0: 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984, geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Markt niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chivri. Tenno tomorrowi. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Er is Mat. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Ain't nothing but against the party.
3: Get up, son. Why you acting like?
4: Oh shit! You done fucked up, man.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Een status op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Cariben FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En tot 7:30 zullen wij hier samen met u zijn. En wij gaan u deze komende 2 weken iets heel speciaals brengen in deze maand september. Wij zijn nu, of wij zullen vanaf vandaag richting een speciaal evenement gaan. Dat heet Ik Wil Vrede. Een speciaal evenement dat een jaarlijks evenement is waar wij richten voor diegenen die willen vrede. Maar deze komende dagen en deze komende 2 weken zullen wij daar meer over praten, zodat wij daar hier kunnen bij stilstaan. Voor mensen die willen vrede en hebben vrede gehad of gekregen. En wat kunt u doen om ook deze vrede te kunnen behalen? Nogmaals een hele goede morgen. Ik ben ook hier met pastor Victor. Goedemorgen, pastor.
5: Goedemorgen, pastor. Goedemorgen, iedereen. Vrede-evenement, dat is iets voor iedereen, pastor. Want er zijn mensen die het zoeken en er zijn anderen die eigenlijk zijn in een strijd en kunnen het niet verliezen, moeten de kracht hebben en weten precies wat te doen om in vrede te houden.
4: Ja, dus dat is precies, pastoor. En wat kan ik doen om vrede te hebben? Hoe kan ik deze vrede hebben? Hoe kan ik mijn vrede behouden? We gaan hierover praten en natuurlijk met levensverhalen die laten zien dat het nog mogelijk is om vrede te kunnen behalen. Voor meer informatie, als u meer informatie zou willen weten over dit evenement, en misschien wilt u zelfs een foldertje thuis ontvangen, dat kan zeker. Dan kunt u al een bericht sturen met uw naam en adres. En wij zullen gratis deze foldertje naar u toesturen. Zodat u het zal ontvangen van Ik Wil Vrede. De telefoonnummer is 06-82-906638. Luister naar dit hele mooie lied. En we komen zo meteen terug bij jullie.

0: nu dat we zijn aan het praten over de vrede, hoe vaak had de persoon vrede, maar die werd, ik kan niet zeggen gestolen, maar wel weggenomen door situaties, hè? Soms familiesituaties, financiële situaties, situaties in de gezondheid, waardoor de persoon niet meer eens weet hoe vrede aanvoelt. Of misschien zegt de persoon, ik heb nooit vrede leren kennen. Hè? Vrede staat beschikbaar voor iedereen, maar diegenen die hem zoeken in hem, hè? In Jezus. Jezus, hij praat dat hij deze vrede geeft. Maar hoe vaak kan het kwaad, de negativiteit, de problemen zorgen dat deze vrede weggenomen wordt?
1: Inderdaad, want er zijn veel dingen die maken ons bezorgd, pastoor.
0: Ja.
1: En dat met de tijd is precies wat u heeft verteld. Kan ons vrede stelen, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dan de bezorgdheid worden zwaar. En de dagen zijn lang in de zin van soms de persoon kan geen hoop meer vinden.
0: Mm-hmm.
1: En dat vrede die de persoon zal, laten we zeggen, dacht die had eigenlijk, is niet meer daar.
0: Ja.
1: En er is een leegte, er is een hart die voelt zich verdwaald. En dat is niet wat God wil. En dat is niet gezond voor onze hart, voor onze ziel. En dat heeft consequenties wat betreft ook onze gezondheid en gehele leven. Want een leven zonder vrede is een hele zware leven.
0: Ja, en sommige problemen beginnen als een probleem dat alleen maar een week is. En die zich verlengen naar soms problemen die maanden en jaren gebeuren. Hè?
1: Ja, dat zijn talenten die problemen hebben. Hè? Een probleem komt nooit alleen.
0: Ja.
1: En hij groeit altijd, toch?
0: Ja.
1: Totdat wij wakker worden voor het geloof.
0: Ja.
1: En is precies door het geloof die wij kunnen de vrede vinden.
0: Ja, en dat is het verhaal eigenlijk. Dat we willen jullie een verhaal laten horen van een jonge dame die iets deelt. En wat zij deelt heeft heel vaak gezorgd dat zij geen vrede had. En daarna hoe zij dat heeft kunnen bereiken. Luister naar dit hele interessante verhaal. En we komen zo meteen terug bij jullie.
2: Mijn naam is Sara Delgado Silva. En ik kom al sinds geboorte al naar de kerk. Naar de UKGR. Sinds kleins. Daar heb ik al geleerd wat het geloof was. Alleen nam ik het niet serieus voor mezelf. Mijn ouders die gingen ook scheiden. Dus dat had ook heel veel impact op mij. Waardoor ik ook niet echt een goede band had naar mijn zus en broers toe. We hadden niet echt een goede band omdat wij dat niet konden uiten naar onze ouders toe. Dus reageerde dat meer op elkaar. Dus waardoor er mijn moeder altijd met bezorgdheid naar werk moest gaan. Er was nooit vrede thuis. Het was altijd ruzie. Het was en niet normaal ruzie, maar echt dingen naar elkaar toe gooien. Echt elkaar willen pijnigen. Zo erg was het. En de haat begon ook meer naar mijn vader toe. Waardoor ik, omdat ik hem niet bij mij had, niet hem in de buurt had, was het meer dat ik dat kon uiten op mijn broers en zussen. En ik was altijd heel erg brutaal naar mijn moeder toe. Omdat ik ook deels dacht dat het haar schuld was, hoe alles ook ging. Dus thuis was het nooit aangenaam om te zijn. En naarmate de tijd toen ik begreep wat, toen ik kwam naar de dienst op de vrijdagen, toen ik begreep wat bevrijding inhield en hoe ik mijn geloof daarvoor moest gebruiken. Nou, in dit geval was het dus omdat het dus niet zo goed ging bij ons thuis, tussen mijn broers en mijn zussen, wat ik niet normaal vond. Ik zag andere broers en zussen heel goed met elkaar kunnen omgaan, voor elkaar opnemen. Dat hadden wij dus niet. Dus toen ben ik begonnen te strijden ervoor en toen bad ik ook voor mijn broers en zussen. In die tijd kwam mijn broertje ook naar de kerk, begon ook zijn geloof te gebruiken. Zonder dat we het wisten van elkaar, waren we beide aan het strijden voor elkaar. Omdat we het allebei niet normaal vonden. En naarmate de tijd kon mijn moeder heel makkelijk ons alleen thuis laten. Het was ineens niet meer erg of gevaarlijk om ons thuis te laten. Het begon zonder dat we het merkten ook wel beter te gaan. En waardoor God ons ook heeft gezegend dat we nu een gezegende band hebben samen. Dat wij niet

0: zonder elkaar kunnen. Al heeft ieder zijn eigen leven. Het is nu een zegen thuis. Ondanks dat dat beter ging, merkte ik wel dat ik in mijn binnenste dat het nog steeds niet goed ging. Omdat ik heel veel, ik had haat naar mijn vader toe. Meer naar mijn vader toe dan naar mijn moeder. Omdat mijn moeder natuurlijk er altijd was. Dus zij moest voor ons zorgen. Wat mijn vader betreft, was omdat hij nooit contact opnam. Hij was er nooit voor ons. Hij deed niet zoveel moeite ervoor. Dus voor mij hoefde ik het ook niet meer. Ik hoefde geen vader meer. Ik was wel goed met mijn moeder. Hoe vaker wij ook teruggingen naar Frankrijk. Daar woonde mijn vader. Daar woont mijn vader. Ik wilde daar nooit langs gaan. Want als het zo was dat mijn moeder ons daar naartoe stuurde, zei ik altijd, nee, ik blijf wel met u. En mijn broertje en mijn zus, die konden wel heen gaan. Ik hoefde hem niet te zien. Naarmate de tijd, vooral in de diensten, de zondagdiensten, begreep ik meer dat de vergevenis niet meer was voor de persoon die ik moest vergeven, maar meer voor mezelf, omdat ik ermee zat. Ik zat nooit goed in mijn vel, ik was altijd lelijk naar andere mensen toe, vooral thuis, omdat daar is waar ik het meestal uitte. God sprak met mij om mijn vader te vergeven. Wilde ik vooruit, wilde ik dichterbij komen, moest ik hem vergeven. En toen ik dat begreep voor mezelf, van in het begin begreep ik het niet. Dus ik dacht altijd van nee, hij zit fout. Hij is degene die natuurlijk sorry moet zeggen. Niet ik. Ik ben het kind, hij is de vader. Maar het was meer voor mezelf. En zodat ik beter, zeg maar, kon worden voor mezelf, moest ik hem vergeven. Dus naarmate de tijd weet ik nog dat we naar hem toe gingen. En toen besloot ik dit om aan God te geven. Toen sprak ik met God, zei ik, Heere, ik leg al deze haat, woede en wrok die ik naar hem toe heb, leg ik in uw handen. En ik sprak met mijn vader en zodoende vroeg ik hem ook om vergevenis. Zonder dat hij het wist, had het ook niet door. Maar ik moest het wel zeggen, want al de tijd dat hij mij niet zag, was voor hem van, oké, weet je, het is nog maar een kind, ze begrijpt het niet. En zodoende ging er een hele last van mij af, omdat ik, je voelt je opgelucht. Je draagt niet meer iets op je. Het is gewoon klaar, het is over. Dus het was iets wat mij dichterbij God kon brengen. In mijn geloof kon ik meer groeien, kon ik meer vooruit gaan. Maar ook was er iets dat ik met de familielid had meegemaakt, waardoor ik hem ook moest vergeven. Ondanks dat ik de haat had naar mijn vader toe, was het in die situatie nog moeilijker. Omdat ik door een familielid bijna ben misbruikt. Dus moest ik dat ook loslaten. Ik moest hem ook vergeven voor mezelf. En dat was iets wat moeilijker was voor mij dan voor mijn vader. Omdat het meer impact had op mij. Dat had echt iets met mij te maken, waardoor ik meer onzeker was over mezelf. Ik durfde niet echt te praten. Ik was meer gesloten. Dus alles wat ik meemaakte, kropte ik meer op. En om dat, zeg maar, te leren los te laten, moest ik beginnen met hem te vergeven. Dus ik heb mijn familie het vergevenis gevraagd. En toen ik dat had gedaan, was ik echt vrij. Was ik echt bevrijd van alle wrok en haat dat ik in mijn binnenste had. Waardoor ik ook dichter bij God kwam. Waardoor ik in mijn geloof meer groeide.
1: Pastor, wij zien hier een interessante verhaal. En heel veel redenen dat wij hoorden dat ruimte was voor vrede om zich te ontwikkelen. Hè? Problemen thuis die ze had, met de ouders, ondanks dat ze waren gescheiden. De wrok, de haat, de boosheid, heel veel frustratie, teleurstelling. Natuurlijk, zij heeft ze niet gekozen. Waren soms beslissingen van ouders. Het is een beetje moeilijk om daarop in te gaan. Maar de vrede had geen ruimte om te ontwikkelen. Maar het mooiste van alles is wij zien dat nu zijn de ouders nog steeds niet bij elkaar. Maar de vrede is wel daar.
2: Inderdaad. Zij heeft geleerd wat te doen. Natuurlijk. Ja. Is een dapper stap, toch?
1: Ja, zeker.
2: Want zij is jong en de ouders zijn de ouders, toch?
1: Ja.
2: Ze nemen de beslissingen, maar dat betekent dat elke persoon kan eigenlijk eigen beslissingen nemen en de vrede zoeken en vinden.
1: Ja.
2: Het kost, dan was het niet makkelijk voor haar. Maar zij dacht ook, dit is de oplossing voor mij.
1: Ja.
2: Het kost, het is pijnlijk, moet met mijn vader praten, moet dit doen. Mm-hmm. Maar ik zal winnen, de vrede vinden en mijn leven terugkrijgen. En dat is wat nodig is, want velen kunnen niet vooruit gaan met hun leven zonder vrede. Dan elke dag is pijnlijk zonder een hoop voor de toekomst.
1: Ja.
2: Want elke dag is een herhaling van de pijnen die ze al kennen.
1: Ja, en dat zien we ook met de pijn die zij zei, dat ook wegens een misbruik, ja, nog iets dat heel erg is. En wij kunnen dat niet goedkeuren. Dat is ook zeker niet goed te keuren, maar zij liep met iets. En interessant is dat zij zei, ik heb hem vergeven. Het is niet dat hij was gekomen en zegt, nee, vergeef mij van wat ik heb gedaan. Nee, dat is misschien nooit gebeurd. Maar zij nam de stap omdat haar hart was vol van dingen die zij zag van, nee, dit, ik kan niet meer zo blijven leven. Hè? En zij heeft dat hoofdstuk kunnen afsluiten. Kracht gekregen en nu is hij zelfs hierover aan het vertellen. Het is nog, dat lijkt moeilijk, maar als de persoon het niet overwint, dan is het altijd moeilijk om erover te praten. Ze is hierover aan het praten omdat de vrede heeft nu meer kracht in haar dan de woede, de haat en de wrok zelf. Hè?
2: Precies, de vrede nam de plaats van al deze lelijke en pijnlijke dingen.
1: Ja.
2: Dan dat is iets die van God is.
1: Ja.
2: En daarom houden wij deze speciale dag, een evenement over vrede. Ik wil vrede. Want er zijn mensen die willen, maar weten nog niet wat te doen.
1: Klopt.
2: Dan is een hele zware situatie. U wilt iets, maar u vindt niet de weg om het te kunnen bereiken. En wij zullen zeker leren wat te doen. En zij deed het door geloof met Gods hulp.
1: Ja.
2: Want zonder Gods hulp is niet mogelijk.
1: Ja, het is heel lastig, heel moeilijk. En wij als mensen zijn ook beperkt, hè, in vele dingen. En soms zijn we met alle, ja, met alle toestanden dat je ziet en dagelijks ziet in huis gebeuren. Soms raken wij radeloos. Wat moeten wij doen? Maar er is ook een Bijbelvers die iets heel moois zegt hierover in Filippenzen 4, vers 7. Filippenzen 4, vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Het is moeilijk, pastoor, om uit te leggen, hoe kan een persoon die misbruik heeft meegemaakt de andere persoon vergeven? Maar hier zegt dat de vrede van God zal zorgen, die alle begrippen te boven gaat, zal zorgen dat onze hart en gedachten zal beschermen. Beschermen van de frustratie. Beschermen van de haat en de wrok. En de persoon wordt dan gelukkig. Er is ruimte voor geluk en blijdschap.
2: Inderdaad. En wij lezen hier toch, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, dan is iets die van boven is.
1: Ja.
2: Is groter dan onze verstand. Hoe is dit mogelijk?
1: Ja.
2: Om te kunnen vergeven.
1: Ja.
2: Om met de Vader te praten precies over iets die zo pijnlijk en moeilijk is.
1: Ja.
2: Maar dat gaat boven ons verstand. Dat is iets boven natuurlijk. Iets die van God is.
1: Ja.
2: En wij hebben dat hulp nodig om deze vrede die wij nodig hebben, toch? Wij kunnen niet zonder leven te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. En misschien bent u aan het luisteren en zegt, pastoor, ik wil deze vrede. Dan laten we onszelf al voorbereiden. Voorbereiden voor deze speciale dag, hè? 20 september. Daarna gaan we meer informatie aan u geven. Maar dit is ook het gebed dat wij ook gaan opzeggen. Zometeen, als u heeft uw glas water, kunt u uw glas water al voorbereiden. Wij gaan het zegenen. En u die het wilt, u zult aan God zeggen, Heere, ik wil deze vrede. Laat mij zien wat ik moet doen om deze vrede te hebben. Ik wil vrede in mijn huis, in mijn gezondheid, in mijn huwelijk, in mijn familie, in mijn huis. Ik wil deze vrede hebben. En door u zelf voor te bereiden, weten wij zeker dat God u zal zeggen. Laten wij met God gaan praten.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mijn vader,
1: mijn God, in de naam van Jezus Christus, komen wij op dit moment tot u in gebed, op deze ochtend, met een ieder die naar ons luistert, maar die misschien kan de woorden niet vinden om met u te praten. Maar wij bidden tot u, vragende uw hulp, uw aanraking, voor dit hart en zielen die misschien, mijn God, in dezelfde pijn zijn. Zijn moe geworden. De dagen zijn lang, zijn zwaar. De jaren gaan voorbij. En er is geen vrede, mijn God. Maar wij roepen tot u. U die brengt de vrede. Die gaat boven ons verstand. Maar mijn Heere, die bestaat. Die kan ons vrijmaken, die kan leven aan ons teruggeven. Dan, mijn Heere en God, wij vragen aan u om deze persoon nu te bezoeken, waar ze zich bevinden, thuis, in een ziekenhuis. Misschien ze lopen nu op straat, mijn God, want ze zijn in de war. En mijn God, u bracht dit woord tot hun. Dan kom, mijn Vader, om dit hart te genezen in Jezus Christus' naam.
2: Ja, mijn Heere, en wat wij ook u vragen is om dit glas water te zegenen. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, dat deze persoon deze vrede en kracht zal kunnen ontvangen. Waar deze persoon ook is, in een verzorgingstehuis, onderweg, maar hier naar werk, maar hier thuis alleen. Mijn Heere, misschien om single te met deze eenzaamheid. Maar wij geloven dat u deze kracht en herstel zal brengen. En heren, misschien zegt deze persoon, ik wil deze vrede. Dan, mijn Vader, help deze persoon om zich voor te bereiden. Zodat, mijn heren, op deze speciale dag van de 20e, mijn heren, in deze maand van deze internationale vrededag, dat u deze vrede komt brengen. Het leven van deze persoon komt herstellen. Maak deze persoon klaar voor dit moment. In Jezus Christus' naam. Daar waar u bent, mijn vriend en vriendin, wordt gezegend. En u kunt drinken van het water met dit geloof. Want God heeft uw gebed gehoord. Drink met zekerheid. Heel goed, mijn vrienden en vriendin. Ik geloof dat God u heeft gezegend. Drink met geloof en zekerheid. En ik weet zeker dat God u zal voorbereiden voor datgene van wat hij wil te doen in uw leven. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. We gaan deze dagen meer praten over deze vrede evenement die wij zullen hebben. Ik wil vrede op de 20e. Maar wilt u meer informatie, kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl. Of wilt u een folder ontvangen thuis over dit evenement, dan kunt u een bericht sturen naar 06 82 906638. En wij zijn ook op de beide steden in Amsterdam Oost en in Amsterdam West zijn wij klaar om om u te helpen. Pas hoor, u bent daar in Oost. Kunt u het adres doorgeven? Pas hoor,
1: natuurlijk, Amsterdam Oost, Borneostraat nummer 40. Heel dichtbij Javasplein en de Dapper Market die iedereen kent. Ja. Bereikbaar met tram 14, 19, 25. En wij zijn elke dag open. Diensten om 10 uur, 3 uur en 19:30 s'avonds.
2: Goed, dankjewel, pastoor. En ook in Amsterdam-West aan de Porscheskade 23. De tramhalte, de hoofdweg met tram 7. Of de Porschesweg, tram 17, bus 15 en 18. Goed, nou, wij zijn aan het eind gekomen. Morgen zullen we weer hier zijn, na het nieuws van 7 uur 's morgens. En ik wens iedereen een

enige die garantie heeft gegeven dat je gisteravond naar bed bent gegaan en dat je vanmorgen in ieder geval de radio mag aanzetten en dat je start met Mart hoort. Met Julio, goedemorgen. Fijn dat je luistert.

alles dat verbindt. Muziek die je raakt. Mr. Morning DJ Julio die je ochtend wakker maakt. Start met Mark, want Radio Mark verbindt. Koffie klaar? Zet je mindset smart. Begin je dag met Start met Mark. Mr. Morning DJ Julio. Breng die sound met pit. Radio Mark verbindt, zodat het iedereen zint.

Goedemorgen, start met Mart. Ben een beetje verkouden, maar goed wakker geworden. Ik hoop u ook. Het is buiten heerlijk weer, 24 graden wordt het vandaag, ja, zeggen ze. En ja, zoals ik zei, goed wakker geworden. Dan ben je dankbaar. En dan kun je naar de radio luisteren, Mart. En vandaag gaan we door tot 10 uur. Maar vanaf 9 uur moet u via internet, via uw telefoon. De vaste groetjes even doen, even kijken wat is er binnengekomen. Hey Guno, goedemorgen. Guno, Mimati, altijd afgestemd. Kenneth, ik weet niet of je luistert, maar het is heel fijn dat je er bent. Oom Jules, tante Marian, Carmen, Edith, Agnes. Het was heel fijn jullie weer te zien, hè? Die Mongo-reunie. Was gezellig. Armand was er ook, Richard was er ook. Maar Richard, nee, Arki toch, dus. Vandaar. Alle broers en zussen, lieve broers en zussen. Goedemorgen. Dan gaan we naar Zaandam, dan gaan we naar Ed. We gaan naar Edje, dan gaan we naar Ed. We gaan naar Ruel, Lucia. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Gaan we naar Den Haag, Lisette, goedemorgen. Goed geslapen daar in Den Haag. Alle stoomfoto's van Radio Appenti, goedemorgen. En even kijken of ik iemand ben vergeten. Loco, loco, loco, loco, loco. Cynthia Watson, goedemorgen. Monique Zwedo, goedemorgen. Fijn dat je luistert. Even kijken. Wat is er allemaal gebeurd? Terwijl wij sliepen. De extreemrechtse partij in Duitsland, de AfD, heeft een zang. Is groot geworden in ieder geval. We moeten ons zorgen maken. Hier in Europa. Aan de andere kant is er een goede move gedaan door de Europese Unie. Door Groenland alvast te steunen met 200 miljoen. Zodat die gekke meneer Trump niet daar gaat om Groenland in te nemen. Ik ga verder voor u kijken. Ook richting Suriname wat er gebeurd is. Maar in die tussentijd altijd iets vrolijks, iets heb je toch, of iets leuks, of iets lekkers. Zullen we deze doen?

Dan ben ik aan het kijken wat is er in Suriname gebeurd. En dan schrik ik natuurlijk. 3 mensen overleden aan brand. Yarikaba. Ik moet het goed zeggen. Erkenning is bescherming, zie ik ook. China en Nepal, dat is niet Suriname. Woning afgebrand aan de Sastro di Zomoweg. Ook Lelydorp weer brand. Hou op. Ellende. Ik zoek even beter nieuws hoor. Tyrone Spong. Ay, dat is een zoon van een mattie van mijn oud-collega. Wil Instituut voor Natuurbescherming oprichten in Suriname. Hij heeft laatst ook iets georganiseerd voor gepensioneerde politieagenten. Heeft hij het goed gedaan? Ik heb begrepen, mooie locatie was goed. Goed ingericht. Goeiedag. Goed voedsel. En om 8 uur gaan wij hier de lijnen opengooien. U mag eerst deelnemen, dan mag u feliciteren. En doe maar meteen, wat is uw nieuws? Ik ben erg benieuwd. Mag kort en krachtig? Iedereen op 2 minuten, daar redden we het wel, toch? Fijn dat u luistert.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt die er toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23, in het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: να τη λύσει.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Urta Cheryl Pinas Menes. Geboren op 13 februari 1976, heengegaan op 1 september 2026. Urta was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes, echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherily Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 2:30 tot 4:30. Sedela Arena Poort, Hoornerboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 5:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De Tafelbergweg 8, 1105 BN, Amsterdam. Zoals Urta het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Urta was. Warm, liefdevol en vol licht. Geen zwart alstublieft. Urta had één duidelijke laatste wens. Begraven worden in Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urta blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.
1: De Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder. Maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg. Maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als

0: Ze weet van Wante. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan ouderen mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is aan een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero, te kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor Uno. Zo'n sweet day. Komita eind of ding. Een sweet periode.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom terug bij het tweede deel van Start met Maat. Innovalaas Rivito. Want het is lekker weer buiten. Ga maar eruit. Lekker bewegen. En ook ik ondersteun natuurlijk. Oudere project. Look of the Biggie's Mafie. We hebben heel vroeg een beller. Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Hallo. Hallo. Hoort u mij? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Nee, dus.

0: Mart Radio, goedemorgen. Hoort u mij? Hallo. Deze wil niet. Als dat nou moeilijk, laat deze even opengooien. Mart Radio, goedemorgen. Hoort u mij?
1: Hallo.
0: Ja, u hoort mij. U bent in de uitzending. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ja, ik hoor u wel. U hoort mij ook? Hallo. Nee, dus. Wasan Noboen. Mart Radio, goedemorgen. Hoort u mij?
1: Ga ik aan.
0: Hoort u mij? Ik ga andere oplossingen.
1: Hallo.
0: Hoort u mij?
1: Ik hoor u niet hoor.
0: U hoort mij niet. Dan ga ik
1: ja, is weer lastig.
0: Dan ga ik wat anders
1: Hallo.
0: Doen. Ja, ja. Hoort u mij? Hoort u mij zo? Nee, nee. Eenmaal.

0: Marta Radio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoort u mij zo?
1: Ja, ik hoor je zo.
0: Oké, ik hoor u niet zo geweldig, omdat er is iets mis met de telefoon. Maar...
1: Ja, het is als de vorige keer, ik zei je al, drukken, trekken, drukken, maar er is iemand die voor mij heeft gebeld.
0: Ja.
1: En ik ben de tweede, dus een, maar ik denk dat het weer hetzelfde probleem is.
0: Ja.
1: Maar ja, ik hoor je nu en ik hoop dat jij me ook hoort.
0: Ik hoor je fantastisch. Ja, ik hoor je goed.
1: Ik wens je een goedemorgen.
0: Goedemorgen, zus.
1: Een gezegend nieuwe week.
0: Ja. Dank
1: en blij dat je er weer bent voor mij, broertje. Ik groet al mijn zussen.
0: Ja.
1: En ik wens ze ook een fantastische week.
0: Ja.
1: Ik ga de lijn niet te lang warm houden.
0: Nee.
1: Ik ga een feliciteren. Ik heb begrepen, Harry van Tori Echatori, mijn mattie Harry Promes.
0: Ja.
1: Dat hij volgens mij vrijdag jarig was.
0: Okay.
1: En er is ook iemand van hem overleden, dus ik vind

0: feliciteren en ik condoleer hem ook. Harry een hele goede gezondheid toe. En mijn prinsesje, er was geen feest in het paleis van mijn prinsesje. Mijn kleindochter Alia, die is 10 jaar geworden.
1: Vandaag nog?
0: Ja, zaterdag.
1: Oh, zaterdag.
0: 10 geworden.
1: Dan aan.
0: Ik feliciteer haar. Ik wens haar goede gezondheid, liefdevolle toekomst. Met heel veel wijsheid en doekoe natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik feliciteer de familie met haar. En vandaag is jarig mijn nichtje Joan van Dams. Biggie Botto.
1: Oké, dank. Abotego, tjoe.
0: Botto is vandaag jarig.
1: Oké.
0: Ze had gisteren al een viering, dus ik ben even lang geweest.
1: Oké.
0: En alle andere jarigen feliciteer ik en ik wens ze allemaal een super gezondheid. En ik ga condoleren familie Wondel. Familie Kerk, in het bijzonder Sjette Kerk, met het heengaan van Martha Kerk. En familie Wondel, allemaal, er zijn zoveel, ik ga geen namen noemen. De hele familie wens ik sterkte toe in de komende tijd. En familie Van Amt, die hebben ook al begraven, die zijn familie van mij.
1: Oké.
0: Wens ik heel veel sterkte met het heengaan van hun zus. En alle anderen die in rouw gedompeld zijn, wens ik sterkte en zieke wordt heel goed weer de oude. En ja, ik groet meneer Kreton, Etje Bakbord, LR en zo kunnen we doorgaan. Jouw vriendin Hortense en alle mensen, Tante Loes, ik wens jullie allemaal, alle mensen die luisteren, een fantastisch gezond nieuwe week. Als ik nieuws heb, dan hoor je me weer.
1: Ja, jij doet het fantastisch. Je hebt het heel goed gedaan. Dank je wel. Ja,
0: en ik ga dan meer doen. Drukken, trekken, drukken.
1: Nadati. Oké, grand tangi. Doei. Kijk hoor, bent u er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
1: Kijk, hij doet het hier weer. Cleon,
2: goede man.
1: Ja, hoor je mij? Hoor je mij?
2: Ik hoor u wel, hoor. Met Cleone.
1: Ja, dat
2: ik
1: hoor ik.
2: Ik ga snel een paar mensen gedag zeggen. Carmen B., Carmen Wilkerdijk, Lilian Deekman, Bakpoort, Marta, Elfriede, Heer Kreton en broeder Geels, want die is een stille luisteraar.
1: Oké.
2: En dan zijn er nog meer stille luisteraars. Meneer Piquet, Uiterlo en Carlo Vreugd van Kraka Isewa. En wat ik wilde zeggen, er is nog steeds plek over voor nieuwe kinderen voor Sabiru te scoren, want ik mag gelijk mijn nieuws doen, toch?
1: Ja, natuurlijk. Sabiru op de zaterdag, hè?
2: Er is genoeg plek. We zijn zaterdag begonnen. En nu wordt dat morgen voor ons aan Antongo. Vorige keer hebben de kinderen aan de hand van een pop. Dat was aan Antongo. Zat in toe in een vakantie. Het was zo mooi. Ik heb wel veel gelachen, hoor.
1: Ja.
2: Maar ze durven.
1: Oh, wat
2: maar
1: mooi.
2: Goed, wat ik wil zeggen nog meer. Er zijn ook opkomende schrijvers en schrijfsters, hè? Ik heb een nieuw boek gehad van de mevrouw Maritza Wezo. Want die mensen zitten niet stil, maar als je het niet weet, Adame Tjarin Boekukonji Sabiru, toen scoren die kinderen vonden het zo'n mooi boek. En er zijn nog meer van deze schrijvers die nog niet in kaart zijn gebracht. Dus misschien moet dat gebeuren, want Furus Ranasma is Krif Puku, maar Ineere ding. Daarom vraag ik ook bij deze Ubigin Skrifi Pitani Buku Nanga Sranantongo.
1: Jazeker.
2: Want ik zie dat de kinderen, het interesseert de kinderen Sranantongo. En waarom? Omdat mij verteer over Dobro, want aanstaande zaterdag is er een mevrouw Sintja Abrahams, die gaat een biografie doen over Dobro.
1: Dobro, Robin Reyfalets.
2: Robin, ja. Ik had al een klein stukje aan de kinderen verteld, van dat hij geen Surinaams mocht praten, daar komt niet naar de Smafoui Egisani. En toen begon hij met zijn gedichten. Dus samen met de kinderen van Sabiru te scoren, gaat mevrouw Sintja de lezing doen. En de kinderen natuurlijk, die gaan ook wambong doen. Ze gaan zingen, ze gaan gewoon optreden. Het is gratis en no limit zaterdag aanstaan.
1: Zal ik je wat vertellen, Cleone? Toen ik ik denk een jaar of 10 was, dan heb ik toen Robin Ravales. Ik hoor Roy zeggen Robin Ravales. Ja, dat klopt. Uh-huh. En toen heb ik Dobro Wambong voorgedragen. En toen was het al zesde klas, boy. Ai, zesde klas. Ik ging naar de eerste Mulo. Toen heb ik Wambong voorgedragen. En ze vonden het fantastisch. Ik weet nog, ik had een juffrouw bel voor. Wambong, so many wiwiri. So many skin, so many tongo.
2: Het is actueel nu, hoor.
1: Ja, one people.
2: Het ook. Maar hij gaat zaterdag een andere van Dobro. Want Dobro heeft veel meer gedichten.
1: Ja, man.
2: Ja, en hij is weinig belicht misschien meer, hè.
1: Ik vind
2: dat ze weinig gedaan
1: maar hebben. Weet...
2: Bij deze, iedereen is uitgenodigd. Satra Ukonano Limeet.
1: Ja, maar je weet hoe het ging, hè. Die grote politieke partijen, die hadden problemen met de revolutie. Waaronder PNR en zo.
2: Klopt,
1: zo als aan het begin dat de man bij onderdrukt de man chasen. Maar Bruma heeft het een beetje geregeld. Dat
2: ja,
1: kon je
2: dat
1: zien
2: is
1: dat...
2: waar. Dat heb ik ook
1: ja, toch? Oké.
2: Okay. Ja, is waar. Die informatie klopt. Ja.
1: Mooi.
2: Maar goed, zaterdag zie ik iedereen Alasma Udoro. Gedichten.
1: Fantastisch. Okay. Goed werk. Doei. Leon, doei. Goedemorgen. Bent u er nog?
3: Goedemorgen, je zusje.
1: Ja, je bent zo'n engel, Edith. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, broer.
1: Is
3: uitgerust van
1: ja.
3: Dag, broer.
1: Ja, het was leuk, hè?
3: Heel leuk, broer, om elkaar weer te zien, weet je. We horen elkaar, maar we zien elkaar niet. Het was zo gezellig
1: dat klopt.
3: Met elkaar.
1: Dat klopt.
3: Nee, ja, heel gezellig.
1: Was heel fijn.
3: Ja.
1: Met al die Mongolezen.
3: Vanmorgen heb ik geluisterd naar een getuigenis. Want de getuigenis heeft die mevrouw gegeven.
1: Mooi.
3: Ja. Weet je, je moet als je wel losgelaten wil worden, moet je vergeven. En dat is gedaan.
1: Jazeker.
3: Al de zonde vergeven.
1: Okay.
3: En ze kon verder gaan. Het was heel mooie getuigenis.
1: Mooi.
3: Heel mooie getuigenis.
1: Oké, heel mooi.
3: Ja. Maar verder groet ik alle broers en zussen. We zullen wel goed uitgerust zijn.
1: Ik hoop het ook.
3: En tante Marianne, oom Jules en een familie Dessels, want ik heb Lucia gezien op de Mongo Day.
1: Ja. Ja,
3: was blij haar weer te zien.
1: Mm-hmm.
3: Maar voor de rest, wat zal ik zeggen? Geen nieuws, weet je.
1: Mm-mm.
3: Dat moet zijn opgestaan met de wil van God.
1: Ja.
3: En we gaan zo door de hele dag.
1: Heel fijn.
3: Ik zou zeggen, werk ze schat.
1: Dankjewel, lieve.
3: Die van ons. Ah. We waren heel blij weer te zien.
1: Ja,
3: en we
1: fantastisch.
3: Het werk ze.
1: Oké, tamu. Gezegende week. Dankjewel, Edith.
3: Doei.
1: Maat Radio, goedemorgen. Bent u er nog? Hallo. Ja, bent u er nog? Goedemorgen.
4: Hoor je mij?
1: Ik hoor u.
4: Oké, dan ben ik blij dat te horen.
1: Ja, goedemorgen.
4: Ik wou een paar mensen even groeten.
1: U bent meneer Cretonto, in Karining, Faitang.
4: Met uw zusters.
1: Ja.
4: En die u belt.
1: Ja.
4: En ik kom Marta. Ook groeten en Carmen B. Ik wil aan Marta zeggen dat het goed gaat met mij. Want ik had een scan gemaakt 2 weken geleden bij de dokter.
1: Ja.
4: En dan moest ik verleden vrijdag, moest ik kan aanhoren wat ze me kan vertellen. Ben ik met mijn kinderen samengegaan, want zulke dingen moet je niet alleen gaan.
1: Nee.
4: En ik heb wel bevredigend. De dokter zegt dat ik ben klaar.
1: Oh, godzijdank.
4: Schoon. Ik hoef niet... Hij wil me alleen over 3 maanden
1: weer
4: persoonlijk
1: zien.
4: Bellen om te weten hoe verder hoe het met me gaat.
1: Oké.
4: Dat heeft hij me alleen gezegd.
1: Mijn breedte, ja, dan ben ik
4: maar verder is alles schoon. En speciaal aan Marta.
1: Ja.
4: En Marta die heeft altijd een aandacht aan mij besteed.
1: Ja.
4: Dat mag ik niet vergeten. En veel anderen ook moet ik niet vergeten.
1: Ja.
4: Maar alle namen kan ik niet onthouden.
1: Nee. Maar fantastisch, broeder, dat u
4: heeft gebeld. Marta was zo opvallend, want altijd riep ze ook over mijn
1: gezondheid. Ja, klopt.
4: Ja.
1: Klopt.
4: Oké.
1: Fantastisch. Grand tangi dat je bel.
4: Ja, want kijk, mensen wisten dat ik ziek was.
1: Ja.
4: Maar als het goed gaat en het beter is zo, dan moet ik ook dat ook zeggen.
1: Dan moet je dat ook zeggen. Fantastisch.
4: Ja, oké.
1: Dankjewel. Gezegende week. Mi breti. Oké. Doei. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
5: Ja, goedemorgen meneer Julio, tot de heer Marcel.
1: Marcel, goedemorgen, Feitan.
5: Jawel. Meneer, ik groet iedereen, Ik ben bij Aki Wasani. Dan onvoorstelbaar, jongen. In een paar jaar is hij ingeladen naar 71 is wat dit ik bij in dat verkeer.
1: Zo.
5: Ja, en mijn sap heeft na moeders op verleden maand hadden ze zo de maand van veilig verkeer.
1: Ja. Vorige week.
5: Ja, dat beter. De man drempel aan hem kondreren. Want voor zo'n klein land vind ik het wel veel.
1: Ja, man.
5: Ja, toch echt zo. Er zou echt iets gedaan moeten worden naar dat verkeersveiligheid.
1: Ja, want eigenlijk...
5: Ik vind het te veel, man.
1: Ja, man.
5: Dat kondreren je doen.
1: Ja, man. Natuurlijk.
5: Ja, dat ben ik van die opmerkingen.
1: Oké, Grantangi.
5: Ja, graag.
1: Gezegende week. Hai, doei. Maat Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
6: Goedemorgen.
1: Hey, zus Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Maar hoor je me in de uitzending?
1: Ik hoor je. Ja.
6: Oh, goedemorgen met Carmen.
1: Ja, goedemorgen.
6: Hoe gaat het? Jou mogen de Heer weer danken voor zijn genade, zijn glorie.
1: Ja.
6: Dat we weer een nieuwe week nu hebben, een gestegende week.
1: Ja.
6: En wat was het leuk om de familie Dongo zo weer met elkaar op kennis na.
1: Ja, natuurlijk.
6: Op zo'n prachtige zaterdag mogen we niet ontmoeten. Wat was dat weer geweldig.
1: Ja, Carmen, dat klopt. We waren met z'n allen op kennis na.
6: Ja,
1: man.
6: Dit moeten we omarmen. Dit moeten we proberen vast te houden. Alles in één keer in de zoveel tijd.
1: Dat is heel leuk.
6: Ja, man. Gezellig koken. Neefjes wil dat ook graag. Gezellig koken. Dan gaan we gezellig met z'n allen bij haar.
1: Mooi.
6: Het lijkt me heel leuk om dit te omarmen en vast te houden.
1: Jazeker.
6: Ook wel die liefde voor elkaar. Ja, nee. Wat was dat geweldig.
1: Ja, heel fijn. Ja. Heel fijn.
6: Ja, en heb je ook een mooie zondag gehad?
1: Isabi toch. Dan loge en ja, alamide. De zondag. Ja. Ik was bij de loge. Maar ook heel fijn.
6: Oké, nee, heel mooi. Je zag er ook prachtig uit met je mooie Surinaamse trok. Dat zo prachtig. Ja, je weet
1: wel,
6: iets met Suri, logo Suriname.
1: Dikke, maar
6: dan. Vooral, ik ga niet vragen. Geweldig.
1: Ja, mooi.
6: Nou, ik wil beginnen met allen die een dierbare verloren hebben. Wil ik alle godstroost en heel veel kracht toewensen weer. En alle zieken ook heel veel wetenschap. Mm-hmm. En dat de Heer ze mag genezen met zijn streamen.
1: Mm-hmm.
6: En even kijken, de jarige heb ik al gezegd. En iedereen verder een hele gezegende week toewensen. Mm-hmm. Voor alles wat ze mogen doen. Mm-hmm. Ik wil ook onze nicht feliciteren. Richel met onze nicht. Nathalie die vandaag jarig is.
1: Oh, Nathalie.
6: Dat hoort me natuurlijk niet.
1: Nathalie
6: maar ook
1: is een...
6: alles gefeliciteerd.
1: Zij is een dochter van Cheryl.
6: Van Cheryl, ja. Ja, die is vandaag jarig.
1: Hoe oud is ze geworden?
6: Toe, dat is een goede vraag. Edith kan het vast wel weten.
1: Oh, maar ik denk 16, 17 hooguit, toch? Of morgen?
6: Ik denk zoiets, ja.
1: Oké.
6: Okay. En ik wil de groeten doen aan alle luisteraars, allemaal, ook alle stille luisteraars.
1: En die van Armand, was gisteren jarig.
6: Armand, ook alsnog gefeliciteerd met Indy.
1: Hij luistert wel, hè?
6: Oh, Armand luistert.
1: Ja.
6: Armand, ook van harte nog gefeliciteerd en Priscilla.
1: Ja.
6: Met onze Indy die op Carmen lijkt. Alsnog gefeliciteerd.
1: Mm-hmm.
6: En de groeten doen aan iedereen, ook aan alle broers en zussen, alle stille luisteraars.
1: Mm-hmm.
6: Aan oom Jules en tante Mariana.
1: Mm-hmm.
6: En aan iedereen, ook aan alle zussen, ook mijn gekochte zussen, mijn bonen zussen,
1: die
6: luistert ook.
1: Leuk.
6: En ik vond het geweldig dat je dat nummer draaide, dat je altijd maandag draait. Hoe heet het weer? Je hebt toch een akkoord stilstaat daar?
1: Welke?
6: Apocalypse.
1: Je bedoelt soms af en toe, ik kon zo met
6: hem. Soms af en toe, jawel, ik kon zien van iemand staan. Ja,
1: ook kon daar.
6: Oké. En verder, iedereen inderdaad een gezegende week nogmaals toewensen.
1: Mm-hmm.
6: En dan sluit ik af weer met mijn motto.
1: Blijf
6: vooral sterren. Jong en gezond. En vooral voor de senioren. Die ja. moeten dit ook vaker zeggen.
1: Mooi.
6: Want ik vond het prachtig, de boodschap van die mevrouw.
1: Ja.
6: Over die, dat die dat ze goed moeten opletten op hun ouders. Inderdaad, dat is heel belangrijk.
1: En
6: ja.
1: Goed zorg.
6: Dus daar sluit ik me helemaal bij aan.
1: Jazeker. Ja. Ik ook. Fantastisch.
6: Oké. Nou, gezegend dat fijne uitzending.
1: Dankjewel.
6: Nog. Dankjewel.
1: Ja, en omdat jij het bent, dan moet je naar Poco dat Gawakakari. Gezegende week. Doei.
6: Dankjewel, lobby. Doei.

0: Mart Radio, goedemorgen, bent u er nog?
1: Ik ben er nog hoor.
0: Ah, wat lief.
1: Wat een liefdevolle familie heb je.
0: Ja, nu, ik ben zo
1: maar
0: trots.
1: Maar ik hoef niet jaloers te zijn, want ik behoor nu ook tot hun.
0: Jazeker, jazeker. Je bent aangenomen.
1: Ja, alleen hoe ben vergeet voor nodig me uit.
0: Oh, ah, werkelijk, dat ben ik als je... Nee, voilà, no. Ja, ja, zeker.
1: Hoe jullie met elkaar omgaan. Mm-hmm. Dat moet vaker gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: En een, ook ik groet je zus van net.
0: Mm-hmm.
1: En alle weekenden dansen op ook dit mooi.
0: Ja, no.
1: Ja, want Frida moet dansen in Bakka.
0: Oké, dan.
1: Komende week met Frida moet dansen.
0: Je dansen in Bakka. Fantastisch.
1: Ik ben ook een senior hoor, maar deze senior die...
0: Je hebt gelijk.
1: Je hebt
0: gelijk.
1: Ja, ik kan er niets aan doen. Die mensen willen me op een feest.
0: Maar dansen is ook bewegen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, Thiago...
1: Is goed voor je hart en spieren
0: absoluut,
1: en alles.
0: Absoluut.
1: Maar waarom ik weer bel?
0: Mm-hmm.
1: Niet vergeten voor versteer een belangrijke vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Die de verjaar als hem deed aan mijn kleindochter. En dat is de president van Suriname.
0: O, ja.
1: Jennifer Simons.
0: Ja, wanneer was zij jaren? Zaterdag, ne?
1: Zaterdag, 5
0: Oké, 5 september.
1: Met mijn kleindochter. En daar heb je een trangafijn ook van Jennifer. En we zijn allemaal. En dat is Jenny Prado. Die was zaterdag ook jarig.
0: Ja.
1: Heel veel mensen waren 5 september jarig dan ik. En ik wens de president nog meer liefde, gezondheid en wijsheid. En ik dacht, die vrouw is 100 jaar geworden. Die vrouw is pas 73.
0: Mm.
1: En dat is maar ik kan haar vrouw oma. Dat van het haar mee. Dat is mijn oom haar afo. Die vrouw is pas 73 jaar.
0: Ja.
1: En dat zie je mensen schrijven. Hoe oud waren die andere presidenten?
0: Nee, precies.
1: En
0: precies.
1: Deze jonge dame, want ik vind dat ze is nog jong.
0: Ja.
1: En ze heeft potentie.
0: Ja.
1: Dus ik wens haar heel veel gezondheid toe.
0: Ja.
1: En geluk aan haar zijde.
0: Ja, zeker.
1: En ik ben blij met meneer Creton zijn boodschap.
0: Ja, hè.
1: Meneer Creton, hij misrefier boem dat mi jere iboskopu.
0: Mm-hmm.
1: En blijf het goede recept volgen.
0: Mm-hmm.
1: Zoals hoe je moet eten, drinken.
0: Mm-hmm.
1: En je levensstijl. En hou dat vast. Dan word je vast 100.
0: Zeker.
1: Je mag ook meer 115 worden.
0: Ja.
1: Hoor. Dat maakt
0: zeker
1: niet uit. Want ik wil sowieso 96 worden.
0: Oh,
1: dus
0: okay.
1: Ik heb nog een paar jaar te gaan.
0: Oh, mooi.
1: Dus meneer Creton, bedankt. Ik heb meneer Marcel zijn boodschap ook gehoord. Net.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik weet je wat ik zag ook.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze een zeldzame zeehond hebben gevonden.
0: Mm-hmm.
1: Hij is helemaal wit. Hij is volgens mij een Albinese zeehond.
0: Zoals we de albino ook hebben.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus je ziet op het nieuws, zo zie je dat alles wat onder de mens is, is
0: precies
1: onder de... Alles
0: precies
1: is onder wat groeit en leeft.
0: Jazeker.
1: Dus planten, dieren, mensen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zou zeggen, kom wel thuis.
0: Dank je wel.
1: En jou ook een mooie week. En Fiona ook met een Sabine Rutuskoro.
0: Ja.
1: Bedankt voor de informatie.
0: Mm-hmm.
1: En ik groet en ik zou zeggen, draai je pokoe helemaal uit.
0: Mopoten bakka. Oké, gezegende week. Doei. Ja. Goedemorgen, bent u er nog?
2: Ik ben er nog, schat. Ik ben er weer.
0: Ai, Edith.
2: Want Nathalie is 15 jaar geworden, broer.
0: Oh, Nathalie. Samen met Indy. Indy is ook 15 geworden.
2: Nee, Indy is ook
0: Indy 15. Is 15 geworden.
2: Nee, Nathalie is 18 jaar
0: oh,
2: geworden.
0: Oh, dat kan. Oké.
2: Okay. 18.
0: Mooi.
2: 18.
0: Bedankt.
2: 18.
0: Dank voor de correctie.
2: Ja, Armand heeft Indy een mooie dag gehad. Groetjes. En onze bonuszuster Jules.
0: Ja, wat fijn, hè.
2: Volgend jaar zeker een uitnodiging.
0: Ja, zeker.
2: Kennis met haar maken. Groetjes
0: okay
2: aan onze bonuszuster.
0: Heel fijn. Oké, okay,
2: okay.
0: Edith.
2: Doei.
0: Doei. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
3: Ja, goedemorgen met Cleone.
0: Cleone, hi.
3: Ik bel nooit twee keer, maar...
0: Maar het is niet erg.
3: Egypting. Mijn kinderen, Roy zegt, onze kinderen zijn jarig geweest.
0: Oh.
3: Het was vrijdag 5 september.
0: Ja, zaterdag 5 september.
3: zaterdag 5 september.
0: Ja.
3: En morgen is mijn biggie boy, die wordt 46 jaar morgen.
0: Oké, gefeliciteerd.
3: Hoe kan ik ze vergeten? En Meerta Middellijn, me versteert toe, die
0: ja.
3: is vandaag jarig.
0: Ja.
3: Roy Nangami en Bargi Unup Ching.
0: Wow.
3: Dankjewel.
0: Graag gedaan, doei. Mart Radio, goedemorgen. U bent
4: ja, goedemorgen jullie ook.
0: Hey, Ed, goedemorgen. Ed Bakbord, hey, goedemorgen.
4: Bakbord is aan zet.
0: Meneer Bakbord, goedemorgen. Faitang.
4: Goedemorgen. Huh?
0: Mitak Faitang.
4: Mina Magreja, je bent mijn ster, want ik ga er lopen met mijn jade.
0: Bless you.
4: En dan met mijn jade, want ik hoop als je je doet, hoe dat
0: ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Alleen mijn jere hoort aan zitten.
4: Oh, dat mag ik aan de bak aan mij. Maar ik ben hier in de Odi.
0: Ja, zeker.
4: Maar dat je Odi, we gaan hem een keer zeggen. Zeker een weekend, een week voor ons, nieuwe week, nieuwe kansen. En ja, mijn jere staf hier toe, mijn baden Odi toe. Mijn baden Odi toe. Mijn baden Odi toe.
0: Heel fijn.
4: En mijn breed aan de data van alleen voor Radio Markt.
0: Ja, ja.
4: Ja, dus heb ik mooi zo. En dan ben je voor sterren, dus maar. I'm going to say, ja, maar mon moest de dat niet toe weten. Deze man, mon moest hij dit toe.
0: Ja, klopt.
4: Ik ben net even vanuit de go to. Ben ik een paar de man die ik in straat in de Eboak. Ja, maar mijn verstering en mijn verstering van Harry toe. Van Harry en Promes.
0: Ja.
4: Mijn verstering van Biggie Harry. Pip. Dus ja, alles hoe zei, in de morgen verjaardag, ja, wie heb je voor Sari? Morgen zal ik
0: verjaardag.
4: Ja, en sommige mensen verjaardag, maar als maar die verjaardag, mijn verstand. En ik zie jou, ik zat ook in de appelkoers af en toe.
0: Ja.
4: Ik zei, ik toch maar hier, na september moet er, hè? Zeg dat me, en je moest die zoek, ik ga nog een ding naar wie ik zeg, zeg, voor september morning toe.
0: Oh ja, zeker.
4: Wat was het voor je september? Heb je dat trawiki?
0: Oh ja, trawiki. Hoe many idee? C8.
4: Ja.
0: Nee? Trawiki na 15, maar we gaan, hè?
4: Ja, maar ik was misschien pas 15, ik is 13.
0: Oh, je na 13. Oké, mijn kanaal.
4: Ik is 15, ik is 13. En dan met hem wat aan heb gedaan. Ik ga naar Jim Dende. Boy, dan heb ik een tactiek wat 81.
0: Bless you.
4: Bless you. Alles wat mijn baan ook die met dat mijn ook nieuwe week, nieuwe maandag, nieuwe kassen. En die en denk maar goedemorgen. Dat ben ik nog niet maar dat is ook dit, hè? Ja, en iedereen die luistert is mijn maat, met dat ook die wat en jullie staan toen, ze staan maar bij mij, ik heb tien minuten
0: nog. Nou, 10, 2. Maar ik doe
4: ook maar. 2 minuutjes, 2 ja, maar ook toe, mijn versterren. Meneer Oscar Pakai, ben via toe mijn versterring. En mijn baan, Odina Siri Heinz. Die ben ziek, ik kom met dat thuis om mijn opa kies kracht, die mag aan Siri Heinz. Sterk, mijn mooie kracht, die Siri Heinz.
0: Ja.
4: En dan kan je mijn baan toe, zo'n sabbat, zo'n mistent.
0: Nee.
4: Mijn condolen voor Familie Wonder ook toe, Familie Wonder. Mijn condolen ook toe. Dan ga ik zien voor Familie Vleng. En dan nieuws over zei dat naar overstromen in China. Ook dat, dat was feest aan niet. En Trump taki Mexico meer, Amerika meer. En Mexico meer.
0: Ai,
4: ai.
0: Ai, lau, ja, ai, lau, tata.
4: En in Mexico, Vuurwerkshow. Ik stuur wel los van mijn vrienden. En zes tekens maar deden wat ik is maken.
0: Ja.
4: Voor een praat wonder. Je ziet wat ik bij Baru Jan aan vuurwerk staat. Maar voor de vuurwerkshow, dat was zoete herkerkje van je kilo los man.
0: Ja, klopt.
4: Ik heb het ook en dan ja, goed, ik heb meer nieuws, maar wat is het? Albino, ik zat aan de televisie toe van. Albino zeehond.
0: A zeehond, ja.
4: Ja, dames en heren, ja, mooi nieuws, maar moet je wat als makkers, als dat is, ja, toe.
0: Oké.
4: En lang aan toe, Jimmy, lang aan jou, wat is Babel? Maar ik heb wel zo'n stelle.
0: Ja. Ja, zeker. Doei. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
5: Ja, goedemorgen meneer Julio met L.I.R.
0: L.I.R., goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, blij dat u er weer bent. En ik geniet zo van hoe uw zussen met u omgaan.
0: Ah,
5: het
0: dankjewel.
5: Voelt zo prettig, zo fijn. Want dat heb ik ook met mijn zussen en broers.
0: Heel goed. Fijn hoor.
5: Ja, het is veel, het is zo fijn. Natuurlijk heb ik af en toe kleine dingen met de zusje van me. Gewoon kleintjes, ja, dat hoort erbij.
0: Ja, het hoort erbij.
5: Maar van de week had mijn oudste, mijn broer, me opgebeld. Ik kon bijna huilen. Zoveel liefde heb ik voor mijn mensen.
0: Ja, toch.
5: Maar ik wil mijn schatje, meneer Hengsa Roeko, doe ik de groeten. Meneer Kriton, die doe ik ook de groeten. En hij had me opgebeld. Ik ben heel blij voor meneer Kriton. Extra warme Brasa voor u en een bossie.
0: Ja.
5: Regie van Sosse Lobby, mijn liefheid, mijn broer. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Meneer Rufus L. doe ik de groeten en ik wens hem alvast een fijne, een welverdiende vakantie. Meneer F. heb ik net gehoord. En meneer Harry feliciteer ik ook alsnog. En ook gecondoleerd, meneer Harry. Romeis, geloof ik.
0: Ja.
5: En Glenn Kotfried doet de groeten. Meneer Ruben Varnold, ik weet niet precies zijn achternaam. Brada Kwame, Bami Lobby Brada. Meneer Brada Kaikusi, Tule Spiki Brada. Met Bade Odi ook toe. Franklin van Axel Dongen. Meneer Iwan Levin, doe ik ook de groeten. En meneer Rudy Tonk. Hortans, Kreisberg is oma geworden. Hortans, Tijnsje. Hartelijk gefeliciteerd, lieve schat. Mevrouw Lilian Dijkman, hoe gaat het me goed? Mevrouw Elfriede van Engel. Nanao, Hema, gefeliciteerd met Alia. Uw kleindochter, Sosse Lobby, dat alles goed mag gaan. Allemaal hoor. Goed en dat ze de best mag doen om de geld later te kunnen verdienen. Dus Bertien met uw zoon, gisteren was hij jaren. Mevrouw Carmen, doe ik de groeten. Nana Brewa, mijn schatje. Victorine Egers, alsnog gefeliciteerd met de twee kleinzonen. Lobby. Jullie allemaal. Lobby. Ilse en Adam. Zoveel lobby allemaal. Ik moet het wat actief doen. Lobbyvrouw.
0: Fantastisch. Mooi gedaan.
5: Oké.
0: Doei.
6: Oké, ik zie het dan.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Lobby Brada. Hoe gaat het?
0: Hortans, goedemorgen, Feitan.
1: Ego.
0: Gefeliciteerd met je kleindochter, hè?
1: Dank je, ja, meisje.
0: Ja,
1: oma Tijnsje, ja, oma Tijnsje, trouw een foutje. Oma Tijnsje, trouw, oma, dat is zo blessing, Julio, zo blessing.
0: Mooi.
1: Grat tangi, vi versteri.
0: Ja.
1: En met bedankt Ellie ook toe, meneer Ellie.
0: Ja, zeker.
1: Ja, met dat kon dankje. Ik had de biggest mij teri, dat je teer den baka.
0: Ja.
1: Mijn dan een bocha na hoigri. Mijn etak van de sande. Es man afloop mi. Alas man afloop mi. Mim lok mis refi.
0: Ja.
1: Alaso. Fai da pek gilio in bigi lok mis refi.
0: Bigi lok mis refi. Das mau lok mis tu.
1: Mine suku no aneng. Na fa kam sa muwera so mo pusen komitiu. Alas ma de yeye. Odi odi na la se en blei stem te hora.
0: Ok, klaar. Wer
1: godo?
0: Ja, schat.
1: Blij je stem te horen.
0: Ja.
1: En meneer, dat je schrift nog lekker, je hebt een beetje griep.
0: Ah ja, griep.
1: Is dat niet toch? Kada wan mi kon dat ik kom geen pai pai. Julio, en de meid door me kan mijn fat bike.
0: Ai toch.
1: Kali ki me kan a motor fu glenda te bien doro.
0: Ya.
1: Da yere deno, da yere ambra basi. Me ser uktori ki ambra basi. Yere ambra basi. U yere glenda na beker hot. U yere glenda na beker.
0: Ya.
1: Glenda me teni odi. Eentje en de boel, allemaal met zijn odi juno. Ja, en ik stuur ook de groeten voor de senioren. Ja, Jasuel Abrawatra, Asiana, Mayela, Esther, de Nefuru, de Trecht, Korenhorst, de Venster. Je zegt het al, ik ben ook voor alle markten thuis. En ik stuur ook de groeten voor mijn kinderen. Ja, en de boemkop heeft me. Je verstaat toch? En wij zijn ook te Odigi en een Carmelita. Carmelita Alfa. Ja, uit het oog, maar niet uit het hart. Je zegt waar komen de voet toch? En ik ga je aan. Ik ga naar je aan. Voor die takasa, voor de ching. Die heeft verwaarloosd hem maar. Mek de kabba. Nang a don do tingi. Hollandse mentaliteit. Want ook is boem boem kwekie. En de ouders naar Juno. En de mama wawang. Papa ook toe naar Juno. Want papa ook toe met mijn gezoek aan zo toe. Mama bij de huisvrouw. Zo te mama bij Rocco. Maar papa ook toe doe een aandeel. En de mama mijn naam hoort. En de mama wawang. Papa ook toe. Want veel jou je ook zoveel vader. Die hard werken voor je kinderen. Hé, Dina, mama. Huh? Papa ook toe ben je, papa ook te long game king. Weer een wind. Ik heb het al, utak van je zande. We ook toe bel op mijn mama, mijn pas met pijn naar tranen op in de OWRD. Ik heb het al. En bel op allemaal, er bij waarderen, alle toe. Ten beki amma wat er, pa bekis ook toe.
0: Ja, zeker.
1: Ik verstaan toch. Utak van je zande.
0: Ja.
1: Mama nga papa na sleepy crossy.
0: Ah, true.
1: Dede tap, maar dede tap sing. Dede abing ma. Uno sap sao abi. Ano ta de morra wo suku baya moro bigi riker. Ude fu resta. E utam brasa de mama borwa supu gide. Chade ngwa kapar no so pay di kir. No so masasha. Uno lip des ma. Ya, utam brasa de karmita. Bosi dengan berasa ya kisumi. Wan migaya anu. Mina mama moro. Mate no me mi se e dendi no abi. Desa pasu e kuisting. Dendi la suelo biwang. Sterk ta alan e desi donker dagen. Ja, mijn meisje is ook september. Mijn heren et. Mijn zet ook toe Odigi et. Mijn heren Marta ook toe. En mijn heren Ellie ook toe. En mijn zet ook toe Odigi. En Ellie. Elfriede. Rufus, goeie reis. Je hebt het verdiend. Ja, tik rust. En doe het rustig aan. Ja, Rufus, dat is dit. En neem jullie pen en papier, Julio. Julio.
0: Ja.
1: Rufus, dat is dit. Mensen, neem jullie pen en papier.
0: Ja.
1: Want ik ga volgende week niet zijn. Ik ga op vakantie.
0: Oh ja. Adieu, mooi.
1: Ben jij niet? Als hij niet me laat voelen. Ik denk, hij roept dat ik moet een papier
0: houden. Ja.
1: Hij boy, alibi is er geen tran.
0: Natuurlijk.
1: De familie kerk, wens ik ook sterkte in deze donkere dagen, Georgette.
0: Mm-hmm.
1: Sterkte naar Alessi Pumarta, Yulobi Sisa.
0: Mm-hmm.
1: De familie O'Neill, feliciteer de kathee. Mijn condolen naar Alessi Pumarta Kerk. Mm-hmm. Marta, thanks for all. En rest in peace. Ja? One day, Usamitibaka. Allen die last wel op je sterkte in deze donkere dagen.
0: Mm-hmm.
1: En Harry, ook te meer weer sterkte in de Dungro de Edisi. Want dat is verjaardag. En lobby bereid dat verrassing.
0: Ja.
1: Is wat je zei ik aan Julio?
0: Ja. Ja,
1: dat is verjaardag.
0: Mm-hmm.
1: En bereid dat eerder de Gwelibe. Mekka rest in peace.
0: Mm-hmm.
1: Karo Sabi. Ja? Hopen dat je een fijne dag. Ik ben dat ze drie uur wat ei. Sterk te allen en jullie over straks wel thuis ook de groeten aan die zussen van je.
0: Ja, dank je wel.
1: Ja? En zo zullen we er beter schap. Ja, noem ik me kort op aan het bed bij keren. Mine kan ik wat tolly. Mine dan ga. Mine, jong.
0: Grantangi.
1: Mine dan ga de Europa voor Ninja.
0: Grantangi, mi lobby. Bang. I love you.
1: Ja, odi, zo zullen we.
0: Lobby.
1: Bye bye.

0: Me bariu.
1: Ja man, nog steeds Mart Radio. Ay bariu. Soms af en toe. Ay toch.
2: Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air. Voel de energie. Voel het hart. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning, DJ Julio achter de mic die verbindt. Radio Mart, waar heel Suriname-minded Nederland zich in terugvindt.

0: Marta Radio, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Giljo, daar ben ik even weer.
0: Ja, hoor dan.
1: Dat is wel mooi pokoe zei poti. Jongen met drie paar om Andrea Betaki. O drie destro, drie destro. Met drie baier dak.
0: Ja.
1: O die naar zee. Ai, Giljo, ik wil de president van ons ook feliciteren aan NT. Betare, oma. If the wakare father wani, una next maker, ja, ana lobby ana sita ana Jennifer Simmons, ja, af nog gefeliciteerd na jou day, na libis ma wani, maar na gada wani, kom je me voor de night tapu, maar alleen te alleen kom waka ina en met al wat alleen je voor kapur wat wat God je grond kan niemand je ontnemen,
0: voor
1: lobby en dan Friday. Dekari oma dasang. Omoro dekari oma, omoro de opa pasigi. Dikau na pampori. Ya? Watalite say abdape. Ya, de septem nuku deng, trawok deng, greka dekari oma. De psta afo. Just make de septem rostok, de no weno asma ede.
0: Ya?
1: Ya? Eme forster mata ome doktor. Wees mata no forster mi nama mi klein doktor. Ma me forster ene doktor.
0: Ja.
1: En verder stuur ik ook de groeten voor Ilse Adams. Ja, een Biga. En niet te vergeten een Urmi Blikslager. Odi, voilà, dat was het, Julio.
0: Oké, grand tangi. Oké,
1: nou,
0: yes, go away.
1: Bye bye.
0: Bye, doeg.

En het is 9:02. Na 9 ben ik er nog tot 10:00. We kijken wat we in de uitzending brengen, maar sowieso muziek. Via internet. www.mart.nl. En als je een telefoon hebt, dan kom je vanzelf ook op internet. Natuurlijk. Mart verbindt.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is bij knooppunt Raasdorp een kapotte vrachtwagen gestrand. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf knooppunt Velzen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Ja, een hele goede morgen, Urmee Baro. Want boom, sweet, die zonnige groet. Want met die jaren, mijn beberieken, dat zo en zo, wat ik met Jamie aibaya. Abo, want toe koko, die na weer dat mijn man te kaf. En zo, die zie me aai. Goedemorgen, mijn lieve mensen, man. Als we met Baruan Boonschito, die committee, alle de senioren burgers, maakt niet uit waar jullie zijn. Maar Luca weer ons zorgen dat we op de radio nou zijn, of zou we op het nou zijn. Dat we op het omtje drinken nou zijn, want we genieten veel winst van dit actie in de laatste dag. Maar nee, Bribi, liefjes, man. Maar Bribi, in een asansa, in een gym of een asana, psa. Hi, dus vandaar, dus alle de senioren burgers maken uit waar jullie zijn. Verpleeghuis, alleenwoning, maakt niet uit. Want boom, boom, sweetie, gezondo, gezondo, monde manting, weerbari, alle ding, lobby wang. En natuurlijk weerbari de mama's en papa's ook, de kinderen zijn inmiddels naar school. En natuurlijk vanuit jou, we zijn wan boom boom leerzame power die alle dem chisans daar scoren bij jou dat voetro wan boom zijn in de maatschappij, Tamara. En dat zo natuurlijk, ja, we nog kan vergeten wan zijn in de sikibedi, gide wan zijn in de sikibedi van harte beterschap. Natuurlijk, wie voor na kroo voor a kook, we hoop dat die libi na sikibedi is in een gauw en ik knap tapie toe, gezond toe, gezond toe, voetro. En natuurlijk, want dan zei ze in Ina Libi Makandra, dat we zijn niet tapai bij je en niet tapai voor 1 uur of 8 uur. Dus dat tapai voor always. Ja, look voor mij, love, maar iets heb je dan aan. Mijn oma ernstig morgen voor altijd moment dat door. Want ik ben niet alleen dus maar zei op de aarde, sorry, maar ik denk je denkbaar. Nou, je moet beggen, gado, no, mi gado, bij of mi moment, doro. Want ook des mij doe dat, des ma bon singe, singe van, maar sa, je moet doe voor god dat pw. Same doe. En niet ben ik zo lollig in de ochtend, maar ik ben gewoon mezelf, mi desu man aan mi. Bisap sa wiki mi chakon, ja, des dat want ik mi de gewoon 1000% mi schreef. En natuurlijk dadelijk mi wakti wa lobby saf mi. Kadena va in de onderweg me begin kita. Mijn god hoor. Maar goed, mijn lieve mensen, ja, laat ik zo meer takkie. Ik ben nu zo'n penitentie dat we last van

0: Juan. Weet je, bon voor ook kracht, omdat ik nu ook niet in de dood geloof. Mee, baby, in die alibina skinja, gina arso grondtapo. Want natuurlijk, baka die waka zo lang, ja, bief die baas skinja, want dan, de woorden luki om me liefst te hebben, zodat je aan dit, die van dat doet. Ben je verorberd door ons? Dus daarmee boem voor krachten natuurlijk. We zijn gewoon alle zesa abi in van nodig. En natuurlijk voor jaren, die was abi voor jaren, den die samsa abi ki samsa. Zo boe is de committee, de committee tamara na nga den die sekong. Dat we bar natuurlijk kwam bij die hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip. Hoere, hoere, hoere. Baya van mij bara hoere, zo meetje met seko in die kom. Baya, baya wan boon, schuit in maand en baya. De even rustig, want ik ben even bezig. Ja,
1: nee, je neemt maar hoere.
0: Meisje feest, dat je is mis op dat je komt. Ja, mijn lieve mensen, dit lekker alle de lobby was op ook een speciale zand voor vier. Kan dat ik me pitching iets speciaal om bunion zo barnaki zo na ook to one hippie people reward. Dus die alles massa op een prespari sanina cc dat it de natide taking nanga lobby. Mijn naam is Urmi en natuurlijk mijn naam is Frote Efuro. Tapunasan. En natuurlijk eenmaal met taki lobby sisa fafio fai weekend bede.
1: Ja, ja, dat is Urmi. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. Met mi baro di, me baro di ga alati on. Mi yere fa ye bara odi me waka konaini. Me yere ye bara odi so ye bara odi so ala ufala gi alas manana so me bare tu yere. Chi wan bigi wan mindri wan alas ma me bar bigi odi. Bigi, bigi odi me bar di alas ma baya. E mi lob wala. Anatro bi e full of mip chin so mi lobu alas mi lobu alas ma alas ma mi lobi. Dat aan mij.
0: Zuster.
1: Ja, mijn Lilian, precies aan Lilian Barodi.
0: Ja, maar.
1: Ja, maar weekend bij, weekend bij, sweetie. Gevaarlijk in het centrum bij de Tafrankrijk.
0: Oh, mooi toch.
1: Zo'n sweet zo. En dat die bij mooi dat pijn, dat is mijn zijn sweetie. Ja.
0: Ja, maar. En dat is zo belangrijk. Je ziet dat tips zo een boom, een chin sweet sweetie weekend. Als ik je op
1: maar, jawel, man.
0: Ja. Ook, ja. Ik mag ook niet klagen hoor, misre verbreken dat die aibaya, aibaya dat het zeliest, die luko doros is, die luko loktu is, doe het luko om hier, dat ik bij hem breek me geboren.
1: Ja, omdat die ben kom.
0: Ik ga er maar wat, zolang als aan tjachwit in het neder, luko me breek me geboren.
1: Precies.
0: Tante Joyce. Ja, en dan zo weer barwa odi ook to Amsterdam en Oost-West-Zuid-Noord.
1: Tanto Joyce me bari odi me bari odi baya want amang e ben de satra. Ja we ba me bari odi me bara de trama odi da pemi gado si slifia las malas ma iderin iderin iderin. Ses Doris me bari ses Marco wala mala. Mi baru be baru bijodi.
0: So moi tori so da so se fe baro di da we bara odi so tu en so we bara odi octogona. Buiten Amsterdam, dat want ik alle de provincies, odo, bij de familie van Mida Paden Haag. Mita dat me door en me door toe. Jawel, me door, me door. Me baden dat we een boom sweet, odi ook toe. De Arnhem Passie, we baden dat we een boom sweet, odi. En natuurlijk ook in Rotterdam, we baden dat we een boom sweet, odi. Silja natuurlijk, we zijn op, we zijn op orgi Silja, en dan laat ik je weer heel erg boom voor krachtig. Want dat me be vergeten bijna. En moro fara dat want aki abrawatra dat want aki wesenengo asra naam baya. En dat peta ba uku uno vergeten baya Hans Holbein straat dat want aki Paulus Potter vode dape. Is dit re misteem bede dat peta ba uku. Des me bar wala mala wampung shwiti. Odi. Why sister Lilian?
1: Ja sister.
0: Ja. Dit is de enkele keer voor contact van Tori, Sami. Wat ik net zo maar, Tori, dat nou een prespari, Tori.
1: Ja.
0: In het begin, want natuurlijk, die lobby van evenheden, moet ik het zo doen. Die lobby van Sandy, afgestemd natuurlijk, hoe Sami die zien na eerste half uur, kom je in drie kwartier, dat zijn we altijd bezig met West in beeld. En natuurlijk, ja, zo mee af en toe verplicht, ook te veel barbaar.
1: Ja, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Want die van ook doe, ja. Ja,
0: bij jou moet je barbaar, want mijn brede is af en toe, bij jou zijn ze ja, bij barboelangen. En ook toe was aan mijn takje, ja, want 4 oktober... Oh, je hebt de boot gemist. Leek ik erop. Iedereen heeft een paar boten. Want mijn stap voor je weer, zuster, maar. Een boten voor vinter, dat moet dat. Dat is op 4 oktober, hè. Maar zijn na kietongo zo die hier aan boten, Tori?
1: Ja, maar ik ben na kietongo. Ik had dat. Ja, voor ouders, voor ouders naar Afrika.
0: Ja, maar ja.
1: Na tongo, na taltanso. Na taltanso. Want zo, na ombouwe solis, dat ik die en zei, na kietongo, dat ik me nog kan je pina ensrefego automatisch, en na kietongo.
0: Ja. En dat want dat ik 4 oktober na zomers boottocht en die jaren en mijn jaren dat die de en soms lobby de en soms jaren o de dat ben echt ben voor een boto dus mijn boot draai een boto die zie kan ik niet kan laatste zomerdag weet je wel die dit op een boto dat die en die lien om dit op een boto natuurlijk en die berik is op onlang ono mit op een boto op onlang ono mit dit op een boto meisje de sa boto die zo de
1: pres onlang ono mit dat dan zo zo ik kom mit
0: boto ayer den dan zo zo tap den door je nee, weet je, nou, dan zo boem maar inbreken. Dan ga energie. Ik heb verstaan voor energie. En mijn wang put mijn energie. Mijn wang zet er goed in. Mijn wang zet er in voor ons doen. En een biga bouwe, bij een weile biga bouwe, zing je dat. Adjert biga ben loer tegen jij praten. Dan ben je bij zing je. Look for this, you don't like his mate taking a lance. He grown.
1: I'm not going to be
0: able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
1: of
0: a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a ting en mik ting en mine wango voor doe mi ting na principe mino mang siwa ontwikkeling no so wang vreut
1: van masade
0: da moet ik mi lai roka oso ja risa mi roka maba oso dwees mi so me de imita oso toch mine ik ba
1: in ik ba
0: des ja des ik probeer het anders te doen en mi zie dat die ee wando so ja
1: maar na zo ja
0: dus dat mag ik helemaal niet klagen. Dus een vierde ondertapaboto dat pena vinter. En dat heb je natuurlijk consensie. Corona, no? En big time, no?
1: Oh, maar dat is precies zo maar als
0: je ja.
1: Zo de band.
0: Ja. En ik denk dat de moro de maar de wans om onthouden dat de wans is mijn lopsek mijn bakasie. Ja,
1: precies.
0: Dus na de wans op zijn lopsek mijn bakasie. Dan
1: bakasie.
0: Ik dat de wans dan als ik bakasie. Ya, dat komt ook naar Sibakasi moment. Dus ala di sini tapu 4 Oktober di Konde. Kami dia sikir aspote bar overal. Maar dat soda we di wang tune so fascine. We bar ja prins ook tu van het ja. Wang bon suiti odi. En natuurlijk minotera sistin di era ja prins. Ik hoop dat ik later wel tijd kreeg. Voor doing maar brother. Is heb ik ook brother. Ik heb brother Bruno kan vergeten. En ja, en voor contact idee wat hij vandaag te bieden, maar in een paar minuten.
1: Maar ik had dat. Maar ik denk dat mijn moeder is een song, een song talk. Ik denk dat song gaat door zijn popote langalanga ninja. Want zo is langalanga ninja. En dat Erik, dat ik iemand heb geboren persoon. Ja,
0: een song gaat door, bij een song gaat door, revelo kun je hallo. Ja, mijn mensen. Voor komt u zo tapoe, safe saga zo naar West. In West heb je hier bijvoorbeeld kansrijk kolenkit. Samen delen we groente en fruit tegen verspilling voor duurzaamheid. En daar zo in West, dat want dat je niet voor morsunya. No, niet voor morsunya. En jou praat hier, hè. En of wat dat wanneer men tamar dat wat u kreeg, dat wat het zijn afwijken baka.
1: Aso taken.
0: Ja, dat zo weer leren. Ja, zo je jasje heb je groenten of fruit over, breng het langs, neem wat je nodig hebt. En dat naast je te want vaak genoeg heb je te veel fruit gekocht. En dat voorzien dat je beliebt, dat zijn ik de bepoel.
1: Ja. Precies.
0: Maar nou bijvoorbeeld als je elibijad, of misschien dat ik heb te veel gekocht en vooraf van mij wanneer nodig. Was aan bij de way, als je te veel bij jou weer.
1: dat zuster. Zuster, hoe god me bij die god door aan Afrika.
0: Nee, god.
1: Afrika.
0: Hij bij aan Afrika, toch?
1: God door aan Afrika bij aan.
0: Ja, dat is een takje tegen voorspelling zo. Voor de mensen die hier wonen en je zei Arke kan de jouw abisma zijn de BDUS en steeds is mij tegen bij ja, mij bij toen ze voor boskopen mijn sap samdang en kan de jelle bevaren om aan charen die de zinnen voor charen konja naar buurpunt de kut
1: skreetje man praat dat voor kan geen zo aan een en benaam en voor
0: mensen,
1: excuse pardon, ja.
0: Laat ik hier in mijn lafoe, dan heb ik ook klaar te maken.
1: Excuse pardon.
0: En ook toen een lobbyist is af, mijn bel, mijn SDNT bij je tje. Na zo de zande, mijn goede, mijn no belangrijk, maar bij je trouwen dat je. Abbe lobbyist aan de bij je, zelf mijn goede score. Jammer genoeg, mijn beb tjete, maar bij de zeker of een beetje, mijn goede score een beetje afkati. Meneer Vrij, ik doe jou ook de groeten, meneer Vrij. En dan met Barry ook zo'n boomtje, Odi. En natuurlijk, alle de lobby van mij bij je. De voertuig is meneer Mambarsman neemt. Dus mijn bar, alle lobby, wa. Wala malasa lobby, mimi lobby, baka, ododo.
1: Is er nog lobby, de lobby, chisom lobby, iedereen? Iedereen, nothing,
0: iedereen. Ja, dat want taki mijn lieve mensen, zo lobby, we zien. En natuurlijk, we winnen wala malasa de afgestemd. Op rakoki.nl. One bon sweetie Odi en natuurlijk weer tweet one bon sweetie Arke Presire. En voor degenen die nu afgestemd zijn via rakoki.nl, we zijn ook nu tot 11 uur te beluisteren via de Salto frequentie. En Baka Uno dan natuurlijk, daar heb je Emily, Saipos Donja, zoals ik kon in EG programma, als ik het goed heb. Maar goed, Dian en ik zijn hier, dus dan ben ik door naar een west in beeld. Afruid, Tori, dus je ziet dat die une of ander verspil niks. Daar heb je het te veel. Mm-hmm. Heb je het echt breed hangen, bij je nog vergiet die buurtpunt de kit. Voepsa, Kombassel, Lommerweg natuurlijk, 1055 DH. En Adena Tapo, Bassel, Lommerweg, Letsena, Metro, de Vluchtlaan. Dus vergeet dat alvast niet. En verder, morgen voor wat is aan. Deel, ja. Ja, dat want ik bij je zoek je werk, zo bij je. Zoek je werk of je zoek en wawroko. En natuurlijk, en je hebt ook, want veel mensen zeggen hier, weet je, maar die jas als mannetje zo uitkeren. Maar wel in verblijf en zo, en ik probeer voor ook. Dat want dat niet. En weet je, en isolatie, je roken en dan heb je kan je niet aan toe kansen zijn. Maar je ziet dat of je via een normale weg gemeente passie, dat die amore zekerheid.
1: Dat is het beste.
0: Ja, dus dat je want dat je op morgen zekerheid. Dus dat want dat je gaat lekker naar de gemeente. Gemeente wil graag dat iedereen die kan werken ook aan het werk gaat natuurlijk. Mm-hmm. De gemeente helpt daarom ook. Help ook Amsterdammers die geen uitkering hebben bij het zoeken naar een betaald werk. Dit is het moment dat je de innovatie dat je nog een denkje met dat mijn zus was er ook erin. Maar ze hebben haar niet geholpen. Je aan je zus. Je op je eigen kolokken. Je op je eigen fasie. Dus probeer voor mij constant voor jezelf. Nog denk je dat mijn gado die den trouwen go. En dan leuk ding, dus en dan leuk me. No. Wala mala koloko no doi, waar ik ging.
1: Precies.
0: Weet je, wala mala koloko no waar ik ging. Dat die vriend die richting, dus maak gebruik van de jouwe. Bergen Steenbach, ik doe jou ook de groeten, mijn goede. Na Tjari, missie voor ontdek je plek. Met Bare Wambung en Sweetie, Odi, want ook toe, want ze zei, ik maak moeite ook toe. vooral comité trouwen voor lange we aan ook die trouwen. Dus nanga dat die odi. en ook toe hier in West, wat hebben wij op dinsdag 15 september natuurlijk 2026 ontmoet, probeer en ontdek. Ontdek wat het voor jou te doen is in Amsterdam West, omdat andere vrouwen heel veel hier doen. Probeer er ook hier bepaalde workshop gemaakt te worden. Ja, de man probeert met die bepaalde workshop, ja, zodat de man kan zitten kon. Dat kan dit toegankelijk voor mensen die dat nodig hebben. Of die het leuk vinden voor doen mee naar bepaalde systemen. Zij motiveert en voor doen aan de schrijven. Dus ontdek gewoon iets nieuws dat bij jou past. En dat kan natuurlijk op 15 september. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar hij zegt, ik heb zulke brandende ogen. En dat zo is hij dat hij eigenlijk 15 september ik kan gaan inloopen. En als hij bij die 9:30 te kwart over 1 ontmoeting, informatie natuurlijk.
1: Dit is 9:30 en 9:30 en dan 9:30 tot kwart over 1 inloop. Inloop de 9 tot met 9:30 en van 9:30 tot kwart over 1. Ontmoeting, informatie, workshop, activiteiten ontdekken. Lunch, alles aan dina in. Dus is heel leuk. Die een densma die een den libisma die een one go food zo so workshop. Mensen en een ja, na lek van adi mooi is er met taking. Lek van adi mooi dat alles aan go zo sweetie ook toe. Dat alle densa die lek voorbetak over afruit en afruit nanga a een nanga groente. Mensen, un chakon, want het is echt nodig. U abent te veel.
0: Ja, toch?
1: Ja. Dus, ik ben ook een workshop bakker. Ja.
0: En natuurlijk, ja, zo je ziet dat die, even kijken waar het gehouden wordt. Huis van de Week, de Havelaar, Douwe Dekkerstraat nummer 2. Dus ontmoet, probeer en ontdek. Je wil ontdekken zomaar naar je, je wil proberen zomaar naar je, je wil niet naar je schrijven, bakker. Dat want dat je dus na dinsdag 15 september naar in die Havelaar, Douwe echt, Douwe Dekkerstraat, nu want ik Douwe echt
1: Bertraat. Ja.
0: Douwe Dekkerstraat nummer 2. En hij begint en loopt vanaf 9 uur en 9:30 de start naar een ontmoeting, informatie, workshop, activiteiten, ontdekking en natuurlijk een lekkere lunch. Wil je het niet missen, meld je dan natuurlijk aan. Je kan Kari tappen naar nummer 06 13 24 75 18. En natuurlijk kun je elkaar contacten naar nummer die ze hebben met je naar Annemieke. En Annemieke, dat na Adina organisatie voor vrouwen vooruit. En dan natuurlijk kun je naar Missie Dissi. Dan zit in aan jou dat je altijd welkom voor vinden van president Bevoesdom dat je doet, zou je moeten doen. En dan zie ik ook hier Rembrandt. Natuurlijk, ja, zo weet je dat. Even kijken hoor. Ja, zo in Rembrandt Park. Ja, zo, ja. Wanneer is 6 september?
1: Dat is gisteren.
0: Oh nee, dat is dit ook niet. Want dat je een bespanser heeft geschreven in een park. Ik hoop dat dit mij in een park
1: komt. Ja, toch, Ilse, ben verjaardag. Ze zei dat het komt maar in je even. Ik zat toch met mijn versterking in een verjaardag. Is dit zo'n 65 Mahi Pipure? Ja, ja, is de Ilse, ben dat 65.
0: Ilse, dan nou een hippie.
1: Hoeré! Sisa Ilse, mijn bari. Sisa Ilse Harrison, mijn bari. Baya, mijn versterking namens haar familie.
0: Ilse, je man zang aan mij te bijdai. Dat is een zang, baya. In bereken nu van wet dat ik zelf Alas maar, Anna, ik kom beginnen zo even kijken hoor, volgens mij tikken die in berichten. Dizzy, dan nog erbij, want dit is naar de laatste wang. En dan natuurlijk Trasani, Devoudou, dit is naar de wang. Dan natuurlijk, pak je kans, pak je kans, pak je kans. Regelingen voor AOW'ers met weinig geld. En natuurlijk, die abitur lange igona stad loket, dat je gewoon pistorie knap, dat je pak je kans teken, je kans teken, boek mee, dat want dat ik gewoon kans op bad. Want dat je teken kans, a kans dat je om een voordelen de gejoe. In een folder.
1: Ja.
0: Collectieve zorgverzekering. No make it spot hoe dat want taki. No once man om in een mango tak dat in een bema regel dit je want de kariu kon.
1: De kariko ja.
0: De kariko dat of trafas no de. Dogo fair want trasma want of ma de sama je pi me gebruik. Voor de sma dat hij. En zei de me keet. En ook to jasu na a pak je kans. Liever i do de sansa de man. Pot jasa baka se. Hey sandam baka ja te kieu. Hey. Hoi. Mi tegi dat sandam.
1: Weet je, dat pak je kans naast mij, dus dat is een pitje.
0: Ai, mi gado. Dus dat want dat ik pak je kans, tek je kans. Dat en te je Lucas aan die collectieve zorgverzekering regeling.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja,
0: komen meer kosten. Zo zie je OV-vergoeding voor mantelzorgen. Dus dat want dat prezi Lucas mi langa langa, ik kom bel mi bijna tille, ik zei actie maar 50 euro, liepje mi. Mi ook doe wat mi maar ben van nu doe.
1: Etak wel lo lau toe.
0: Etak wel lo lau. Oh, this that one that he Google look me baru
1: belang
0: Google look you belang when no once one of bell me that I up this give me to elante prate me gado to lere da pe a contra papi story this da pe mesa a presine por agro
1: e look ita ke moita qua ouro teu a presine por agro aso
0: a presine por agro des no kami mago leka na gemeente te you de iwan quincy you de iwan noto dan na corbe
1: ja ja tak i abrecht op.
0: Want dan heb je er recht op.
1: Ja.
0: Even kijken, dus ik denk dat die takwampis go, takwampis konkaba. Dus dan gaan we even over naar een muziek. En naar baka muziek dat we komen. Baka, want boem voor u boskopu de ma alleen naar den boszoek sa, dat de PC toren sa abtuur zo effect. Na den dat die palibis ma kan go, want voetje van verlichting van het systeem. Dus even kijken naar hier. Ik klaar de asok bano bij jou, want hij gaat maar even de asok bakken. Ico.
1: Ico.
0: Naar de brother.
1: Ico.

0: Wat die Nee, voor zo'n dorre jongen dat hij dat wat wist, dat denkt hij zei pas na jongen, dat moet gewoon daar, dat hij wel mijn lieve mensen, dat want dat hij de wansa op de radio no, de zo boon is na jou, rakoukies aan de voor architecten aan de euro, via de salto-frequentie, maar ook toen de vast stappen naar rakoukie.nl en daarom zijn we tot de klok van 2. Te beluisteren en natuurlijk Urmi, Nanga, Sisa, Lilian, de Tenanga, Efjuru en natuurlijk Baka, Efjuru, dan Awantra, Lobby, Sisa, Teki, Abra, ja, en Lobby, Sisa, Lilian.
1: Ja, basis
0: Urmi, ja. Voor reactie,
1: ja.
0: Tapu, Dentori, Sang, Ubi, Taki,
1: Takino, ja.
0: Weet je wel, want de lobby van. Want ik zeg altijd één ding, altijd. Ik altijd in mijn komen met radio, dat heb ik altijd samen moest doen. Maar nou een brief is zo lees ik tegen Doro. A heer sane kenki, a je kenki, a toris de waktik ba. Vanzelf, je ziet om lang appa zei de nozien, om aan begreep
1: had. Begreep, ja, ja, ja. En die man begreep, zei je taki.
0: Man begreep, en die man begreep. In die moment, aan a sayu, et taki na a sayu, wan tjako, na fisi.
1: Fisi, ja, ja, ja, ja.
0: Snap je, want te is donki, ik ga tori, wees wanneer je zei dinges die... Je gaat blijven volgen, hè? Daarom ik hem sappi, zei je taki, want... Je steng wa waka, a steng dat het dan voor altijd.
1: Na zo. Ja, ja, ja, ja.
0: Als ten dat hij dan voor altijd is, vandaar dat hij temi ik kon ja, zo min of man, de one trust man ik 1000% mezelf. Want dat is mooier en misten bakken die getag, ja, maar dus hij den beest, dat die bedes resident take me op.
1: Want hem zo bedes. Maar liefdeed dat hij, ja.
0: Snap je?
1: Maar liefdeed dat hij.
0: Dus altijd moet je ook een beetje plezier voor jezelf natuurlijk ook brengen. Minus afvabe de na yo nanga de PC tori dati. En dan no one tori so one. Last one sanip sana Central Station ook toe. Ik ben vergeten hoe ze die jongen noem. Maar meneer heb wel een bekende nickname denk ik aan meneer. En aan meneer nou aan meneer zang die altijd naar Central Station. Amang etaki boom voor trainen, hè. E charisma kon traint. Yes, hij is echt goed bezig. Hij motiveert, kan je bijna zeggen. Hij motiveert. Ik denk van, een moment is man om aan begrijp dat... wat los maar op dit soort motivatie die zie. Hij kan dat je vier slapen geeft, wat kan je wat meetre. Maar hij motiveert je dat... je is even vier ones aan inside. Maar ik voel sabi...
1: Dus train dape.
0: Ja, maar ik voel sabi wel. Ik ben daar zo in een kondre. Wat los maar vrede heeft dat je wat de meid ook wist broodmens eet. Bestaal me. We voor die menjang, die me een jama almachtige brood.
1: Dat je takke almachtige tori.
0: Mooi. Na een brede menjang, mijn een brede.
1: Ja.
0: Snap je? Dus en dat je ziet dat je dat amang ik geef aan, dat die aan de beest, want meestal is maar op Satya Central Station.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja.
1: Oké.
0: Maar toevallig in een PC tori die zie. Da man sebi man gota pa man sebi en a de professora man de professora man te is a fwa de wet man ja te den jan sopi omdat ik ken dat ik ken ook mensen sang wet boys kop de verschrikkelijk dat enkelijk of an oans ma on dek den ik ambulance go tek de snel te nang a dief tide dat want ki alibis ma dat bela sok to em ching
1: ja
0: snap ya dus yes je ziet dat iemand sami loopt voor tori dit zie omdat we horen bij zo dan kan het er aan doen dat je dat we deden ja
1: ja dat maakt me loopt alles sami no alles sami no
0: omdat die asan dat nou een serieus tori hier deed dat mag hier deed me van een groep ja ze moet glasran aan doen naar euro doro voor pakken doorgoe
1: ja
0: weet je dat doorgoe sector dat en met de zeker dat
1: lukt toe.
0: En met de zeker of een groep die is goed. Dus het is er aan komen, omdat dan zo maar mee goed, maar via ja. Adjert nek unu na wang, we tapus ma ay wanda, weet je wan hoe dan ook, des ma de makkelijk te beïnvloeden door emoties. Met in een let op moro safe saja.
1: Safe saja.
0: Want des ma denk Amerika varen, maar des aan safe sa Amerika gebeuren net hier.
1: Let
0: na onfestes aan is
1: aan gebeuren, ja.
0: Weliswaar, dan heb je bijvoorbeeld de drie lijst op een deel in Amerika.
1: Ja, maar het gebeurt.
0: Na letja des aan heb je. Net herdi des mo opoko des mo weer manga o to Halloween. Ai. Tori to al san heb je dan nog op
1: die. Dat leek van me tegen, maar dat uno no tegen me in ego naast na no zijn plaatje Jim Taxer na sungu en alle die soort dingen filmen. Look hoe ze de trakon de to ik word moe van de negativiteit.
0: Negatief, positief, ik vind we wonen hier. Boom voor zijn heb zijn hangen om te let, ja, zo poeder.
1: Zeg ik ook.
0: Dat Erika dat mogen horen, berekening, dat aboy abiyamofo of na abiyankofo, doe dit, doe dat.
1: Look hoe ze heb zijn, ja.
0: Dat is een probleem, ja. Look hoe ze heb zo'n moment. Look hoe voor zich, wat los maar bij, dus op bij mijn kinderen, na zo weet mama ta abide ze go bange. We know. We live in what live in, no, serieus.
1: Oh.
0: Maar tegen mijn schat, want met mijn schrijf hebben we die waarschuwing. Die weet ik als aan die zicht, maar omdat de sarie is, dat na deef deed. Maar tegen je snoen hoe de of de tiende in een groep, want ze niet zo. Als koute, look, want als koute vrede Marokkaan, vrede alles mama, a blakke man a poepert. Want hier die weet denk hoe valk, maar hoe noen a laatste. Hier die man is op zana, ontjadeer, of hoe edes in Europa?
1: O ne denki.
0: No, mijn man begreep ons solliciteren.
1: Onen denki.
0: No, serieus.
1: Want je ziet dat even wat ze in een groep. Look, de groep Spanje naar de president werd boy. No, wat denet tak naar a discopa trawankiri. No, wat man etak anomi. De man om alleen zijn straf want den man op suma kiri en den make den druk to tam. They want to strana man. Want onen tak blakama wat etra blakama tok deko. Strana man. Den pakku baso to scopu let dabu ala den sort. Dabu se
0: filiscop. No, ma om dat kudo asaneko. Na bouw en bouw komt u en dadelijk om te horen tegenmorgen, omdat we lukken wat heer tra richting.
1: Met tegen.
0: Een richting zou we lukken, misschien loba richting, dat hij maar enkele na jij voet om te trangen voor zich.
1: Zeg ik ook.
0: Nog zo Erika me wel langer dat we af eerder dat me gezet zijn, want de man ja zo weer niet eerder dat me eerder kon de helft.
1: Ai.
0: Snap je? Dus enkele keer ze heeft zijn aan de of je kinderen onder in wat zelf in een chatgroep. De man was aan het zijn naar chatgroep. Nou, blakke one, de school to take it.
1: Maar dat met takito.
0: Of no, de wissa ido. Dus wat we hier ploeg. Wissa ido. Juneka blakke one, naar you opai. Maar dat toch is abo los. Maar bij hem, ik zie dat. En dat samen look, ja, want to trouw, abo, want to have brood op tida. Ey, shoot a fire, no more jas. En look, ja,
1: stress.
0: Ey, look, zo, abrazi, zo, abrazi, im look, wana ja, dem ke libi.
1: Libi na ja.
0: Dem ke ever so, ake, gwe, adjer, no, wans, mané, look, moro. I just know what. No, my cause me cause un baka.
1: Precis.
0: Snap ya?
1: Yeah.
0: Me na trobi da wa be imbarika da mi. Me na to staka gi den baka wan. Same chi jaso. Dem kidnap de wang.
1: They knap the one and say sa know that them take go that they forum one group one band and one to it man. So lay na lay. Wat dat probleem kon. Na blakke wat wij het is doen niet.
0: En of de blakke man nog een briebi. Dat is een keer.
1: Na kori. Want
0: we liepen in een tempel met tegen u opo ai en u opo ai ja. Tuurlijk is mooi voor volk zeep zijn sranang. Maar meteen tegen me eerlijk. Want alles maar zei dat voor sranang. Sranang, u go pak u koffer daar gaan. Zijn er me kunnen go liep dapen.
1: Mi no wa jere.
0: Heer die dit. Weet je, en
1: voor dat. Daarom me tak temi go mne bo moe yangan oaf den soort situaties.
0: Zuma wan kan piti mi me wakto no.
1: En me luko sa ebsa jatu. Daarom me tak no wans man no sen gimi overstrom. No sen san kon gimi. Voor sana luko sa ebsa jatu. Look hoe ze heeft gezegd, look in naar regering ze heeft gezegd.
0: En het wordt natuurlijk.
1: Look hoe ze heeft gezegd in een parlement.
0: Hoe let op, want als Sansa Mwagino van boy, dat ze bij boy loont. Terwijl je ziet op een heer opname van boy, van de boy en alle den boy abwaning. En alle den ze bij boy, uno de boy nom abnormal, want in bloek hoe na atitakru ego met unus mano. Dat maakt niet uit, want zolang je brein, dat want ook je brein. En dat toch afwacht van de look, ah, dat is niet. Want dan is hier zin,
1: no.
0: De meebe die zorg, maar dat enkelijk. We hebben geen recht van niks doen hier, oh. Ja, zo dat want ik of je doet, was aan mijn bari, dan ga ik bijna, ik weet maar wat tegen, of ik weet maar, berry, want klap draaien, dat is wel een gendel, kak klapito.
1: Hey, dit is niet met kiwara.
0: Hey, nou serieus, omdat man op de mijn volle groenja zo toe toch? Of na heer die weet dat je voor een kondrepe wala, une let op safe saja.
1: Une let op safe saja.
0: Heer die en niet op zo'n normaal aan
1: het. Altijd zeg dat.
0: Ulaya nga takimang.
1: I say de mek une lukusa ef saja toe. Mi dat
0: ulaya nga takimang. De takimang vunu, des van af ome John B. Dali bito.
1: Mino lop
0: at takse. Ala den toor dat, ajer den toor sa ome John B. Taki koko moksi ala de mangso, de jong perso. Ajer ala den toor, e guanga lang, ajer toa e. De no
1: e con
0: ayer uno manchi sangwedu
1: do ay
0: dami vin to vurus ma amda tum si vurus ma itaki
1: ya
0: ino sab chuma des man en ana den takimang de takimang e beri kenat e na uno des dis do weta ko fude onderwerp dis kumbe ko asprak mandelok ne kungos data fra un den diferente wa
1: ku
0: taki dat we ngo te weta ki weta ku an sistem dat a anda kada ma yuko itaki bana ba yuko itaki ka sabab ba atrawan ko atake na pi ba o me ba im onto
1: dat wanta ka a ipi ba ko furu dat anotori
0: to ande ki ba
1: a furu dat ino man pure
0: yeah.
1: Maar in dat dat zij de pa vooruit gaan de pa ontwikkeling
0: dit
1: it tak over alle den ba want nou yo trowe de tok
0: echt waar we tegen weet je al weet des je zie dat die walosani samusa vooral ja zo malen me bari wan boonchuit o die mevrouw aan de Borgenstraat ook ja man je zie dat die Walosani heeft zo'n po om pot echt om focus te houden. Want mijn zin hier is mooi, want wansan is ranas malobi weer takkie hier me. God, dit takkie.
1: Hoe zeg je tak zo?
0: Is ranas malobi.
1: Zes pengel te weer takkie go weer takkie.
0: De takkie boy, maar weet je wel. En zarasani heeft je dat alle de takkie leina. Mi, an evroko. Anno evroko asan motego era o alamala sanana lekwalesas aliver umbek neku under desse du sou lekwaleso wanno e kadak mine tak dat atakru abuntu mada umek asprak da u forum wan system da wego taki so wo taki want of ye koye tak di che koye tak di che koye tak di che
1: une gomoro fara want we taki ma une gomoro fara
0: tuli me aksyon na wan klapon kis no eda da uno kombe tremoro
1: soms me arti som programa migado anna fuan fasi me take u mag denku de desma sisa ermi u mag want de charu no ma isas don da ye tak soso over dat ben dede ayam datina
0: migado
1: da sana programa engelik da mine wan arki
0: en jou en desma jazo wan ki advies wan lof desma
1: da me tape ya
0: yere no wan lof desma jazo wan gisrana advies to el den srefa ome advies van oudo ome advies da van wan me kanit
1: kom na taki
0: makun meina li do me
1: Abiu bribina ini
0: agape oiso ena sagi yeda wo abragoti ko ampo ko baka na poko da tulak baka na nyu suda unde baka brother FK kena melitan wo teki wo pot biaso melitan
1: melitan
0: melitan da wo pot yo era melitan mi garo melitan man hey.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: mabaya wang bon treaty, wang bon treaty, wang bon treaty bayar anak mati gede lebih wang sade nunu de aku tu. Ay migram masa nepa sanu.
1: Bakal lebih migram makomit mi afo, komit tro tro. Alamala, so wang bakal de hujunu nono ba. Migramma woi ay e temigramma e pri te den so play dat ide na moi fluk a moi fluk anga ayere e sabi en darom no fon facer de minoman den sanat minoman ne minoman shija wan bon facer minoman shi den sanat ja wan bon facer te mi wan shi migramma den bandati asre na ondro wan kampu mim de pem da santi de de sana na minoman shi den situasi da jabung this mi grandma
0: iya wan no mama mi grandma ma wan tutorial tegi mi grandma yung sumar yo da da te des madali bi yung
1: no no er mi baka de ano no. De ho
0: mama bigi photo of them bigi smaf mi era sano de mora da to anta ki meje te mis don so meje mi dry mi lu correct mi da tem I fa no correct da yes meje de what de smile for awang lu komi so wan san se mi mi no de mi de ki ne wes ma ma ye fira tra de
1: don da de luki to we
0: da de luki se yo so da ma krakti sa ye viri
1: krakti sa ye kisi ya krakti sa ye kisi
0: ma di sano jo di sna serious
1: na serius utori ya
0: na
1: serius utori masih sa erme
0: anda tuan kaki oktu liria mina sabo fa fali yo oktu ope mi fina ya dati ina libi savi e libi no no de bicho bicho ufu dengas kubero yung natur rampa sa ba tem ding de natur rampa dan kumet mi breiti teme shari kembo
1: e taki ya
0: dati ari kembo e gimuang manu da me denki ator fari kembo arki sa me taki of des mafin dat de malina na bebel ator vari gebok betru
1: jakasa ari gebok komit komiti afaya na ngawatra di eri jera bro tapi
0: want of tirena di waktu kapiki miso want of na tirena di da de ma venda ja bebel di si bebel de want langati na masla fo bebel de ma meki ma atori fu ari gebok dati so langa uchi dati wan ida me pres mechi esu na me berikan asanawa kandar dami brok mi mi no sabier
1: kade luku
0: kade me luku sabdam
1: fagda ye yere fu abera da fa arihan bo sani arihan bo ku dalok tu so attention ja sa de te da pe en khalak wata da de te ngota te sha arihan bo ja de te no atra foto o te hello we ya da de taki dan ana da de tak so a son opo ifa ale okoti ifa ale oko of sa tefka ba ino sab sem bri moro maar rigen boek, mi denk dat rigen boek ab wan hetra verhaal me denki. A verhaal sa a beura daar if eji. Mi no sabef mi bribe altijd chere.
0: Maar daarom beurde dat wan tak mi no sabi ere dat.
1: Mi no sab sa mi bribe. Want sa me shit ef sa nono ina grontapu.
0: Dan ga je automatisch gaan denken van, maar wacht hier. Want enkelijk mijn best pijra, want mijn briefje die in een rekenboek dat doen is van, of vara, misschien dat alleen kon, zoals mijn sabret, ono de dan aan wat rama. Kan de woordjong weer, want die zijn of zoren vies, maar wo ap jepi.
1: Wo ap jepi, ja.
0: Want dat want ik aan het kassan nop, sa mi edenki, maar dat jepi ode, dat asan nok is a overhand, dat na you kon chiruno.
1: Ja, maar dat no, a rekenboek, e denoma loktu, e denoma loktu, a denoma so, maar dat no, agron tape e kiris man uso so fayang awatra da agron tapu no overstroming on a brand
0: na afat fali bis masit ala de san fu da anak dati ma enkel ki no man forstora creator ro koman ta creator pote ro ko na Disney fayo kone kwali
1: yere ja dimi gas di me gas korop sa 50 jaar natuurlijk dan no nasrenang wan ja so mi ga opvolg opleiding dan srenang I tell je vrouw alle day je vrouw aan mij meester de vertering me gonna track class na one Bible geschiedenis me lady. Taki masra taki nooit moro estraf agron tapu na watra na faya. Dan no miskrek dim tron bigisma en dan no yesino en dan moro griwan dan no ye grokon ano be erok so man no di mor ikon bigi de jaso minoman deng de overstrome de psa wan aso mi lera skoro tak noit mor agron tapo as son flut toch a for alfa son flut tak ano des ano watranga faya gal tak noit mor estraf gron tapo so no wachtek des ma potina arak aladin sot sani Isabel, te de pchi i ab so bribi in a situasi, i verstaan toch? No, mi na, mi so ma mi. Nee, sorry.
0: Ma eke lak ma faka dat,
1: u dat nanga den trisma. Nee, nanga den trisma, mi sa mori fa ma ma, fro e fa, ma ik weet het niet meer. Ma na mi, mi, mi, fa mi na wan bri moron den sa, ni dan na mi, mi, mi, mi, mi konfer gitef na fro wanga ma, ef sa, ma bri wan, umas ma de bay di ben draai luka baka den tron sa ot pilar.
0: Alla dat ite gimi elak. Tuma du sa da fro tro an so, wan tuma drai sru ku da ta fro tro.
1: Wan so guys, i ben drai luku
0: i ben tro.
1: Da suma
0: lu. Ebre, des enka na
1: na dat mi e prak seri luku o fo stro men na kis ma chirichi. Da sami bribi fa pisto dat make them put in na bible. Yeah, make me if mi ba wan bible, mo ba wan bible, wan mi lo openbaring om dat me openbaar mi strefi. Mta mi o pri dem blacho. Dat poer in a den bladzijde, dat moet prieden poer in a Bijbel, man. Want het is niet van wat, het is hinderlijk, vind ik.
0: Ja, dat is het ook.
1: In a Bijbel, dat wist nou wat, je story in soort vorm, in soort context, ade wan a je story, Jimmy, dat nooit meer a grond tapu no bo vernietigen of wat lang afhaal. De brand die dat de maasje bijna normaal bestrijd, brand, a natuur brand, sa, in den busi aan alle den sani. Is habito madame me luku wan sanita toch lek feita ki sa ermi da pe insrna busi want nooit abusi jun disi des om te sin tak a pista tu pe unu geborok motoso is habito toch ab wan seji wan am anatu abusi fune bron assistenta ti toch
0: ja wees eigenlijk behalve te want in berike no de zelf ook zo pe unu moto dat ik kan verwakti ala san wan no we
1: so
0: ita ome kwai mandasra ita ome
1: la dati
0: ome doivos ko brothers dasra na
1: no no
0: ite en ino mden dat i abta maga na ngali bisma na sosma awan duli bisma
1: mana doivol
0: sosma ye chine waka dat ala in ai ye jirat as mai waka mas mai berike dat baya disna baksis dat me wakan mi kafado ala di
1: resim
0: berike dat ali bi konson complex
1: matem luku werkelijk
0: resim berike dat ali bi konson complex
1: matem luku werkelijk mitaki da

0: want a antar en aan een Suriname wamiere Jamaica e pori des want to sma denk dat die best wel bega Jamaica go go teki bigite solo go adatra
1: metegi is een balis van de Frankfurter want tot dat kwam benga wan fro mensen neem ik al wat het mag ook een beetje schoon zijn
0: ja tuurlijk
1: amang go na wan de
0: fro wat er echt niet idee
1: amang go na wan de fro in Suriname dan amang ga wan de fro mamang voor de rest zodanig is dat bij toch mamang go dan nee afro tek drie condoom taai amang Frank ben je wat to dat wali mensen ti mo tsake so na de santem sana nga he fitu wasi
0: ya banda enkele
1: ke kondom dat ama no man
0: ama no de sika me bare ke isap sang kom po double bus scare me wanda no what in bare ke
1: te jamang
0: ma ati so goed weet je want dat je chipete alibi ego no
1: metegi
0: dat zelf de want with the kasani en me grab want adjernek afara sranang ma uno sabja so seep sa onder op team bestek voor uno ook to want ik van metegi hier die weet ak sranang tori me website hier bigi review zei sa ja sa ngadem king sa mus komoro tranga tamara ala u inerci we pot no mona na abrawatra weet je rosoli so want bar kree to weet je wel te so sani so sa emo maar want zij zijn nu nu de enkelijk in Sranan. Kan de nu nu de Sranan niet dat of dem die op 30 jaar dan is dong dan is denk dat jong. Of dem die op 30 jaar na Sranan. Sa abasike dis jong. Dat want taki. Tijdens onder haar bewind voor Tjan, boem voor zijn is sa.
1: En op Tjiso?
0: En Brunswijk Tjan. No, want die moet ook. Om een jaar dem die baba pisteen dat die. Want dan of dem die op 30, 40 jaar. No.
1: Ai.
0: Dat want ik hem te vieren feest. En dat want ik hem te end of me look at least is dat hem te abi. Dat mine ding dat na jongens man go bas met hem te na biggie man.
1: Biggie man.
0: Want of you look at least and me stel na dek bees. Maar want at least is dat hem te abi. De one die story dat me te kere. Oom, neef.
1: Boy,
0: daarom ben ik hier nooit te missen dat mij te kans en met dem kins doen dat biggie man boot.
1: Boot, doe ik niet vrede.
0: Maar in een want ik niks, want in bereken, wat is mijn asrantie wat hier in de in een konkos me later, met je dompos doen dat man, zodat het is mijn vader, terwijl dat boy of jou mijn grampje meisje.
1: Me di two bucks, dem biggest matag bucks. Me gi two bucks, me kichi si serefi.
0: Om dat uno gwende, so sani is madabeeshi dati, bepaalde sani, nekaba, no, eerlijk, denk je of des matag dem team fu, 13, 14 jaar no de, dem denk je, dem team besmet, kade dem team besmet, kade 3 jaar, 4 jaar, wana novo sani kadoro. Samsa ina bewend fu, tede jes inbarika da chan dede, dem je wrak fa chan dede, wan miseni, Chan long wang vang tordu. Misen chan no be mak de dete.
1: Da chan be lop tak mi lop unu. Da tama be tak mi lop unu. Da me praxe amaris na evil yo de tak mi lop
0: unu. En ama heri stem be doivos.
1: Ama be kwadada moro kwadada.
0: Ya, ya, no, eerlijk. Wanda im luku ere. Wanda wa echte ana noot krik de da pere. Want te luku ba da afwap dem chindat ala dem chindat te. Da chan bovin. Da kutak dem chindat be apwang.
1: 11 jaar.
0: No, want of ja, 14 jaar, no, de. Dat ik besmet aan uw regering ongeveer 1 jaar, 1,5, goed dat 2 jaar. Dat want ik dem China bijna 3-4 jaar. En dat want ik alle dem China is bab 9 à 10 jaar.
1: Ja.
0: 9 à 10 jaar. En dan aan de faras man meestal naar dik. En dan is dat van mijn vriend zo wreed voor de ogen rommel.
1: Hij bongro.
0: Dat is sap dat je ogen bongro. In een lange flibimoren. Dat toch je luku. Je sap kino zo je nechter kino zo je eigen gramting.
1: Ja.
0: Beberikan yo take this me go angai.
1: No man no boya.
0: Sep sang ali bisma mo tegi elek daro mek solicite mo lo su komindri li bisma mne kwere.
1: Mi tu ne mi ne kong. Serious. Met donk maar
0: in een sub minder is om mij u demoro. Weet je, in een sub minder is om mij u demoro. Als mij la vangen naar die dibrise tepot en die nari ja grond tapu.
1: Evil.
0: Snap je?
1: Evil.
0: Desa. Mama ya desa.
1: No, echte. Ze zei, no. Desa, de gebeuren nu na grond tapu migado.
0: Ja, maar.
1: Je begint en ulek van je taxi om sluko ja. Luko Sranang. Want Sranang nou na poeggeboren, nou kondre. Na afkomst.
0: Tuurlijk, nee, aboe je luko dat betu, maar ja, soms de basis.
1: Maar dat is niet wat taxi.

0: Want Jaso ook to op 10 voor 13 jaar, migado. Is abi toch 14 jaar. I ate koti.
1: En dat Jasi atine koti want dat nou bijvoorbeeld dicht mee. Jaso wie is dan een pleeggezin? Ik zie zo. Moro is hij klaar, bakken.
0: Oh, de pleeggezin. Dus maar kwart dat ik de pleeggezin hier heb.
1: De pleeggezin, ik de pleeggezin. Dus moet ik je op tien dat toch soms mee tak. Maar ja, ik heb een nekka weet, maar ik mis heb
0: je. Is niet,
1: ik heb een nekka weet, maar ik mis heb je. Sambe de na. In pleeggezin. Is dat de tien ta in pleeggezin bijna 7 jaar die de tien kontor ik de tien om aan schrijf de normaal is.
0: Omdat een pleeggezin neem ik op Tsingaskoro. Wallo neem ik op Tsingaskoro. Omdat ik op zo'n manier toch een man loekoen de jeugdzorg. Jeugdzorg, eeuwig was aan dat jeugdzorg. Eeuwig jeugdzorg de in het nieuws. Dat daar nog op boendapé, dan dat type zangen zo'n ting, dan die type zangen zo'n ting. En mijn zandel ting. Tak wat teking, tak wat gebruiking. Dan want zo'n de pleeggezinnen wat lof den breedte dem ching konta in de rieke tak in alle pegado boro no on ology just ching de mag de mag de mag de mag pot de fiso
1: ja precies
0: is abito de dus aan de smap ching er mika batu era met tegen pleeggezin hebi man
1: pleeggezin na duivel
0: na duivel na evil met kade ay evil maar ze zo'n money want te den take you ching pone anu na money
1: ja
0: na je zorg ik heb de pest af en toe met je zorg. Je zorg.
1: Omdat ik wel los mij heb bereken, vooral want dus maar zei denk ik kort jaar met mijn kinderen zijn beter af daar, boy.
0: Is niet waar? Aan het troeien, hè?
1: Enkelijk, je kind dat in een brief dat, in als je dat de meeste van de kinderen staan bij voor binnen bed, maar aan allemaal kan de of ja, 10 blak op 10 qua, 10 wet manken zijn kan de 3 nog maar combo. Want de tracé binnen de tracé, je ziet dat, weet je, man, als je op kama weer op 10 dat aan de kapje weer kon groeien, want soort voor waarloos de vorm. Je hebt dat bij ik kan
0: beginnen. Ja,
1: want dat je volgt dat jongen. En toch, zoals maar in vertrouwen, zoals maar in vertrouwen, maar mij op zijn blak als maat vandaag de dag. Dat is maar op je weet, jezus. Dus mij nog maar begrijp, als je het maar dat bij man enkel. Maar nogmaals, je hebt dat als mij ontbreken informatie.
0: Ah, informatie.
1: En tezoals maar dompe informatie moest die. Op een gegeven moment, hij raakt op je omdat je dood
0: was. Omdat je het taken.
1: Dus dat ben je of waar als handen. Met ook opvaren als dus het is aan te maken nou. Wampje groep op te maken nou.
0: Dat maak dat collega bij Aximilien voel jij je een slaaf. Met dat helemaal niet. In Eurocrat, met dat helemaal niet. Met dat die voor ouders van mij hebben dat al geleden. Met dat ik voel me geen slaaf. Ik voel me precies als jullie werk samen. De geschiedenis is zo wit en zwart. Want nee, dat blijf met het is zo wit en zwart. Ik ken de geschiedenis, dus ik voel me helemaal geen slaaf. Waarom zou ik me zo voelen? Ik dacht, nee, die Rutte nog bij want het is toch? Geen pardon voor Suriname. Dan op deze reden meteen. Lien, erg met die Rutte. Mitak nou, hij zal het wel een dag moeten doen. Mitak, hij zal het wel een dag moeten doen. Mitak, maar als hij om zich heen kijkt, dan zegt hij het nooit meer. Laat hij om zich heen kijken. Al het wilde wat hier zit en alles over de rug van mijn groot voorouders. Klaar.
1: Ja, toch.
0: Maar rustig, maar niet. Ik was zo rustig. Mitak, baka. Dat kan aan baka. Imala adim na bab abort of es dame worak dame kosi matim abort no futega wet male mi so mami atimi lo kosi be worak isabdi dame worak tapa wet ma da ko temi khana ye lantoro dami ate bron dan betak de pour den di fi da pe dami ego mano mi otede de wande kanta na pe mi tanja if so langa mi wan mi tanja ma ala rekja klaar right to the point. Ja. Dus het maakt me niet uit of iemand tegen me dat gaat terug naar je land moet. Hey, dat kan naar huis. En ga in de geschiedenisboeken duiken. Duik erin. Goed erin duiken moet je. Dan zeg je dit nooit meer. Klaar. Go.
1: Nee, like,
0: go. In duik swingen niet. Dat je begrijpt samen met Taki. Mi atine bromoro want mi ben sabuan hier onko so hier da hier tak mi tak mami da si want to tere no ai De maar beste Rutte, maar waarom? Wat heb je gedaan? Ik heb een klap gegeven.
2: Ja, een klap.
0: Een klap. Mitak, wat zei die klap hier nou? Ik zeg, ik moet terug naar mijn land. Mitak, daarom heb je hem een klap gegeven. Mitak, ik ben heel laf. Mitak, omdat mijn bootje een klap, mijn bootje is aan de van Oudu. Men wa ya de ko so ma isaba ano sab sam tege atak mi na ke wan klap ago din wan klap en de mak sorotomi mi tak de no boso to mi wan de san sam botege kan de ensre be e fanga wan fitsa ben da be re eses ma pon mi birti mi na fosim be orak ya no mo orak mi ne orak se se viere mi tege san de fanu du klar right
1: ya da ma sam de
0: right no sense.
1: Ja, maar zo moet het zijn.
0: Ja.
1: Natuurlijk nee. Dat let we look, oké.
0: Mm-hmm.
1: Yes, sir. Want ik ben ik mijn brie, dat hij de brie, want dat
0: hij
1: de brie.
0: Ja, dat je, look hoe dat zie.
1: Ik ben ik aan het bijaan, want ik was aan het wist, net zie je bijaan, ik is trekken.
0: Maar je moet je uitstrekken, weet je.
1: Ja, zo ja, wie strekken?
0: Wat is dat? Wat als je nog strek uit, moro, je komt zien toch? Je bokt.
1: Kijk, je roept het, hè?
0: No, kwet, ik heb een matak, kwet. Ano, Juru, vete, kwet, hier, hè? Ano, Juru, vete, bij hem.
1: Even kijken.
0: Nee, schat. Nee, maar dan, ja. A mooi zo zou het, ja. En me vind een boom vooral, ga tap dem chin voor nu bij hem.
1: Wawa oru poku me suko ja so eh.
0: Okay.
1: Wawa oru poku ja so. Even kijken. Yes. En Taiwan do one sani da ino dik san long do. Da moet je gewoon doorgaan.
0: Ja.
1: Yes sir. Even kijken. Let me see. Yes,
0: I fena tori.
1: Mi denk so era.
0: Want, isafte, dat laat me lo broets toch, mi lo broets reggae, omdat de mei takken aan mi. De mei takken en te mis doi, es doi arki, moro bete no was manu bel mi, en was manu klop na doro. Mi no wani, bete mi e arki mi dip, poku for alti de mei tak den chan, mis doi arki den chan, mi no wani. Ey boy, ayuru dat isap petem de. Yeah, me no one, yeah. And me lop arki misani, and me na roots me arki. Me arki natuurlijk de trouwant in Rockers Love Sweetie
1: too.
0: Ja toch? Ja, want dan im dansi too. Don direct me dansi. Maar me tegi elk me. No man, de mei taka nga mi.
1: Yeah, man.
0: And de mei tak boom boom fasa nga mi. Nee, ja, hè?
1: Nee, maar dat
0: is dus, daarom met Taiwans, maar dat natuurlijk me lop misrenaan poko en na serenaan. Maar even kamina also dan.
1: Ik kan toch niet zeggen wat ik wil. En zo gaat het solicie toch?
0: Ja, wel.
1: Solicie de bezig toch, maar je ziet dat kan de Johan Wans aan die massa. No one you.
0: Zo, en wanneer dat op een moment.
1: Op een moment dat hij daarom ik zo'n moment Johan Wans aan die dat in een man kiezen weigeren toe.
0: Weigeren, ja. Hij zei, ik mag weigeren.
1: Weiger dat ding. Ja. Ano hati. Ma ko dat wanta kida we drive mi tulo bi brada hi ko baka en baka dat kida we yere mi baka.

0: Ja, Meier Liam, da g'dorang ei dir Liam, der Dei.
1: Mecha, der Dei Tori mit da gewann ma erst aber go fu ino jera Tori fu akrema.
2: Akrema.
1: I sabi u abuant Tori fu ja so dati yo skimbu troite dina a Tori dati jako dina Tori na da pieci pe alla din su su singi moto jako chamina bra jako chamina bra mi boto boro de simbari con waheri des da eche lagna ina Tori dati da ye konfortan dat isab dat akrema netu begi want tu Tori fu fang enkelig want in bariken obek fab de mang e wi akadi omu akadi brada sai mi dem ki da pesan ko ki sa siki isab dati as benam kos akrema netu ando taki mam suare
2: no suar baka suare
1: ere no
2: ya
1: na sem sandat akremado en akremado ato di sinanga wa misi sa de bekari troicha
2: Ai,
1: troicho be de enkelaka, isabine te de bestel troicho gi jako. De bestel treutje gij jako. Maar al die tijd die de bestel treutje de berikken, dat samen tegen die treutje siegel, siegel, te onbevlet.
2: Dat jongen.
1: As, kak, bijna mokos akrema baka. No, luk me as.
2: Maar dat den akrema do. Dat den begin ma first bell op de wisma.
1: Nee, sa akrema do. Ne akrema psa god api, ne api stand dat treutje sa doro jako. Jako tak mi gado. Mi buy one bed di ma broko ke
2: ba. Ay ay ay, mi buy one bed da broko. Mi buy one bed da broko. Ayoy. Mi buy one bed da broko.
1: Ne, dat na you see that akrema.
2: Dat tori.
1: Akrema na one, na one.
2: Mas so den ma den bigi ma fosi bende. Wan den bigi ma fosi e prakser mi one open.
1: Ya.
2: Iya toh.
1: And it can do.
2: And de raks, ay hati here.
1: En som no man begrijp.
2: Hé, had die jere ermee?
1: Want enkelijk weet ik over hogri man voor nu.
2: Maar de man bij hogri fossi jongen.
1: Want fossi me sorry dat moet ik heren. Want enkelijk, meer nog belangrijk te zijn. Maar zo lees je, in tak abra gebeuren. Voet je dat de gebeuren. Tak dan taboan toevoen in uw mindset. En dat taboe, ay want zo lees je van, hé, maar dit kan niet. Zo lees je, ab fobonuma, ala den fobonuma, fobonuma, buam tjangawa, abi tjangawa en vrouw.
2: Ay.
1: Sa den pot ga vrouw, dala malago, don zo met den precies, dat a vrouw meki den.
2: Me tegi, me kwantup tjanga den, dat, no ma is erg, ma koude
1: en lang. No, no, serieus, Ruko. En meestal hij de mooi, mooi vrouw.
2: Ja, a vrouw no ma begrijp, dat fa.
1: Yes, kun a disco. No, look so lazy and me bribe that. Look, no, no, they will be one thing that they will be drinking no facemo.
2: No, never.
1: Want you see that a crema laete.
2: And I like that, like
1: a crema deete, de a crema deete.
2: Dus no no de wis ano kayo so sel e waka ala pres e waka dansi e waka ala pres
1: a de. A crema de.
2: Me na ia. Sa sa ermi. Look, mi ma begi mo antori tak wan mi o care wele ne. Ba ka de de sentiar. Mi ma de chin dan a crema man golibina strati mi beli pem kobo
1: na crema golibina
2: na ai da a crema golibina pasi ya so mi taken
1: iya wa a crema
2: a golibina strata baka mi matak en gramma taki te om da pe kari no go wa a golibina abe tek dem chino tip chinegi ya di a crema tek dem mi mataki en gramma barin tak mipchi uno go da puno waka da puno waka da pete wega wen kru waka ja mis me ka a boyji om we ga boyji go go da pe no waka ja so want aba wa sakanisa e wai
1: i boy sakanisa boy boy boy oh ya ye a crema con
2: a crema mi no na dis na mi ma fater mi mi mataki a bigimang we abende wa a crema ma de be karin tap krichi
1: Oh, want tap krita akrema.
2: Tap krita
1: akrema. Ada tuan takkan nondoa.
2: Ano,
1: anak makulakas lebih sma dapat
2: sista. Sama, ome famiri apa ame kipcing. Jaka sa. Mar, mi matak en gram matege uno waka dapat angan antwil ma. Uno waka dapat temisen u boy jija. Gogo me ka ome akse dapat.
1: Ena ektogri ma antogri
2: ma. En gram ma be frede want mi ma emadir sesa de pcing. A gram me kwe kida poti gram ma. Ano kawaka deno kawaka dapat.
1: Iya toh, iya toh.
2: Wat akrema.
1: Ya luku dem ki de wan beskera dem ki
2: toh. Akrema tap kri ki desna nefa ma asom kare.
1: No man.
2: Ama be hogri.
1: No, dat wan
2: tapina. Abe de wan ogri, og na wan de ogri ma fusra nang.
1: Iya toh.
2: Iya.
1: Ishi toh.
2: Darame
1: ki china yo isto poke pleine baka tatei me veri tatei. Trawa ay boy. Kaya,
2: Sakanisa mai wai gidem chida bena ye frere no if wants matak feigo da wai wants
1: at nema at deten no ala de sandat komba kanone ne kisma ko wai sakanisa in uvesi ino sa pas mak moto nang sakanisa no serio it luko san sai bechi ko un luko no san sai bechi ko un differenti ko lai im luko apisten di be for be boge di umbe bigi play kulturo ta nga asago
2: ay
1: wanti beriko wala mala bedin abeni des berika na pisen asago no beder des koite des den berika na pisen dati imruko ibe go trafasi oktu iwinti iwinti ko bura to be go be go nga prisiri wanda bicha i wan kya san kavezi ma no no de na wair spanning felt de am you in that means everybody come up pasan go fo
2: moto
1: O te ibe yas kompo to an to spanning field da jou minri.
2: Na nga bun faya.
1: No serio is wan enkele, wan fosi sambe lup fu fosi. Ibe timer wan misabete, isabi fosi te de krup ne ki ala kondre, aba isabe play da. Abe shwiti gono wan da ye, yes doro esto wan de ye, arki sa des me isini ye.
2: Itanza ala kondre.
1: Ya ya to, ye, luku des mamo fosa des me itaki, alin fu you behave moro bung. Wan te wito wan isab dati na karakter e cha sabi, e opo pasigi sabi.
2: Ya. Otsis
1: snap ya end up with your elder abun conta pa pistori that wanda pisten da chechi da ti tedes ma bekis den boskopu singi do da ti bekis imachter boskopu da kandiki swan kakande wan was ma kisi foral wan frankeri e so ma bede de frankeri na des ma sambele singi you now singi man of you now yeah of you now singi singi uma da de frankeri da ti misa da ai da ye kiso moy boskopu wan singi se koini ere and at this pita singi dat ko dem sabrati asingi dati ano so mars ma beda oso fosi da itakine ga pre mata osa ye konteki
2: e konteki
1: om dati na serio su boskopi be ki si ta bego om singi mati de na de once ma ekis be na 20 boskopi wa wi ke kanga 20 singi famim te
2: itake moy 20 boskopi
1: famim te ki de juan
2: awi cha sei bi de
1: you we kanga 20 no
2: I'm
1: that me love with me. I'm that me love with me flow to sister.
2: Demi flow ai.
1: Serious. I'm that you know that me love no sabi of the wet ever be so.
2: And they have saved that geworden. Then they ark the world to
1: me. Jesus now a race.
2: Persis.
1: I give this one day one race. I'm moy on certain salsa de perberdo. Marna, ya one trawang. Behalve that I sing it, I take you poco sing it. Oh, go cut one poco sang. Dirt you poco sang. Take sing it. Omi da te tak desa di school. And look on. And anofu, yeah, and anofu one fasi. Ma des what sang is umput. Andag na din tapo. Omdat ti te yu e chawansan ko isap fwa moi te e chawansan kon dipi eitu ati. Omdat te yu potene anegwe moro. Na wantor se itang na yu bakapche komitente na nga difti de. Luku so moi las me arki lembo enit mi ere lembo bar wan poto wan poko fu. Fede kara mo fro fu abai sabaka.
2: Mahila
1: tak fekan. Zeka tak mi te kis neisi. Bika mami pus ondro. Mi beda nga dusun neisi neisi.
2: Da selim yo te ku wans neisi pura yan.
1: Wans neisi sama hati mi.
2: Ay boy, lobi singi. Ages me shi den ten dat ages me shi den ten.
1: Nei, ma apise ma dape eshi. Ma dor dati abigis ma potori.
2: A potori ya.
1: Me tanga defti de luku faveta ko ufora apis boskopus abigis ma pot dape.
2: Pot dape.
1: Ma fwa yu wang. Kan kis to entak boskopo ala malai kontap mi dat tire na gain ano von fasiere bena mi anu sref ne mango tek den ade momokar sorry na mineng ma wait well mi anu lob the true. And that solid Mr. Tem Doros mami beri kemami be gof go pot dirai di sima ye ci dati te du sani na krin krin san ye du ajer san ne kombe des dis na enkele kur no wa e kwan boskopo boy omdati tulok emoti lai walos ma ewa mek pokina nga walo emoti da is king emi mi tuluku emoti mach Emoti mak de ma motegi no tek emoti ta for you. Want you want no kan ki 20 bas kopie met 20 poko you a wiki.
2: Op, het moet opgehouden zijn.
1: Het dan moest hou op no man. Want dan no tere je je kong in esa pipipipi in pot de
2: je. Luko, je sing wa non se asa mindri.
1: Daarom ben ki mo. Je wan prisira nga go ano a wiki madem sabi. No wa no poko es de mi wa e.
2: Me suerengi ti dan
1: that and it's all con emotive for that I den kwa aisa that con yo sing wa aisa sang misref no man sap ota kon
2: ti dako if I is dako mi echt niet echt
1: mi vende poku dat mag ala des mas arki des mas en big den poku hoorden wan akanda te yo oji yo presiri dat den poku dat inderdaad
2: ja
1: dat ino make them so want you make them
2: ja.
1: Dan mi denk dat de abbetrekken tapio.
2: Tapio.
1: En eigenlijk de san moest kenki toe, weet je wel, af wat voor weet je de san waka.
2: Ja.
1: Weet je wel, af wat voor weet je de san waka, de san moest kenki nou.
2: Ja, maar.
1: Want anno kan dat you want kit boskopu, e met tien poku, want de je weer miske, want dan moest appen min potu poku to.
2: Kei met den poku. Dan nou dat je praat ze dat maar migado. Na dat bezing in appen, dan zei, oké, dat weet je, kon aferi voor je wakker zing wat moderne poko. Prefie tak Aisa, je tak Laisa.
1: Ja, precies.
2: Het is vervelend.
1: Met je dat wat lobby brada voor nu wankoi na atori di Sibaya. Broeder.
3: Odi, baya, mami, malonto.
1: Ja, baya, ja, baya, odi, odo.
3: Ja. Meneer Harrison.
2: Me bari odi.
1: Ay mi galo.
2: Me bari odi mo we miti. Ya.
1: Ya bayaskat.
2: Ya.
3: Mhm.
1: Ya.
3: Ya. En me be ala wala sa saigolo ko tupam mante.
1: Ya brada.
2: Mhm.
1: Ya brada baya sankara akari diskomba ya.
3: Akari diskarto ondati mi opoti matin.
1: Ya.
3: Mala mi bokona studio mi bofara si mala kis onfola posu.
1: Okay, moitori.
3: Ma de mi ma de dam ere no amishino no de.
1: Okay.
3: Ya, dus dat bin info urgent.
1: Okay, krak ti dan. Ya ya.
3: Ya mino de fisik. Ja?
1: Ja.
3: Development geestelijk.
1: Yes, sir.
3: Hoe lees je me maar weer, Jeremy?
1: Ja, ja, schat. Mm-hmm.
3: Ja.
1: Ben je bij Wamboskopo Juni na Tori Savetaki, no?
3: Nee, ik ben van haar Tori helemaal, maar je wil een leiding kiezen.
1: Nee, ik ben abe over dat. Look at Fossi, we beg you over an a music, eh? Omdat he me feel that I just may make crap nanga singing, you know. One Fossi tena tende, because one muy bos copus of kade one grow winti of so, I drena tega tori da pe yon atore de so shwiti fu don waleri fu tara tor gomoro fara.
3: Ma, in sabita ki, u de nwa tratenye libino.
1: Yeah, yeah.
3: Ya, bis masai make singing, you know, the Indian thing.
1: Ja.
3: De young boy is de sassanessie, zodat je kan pleasure gym, maar de meeste niet.
1: Maar dat nu dan over dat toe, abi is min of ene erg.
3: Look in a before ook toe, maar we moeten de smaf unute ook toe. De was in de zin om de melodie mooi weer, jong bodasing. Maar is dat zo singer nakunaku aan?
1: Ja. Ik maak het kapot. Die zeven voor iemand, Gabi.
3: Wat te was je zien? Dus man moest begrijpen, zade
1: chakafisi. Die moet in begrijpen, anders zijn de bezig, ja.
3: Anders zijn de bezig, ja. Dit is mijn. Kom maar voor met een. Hier is een. Als je niet voor een. Oh, tada! The
1: don't believe him, he's alive. Yeah, don't believe him,
3: he's... Maar je was vrouw ook zien.
1: Ja, ja. Maar nou, nou, de was in de auto centraal. Bijna mij ben vergeten dat pistool dat ietsje. Maar man is wel van pistool dat kon in mij in de auto. Zijn even voor als zingen ze de mij play, nou, nou, de. Dan na hij man Gabi, dan na chatu man Gabi. Want, nou, serieus. Mijn ons hebben ook midri man Gabo kondal. Maar dat ben je je de steek naar bloko. De denk dat dat maar sapsa naar cultuur. En dat zou de beza.
3: Nee, maar dat nu was sorry, Ermi. En dan is het niet mooi. Als ik ben je, hey man, Gabi, hey, hey, man. Het was op zijn dansen.
1: En zei je karko, zei wacht die toe.
3: Juist, juist. En ook toe aan Dona, de smaster heeft misschien even organiseren. Want, Thanksgiving, die de winti om in te brengen, met alle Thanksgiving. Dat je tegen de Pokémon's aan hem aan play.
4: Precies, dat niet
1: goed. Ja. Je
3: tegen de man aan hem aan play. Ik ben nu hier helemaal Gabi met de meeste van Poko direct.
1: Maar je schrijft een paar pokken aan een verstand voor zij doen. Want look at ten aten voor ze ben, je nek wan ben belangrijk.
5: Ja.
1: Je nek wan ben belangrijk is op dat mi voor ze in asago. En dat ik ben minu, ben maar aben dat toes maar abtrobi dat omgo singi wans. Maar die mi ane klop ga je je san karunu. Na mi mora in osso krinto.
3: Voor de ervaring van Abi en Preman en een bandman, ja, Urmi. Alle de echte cinema die ik bar.
1: Ja, man.
3: Ja?
1: Ja.
3: In ieder geval, Abi respecteert je eten. Zou je zien? Nou, laat je ze even in de zaak.
1: Ja, hoewel dat voor ferie toe, maar mama, als heb ze
3: doen. Ik zei je samen doe eten.
1: Ja, ja. Wanneer zo abed de voorzitter?
5: Ja.
3: Ik kan go en dan loop ik daar te zaken zitten in een lolos
1: maar. Ja.
5: Dan om iets malig lolos.
1: Ja, ja, ja. En ook toen met je ook toen naar banya singi de nu banya singi zades mameki. Fei kan te qua winti singi toen banya singi. Des. Als aan dat geef me tegen want de nee chimi mame alles aan me lukt fin fini omdat hij enkele disi na no wans maar hij onabe over no wans maar suma boom of suma no boom maar te weet jaru eigi begis matori kafe hij ne kunt jaren konta boom prespari fasi zo uno sabi ko uno pot tap talmenti no zo na dape abruya e begin
3: Yeah.
1: Kijk, hangt er vanaf waar je een playing.
5: Ja.
1: Look, hangt er vanaf waar je een playing. Dat me kan zeggen, maar alleen bepaalde pokus. Want look, bak aan de feestje, dan kom ik hier te komen. Ik ben hier naar iemand gaan, naar Chateau Mangabi. Chateau Mangabo, Chari, God, do of Gololo, Takru Lolo.
5: Lolo.
1: Want kan de nonu de inekino vader dat kom ook moet. Also one day the Yorkers have conquered for them Paku Anno.
5: Yeah.
1: Ano the Yorkers got to break and more naki. Ibo ve purus kuma direct mama yepi. This day a koira na iko go don go the kakori jere itapo.
3: Me I can go for simple for bintani the free five things. Next year for them or next year cheering.
1: Yeah, yeah.
3: Free.
1: Yeah.
3: I'm only immune.
1: Precies. Sap zou ik haar in een zoon, ik had een koekoeboom, alle de vechtpartij bakaden dat ze zo kar kon dat per wacht toen of te wegwa of zo. En dat was los mee doen met de nebomuyanga cultuur, dat was een keer om een kind dat is als ki opo. Dat zei wanita cruzan non barei tapu.
5: Abchega osa siki don a man and subs en man of subsam beganging. No uno play.
1: Zelf jas op chi ewa kapsa in park in one bribi dat abtakrusan na kip chin jaso in park. Dat kip chief en het is tasranang.
5: Jakasa.
1: T Terwijl dat de kruisan na kentje is waar...
5: Ja, ja, ja.
1: Waar is hij zijn die apisken... Die atrouwen tegen dat doen de wakap zijn... Is dat te wakap voor een pot gom ik atrapot. Atrouwen tegen jongen... Maar dat zei je hier van door om aan de kakampvisie. Apista door een visie. Dat zijn nou wat we've got aan Holland... Ja, Holland zijn met
5: kentje. Ja, ja.
1: Maar dat chatu man gabi. Wees hoe kan hij man gabi.
5: Ja, toch.
1: Den om trong... Hema jan na chatu jan.
5: Met tegi.
1: Maar voor mijn brada Beniwan Beluka Juru... Met je dat Juru en Condoro...
3: Ai.
1: Ya grand tani funa opo ai.
3: Ya ya mor ya mor ma.
1: Ya matende morote wante solanga futa kabusa ne da wabif mekteng. Wecha wante prince pari fus donta ka wantura mo sane pak. No no de teki so okasi wi si no mata furo ne kade toch wel sin sinak sani dati iman der watan heif. Wecha. Ma grand tani mi lobi brada wetak dala.
3: Ja, misschien heeft dat goed gedaan, Tanje. Misschien mijn bar en mijn nicht.
5: Ja, mijn bari, Odi. Ja.
3: En dan is dat bless you in alle deze dingen.
5: Ja.
1: Mooi, Tori.
5: Grand Tanje.
1: Mooi, Tori, mijn brother.
3: Yes.
1: Odi, Odoi.
3: Doei.
1: Doei. Yes. So, je ziet.
5: Hoe dat de paradio dus met net je minuut kon. Is dat niet
1: ja, dus zo je ziet.
5: Ja.
1: Ja, zo je ziet dat die... Mijn broer dat alo mijn broer dat is ver. Omdat... Sorry, er van familie aan de zomer kade. Daarom ik me want of je... Nek van hoe ben ik in mijn minuut. Vergeet je dat doen kon. Na de paradio of kosuko sana wit voor zijn eisen aan zijn disi. Omdat na op een gegeven moment obet je dat jongen. Den bijjes maar bij wale runo maar de bij abde egiten. En unubabu egiten toe.
5: Ja, ja, ja, ja.
1: Snap je met ober. En of we begoleren zo dan, of bokadoro zo wanda. Ekelijk dobo, apuan gewoon te vergoleren bakadoro. Maar die ontak eer kadunom leren bakadoro, kadum tjaren safis. En hebben we ook gedaan. Dus nu bijvoorbeeld unetak suma boom of suma no boom. Maar we bedoelen alleen maar wat beter kan. En dat zo'n kalet op. Ik moet ook opletten. Natuurlijk dat mino goi naar. Mijn tijdje toch nog een beetje bigis ma met taki. En niet zo mangas met taki en niet de ma boom poke play. En dan smoke babau. Kom met de kanaas, maar ik heb het gegeven dat ik de klauw al lang man. Ik heb het met de
5: kanaas. Wat is er gebeurd?
1: Met de kanaas dansen die een poko dis. Nee, ik kan gewoon dat ik heb het niet, maar dat je ziet van hoe makkelijk wat te beïnvloeden zijn.
5: Zo. Dus het kan, maar als ik daar dans, mijn Gabi, ik ga zitten.
1: Ja.
5: Maar ik zou dat mijn president drinkt mijn bier godoro.
1: Ja,
5: nee,
1: ja.
5: Sorry, mi alles maar de arki, mijn uka arki. Mijn doe mee naar deze soort pokoe dat ik knap in mijn dans alle dans.
1: Ja, precies. Nee. Maar nee, maar dat want ik mijn lobby arki, maar trouwens ik houd neem. Baka!
5: Aso?
1: Ja, dat we kunnen gaan wangen. Amoro, zie je, want mangen lobby is dat is wat toetra onderwerp voor betaki. Maar je ziet ook vast aan de nade onderwerp die ze ook vinden dat die omustaki of de na joudere. En kabou je zien al lang aan
5: Poseide. Ja.
1: Eki, we do sa omustu. Des grantani die alle de lobby wansan bij de afgestem. Mi hoop dat we op wansan na pistool dat die. En de wansan te kabra, unte kabra na nga prisiri. En die alle de lobby arki maar zei arki want boom shooti arki presiri morofara tetra wiki ermi e barodi
5: odo na la sei

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Tropic 2020 jaar.
13: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
12: Ten Katerstraat 43, postcode 1053-BX Amsterdam.
13: Telefoon 020 41 22 5 95.
12: Diverse groenten en rijstsoorten.
13: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
12: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
13: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
12: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
13: Ai boy, la Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Tide, mung neji, dei sebi, dei fu kojo angajuba, boni grani, de baka, na yo, archidosu. Odi odi na lontu lespeki beraranga sa, mi devinsi ala wan blessi dei. Zo boom, tide, vandaag op de zevende dag van de negende maand. Je kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Het is een mooie dag. Vandaag weer blij dat we weer zijn opgestaan. We groeten de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En voor de liefhebbers, de zonopkomst was 7:03 deze ochtend. En de zonsondergang zal zijn 8:12 hier in Amsterdam, Nederland. En het geeft ons dan 13:14 daglicht, zonlicht. Om van te genieten. En betekent ook dat nu de maan, het draait door natuurlijk van laatste kwartier, dat was de vierde, naar een nieuwe maan op de 11e. En dat betekent dus die doordraait van laatste kwartier naar nieuwe maan. Als we nu nog in de avond helemaal kijken, dan zien we een schijfje die ongeveer 18% van onze maan nu aan de avondhemel en nachthemel te zien zal zijn. Voor zij die verder weg willen kijken en een sterrenconstellatie, een planetenconstellatie mooi vinden, we kunnen zien Venus, ja, zeker in de avonduren. Mars is zichtbaar, Jupiter, Saturnus en alle met het Mars is zichtbaar, Jupiter, Saturnus en alle met het blote oog.

0: Daan hoort u mooie programma's van Narakoki, Radio Cola Kid, Sisa Ormi, Grantangi. Voor je mooie programma's in de overdracht. En ik bedank sowieso alle programmamakers voor het invullen van die eerdere zenderuren. Maar nu Bonnie Grani van 11 tot 2. En de dag sluit daarna af met programma's van Mart. Dus houdt u gewoon de hele dag uw radio afgestemd op de Caribbean FM. En geniet met ons mee. Zo boem. Van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit gedecoloniseerd perspectief. En natuurlijk een sweet oddie aan alle medeprogrammamakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie. De maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa Patricia Wielsen, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnoldus. U kunt ze vaak genoeg hier op het station beluisteren. En ook groeten aan de overige besturen leden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako, Gran Brada Peter Richelieu en Brada Jou Macintosh. Want deze mensen doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En natuurlijk ook een groet, een sweet oddie aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Oddie, oddie, brangsa. En ik groet vanuit hieruit speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piki Grantangi, hartelijk dank. En last but not at least, ik groet alle citizens of our universe. Want u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En willen gewoon graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. En het motto is: samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen racisme en bijzonder afrofobie en tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind and power to the people.
1: Amanza!
2: Amen!
1: Amanza!

Ja, vandaag conducteur en machinist van de techniek. Vandaag Tide Nami Kendo. En ik ga die trein weer in beweging zetten. Doet u gerust mee, stap op die trein. We gaan er een mooie 3 uur van maken.

Dus namens het hele Bonnie Grani radioteam begroet ik u. En speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzendingen luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. Ook toe feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars, Unu de Arkimang, voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom.

Ja, ik zei al, iedereen is aan boord. We beginnen gewoon aan week 37. Daarom dank voor het afstemmen in week 37 alweer. Laten we er gewoon een hele mooie week van maken met z'n allen. En daarom beginnen we ook gewoon te zeggen, gegroet week 37.

Ja, en deze uitzending wil ik ook nog... was deze lieve Lobby Sisa, die pas jarig is geweest, een jaardag heeft gevierd. Ik geloof, dus, wat zou ze zijn? Is net 27 is geworden. Voor de insiders, die weten het. Lobby Sisa, Patricia Wilson. Ik hoop dat je een hele mooie dag hebt gehad. Bent nog in, u bent nog in SU. En eind oktober verwachten we u terug. Ook op de radio hier op Caribbean FM. Maar van harte gefeliciteerd met uw jaardag. En u en uw hele familie natuurlijk. En ja, ik wens gewoon heel veel geluk, gezondheid, wijsheid toe in het komende fantastische jaar dat u mag beleven. En laten we nog kijken. Oh ja, deze pokoe past ook heel goed bij Sisa Patricia.

0: hun beller in de uitzending. Welkom in de uitzending, met u genoegen.
1: Goeiedag met Nana Abreu.
0: Ah, Nana Abreu, vau de lobbyfisa.
1: Mi de, ik heb mijn pot in een kerbas, maar ik moet uit een kerbas
0: leren. Boetori. Boeven hier dat.
1: Me baro wa respecti lobby odi. Mi a her krufundape, me di grani an a bigi lobby. Mi wan versteri an a Mata Kondes an een kleindochter. Die ben Fiari en Hortans. Kreisburg, Miwan, Verstering, Atron, Grandma, Atron, Afo, Hortans, Kreisburg, van harte, gefeliciteerd. Loko Hortans, ik heb notitief alles, maar oneere voor of me, omdat mijn man taktum si voor mij go rust, langzaam, maar zeker ego. Else ook met barwa respecti odi, L.I.R., Lobby Ellie, neem contact later met me op hoor. En ook nog gefeliciteerd met je zwager. Dat was Eddie Held. En met je zus. En verder, Aladdins Madeb Bel, Elfriede van Engel. A heer crew met Barwan. Wan boom lobby moende bakana. Nee, Jeremy, mami de staaf. Dus ben je controle aan stille luisteraar. Omdat mijn man tak seksa.
0: No, maar boom. Dami de
1: rustig.
0: Ja.
1: Ik verstaan.
0: Ah, u moet stille rustig.
1: Nee, aan elkaar tak Hortans. Mino versteer Hortans. Aan elkaar. En de Hortans moet nodig me uit. Voem kong. Dat is wat buskutu mim nyano. Wa met een roze muisjes en een trouwen blauwe.
0: Ja, blauwe muisjes.
1: Ja. En Elsa me ook alles aan een gemboe. Me artsen om mijn man taktum si voeren de zin. Bijna mijn controle, stille luisteraars, maar me volg hun. En zo lobby doen, allemaal een winspoon, de brada boga, offa. Maar boom.
0: Ah, een krant tangi lobby, Sisa. Een krant tangi.
1: Ja, dus mijn
0: so lobby.
1: Eliëremi, en Hortans, Elfriede van Engel, een heerkroe. Marta Koenders, me versterang in Grand Boy. En een Grand Boy, nou een dochter, een klein dochter, Abby.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat ben 4 jaar ook, toen mijn 3. Pas op, tien dat volgens mij 4 jaar, jaren. Maar in ieder geval, alles maar, lobby, na alle fasi, na alle zee. Dat ben de abonskoop.
0: Grantang je lobby, ja. Samen sweet day.
1: Ja, you ook, doe je, ja. Me follow,
0: Abon, doei. Bye.

Ai, een mooie pokoe voor Sisa Patricia Wilson, die haar jaardag heeft gevierd in Su afgelopen vrijdag. Maar we wensen haar natuurlijk het allerbeste toe vanaf deze locatie. En ik wil even een ander bericht nog doorgeven. Vandaag is de uitvaart van Lobby Brada. Reinier Vos. Zijn broer is helaas erg jong, 48-jarige leeftijd, overleden. Hij was een graag geziene persoon, ook in de hele Zaanstadregio. Hij was een paar jaar geleden gekozen tot dichter van Zaanstad, Zaanse stadsdichter, samen met een collega. Hij dacht, daarnaast deed hij nog heel veel andere zaken. Hij was een talentvolle rapper, muzikant. Hij is ook een hele talentvolle ICT-specialist. Heel veel hart voor de community. Heel veel dingen gedaan. Onder andere ook het slavernijverleden in Zaanstad. Meer op de kaart zetten. Mensen bewust maken ervan. Hij heeft zich ingespannen ook voor de Sabi Rutu-score. Ook hier in Amsterdam-Zuidoost was van alle markten thuis. En vandaag we brengen hem naar zijn laatste rustplaats. Omdat hij ook een hele verdienstelijke en getalenteerde rapper was. Heb ik mooi rapnummer voor hem. Ga ik hem voor hem opzetten. En ik hoop dat hij het kan waarderen. Ook een soort van afscheid natuurlijk.

Vandaag is uitvaart van Reinier Vos in Zaandam. Ik geloof het ook. Uitvaart is ook live te volgen op YouTube, maar ik heb niet alle details helaas. Anders ik het graag gegeven in de uitzending. Condoleer alle familie, vrienden, kennissen, volgers van Reinier met dit verlies. En we hopen dat hij zijn rust heeft kan vinden in het hiernamaals. En natuurlijk nog steeds de juiste bescherming kan bieden aan zijn gezin, aan zijn liefhebbers, aan zijn familie, vanuit waar hij dan ook is. Krantangie Reinier, voor alles wat je gedaan hebt. Lobby Arkimang, het is nu al 11:37. Dan ga ik even kijken wat ik u kan vertellen over het weer van vandaag. Ik ben met de fiets naar de studio gekomen. Het was voldoende droog. Dus wat dat betreft kan ik zeggen,

Het was 20 graden, zei ik dan, op de fiets. En het was droog. Dat is belangrijk. Geen paraplu nodig. Het voelde ook als 20 graden. Geen rare dingen of zo.

Ja, de verwachting blijft eigenlijk hetzelfde. In de ochtend 20 graden. Middag zal oplopen naar 25 graden. En de avonduren weer 20 graden. En uiteindelijk midden in de nacht een graad of 17 heb ik begrepen.

En het gaat eigenlijk voor de gehele regio Nederland. Vandaag en morgen veel zon, droog en warm. Morgen periode met regen en misschien kouder. Maar het is code groen, betekent er zijn geen waarschuwingen van KNMI.

Ja, en als laatste kan ik nog toevoegen dan. Voor de komende week zegt de KNMI. Nou, vandaag is het maandag 26 graden maximaal. Dinsdag verwachten ze een beetje regen. 18 graden. Woensdag ook. Maximaal 18 graden. Maar de regenkans stijgt wel. Donderdag wordt ook, blijft de temperatuur hetzelfde. 19 graden. Minder kans op regen. Terwijl vrijdag gaan we iets omhoog, 20 graden, maar met meer kans op regen. Dus je weet, voor deze hele week we blijven zo cirkelen rond de 20 graden. Zelfs tot aan in het weekend. En dan vaker wel dan niet een aantal regenbuien wat dat betreft. Dus dat is het weer voor vandaag. En een mooie pokoe opzetten. Kan ik even een slokje water nemen. Vorige week had ik Anita Baker gevonden. En ik ga natuurlijk Anita Baker weer opzetten. Want de redactie heeft het goedgekeurd. Dus nu deze ook voor de redactie Anita Baker.

mooie stem van Anita Baker. Ze zingt You're My Angel. En nou, ik zei al, de redactie heeft deze goedgekeurd. Dus die speel ik ook speciaal af voor de redactie. We hebben tot de klok van... laat me even goed kijken. 2 uur onze uitzending. In de uitzending bel ik in het 2e uur. Met theatermaker en apinti-drummer José Toyo. En ook met Basha, Shaila, Landveld, Marengo. Juist om met hun te praten over een mooie gebeurtenis. Komende weken. Ik was afgelopen vrijdag in het Oosterpark. En daar hadden we een plengoffer. En het hoorde bij een gehele langere periode van activiteiten. En daar ga ik hun even over bevragen. Zodat u er ook van op de hoogte geraakt natuurlijk. En ook in deze uitzending dan doen we later natuurlijk weer ons gewone nieuwsitems, nieuwsmateriaal. We gaan gewoon door tot de klok van 2 uur. Want dan luister je naar Bonnie Grani op Caribbean FM. Dat is de 107.9 FM in de ether. En salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo. Live in de uitzending met u. Tot de klok van 12. Kies nog een paar mooie nummers uit. Om even de ochtend goed te beginnen. En ik mag er ook zeggen, telefoonlijnen heb ik opengezet. Nummer van de studio is 020-788-4305. En u bent altijd welkom om in te bellen, om mensen te groeten, om even te laten weten dat het goed gaat met alles en iedereen. En daarom heb ik even de telefoonlijn opgezet. En die blijft gewoon openstaan voor eigenlijk gewoon voor de rest van de uitzending. Dus nummer van de studio is 020-788-4305. 020 voor Amsterdam. 788-4305. En ook hier passend bij. Altijd Donny Hathaway. Altijd goed. En dit keer samen met Roberta Fleck.

Ja, die mooie stem van Donny Hathaway en Roberta Flack. Be Real Black For Me. En ja, wil ik ook nog bij vertellen. Ik heb van het weekend, dus vrijdag was een mooie dag. Was een plengoffer in het Oosterpark. Zaterdag heb ik even uitgerust. Maar zondag was ook weer een heel mooi evenement. Het was Kramat Plantsoen 101 Amsterdam Oost Flevopoort. En was een African Diaspora Empowerment Movement Day. Dus ADEMD event. Als ik het goed zeg hoor. Die African Diaspora Empowerment Movement Day. En er was van alles te beleven. En ik wil de organisatoren van die dag dan ook bedanken voor het organiseren van zo'n mooie evenement. En het was dan gisteren van 2 tot 8 ongeveer, of iets later. Maar veel sprekers, Mike Roosevelt sprak over liefde en seksualiteit. Richard Cullimore sprak over natuurlijke gezondheid en genezing. Amba Henna over schrijvers en deed interview. King Shenzhen Ankoma sprak over spiritualiteit en manifesteren. Er waren prijzen, er waren boeken. Je kon spullen aanschaffen. Er was natuurlijk eten en drinken. Het was echt een hele leuke evenement georganiseerd in het kader van de ADEMD event. African Diaspora Empowerment Movement Day. En ik heb begrepen dat men in, ik denk, december tijd een volgende editie gaat organiseren. En zodra ik dat weet, dan zal ik u op de hoogte brengen, zodat u er ook een keer gewoon langs kan gaan. En ja, dat soort dingen moeten we met elkaar gewoon delen, zoveel mogelijk.

0: Ja, dat is een mooi nummer van Peter Tosh. Arise Black Man, Arise. Ik denk dat veel mensen hem wel kennen. En ook nog, ik geloof, als ik het goed heb, is ook in de maand oktober, is er ook zoiets als de Black Achievement Month. Dus ook weer een maand vol met verschillende activiteiten. En ik heb nog niet helaas alles scherp wat daarin gebeurt. Ik kan nog niet heel veel mensen voorlichten wat er in 2026 in de Black Achievement Month allemaal gaat plaatsvinden. Wie dat weet mag het alvast aan mij vertellen. Of volgende keer in onze uitzending komen om daarover te praten. Gewoon, u bent van harte welkom. Maar goed, dat is ook een evenement dat nog op de stapel staat naast alle andere evenementen die net geweest zijn, lopende zijn of binnenkort opnieuw gaan starten. Dus even kijken. Zo, ja, we zijn al bijna bij het einde van de eerste uur. En dan, na het eerste uur, krijg ik eerst een journaalblok, een reclameblok. Ik geef het wat mededelingen. En dan maak ik contact met twee mensen die ons iets meer kunnen vertellen. Ook weer over lopende activiteiten in het kader van Maron Maand. Dus blijf gewoon aanwezig. Draai niet weg van deze zender. Er valt genoeg te beleven tot de klok van 2 uur hier bij Caribbean FM. Met Kendo achter de microfoon. Om dit samen te doen. Laten we even snel afsluiten dit eerste uur met een paar wijze woorden van, laten we kijken wie we naar voren kunnen schrijven die wijze woorden heeft. Ach ja, grote leermeester van iedereen, een vredestichter, een empowerment persoon. Dus laat ik deze persoon even kiezen.
1: I think you'll find, sir, that there will come a time when black people wake up and become intellectually independent enough to think for themselves, as other humans are intellectually independent enough to think for themselves, then the black man will think like a black man, and he will feel for other black people. And this new thinking and feeling will cause black people to stick together. And then at that point, you'll have a situation where when you attack one black man, you are attacking all black men. And this type of black thinking will cause all black people to stick together. And this type of thinking also will bring an end to the brutality inflicted upon black people by white people. And it is the only thing that will bring an end to it. No federal court, state court, or city court will bring an end to it. It's something that the black man has to bring an end to himself.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letchert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
9: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Tropic 2025 jaar.
12: Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
11: In Kaartenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
12: Telefoon 020-41-22-595.
11: Diverse groenten en rijstsoorten.
12: Bronje met paddeljauw en diverse vissoorten.
11: Pantaiers, gerastige zaven en kokos voor de bojo.
12: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
11: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
12: Ai boy, van Frankie Jude, de Kaartenstraat 43 Amsterdam West.
0: Odi, hallo Yarkimang, is Kendo op Caribbean FM in het programma van Bonnie Grani. We gaan door tot de klok van 2 uur en u kunt ons beluisteren door 107.9 FM in de ether en op het internet salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo, zoals gezegd.
13: Yeah.

Welkom, Lobby Arkemang. Ik ga een gast even in de uitzending halen om met ons even te kunnen praten over de activiteiten in de Maron maand, waar ik het al eerder over had. Maar nu gaan we dus ook iets concreter daar meer op in. Ik zal even kijken wat ik voor telefoonnummers tot mijn beschikking heb. Dus wacht u even en dan gaan we dat even organiseren.

0: Hi, Lobby Arkimang. Gezegd, ik heb. We gaan wat spreken over een mooie activiteitperiode. Afgelopen vrijdag was een plengoffer in het Oosterpark bij het monument voor herdenking slavernijverleden. En ik heb nu aan de lijn Brada hier José Toyo, is theatermaker en ook bekend als Apinti drummer. Een Odi, welkom in de uitzending, Brada.
1: Oh, Brantani. En Bartla Arkimon shoot Odi also.
0: Hi, Bressie. Vouw dit idee?
1: Ik go een beetje hoesterig, maar verder hebben we niet mooi idee. Want ik heb ook een periode te long, denk ik. Dus wat er als sinds heeft, soms zijn we nu. Hij wil triggeren in focus door, denk ik.
0: Dat is dat. En moet ook oppassen met het weer, hè? Want ene dag is zon. Andere dag alleen ervaring. Dus
1: ja,
0: let op u.
1: Ja, de steden denkt dat oké, het is lekker weer. Ik ga even naar buiten zonder een t-shirt.
0: Wind en waai, alleen ervaring.
1: Ja.
0: En ook, ik bel u ook juist om met ons te praten over. Het was eigenlijk een opening, maar gewoon de hele periode is Maron maand met activiteiten erin. En afgelopen vrijdag. Het was ook een mooie dag. En we hadden het net over Aling en Fadong. Het was een mooie plengoffer. Maar aan het begin van plengoffer. Kunt u eerst vertellen, wat is het idee achter de hele periode nu, Maron maand en activiteiten die daarin plaatsvinden?
1: Ja, nou dank je wel voor de gelegenheid sowieso. Mm-hmm. Moet ik eerst aangeven. Inderdaad, dat hele idee is begonnen. Ja, ik zou bijna zeggen vorig jaar.

0: naar de maand is, is als je kijkt naar al die data waar, waar de tot slaafgemaakte die slavernij hebben ontvlucht, vrede getekend hebben met de kolonisten, dan beginnen we in september en we eindigen zeg maar in oktober. Dus een periode van meer dan een maand, zeg maar. Maar ook alleen maar een maand, puur van het idee van, het is wel lastig om een ander land te willen, laat me dat zeggen.
1: Nee, dus, maar het is wel duidelijk voor mensen, want ja, dat soort zaken als maand, alles is redelijk flexibel. En ja, liet hij toch, want de onderhandelingen, alle verschillende vredesverdragen, zijn niet allemaal van 10 oktober natuurlijk. Dus in die hele periode zijn er verschillende dingen te herdenken. Want de dag 10 oktober, staat hij dan nog steeds centraal of is het gewoon een van de dagen in de periode waar we nu in terechtkomen zijn?
0: Klopt. En we merken dat 10 oktober is al bekend. Dus bijna alle steden zeg maar, zijn er activiteiten. Maar de andere dagen, bijvoorbeeld de Samakadaka, ook van de Matawai, waar ik ben net ook de QT, zeg maar, aan de die gaat denken, die zijn al bezig om te kijken van hoe moeten wij onze eigen dag herdenken, snap je? Dus aan het knap praat je. Maar soms moet je echt heel specifiek, moet je inzoomen op bepaalde dagen, zeg maar. En dan heb je, zeker omdat 10 oktober meer bekend is, zeg maar, dan pakken we het algemene waarbij we iedereen bij elkaar brengen om te gaan herdenken, vieren en zeker om te verbinden.
1: Oké, want ja, we hebben dus 4 was een plengoffer en eigenlijk een soort van opening. 5 was al Matawai Day.
0: Dat was geweldig. Het was in Tilburg. Ik was erbij. Okay. Maar dat is ook de bedoeling, hè, dat we elkaars activiteiten gaan supporten, dus aanwezig zijn. En dus ik was daar in Tilburg, ik woon in Den Haag, maar ik was in Tilburg. En dat was heel mooi, echt heel mooi. Met heel veel Matawai dansstijlen, zang. En het was heel mooi, het was mooi.
1: Opnieuw, u zegt, hè, u bent uit Den Haag. Ik ben naar Tilburg, maar afgelopen vrijdag waren we in Amsterdam. En eigenlijk, wij zijn niet de enige steden die nu in deze maand aangedaan worden, toch?
0: Even kijken, ik hoor u niet zo goed. Ik hoor een. Hoort u dat ook? Hoort u me daar? Ja, sorry.
1: Oh, wacht even. Ja, ik hoor u wel goed hoor, gelukkig. Maar ik wilde. Hoort u me nog steeds?
0: Ik moet echt heel, heel goed luisteren.
1: Oké. Ik zal mijn best doen om het geluid wat harder te zetten voor ons. Dan moet ik kijken of het geluid verder kan aanpassen hoor. Ik doe mijn best. Kijken of dit beter gaat, maar. Als eerste wil ik zeggen waar ik over begon te praten over. Want u vertelt, u bent zelf uit Den Haag. Maar afgelopen zaterdag was Matawai Day, was in Tilburg. Vrijdag waren we met de plengoffer in Oosterpark. Ja. Eigenlijk zijn de activiteiten door op heel veel verschillende locaties, verschillende steden.
0: De Marons, Suriname in het algemeen, maar Marons sowieso in het bijzonder, die zijn overal verspreid over verschillende steden. En daarom als je kijkt naar onze kalender, dan zie je ook hoe het verspreid is, zeg maar. Dus bijvoorbeeld 4, het blijkt maar voor in Oosterpark. En Oosterpark, het is het nationale monument. Dus in Den Haag hebben we ook eentje, maar Amsterdam heeft al een plek verworven. Snap je van, als je daar bent, dan weet je van, dat is een Amama monument, zeg maar. Dus, en toen, zaterdag was, Tilburg. En komende vrijdag zitten we bijvoorbeeld in Rotterdam, Theater Zuidplein. En daar hebben we een theatervoorstelling, we hebben een workshop, we hebben ook een live band. En dan gaan we terug naar Amsterdam weer met een contunetti. En dan blijven we een beetje daar in het Zuidoost. En dan gaan we naar Noord met Samaka Yusé. Snap je? En dan 20 september gaan we terug naar Rotterdam weer. Dus als we kijken wat allemaal in september gaat plaatsvinden. Dus zo.
1: En u had verteld.
0: Dat willen we door de steden.
1: Ja. En zijn ook weer verschillende

0: gemeenschappen. Dus de ene wordt meer georganiseerd door Matawai, andere is Samaka. Dan misschien ook nog Aluku doet ook mee misschien. Minasabiere. Maar heel veel verschillende groepen organiseren iets specifieks. Maar iedereen bezoekt elkaars evenement.
1: Klopt. Dat is onze intentie. En wat we proberen toch naar proberen. Het hele idee erachter is dat we... Het lukt ons, en dat moet ik eerlijk toegeven, het lukt ons niet als Black People over het algemeen om goed samen te werken met elkaar. En daar de continuïteit erin te vinden. Dus we blijven praten met elkaar. We blijven elkaar motiveren. We blijven elkaar inspireren. Om het zaadje wat geplant is, zeg maar, goed te blijven voorzien van water. Dat het blijft groeien.
0: Maar ja, ik zou zeggen, zo'n activiteitenkalender en gezamenlijke projecten als dit zijn juist een manier om die samenwerking en ook het vertrouwen onderling te versterken en te vergroten.
1: Klopt. En het lijkt, we zijn allemaal heel positief in ingesteld. En tot nu toe gaat het goed. Dus we zullen ons daar elkaar blijven motiveren om het zo te houden.
0: Ja, en kijk net naar de activiteitenkalender. Ik tel meer dan 15 verschillende activiteiten.
1: Dus
0: het is een volle periode. Gaat u alles bekijken.
1: Het was bijzonder om net toen we... Het mooie ervan, we hebben erover gesproken en zeker de trekker hier achter is Basia Sheila Landveld. Mm-hmm. Dus, en met haar ben ik nou in contact. Dus toen hebben we gesproken van oké, we moeten al die groepen bij elkaar brengen. Mm-hmm. Op een gegeven moment en die activiteiten op elkaar afstemmen. Maar ook al een later merk ik van wow, er zijn heel veel dingen, heel veel activiteiten. Snapt u?
0: Sommige zullen overlappen, want er zijn maar een aantal dagen in de maand natuurlijk, maar...
1: Ja. En daar komen we nu, want in oktober, en daar begint de overlapping. Mm-hmm. Want vanaf 1 de september lukt wel, dus dat er verschillende dagen en verschillende activiteiten zijn, in de steden ook. Mm-hmm. Maar in oktober, dan lukt het niet helemaal. Maar we zijn er wel van bewust. Mm-hmm. Snap je? Dus waarschijnlijk volgend jaar gaan we kijken van oké, hoe gaan we dit anders aanpakken. Maar voor nu, wat we hebben kunnen neerzetten, vinden we al heel goed. Dus als we kijken bijvoorbeeld naar 1 oktober. 1 oktober zitten we met de theatervoorstelling in Bijlmerpark Theater.
0: Oh, weer Amsterdam. Ik zie
1: in Amsterdam.
0: Het, ja.
1: We beginnen in Amsterdam in oktober. En dan hebben we 4 een Bigis Madei, ook in Amsterdam. En dan gaan we naar Best. Een funeraire erfgoeddag. Mm-hmm. En dan heb je 9 weer Marondag in Amsterdam. Mm-hmm. Maar dat zijn allemaal verschillende. Dus ik noem die namen, ik weet niet in hoeverre ik die namen noem. Maar om te zien van oké, waar al die activiteiten zijn. Maar alle activiteiten worden ontplooid, zeg maar, door andere organisaties.
0: Ja. Ik zie hier ook verschillende organisatienamen staan. Samaka Sony. Ja. Ik zie hier Wimato.
1: Ja, ik zie je hebt SDO.
0: SDO zie ik staan.
1: Je hebt Afiti Matawai, dat waren van de Matawai. Je hebt Amaron Kompas. Je hebt Fia Eloa. Dus we hebben... Het is een mooie start, zeg maar.
0: Ik ga u een gewetensvraag stellen. Welke, want ik kan niet naar alles gaan, maar welke zou u me echt adviseren, Kenneth? Ga daar, Gwedape.
1: Dat is inderdaad heel goed. Kijk, ik zou zeggen, probeer allemaal mee te maken. Nee, serieus, omdat ik was in Tilburg en dat is mijn eerste keer dat ik Matawai die heb meegemaakt. Mm-hmm. Dacht, wow, dat was bijzonder. En deze dagen, het gaat niet allemaal om dat activiteit op zich, maar dat mensen samenkomen en het verbinden. Mm-hmm. Dus mensen die je lang niet hebt gezien, die kom je daar tegen en van wauw, hoe gaat het met je? Ik heb je lang niet gezien. Dus we meet Makandra. En dat is een hele belangrijk aspect die ik afgelopen zaterdag heb kunnen ervaren. Mm-hmm. Kijk bijvoorbeeld de 10 oktober in Den Haag, dus dat is het 10e jaar ook, dat het wordt gehouden in Den Haag. En doordat alle gezagdragers samenkomen om een plein over te doen en een kutu, dat gaan ze dingen bespreken die mm-hmm. ze belangrijk vinden, is het uitgeroepen tot de nationale viering, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, die anderen ook, omdat je merkt dat ook jongeren, want ik ben een soort van tussengeneratie, ik ga naar mijn zesde, mm-hmm. maar je hebt ook jongeren die denken van oké, we moeten de raad oppakken, wij moeten overnemen. Bijvoorbeeld, je hebt Marondag in Utrecht. Van From Roots to Rise. Zie je, dat zijn de namen die jongeren bedenken.
0: Oh ja, nu zie ik het verschil. Ja, die heette From Roots to Rise, de organisatie. En dat is een meer jongere groep.
1: Ja, en dat zijn mooie dingen om mee
0: maar
1: te maken.
0: Maar ze hebben het wel eens de opdracht gevonden om een stokje over te pakken en ermee verder te lopen.
1: Ja, klopt. Nee. Maar daarna zie je ook die vrouwen die bezig zijn, want samen in dat contest is het ook een jonge organisatie, Pilasso. En Pilasso is meer om jonge vrouwen te empoweren. En dat doen ze met dus een misverkiezing. Oh. Waarbij die jonge dames worden geleerd van, hey, wie ben jij? Wat is jouw cultuur? Waar ben je een Jaja Uma? Okay. Dus niet alleen maar een modische om, zeker omdat wij ook geloven, en dat weten heel veel mensen niet. Maar dat dus naast het feit dat er zijn meer woorden of meer talen dan het gesproken woord. Dat is één. Dus hoe doe je bepaalde dingen? Je pangi, wat zeg je pangi? Wat zeg je banyakosi? Wat zeg je angisa? Maar ook dat er, als we praten over schoonheid, dan gaat het niet alleen om een mooi gezicht. Maar hoe gedraag jij je? Hoe loop je? Heb je de kia meegekregen? En dat doen ze tijdens de Samaida contest op 25 oktober.
0: Maar we hebben heel veel tips al gegeven. Dus lobby arkimang. Maakt niet uit waar u bent. Amsterdam, Tilburg, Rotterdam, Best, Almere, Haarlem, Den Haag, Utrecht. Overal kunt u meedoen. En het advies, heb ik net gehoord, is gewoon overal naartoe te gaan.
1: Ja, als je zou kunnen, zou zeggen. Ga kijken.
0: Is er ook een website waar mensen op kunnen kijken van wanneer, waar is dat? Of, want ik heb deze informatie gekregen via een app, via mijn appcontacten. Ja. Maar ik ging nog even kijken van waar op internet kan ik dingen vinden. Want het is gedaan ook in combinatie met herdenkingscomité slavernij verleden van mevrouw Astrid Elburg, voorzitter is.
1: Ja, dat mag niet vergeten worden. Althans, het moet benoemd worden. Deze bundeling heeft iets moois teweeg gebracht. En dat is dat we ondersteuning hebben gekregen van HCS. Wat we, we zijn ontzettend dankbaar. Dat ze de man Johan in het Maranta zou zeggen de Johan KB. Zodat we op een makkelijke manier kunnen ademen om al deze dingen te kunnen ontplooien. Dus op hun website is het, ik weet het niet uit mijn hoofd om eerlijk te zijn. Maar zelf hebben wij nog geen website, dus als organisatie. Maar we hebben een Facebookpagina.
0: Oké.
1: De Oekare Maronmaand NL, dus Maronmaand Nederland.
0: Okay, ik ga die dingen vinden en ga ik de luisteraars alvast doorgeven. Dank u wel. Ja, wat ik al zei, Oosterpark was echt een mooi moment. Ook mevrouw Astrid Elburg heb ik daar gezien. Verschillende Basha waren daar. Het was echt belangrijk. Maar goed. Brada, ik wil u bedanken alvast, want ik weet, uw tijd is ook kostbaar. Maar dat u me deze kans heeft gegeven om de informatie te geven. En ja, de tip, die vond ik iets minder hoor, van ga naar alles. Dat is net iets over. Maar goed, ik ga proberen zoveel mogelijk op de plaatsen te kunnen zijn. Dank u wel.
1: Oké, u ook bedankt voor de gelegenheid te geven om even mijn zegje te doen.
0: Graag bless you.
1: Ik wil de luisteraars bedanken. Vertel het door en probeer overal te zijn waar je kan.
0: Jawel. Een hele mooie periode tegemoet wensen we allemaal. En laten we dit continueren. En zoals je al zei, een stokje doorgeven aan volgende generaties. Blessie.
1: Ja, dankjewel.
0: Krantangi. Hey.

0: Hi, Lobby Arkimang. Zojuist in het gesprek met José Toyo viel al de naam van Basha Shaila Landveld Marengo. En ik heb Basha Shaila nu ook aan de lijn. En welkom in de uitzending van Bonnie Grani op Caribbean FM. Lobby Basha Shaila.
1: Goedemiddag, Boom Bakadina, Ala Arkimang, Mining Nasha en Langveld, Lex van Ujere, die Johnson.
0: Hoe gaat het met u, vrouw Dichter?
1: I go, weer lolom tien, zomaar I go.
0: Goed, Boomtori. Ja. Zojuist had ik Brada, José, ook in de uitzending. En hij gaf al een beetje informatie over de komende periode. Is nu benoemd als Maron maand, onze activiteitenkalender. En die zou eigenlijk gewoon vanaf eigenlijk nu tot eind oktober. Bijna twee maanden nog. Dus. Hij gaf ook aan. Veel is geïnitieerd en opgezet door Basha Shaila. Dus ik denk belangrijk om te horen van hoe is het tot stand gekomen? En samen met herdenkingscomité Slavernijverleden, die ook een inspanning hebben gegeven. Is dit echt gerealiseerd?
1: Ja, klopt. Wat een grani, Abrada Jimmy. Want if mijn pakken litty, dan naar Brada José benader me afgelopen maart. Mm-hmm. Eigenlijk, toen jaar is Amsterdam over begin, dat ik me goed tak naar Aladesma, zij doen aan in een Amaron gebeuren rondom 10 oktober. Mm-hmm. Dat is een setting, maar aan het bewakkelijk van de wani, maar ik heb toelezen dan een kets af. En maart Sampsa, de abrada is karmi, dat hij weet omzet als aan baka. En zo, mijn kar, dus mijn voestaan, ik ben sabi, dat ik de duwansani nanga de marondag. En zo, ik begin dan, kot moffen nanga osrevi, fawo dwing, en wanfudeng, Funam kusani bende, uwani taki, hoor rekening naar ons reef. Dus, if mi oduan sani 12 september, dan wat trasma nodu tapadei dati. Waardoor u kan juist reef, tien ruimte, tien space, voor alles maar kan doen sani voor kon boon tot een recht. Dat de a grote praktijk. Ja, dan a trapisi bende tutaki. Dat den deden ze de alles maar wana traditioneel gezag naar de activiteit. Maar if dat one day tien sani e orga dat ai als dat nee wordt ook traditioneel gezag. Dus dat zo ook een setting poti waardoor er nu sprake is van een maand, maar een maand behelft niet de Europese maand. Dus eigenlijk van de wet maar poten na boeken dat wat moet er begin 8 en ik ba 30. No ontaki. We zijn afgelopen vrijdagsamstag op een startschot in Oosterpark bij het Slavernijmonument. En je bent ook toe naar Oemindri Adi dat hij dan ook een plengoffer like start. En stond de samstag een Matawai-groep toe de eerste activiteit.
0: Naar Tilburg toch?
1: Naar Tilburg. En omdat 5 september, na a datum, 5 september 1767, na a deza des a grupo dat kotmofo, na nga den.
0: Ah ja, kolonisator. De mikte in vredesverdracht.
1: Dus zo mek den fos beging, en zo we proberen vanuit a bondru, is dat die we bezoek elkaars activiteiten, maar we ondersteunen elkaar toe. Dat na apraxerie.
0: Ah ja, maar een boentorie, want er zijn. Heel veel geschiedenis is er uit die periode. Alle groepen hebben eigen vredesverdragen moeten tekenen. Met de kolonisator. Dus het is niet alleen die ene dag, 10 oktober, die voor verschillende groepen centraal staat.
1: Jaren geleden zijn alle gamma bij elkaar gekomen. En die heb ik toen gezegd, er zijn verschillende data. Maar wanneer ik hoor One National Day. En toen heb ik soort van voor die datum wat tikken. En toen hebben ze samen overlegd. Dat ik kom tot 10 oktober. Zo met je, dat ze zo 10 oktober ideeën.
0: Zo
1: Maar nou, de jeugd staat op, wordt zich bewust voor een bakagrong. En die denk ik nog, maar wat about Asama Kadaka? Of wat about. En zodoende.
0: In een heel
1: plaatsgevonden, ja. Zodat iedereen ook een gevoel heeft van je komt tot je recht. Dat ik, ja, dat is de gedachte.
0: Ah, en precies zoals u zegt, hè, want er zijn zo al die 5 groepen. Iedereen heeft ook zijn eigen manier en cultuur. 6 groepen dus.
1: Ja, 6 groepen. Zoals we afgelopen zondag in Tilburg waren. De Matawai hebben de Banya-dans. En altijd me ben looking van op afstand. Maar nu ben ik zo in Nassa met praktijk. Jongen, waar is het misgegaan met me? Vrouw Camino verdiept me schrijf. Het is zo prachtig om te zien. A spel tussen de drong. De man zijn nakadrong en de man zijn dansie. Het is echt een prachtige wisselwerking.
0: Want u bent Samaka?
1: Ik ben Samaka, inderdaad.
0: Oké, dan en dan heb je Matawai, Quinti, Aluku. Zo verschil. Van iedereen. Iedereen brengt zijn eigen variant. En,
1: klopt. Ja. Zelf omschrijf ik het beste als 2 grote groepen. Dus niet als in verdeling, maar onderverdeling, dat mensen het een beetje kunnen begrijpen. Ik verdeel hem als volgt: Samaka, de Samaka, Matawai en de Quinti. Want die praten allemaal een bepaalde soort slang. De Okanisi, de Pamaka en de Aluko.
0: En zo, is dat ook een regioverdeling van mensen?
1: Nu ga ik even kijken. De Samaka die wonen aan de bovenloop van de Suriname rivier. De Okanisi zijn in het Marowijn gebied. De Quinti en de Matawai die zitten in het Saramaka gebied. En Aluku is ook Marowijnen, maar die zijn al vroeg, hebben die de oversteek gemaakt naar Frans.
0: Franse kant.
1: Ja, klopt.
0: En maar eigenlijk allemaal, en we hebben dezelfde heritage. Iedereen heeft die oorspronkelijke Afrikaanse heritage ook nog meegenomen.
1: Dus. Maar mooi, in principe, alle blakaswana srana abasem heritage.
0: Dus dat, hè.
1: Want allemaal kmotokong. Alleen heeft de ene kunnen conserveren en de andere mocht het niet.
0: Vanwege
1: Adwang.
0: En mensen hebben allemaal verschillende dingen geconserveerd. En die kunnen nu allemaal bij elkaar gebracht worden om juist die herinnering weer compleet te maken.
1: En daar ben ik ook voor, hè. Ik zeg, Anosabi, Sansos, maar Abikantroma Sabi. Als we het maar samen doen. En ik wil niet benadrukken, want ik van je heren, ik begin takkie, ik wil niet per se benadrukken dat ik anders ben dan een ander. Maar we hebben allemaal dezelfde achtergrond. Ook moeten nou een presie en ook komen. En zang de zogenaamde fotobrada lassie, die kunnen we terugvinden.
0: Ja, maar iedereen brengt zijn steentje mee. En met al die steentjes bij elkaar kunnen we hopelijk weer een groot deel van die
1: Een mozaïek
0: compleet maken, precies dat. En dat weer
1: Er is ooit gezegd, bij een tentoonstelling in het Tropenmuseum is een conservator gezegd, het meest bewaarde stukje Afrika buiten Afrika is in de binnenlanden van Suriname. En dat zien we, dat merken we.
0: Dat al die stukjes bij elkaar, als we het allemaal weer bij elkaar kunnen leggen, dan wordt die herinnering weer veel completer.
1: Ja, klopt.
0: Ik vroeg net een gewetensvraag aan Brada Toyo. Ik zeg, er zijn zoveel dingen en gelukkig is het al verspreid. Maar er zijn maar een beperkt aantal dagen in de maand. We kunnen niet alles helemaal verspreiden. Wat is het grootste advies wat u me zou geven van Kenneth? Dat is echt een... Nee, laat maar. Ik ga u niet op de sport zetten. Brada Toyo was slim. Hij zegt, Kenneth, ga naar alles.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook onze gedachte. En daarom hebben we gezegd, verspreid. Want we hadden ook kunnen zeggen, alles gebeurt rondom het weekend van 10 oktober. En Noah Libisman om aan praten in Dus daarom is het verspreid. afgelopen zaterdag was het in Tilburg. Komende vrijdag 11 september is het in Rotterdam. Ook van Brada José. 12 september is het in Amsterdam. Dan is er een kontunetti. Kontu is het Saramakaans woord voor Anansi-vertellingen. Mm-hmm. Dat is in Amsterdam. Komende 12 september.
0: Oh, dat is wel een vraag die ik heb, mevrouw Basha Saila. Dus
1: ja.
0: Alle groepen hebben ook een beetje soms variatie in talen. Kunnen voorstellingen door iedereen bezocht worden, ongeacht?
1: Ja, absoluut. Zeker. Okay. Tuurlijk. Ik zal een simpel voorbeeld geven en dan ik ga preken over mijn eigen, hoe zeg men de uitdrukking. 19 september aanstaande organiseren wij, en met wij bedoel ik Samakasoni. Mm-hmm. Voor de meeste luisteraars nou een bekende ding, want ik timmer al meer dan 20 jaar aan de weg. En ik eigenlijk in die 20 jaar naar toelees, dit is de tweede activiteit met een marron thema, zo van Samaka Isé. Mm-hmm. Daarvoor altijd pangi presentaties in het Sranang, Nederlands, alles wat er nodig is.
0: Ja, ja.
1: Want dus 19 september in Amsterdam Noord bij Imperial Venue.
0: Dus maar wacht, die Contunetti. Verhalen komen staan, die zijn dan ook allemaal voor iedereen makkelijk te volgen.
1: Voor iedereen. Okay. Want wat mijn voorstel is geweest aan die partij is, de konto heeft zijn kracht in die bewuste taal, maar daarnaast altijd een vertaling.
0: Oh ja.
1: En nog mooier, wat het nog mooier maakt, is dat we kennen allemaal die Anansi-verhalen. Mm-hmm. En nu is het de kans om diezelfde Anansi-verhaal van Yusabi Fuyereno in het Samaka.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de gedachte.
0: Mm-hmm. Ja, ik hou van Anansi te oriëren. Maar goed.
1: Ja, en het principe is, je vertelt, je kota asani, je singwa singi of je jiwantori en we gaan verder.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de gedachte.
0: Oké, okay. We waren gebleven bij 19 Samaka.
1: En dan gaan we naar 19 september, Samaka Isé, dat is het.
0: Hallo, wacht even hoor.
1: Ik ga snel, hè?
0: Ah ja, ja, gaat. Rustig, ja, precies.
1: It's slow down. 19 september, Amsterdam Noord, Imperial Tenu. Floraweg, dacht ik, 198 uit mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Wat we dan gaan doen, want we bestaan al meer dan 20 jaar. Samen, we hebben nu gezegd, de jeugd gaat naar voren stappen.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn er als een helikopterviewer bij en de jeugd organiseert, we geven wat advies, alleen als het ons gevraagd wordt.
0: Mm-hmm.
1: En we benaderen natuurlijk, ja, we hebben ook gezegd, dit is een manier om over te dragen. Want als je blijft organiseren en energie, de jongwang van podium, dan ook aan Bartak naar overdracht. Maar met deze doen we het letterlijk. Adaat. De jeugd.
0: Ja, ja.
1: Uiteraard weer krakading, weer posuding.
0: Maar goed, hetzelfde podium geven of zelf die verantwoordelijkheid nemen, sterkt mensen.
1: Absoluut. Ik ben af en toe bij een overleg aanwezig. Niet bij ieder overleg. Alleen dat ze die autonomie, zo van, dus Maris Ababribe in Uno, de Saptakomang. Dat is de gedachte. We hebben een heel mooi programma.
0: Mm-hmm.
1: Er komt een stukje geschiedenis, er komen workshops, zang, dans, taal en ook natuurlijk een marron keuken. Dus kortom, voor ieder wat wil. Er zijn ook momenten om samen te kunnen babbelen. Er zullen ook pangies te koop zijn. Het is voor mensen die het al weten, die kunnen komen checken of ze hun geschiedenis helder hebben.
0: Mm-hmm.
1: Voor de mensen die het nog niet weten, denk dat kan kon leren. Omdat we nog sabi, kan trouwens sabi.
0: Correct. En er zijn genoeg mensen aan wie je eventueel vraag kan stellen. Als je denkt van, ik wil iets meer weten over iets. Klopt. Of ik ben ergens onzeker over.
1: Klopt. Mm-hmm. Zeker. Absoluut.
0: Ja, dat is een mooie vorm van bundeling hoor. Om dat zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. En,
1: inderdaad. Daar streven we ook naar. Ik mag hierbij ook zeggen dat Twee jaar geleden, toen HCS officieel in het leven geroepen werd, hadden wij van het traditioneel gezag een gesprek met hen. Mm-hmm. En naar aanleiding van het gesprek hebben we gezegd, laten we af en toe bij elkaar komen, tot elkaar komen. Mm-hmm. Om met elkaar in gesprek te zijn, zodat ook HCS weet hoe het werkt binnen het traditioneel gezag en de Maron-samenleving.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. En vanuit die positie heb ik het gesprek ook op tafel gegooid van jongens, we zijn een bundeling aangegaan. Is er een manier om ons te ondersteunen? Ah. En gelukkig ben je, je bent in een goed gezin, mm-hmm. Dus dat hebben we voor elkaar gekregen.
0: Robbie Arkiwang, als ik ging net horen naar de telefoon gaan, u mag me bellen. Maar als mevrouw Aspasia Saila zegt HCS, bedoelt ze Herdenkingscomité Slavernijverleden. Met de voorzitter Astrid Elburg. Want niet iedereen klopt. Kent onze afkorting.
1: Nee, klopt. Sorry, excuses. Ja, maar goed,
0: het is Herdenkingscomité Slavernijverleden. Want mevrouw Elburg was ook afgelopen vrijdag bij het plengoffer in klopt. Oosterpark, vlakbij het Nationaal klopt. Monument. En wat ik wel mooi vond, ik hoorde jullie praten en er kwam ook ter sprake dat er daar voorheen een dag was georganiseerd waar Fotomang en Tapsemang van Afrikaanse afkomst elkaar echt hebben gevonden, een brazen klopt. Hebben gegeven. Kun je nog iets erover zeggen voor onze luisteraars? Ik vond het een heel mooi verhaal wat jullie vertelden.
1: Ja, nou, het was dus een à la condere meeting, hebben we het toen genoemd.
0: Mm-hmm.
1: En dat was een meeting van alle groepen uit Suriname. Hè? De Blakasmas uit Suriname, dus de Marons en de Fotomang. Ik vind het moeilijk hoor, om die twee groepen steeds zo te benaderen. Mm-hmm. De zwarte mensen uit Suriname, daarna de immigranten die gekomen zijn en samen een dag georganiseerd om stil te staan bij elkaars verworvenheden.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment, Utakiko, Utakiko, en toen was de Blakabrada opo, Agobrasa, Aedekapting, bieden excuses aan namens de Surinaamse gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben overal weer excuses aangeboden en elkaar en de Brasa de Srevi.
0: Mm-hmm.
1: Als ik het nu vertel, krijg ik nog weer kippenvel. Mm,
0: dat is een belangrijk iets hoor. Want ik bedoel, juist die manier. Ik mag één telefoon erbij pakken, want we hebben niet zoveel tijd. Maar deze persoon wil graag in de uitzending, Martina.
1: Yes.
0: Welkom in de uitzending van Caribbean FM. Met wie heb ik het genoegen?
2: Oh, sorry. Oh, is dat radio...
0: Bonnie Grani, welkom.
2: Ja, Bonnie Grani, ja.
0: Hi. Hi,
2: ik wil graag weten wie de grootste verzetleider was van de Saramakaanse gemeenschap.
0: U vraagt het dan nu aan Basha Shaila? Is goed.
2: Ja.
0: Dank u wel voor uw vraag hoor.
2: Oké.
0: Dan gaan we het doorspelen.
2: Oké. Bedankt voor je medewerking.
0: Hai.
1: Ik heb de vraag gehoord. Wie was de grootste verzetleider van de Saramaka?
0: Hai.
1: Eigenlijk wil ik het net even anders doen. Moeten we even anders doen. Mm-hmm. Ik ga eerst noemen Mapanza.
0: Mm-hmm.
1: En daarna ga ik zeggen Adjako.
0: Mm-hmm.
1: Omdat Adjako bij de eigenlijk wan dwarsligger in bij de woman. Ik pik niks voor de wetisma.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga doen zoals ik denk dat het goed is. Maar ik zou het betak afgelopen vrijdag. Behind every strong black man.
0: Mm-hmm.
1: Moeten we dat CISA's niet vergeten. Want dit is maar best iemand die dat hebben graffiti. Dit is graffiti. En ze komen met gewonde mensen terug. Zoma bij dress de gewonde
0: smaak.
1: Dat is oma, zoma bij boren wie er was ding. Toen een vrouw bij bevallen in het tempo verzet. Na de vrouw, bij de vroedvrouw zonder de guascorofing. Dus wat ze mee hebben gekregen. Dus Adjako prima.
0: En Mapanza, die mogen we niet vergeten.
1: Mapanza, ja. Dus ik wil proberen om zoveel mogelijk de vrouwen ook in hun kracht te zetten.
0: Ja, ja, ja.
1: Want de man ben gona feti, maar de obja ben bori, na de oma's ma ben bori den padu, de mai wasi te denk, maar de gona feti, te denk kon terug, de saka de feto obja, dan maar de oma's ma ben jeb den pakananga den pistori dat.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik hoop dat ik zo genoeg heb gezegd.
0: Ja, wel is mooi. Mooi die achtergrondinformatie. Ik had laatst een boek van Frank Drachtenstein ook gelezen, maar die had toen nog geschreven over Kasi.
1: Ja.
0: Maar er zijn veel, daarom, er zijn, ik weet niet of de grootste kunnen noemen, want er zijn veel helden, veel fitman zijn er geweest.
1: Ja, er zijn veel. We hebben laatst, iemand stelde me ook een vraag. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de Masabengwe, de Bakabusisma, mm-hmm. die hadden ook hun eigen verzet zelfs voor die hele omgeving. Kasi, Pumbu. Er is nu een dorp genoemd in het district Brokopon, dat heet Klaaskreek. Dat komt van Klaas. Die heeft de naam. Dus maar goed. En zo kunnen we nog uitgebreid.
0: We kunnen echt uitgebreid al de helden gaan. Ja. Eigenlijk is het wel belangrijk hoor, om al die helden ook continu hun naam te blijven.
1: Dat is zeker belangrijk. Ja, het is zeker belangrijk. Ah, ja.
0: Basja, als je het goed vindt, ik haal nog één telefoonbeller naar binnen hoor. Wacht u even.
1: Ja.
0: Welkom in de uitzending. Met wie heb ik het genoegen?
2: Ik ben een half mee eens met die dame hoor, wat geschiedenis betreft. Want de grootste man, die internationaal, de grootste Saramakaner, die internationaal erkenning heeft. Die mensen leeg niet gevonden is Kasi. Kasi heeft namelijk alle dorpen daar in het Samakan-rivier. Heeft hij gekeerd.
0: Is goed. Maar goed, dank voor de aanvulling hoor. Ik ga mevrouw verder praten.
2: Want ik praat niet wat de vrouwen. De vrouwen hebben een grote rol in alle oorlogen. Weet je? Maar de vraag is, noem de bekende en verzetstrijder die internationaal bekend is. Dus ja, het is maar een derde antwoord. We moeten de geschiedenis goed vertalen en goed naar buiten brengen.
0: Dank u wel voor uw belletje hoor.
2: Ja.
0: Aboom. Ga verder. Ja, ik zei al, er zijn zoveel helden. Gaan spreken over
1: gehoord.
0: De grootste. Is moeilijk.
1: Ik gaat heb u het gehoord. Voor wie is hij de grootste?
0: Mm-hmm.
1: Als we kijken naar het gebied waar de Samakka wonen, dat begint vanaf Brokopondo naar Para, op de Afobakkaweg, tot aan Golio, Tapawatra en de. Hoe kan het zo zijn dat die Kasi tot daar heeft geregeerd?
0: Laten we gewoon niet die Europese. Maar laten we niet.
1: Afhankelijk van waar iemand woont. Is, en ik erken Kasi, want ik kom uit het gebied waar Kasi heeft geregeerd. Mm-hmm. Dus ik snap die meneer. Mm-hmm. Maar als hij aan mij de vraag stelt, dan geef ik het antwoord dat familiaire communisme.
0: Maar daarom, laten we niet die Europese manier doen van wie is de grootste, wie is de kleinste, wie is de. Allemaal waren helden.
1: Ik ken dat ook niet. Mm-mm. Als Samakka is dat niet geoorloofd om hiermee. Als iemand mij de vraag stelt, me vertel is, samigans en mijn leem, hè, mijn takona. Met takona die hoe die auto's hebben. Dus ik vertel samibidis maar leer me. Want als ik slaap en je weet je me, en je actie me wie ben je, dan ben ik niet ik ben Sheila Lansveld. Maar dan met er, alle den bidis was me tenen aan wans nak moeten in de periode van onderdrukking. Dat is wat ik heb geleerd. En zo benader ik het.
0: Dus dat. Maar ik denk juist het vertellen van al die verhalen is zo belangrijk. En dan kan je voor jezelf gaan absoluut besluiten van oké, ik ga meer die kant op. Ik ga meer naar Kasi, ik ga meer naar die. Maar alle verhalen willen we vertellen.
1: Ja, en want iemand die bijvoorbeeld uit, hoe heet het dorp waar witte mensen niet aan wal kunnen.
0: Oh ja,
1: ik weet het. Als ik praat over Daume en ik vraag daaraan iemand. Wie is de bekendste? Die gaat niet Kasi noemen. Dus dat is het. Dat is het. Ja, als ik aan iemand uit Para vraag, dan gaat die me zeggen, is Gani mee.
0: Is dat?
1: Maar in ieder geval om terug te komen op onze kalender.
0: Ai.
1: Er zijn verschillende activiteiten. Als er mensen geïnteresseerd zijn over data. Herdenken-en-vieren.org, daar loaden we alles op.
0: Oh, oké, goed zo.
1: Herdenken-en-vieren.org.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben we een Maron Maand Facebookpagina. Maron Maand Facebookpagina. En ik wil mijn telefoonnummer doorgeven voor activiteiten. Dus als mensen geïnteresseerd zijn in een bepaalde activiteit, dan kan ik die linken met degene die je daar verantwoordelijk voor is.
0: Oh, dus oké. Okay. Dan gaat u gang. Wilt u nu doen of zal ik later even kijken hoe we gaan doen?
1: Ik kan het nu doen hoor.
0: Ja, is goed hoor. Als u het goed vindt.
1: Mijn naam is Stijla Landveld. Mm-hmm. Ik ben Hiddy Bastia van de Samakka. En mijn telefoonnummer is 06-28-39-3148.
0: Oké, okay. Als u het goed vindt, herhaal ik het later nog een keer met dit verhaal. Ja. En dan, dan hebben mensen genoeg informatie nu. Dus mensen, ik heb u verteld, september is al vol, oktober is nog voller. U kunt de informatie vinden op de website herdenkenenvieren.org. Let op, hè, .org zeg ik dan. En ook op de Facebook kunt u het vinden. En maak er gebruik van. Maak er gebruik van.
1: Brother, miwan jitang itu eh, fu di ijuwa okasi, fu prati asabidis na nga de archi bang.
0: Ay, bless
1: you, bless you, sir. En bu utaki, bu furu fu den sma say archi, sa kong fu kan tak makanra. Dus te ude drape uno, deskusher, ma we gaan met elkaar praten. We gaan met elkaar communiceren. En sa mino sabi, miwan leri, sa was mano sabi, sa kan kon leri. Discussies hebben geen zin hierin. Samenspraak, dat is belangrijk.
0: Hi, blessie. Lobby Edebasha, Shaila. En ik wens iedereen die gaat ook heel veel plezier. En sowieso een mooie verbondenheid dit keer.
1: Grand tangi.
0: Have some sweet day, blessie.
1: Abbreviere, brother.
0: Hoi.
1: Oké.
0: Okay. Bye-bye.
1: Doeg.

0: Hi, welkom in de uitzending. Nu genoegen.
1: Ja, goedemiddag. Hè. Kijk, jongen.
0: Hey, heer Armand, hoe gaat het met u? Foude.
1: Je hebt geluisterd, hè? De hele dag.
0: Mm-hmm.
1: Het was een mooi programma.
0: Oh, dank u wel, hoor.
1: Maar
0: wil je
1: vragen, hè? Mm-hmm. Mijn leeftijd, ja?
0: Mm-hmm.
1: Is open. Maar hij heeft een vrouw in het binnenland, toch? Maar je moet, maar zijn vader en je vader, en je moeder, en je zoon en dochter. Ja? Maar even uitkijken. Als je vader, toch? En de moeder is er, en de zoon in het binnenland. Wat voor offering is je neemt het in?
0: Ik liet alles uitleggen, hoor. Ik ben geen alwetende. Maar...
1: Maar de vader toch? En de ouders.
0: Heer Armand, u moet na de break terugbellen. We hebben nog 10 seconden en daar komt de break, ja? Maar bel me na de break terug, want we gaan nu na 10 seconden gaat stoppen met journaal en reclame. Blessie, ja? Abong, doei doei.
1: Ja, dag.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Tropic 2025
9: jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
8: Benkaterstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
9: Telefoon 020-41-22-595.
8: Diverse groenten en rijstsoorten.
9: Bronjan met paddeljauw. En diverse vissoorten.
8: Pantaaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
9: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
8: Hi, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
9: Hi boy, van Frankie Jode, de Kaartenstraat. 43 Amsterdam West.
0: Lobby Arkimang, we zijn weer terug in nu het laatste uur van onze uitzending Bonnie Grani Caribbean FM. En we gaan door tot de klok van 2 uur. En u luistert naar ons programma op de 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken. En ook te beluisteren via het internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Ja, u luistert naar het programma van Bonnie Grani op Caribbean FM. Dat is de 107.9 FM in de ether en op internet salto.nl/Caribbean FM. En ik ben Kendo en we gaan door tot de klok van 2 uur met ons programma. Nu moet ik even niks zeggen, want dat is vervelend dit ding. Oké dan. Het was weer interessant om ook de media in de gaten te houden. Wat men allemaal wel of niet uitzendt. En ik weet niet of u naar televisie kijkt. Maar er is daar verschillende programma's die soms de moeite waard zijn. Ik had het misschien eerder al over gehad. Er is nu elke vrijdag, tenminste de komende, moet nog 1 keer komen, is er een programma en het heet De Witte Man. En ik denk de bedoeling van het programma is dat de witte mensen een spiegel voorgehouden worden hoe zij hun met hun gedrag eigenlijk vaak hun privilege geen oog hebben voor onrecht in de maatschappij als het gaat om geslacht en ras, etniciteit, geloof. En het programma wordt uitgezonden door Omroep Zwart. Maar tegelijkertijd zag ik weer een ander programma. En het werd uitgezonden door, als ik het goed heb, BNN, geloof ik. Dat was, het heet dan Sander en de Kloof. En het gaat ook weer over hoe mensen die in een soort bevoorrechte positie zaten en nu denken dat dingen van ze afgepakt worden, hoe die wild om zich heen gaan slaan en dan eigenlijk de migranten de schuld geven van datgene wat zij denken dat van hun afgepakt wordt. Dat is wel interessant. En dan zijn dus, maar dat zijn dus niet zozeer de mensen die, oh ja, ze zijn wel een beetje in een privileged positie, maar het niet zo zien. En die mensen die, het is vreemd, die kijken dan niet naar degene die hun privileges afpakt. Ze kijken niet naar de maatschappij waar de rijken steeds rijker worden. Maar ze kijken juist vol, het is bijna afgunst, naar de mensen die net binnenkomen, net aan een bestaand opbouwen zijn. En zij zien die mensen als hun concurrent en gaan daar met gestrekt been tegenin. Dus ze gaan het hebben over migranten, over asielzoekers, over andere mensen, de buitenlander. Die is dan van Pauw Nieuws, dat programma. Ik ben iemand zijn naam vergeet.

En ook daar gaat het om van hoe kijken witte mensen naar buitenlanders en waarom geven ze vaak buitenlanders de schuld van zoveel problemen die ze eigenlijk zelf hebben. Het is een interessante manier om naar de televisie te kijken. We weten het niet voor ons bedoeld is, dit soort programma's. Maar het is een soort aapjes kijken in het dierentuin. Kijken hoe al die gekke mensen psychologisch en sociologisch eigenlijk omgaan met de situatie waar ze in beland zijn.

Ja, ik noem die programma's, want er zijn natuurlijk veel leukere dingen te bekijken op de televisie. Maar ik heb wel het idee van, het is goed om toch af en toe te kijken van wat gebeurt er in de samenleving, in de wereld om ons heen. Hoe kijken anderen naar de wereld en wat kunnen we er zelf van leren?

0: Ja, ik draai voor u wat muziek uit het hele, hele Caribische gebied. Franse Antillen, Engelstalige Antillen, Spaanstalige eilanden in het Caribisch gebied. Overal komt mooie muziek vandaan. Ook Guyana, Suriname, Frans Guyana. Overal haal het pokoes vandaan. Welkom in de uitzending. Heb ik het genoegen?
1: Ja, goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Welkom.
1: Ja, ben Armand.
0: Dag, heer Armand.
1: Ik moet gaan naar de huis af om 1 uur.
0: Mm-hmm.
1: 1 uur, hè, huis.
0: Jawel.
1: Ja. Maar ik stel die vraag over die Javaan en die Kroon.
0: Ja, u vroeg er een vraag over, ja.
1: Ja, level 1.
0: Ja. Nou nee, legt u maar eerst nog de vraag nog een keer goed voor, want ik heb niet alle antwoorden, dat weet u.
1: Wij deze, de vrouw is de vrouw op de rol en de binnenland, ja?
0: Mm.
1: Ja? En zo van, zij heeft een zoon en een dochter, ja?
0: Mm-hmm.
1: Ja? En we gaan om. Maar als je jou gaat naar zijn vader. En vader, ja, je vader. En als je nog gaat naar de moeder, dan,
0: mm-hmm.
1: ja, leer die moeder ook weer, die rol weer,
0: mm-hmm.
1: die opvoeding. En wat is het verschil, meneer? Is die jouw vader afgekomen door de naam? Hoezo? Dat is

0: Arkido. Aan de ene kant sowieso, ik gebruik bijna nooit meer of nooit het woord Creool, want het heeft eigenlijk voor mij geen verdere betekenis. Maar als iemand geboren wordt uit twee verschillende etniciteiten, dan is het niet meer aan ons om te zeggen wat die persoon is. Die persoon zelf maakt zijn keus. Wil hij zijn Javaan? Wil hij zijn Afro-Surinaams? Wil hij zijn eigen definitie? We weten wel dat zijn ouders zich identificeren als Javaan, of die identificeren zich als Afro-Surinaams. Maar voor de jongen zelf, dat is de keus van die persoon zelf. Tenminste, dat zo denk ik erover hoor, want ik weet ook niet alles, maar dat is hoe ik erover denk.
1: Oh, maar nu toch in Suriname, jij noemt, ja, heb je, ben geweest in Suriname, heb je in Suriname dan een Bellemoes, ja? Nu is Afrikanen met een Saan, het Afrikanen met een Indiaan, een Chinees, weet je, Javaan, de meeste Afrikanen in Suriname, ja, is kind met Javaan, ja, Javaan binnen, ja, in Saan. Maar ik vraag je een vraag. Het gaat over die opvoeding. Ja, die opvoeding.
0: Oh, heeft er allemaal mee te maken, want dankzij de opvoeding gaan mensen zich identificeren als binnen een bepaalde etnische groep. Maar kijk, uit de oorsprong weten we dat mensen uit verschillende regio's komen. En die mensen zijn overtuigd van die uit die regio's kwamen, onze voorouders. Of wat hun etniciteit en afkomst is. Daarnaast maken zij kinderen in een ander land en soms kinderen met een andere etniciteit. En dan moet eigenlijk niet de buitenwereld voor die kinderen bepalen wat hun
1: Ja,
0: etniciteit is. Dat moeten de kinderen zelf
1: maar,
0: bepalen.
1: maar, is je naam dan? Veel Javanen, verstaan geen Javanen.
0: Ja, nee, dat kan gebeuren. Maar het heeft ook te maken met de opvoeding en wat er cultureel overgedragen wordt. Als je het niet leert, dan kan niemand je kwalijk nemen dat je het niet kent. Toch?
1: Maar ik heb, want in Suriname heeft mijn nicht als eerder gezegd, met je woord, je kan het mooi, dat is gewoon Afrikaan, ja? Ja, mijn nicht, ja, met Afrikaan, ja? Ja, en ook mijn neef. Maar zeg jij nog half Japan, half Afrikaan,
0: Ai.
1: ja?
0: Ja.
1: Ja, maar.
0: Ja, dat kan allemaal. Alles kan. Maar heer Armand, het is een lang verhaal. We weten hoe mensen met elkaar, hoe verschillende etniciteiten met elkaar kunnen vinden en ook nageslacht kunnen maken. Dus
1: Ja,
0: het
1: maar
0: is
1: ik
0: gewoon
1: zeg
0: een
1: u.
0: normaalste zaak van de
1: Ja,
0: wereld.
1: maar luister, maar zeg u. Als je moeder is in Rusland en je vader is Afrikaan. Ja, dan is half Rusland, half Afrikaan.
0: Ja, en
1: Ja?
0: de opvoeding bepaalt verder hoe zo'n kind
1: Ja.
0: zichzelf gaat identificeren. Het is een mooi onderwerp om vaker
1: Ja,
0: aan te halen, maar.
1: alle familie is gebeld.
0: Allemaal
1: is
0: Juist,
1: gedaan.
0: collecte, uiteindelijk zijn het allemaal mensen.
1: Maar hier in Holland zijn veel in Holland. Ja, veel hè.
0: Ja, maar is
1: Is
0: goed.
1: dat mooie dame? Ja, echt waar. Allemaal. Dat is echt mooi.
0: Niet op die, ik
1: Ik ben
0: zeg,
1: echt geliefd,
0: ik
1: man.
0: doe daar
1: Nee,
0: verder
1: maar
0: geen
1: hier in Holland.
0: uitspraken over, meneer.
1: Ik ben zo geliefd, echt waar.
0: Ja. Blijf verliefd, blijf van mensen houden.
1: Allemaal doorlaat. Ja, allemaal.
0: Is goed, dank u wel. Ik ga u spreken, ja. Blessie. Ai boy, ja, laten we van alle mensen houden die overal zijn. Oei, wat gaan we nou? Even kijken wat hier gebeurde. Opeens.

0: Ja, en deze helden komen ook uit het Caribisch gebied. San Rafael Conjunto Batay. Meer Spaanstalig deel van het Caribisch gebied. Maar die passen ook wel in ons programma op de Caribbean FM. 107.9 FM in de Amsterdamse Ether en ook omstreken van Amsterdam. En ja, veel zaken die we nu ook weer in de maatschappij zien gebeuren. Ik zie ook vaak in de krant terugkeren. Is wat mensen dan overlast noemen van andere mensen. En dan zijn het vaak daklozen, thuislozen, verslaafden. Die worden nu vaker gezien, met name in Amsterdam, als een probleem dat voor de stad opgelost moet worden. Ik zie keer op keer nu ook de burgemeester over praten. Veel artikelen in het Parool, de krant, gaan over dit onderwerp. En ook veel mensen die nu op straat lopen. Bijvoorbeeld in de H-buurt, in Zuidoost. Oosterpark in Amsterdam-Oost. Delftlandplein, West. Een beetje Noorderpark, zo in Noord. We zien steeds vaker gebruikers. Het is een nieuw soort drugs die men gebruikt. Nou, niet nieuw, maar men gebruikt nu een soort crack. Gecombineerd met heroïne. Die ze soms roken, soms inspuiten. Die voor heel veel problemen zorgt. Want er is niet zozeer een soort methadon wat mensen voorheen hadden. Als we de gebruikers zagen in de jaren 80. Toen was het eerst ook een overlast. Toen werd het minder, want het gingen toen heel veel heroïnegebruikers methadon geven. Die optie is er nu niet. Die crack-heroïne combinatie, daar is nog geen vervangend middel voor. Dus ja, de mensen blijven dan echt op straat zwerven, zien er onverzorgd uit. Bewoners, burgers worden bang van deze situatie. Het is iets waar we elkaar voor moeten waarschuwen en waken. Dus juist nu, deze drugs die nu rondgaat, die maakt heel veel mensen echt nog meer kapot dan we tot lang meegemaakt hebben. Dus waarschuw iedereen. Laat ze goed kijken hoe anderen erbij hangen. En waarom het ook nu opvalt, het is zoveel in de media, want er zijn heel veel Europeanen, met name Oost-Europeanen, die hier slachtoffer geworden zijn en nu als dakloze zombies door de straten heen zwerven. En er moet een oplossing voor gevonden worden. Zijn mensen, mensendromen. Ze hebben hun ouders, ze hebben misschien kinderen, andere relaties, geliefden. Ze hadden vroeger ook een baan, een huis. Ze zijn echt mensen met menselijke gesprekken. En die kun je niet zomaar aan hun lot overlaten. Maar er moet wel iets gebeuren. Daar is iedereen nu van overtuigd. En ja, u kunt zien, er is nog geen oplossing ervoor. Ze worden nu gezien als groot overlast, overlar. En de vraag is, hoe gaan we hier verder mee om? Even de zachte zetten. Hoe kunnen we hier verder mee omgaan? Oké, even snel een pokje tussendoor, want iemand wil tussendoor komen. Ja, ik haal dit onderwerp aan, want het is nu echt wel een actueel thema. Het gaat om naastenzorg. Hè? Hoe ga je met je buren om? Met vrienden en bekenden die mogelijk afdalen in dit segment van de maatschappij.
1: Esclave!

Ja, ook dit is mooie muziek voor Caribbean FM. Komt uit Haiti. En ja, je kan ook weer de Afrikaanse roots terug horen in deze muziek.

zaken die onze leefomgeving raken, is belangrijk om ook in het hier en nu te zijn en niet altijd in daar en elders. Dus niet te veel in het verleden leven, niet te veel in een heel ander land leven, want we leven ook hier in het hier en nu en hebben te maken met de problemen om ons heen. Soms is het geld tekort, soms is het een sociale druk, sociale onveiligheid. Waar nu ook heel veel sprake over is, is er bijvoorbeeld de afvaloverlast. Ik hoorde laatst iemand praten over de afvaloverlast in Amsterdam-Oost. Waar je veel van die ondergrondse containers, maar niet alle burgers gooien hun afval netjes in de ondergrondse container. Ze gooien het ernaast, ze gooien het elders of ze gooien gewoon in plantsoenen en portieken hun afval. En ja, dan kan je vragen van hoeveel kunnen we als stad, als gezamenlijk mensen daar iets aan doen. Als er individuen er zijn die eigenlijk zich niet aan de spelregels willen houden. En dan gaan we klagen over afvallen in de stad. Maar eigenlijk, het meeste afval wordt gewoon geproduceerd door mensen. Dus ja, je moet je afvragen. Is dus klagen over afval in de stad eigenlijk niet hetzelfde als klagen over andere

0: En dan gaan we klagen over afvallen in de stad. Maar eigenlijk, het meeste afval wordt gewoon geproduceerd door mensen. Dus ja, je moet je afvragen. Is dus klagen over afval in de stad eigenlijk niet hetzelfde als klagen over andere mensen? Hoe slecht ze met hun leefomgeving omgaan? En wat kan je als individu of als groep, gemeenschap?
1: Nepal, India.
0: Is goed.
1: Ja,
0: nee, ik begrijp het. Oké, blessie. Take care. Ja. Ja, er zijn veel dingen die onze aandacht vragen. En we hebben net ook gesproken even over de situatie in Nepal. Grote overstroming. Er zijn veel doden gevallen, veel dingen verwoest. En veel zaken, zeggen ze, is toch nog steeds mensenwerk. Dus hoe we slecht omgaan met de natuur. Dan hebben we ook geen controle over de problemen die er staan. Daarmee gepaard gaan. En zoals bijvoorbeeld dit soort natuurrampen. En we hadden het net over de leefomgeving van ons allen. En hoe we daar tegenaan kijken. Hoe soms veel mensen zich ook ergeren aan afval. Afval ook veroorzaakt soms door andere daklozen, thuislozen. En dan zie je van eigenlijk moeten we toch proberen om dit soort, als we dit willen vermijden of niet niet in onze eigen leefomgeving willen tegenkomen, elkaar te ondersteunen, elkaar te helpen, een voorbeeld te zijn van hoe kan je voorkomen dat je leefomgeving zo vervuild raakt dat het een constante ergernis wordt. Je kan niet alles afschuiven op de anderen moeten het oplossen. Laat de overheid maar meer geld uitgeven om vuilnis op te gaan halen. Want uiteindelijk, dat geld waar je naar verwijst, is ook je eigen geld. Het is je belastinggeld, je gemeentebelastinggeld, je vermogensbelastinggeld, je inkomstenbelastinggeld, winstbelastinggeld. Al dat geld wordt gebruikt om dit soort diensten als die nutsdiensten, maar ook zo het land schoonhouden, bekostigd te krijgen. En het probleem is natuurlijk van waar geven we al het geld uit wat wel of niet binnenkomt in onze samenleving. Dus laten we snel weer even een stukje charisma muziek opzoeken. Waar we even kunnen kijken. Oh, Franse Caribe. Dit is mooi. Cuban.

Mercedes Valdés, een Cubaanse artiste die dit ging zingen. Kijken. Jawel, ik hoor haar weer op de achtergrond.

Ja, herkennen we wat culturele muziek uit Cuba. Maar ja, mooie muziek was dat. En ook uit Guadeloupe.

Ja, en iedereen houdt wel van al die verschillende... Tenminste, ik moet zeggen iedereen, dat is niet waar. Ik hou van al die verschillende variëteiten uit het Caribisch gebied. Dus ander opwerpend nieuws van het weekend, waar ik denk van, is wel leuk om even aan te kaarten. Er zijn een aantal hele interessante sportevenementen. Er is de FIBA, is een World Basketball... World Cup voor basketballanden. Dus verschillende landen. Wereldwijd. Vrouwenbasketbal. Gaan om de cup strijden van wie is het beste. Tegelijkertijd is er ook een grote tennistoernooi gaande. En er zijn nog wat andere sporten die ik dan wilde belichten. Maar het grappige is van al die sporten. Dan zie je dat mensen druk bezig zijn met strategie, tactiek. Individueel talent. Kijk ook naar de voetbalcompetitie die zo pas begonnen is. Hoe mensen allemaal spelers heen en weer verhuizen. Maar wel spelers die passen binnen de tactiek van een groter geheel. Zodat de strategie van het bestuur uitgevoerd kan worden. En ik had laatst een interessante gesprek over... juist die deelnemen aan sporten. Om juist die mindset hierin ook een beetje te ontwikkelen. En mensen hadden erover, ja, welke sport zou je je kind het liefste gaan zetten? Doe je je kind op een groepsport, waarin ze mee moet doen in een groep, samen moet werken, ook leert om te gaan met af en toe reserve staan, of met z'n allen samen verliezen? Of kies je eigenlijk eerder voor om je kind te plaatsen op een individuele sport, zoals tennis of tafeltennis of hardlopen, waar het is kind tegen de rest. En kind moet zijn eigen tactiek maar bedenken. En op die manier de mindset ontwikkelen van hoe werk je wel of niet samen, of hoe werk je in een situatie waar veel competitie is. En ja, ik heb ook mijn eigen ideeën natuurlijk over wat voor sporten wel of niet passend zijn of goed zijn voor je ontwikkeling. Ja, ik kan voor mezelf zeggen, ik heb als jeugd voetballertje meegedaan in een competitie hier in Nederland. Bij een club, een Amsterdamse club, SDZ. Was goed om te beseffen, hoe is het om in clubverband samen te werken? Daarnaast was ik ook een fan van individuele sport. En met name is het een denksport, schaken. Waar je tegen een andere tegenstander zit. En je eigen tactiek en strategie. Maar moet bedenken om een ander te verslaan. Om succesvol te zijn in het gehele toernooi. Dus al dat soort zaken kan je meenemen als je een sport selecteert. Niet alleen om fit te blijven. Maar ook om te kijken van wat voor extra zaken kan zo'n sport mij meegeven. En dan kunnen we kijken of we nog een andere leuke muziek voor u kunnen vinden. Ook weer uit het Caribische gebied. En ik zit te denken aan... de Franse Caribe hebben we al gehad, hè? Laten we deze zoeken. Dit is ook een mooi om te gebruiken. In deze regio. Beetje Spaanstalige regio.

ook echt zomaar een artiest uit Puerto Rico. Een Spaanstalige land in de Caribische regio. En José Eduardo pakt zijn gitaar erbij, zo te horen.

ik moet zeggen, dit soort deze vind ik nog nu iets prettiger dan de Puerto Ricaanse, maar allemaal Caribische regio, hè. Dus ik zit op Caribbean FM, muziek op te zoeken uit de Caribische regio. En dit is ook een hele mooie om naar te luisteren. En natuurlijk uit de Caribische regio, Anna Goedhart. Fie wani wajo, fie wani wajo.

We gaan langzaam richting het einde van de uitzending. Maar de boodschap is eigenlijk best wel eenvoudig. Geniet ook deze week weer van mooie muziek. Speelde muziek uit de Caribische regio, CARICOM-regio. Geniet van interessante documentaires. Geniet van de natuur om ons heen. Er zijn genoeg evenementen, activiteiten. Ook interessante sportevenementen waarvan kunnen genieten. Gebruik gewoon ook weer deze week om toch ook weer mooie dingen te vinden. Ga lekker naar buiten. En maak er gewoon een hele mooie week van. Even kijken, hoe lang hebben we nog? Oh, ja, aan de goedheid is gestopt. Eventjes pauze. Kijken.

Ja, we gaan langzaam naar het eind toe van de uitzending, zei het al. Om 2 uur is er weer een reclameblok en een journaalblok, voorafgegaan door journaalblok. En daarna kunnen andere programmamakers op de Caribbean FM. En je kunt ook altijd luisteren naar Razo, naar het programma van Jadi Draai, ook via Salto uitgezonden. En kijk, heb ik hier nog even staan.

0: Rickman, J.Crew.
1: Je suis Zamboni, je viens du Maroni. Chalanga miego lukune sama fumi. Dans l'Amazonie j'ai grandi. French Guyana.
2: Ja, ik heb vandaag een paar interessante gasten in mijn uitzending. En die hebben ons verteld over de Maronmaand. Eigenlijk is het geen echte maand. Het is bijna 2 maanden omvat deze periode. En daar kunt u dus leuke activiteiten in mee gaan maken in deze Maronmaand. En Basha Shaila Landveld vond het goed als ik haar telefoonnummer achterlaat voor mensen die contact willen opnemen over deze Maronmaand en verschillende activiteiten. En het nummer van de van haar is dan 06 28 39 3 1 4 8. Dus 06 28 39 38 48. Basha Shaila. En het ging over de activiteitenkalender van de Maronmaand. Of misschien dat mensen een nieuwe activiteit aan willen toevoegen of contact willen opnemen voor een succesvolle volgende keer dat georganiseerd gaat worden. Allemaal toegestaan. En ik had Brada José Toyo ook in de uitzending. Een van de organisatoren achter de Maronmaand. Dat was een succesvol begin. En even kijken. En ik had ook begrepen dat deze periode is ook nog de Black Achievement Month die gaat starten. Dus zoveel dingen tegelijkertijd die je kunt meemaken en daar voordeel van uit kunt halen. Ik zou zeggen, doe dat vooral natuurlijk. Hè? Want daar zijn al deze activiteiten voor. Om elkaar te vinden, om te verbinden en om af en toe zaken samen te vieren.

Dus zo dank gewoon alle deelnemers aan het programma. En ook de bellers met de vragen. Of Brada, heren Armand. Om wat feedback te geven. Grand Tangi. Mensen die nog Brada, Reinier, Vos te rustig gaan dragen. Ook heel veel sterkte toe vandaag. En natuurlijk Uno de Arkimang, Grand Tangi. Popotje Yesi Arki. Morgen to de Roko, Boni Grani, Grani, Boni de Baka, Tuyuru. Contact via comité@boni@gmail.com is altijd mogelijk. Ook veel dank aan het redactieteam Sisa Abena. En deze drie uren werden u aangeboden door Comité Boni en Stichting Grani. Odi odi, Bransa. Mi na kendo waka ankoni.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven vele van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kere hoorde ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40
1: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: There.

0: Ja. En u bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation, Maat Radio. Het is maandag 7 september en de juiste tijd is 10 minuten over de klok van 2. We gaan in gesprek met mevrouw Vanenburg, Perotti en Harry en mevrouw D. Die heeft lekkere pom gebracht. Dus we gaan zo meteen met z'n allen pom eten. En als ze niet wil, dan ga ik er nu zeggen, dan mag je niet de zaal verlaten. Niet. Want ze mag... Even wachten, want ik heb nog een toerie te zeggen. Maar goed. Is ie? Je bent geschorst. Dag Lucia, welkom.
1: Dank u wel.
0: En de microfoon is voor jou.
1: Dank u wel. Welkom luisteraars in de uitzending. Wat ik alles pas aan de natafra waaronder Etienne Techniek bedanken. Dat we kosteun niet alle lezen. Maar volgens mij ben je aan het programma voor deze Ponko. En dadelijk was een periode waarbij wat nog breder kwam. Dan word je brood met pom. Maar een pom of oeno, of wat zeker smaak, maar we rappen neer een pom voor dat idee.
2: Oké.
1: Maar luisteraars, met baro bigi, onder wie spoude, in zijn lang wie zot konden, met baro odi, onder welkom in het programma Tori Etatori. En met wat actie nog vergeten voor stort die Tori Etatori van het programma Kantang. En wat in het programma zo lobby mag stort toe, die Radio Maat en bijzonder het gebouw natuurlijk, alsjeblieft, hoe dan stort met uw abamoni. Af en toe een timontje smaakt, ik koos mee, kocha jimmy. Dus met begunu, wie is een man stort alamu? We proberen voor stort af en toe €50 taptori et tatori, dat we pot een gebouw, zodat een gebouw kan komen. En even rommelig, we nog klaar, want we snap dat die Surinaamse mensen zijn heet hoofdige mensen. Dus die na discussie, we vergeten dat we dit op radio, en die zegt dat die dus, we nemen ook kwalijk even rommelig tussen, maar mijn breed die des was hij doneerde, was aan het doneren arki, mijn breed dat we arki toe. En dat we met is, maar dit is een programma leuk. Dus Cohora programma ondersteuning. Voor kan Tante Paradio voor om de 2 weken. Kom verzorg het programma. Mogi, Frode, over.
3: Odi, odi, ala, se. Odi, odi, ala, se.

0: ICU bi tay gi alamala audi mevrouw Hortens, ik ben blij voor je dat je nog een achterkleinkind hebt gehad. Ik heb dat allemaal gehoord vanmorgen hoor. En wie zien het met Odi, maar met Bari Odi, met meneer Creton, met Baru Odi, want je hebt altijd mijn naar je stampo. Met Bar alles, maar dit is Corrie, niet te vergeten, ook zo'n trouwe luisteraar. Met Baru Alamala Odi, we zijn vandaag weer in de uitzending, want iedereen vraagt me, wanneer zijn jullie in de uitzending? Tena Cayenne. Kenneke Jens, maar wanneer zijn we in de uitzending? Terrel, we zijn vandaag in de uitzending. Ik stuur het bericht voor je of via de app. Ik geef je door aan meneer Parodi.
1: Goedemiddag, dames en heren. Prettige luisterplezier. En we gaan onze best doen. Ik hoop dat jullie ook jullie best doen om te reageren op de dingen die we aankaarten. En jullie kunnen ook aankaarten. En wat ga ik doen? Lobby met de boek allemaal, alle familie, alle kennis en wie is naar mijn verjaardag. Dus zo'n lobby met mijn zoon.
2: Maar staan de taxa savering? Ben je geluid niet in ze? Dat heb je mooi uiteraard.
1: Omdat ik altijd zo zwoel praat.
3: Oh, sexy, sexy! Hallo! Hallo! Ik over, hallo!
0: Nee, mijn actie van permissie even, want ik ben vergeten van Sani. Mijn tijd en brother Etienne, mijn breed dat ik kwam, mijn rea fiets, ik kom, mijn bakker, dat ik gado. Zo wou we op naar techniek, zo wou we abi. Maar brother techniek, brother, hoe heet die? Etienne, ik ben blij dat je toch moeite maakt om bij ons te zijn. Yeah. Dat want ik, Awinsva, in loba programma, je doet ook mee met een tweetak bouw. Dus alle mensen die weer taki. Nee, zoals mijn FNA-programma zijn voor ferie, de tapradio. Maar als aan een tori, het is uno de bel. Dat we even een tori, taki, want na programma een tori, et tori. Cliona, ook al bedankt voor je koek en alles. En je gember.
2: Bijna 15 minuten, taki.
0: Ze heeft er lekker van genoten. Dus. Omdat we langer naar kong, mijn kong. Dus mijn sparen, allemaal groeten.
3: Ik heb ook een afgehoord.
0: De groeten.
2: Hey, voor Harry, voor over naar Harry Motegi, Johansson. Je hebt verzuim.
3: Nee, maar moest ik.
2: En omdat je verzuim, ik zie Harry nog voor Gewan Tonkes.
0: Look wat nou, Tam.
2: Harry,
0: je bent jaren. Oh ja, Harry, hoe versteer je tori voor tori? Het versteer je Sintia, Sintia, Japayu. We versteren onvergunnen, want die uitzending is de. Dus we versteren namens Tori Etiatori. We versteren. Ja, we actie Norman Etiwa half uur. Dus allemaal met taku ori me versteren allemaal.
2: Maar jij, ik moet wel mooi koppen aan Harry toch?
0: Maar zei, want dan gaan we naar Harry. Harry van jaren, tap van jaren, maar Harry daar is Harry nou nodig. Harry, we konden leren Tori Etiatori.
2: Nee, maar dat zijn nog eens familie mis, maar toch,
0: joh. Maar dat neemt.
2: Jan Harry op bepaalde.
3: Harry,
2: het zou toch een mooie koppel zijn, Jan Harry.
4: Ja.
2: Maar
4: die
2: noemt
4: hij. Nee, nou, hij noemt hij. Op die handen. Hij noemt hij net als.
2: Dat niet de ding.
4: Ja, toen hij met okroos bij, ik wil het aan hun net als.
2: We kunnen het programma bakken.
4: Ik wil praten samen met Taku Alamala Odi, met Bar Eddie, Safety. Dan gaan Henk, mijn buurman, Henk en Continuo, met Barry Odi, brada, met Baru, allemaal Odi. En Patricia, met versterk je naar je verjaardag. Want Uno na Wang, dus met versterk je Patricia, Lobby, Bogo Bogo. Mevrouw Florence Nightingale, met versterk je ook toe. Dan gaan Abigiari zei Tapu, wie is in een versterk met mami, en versterk je wel. En zo mijn verster Flos, zei ik aankomen, de Flos Efiari, Flos Rusveld. Dus mijn verster je dat ook toe, want ik had ook nog in het programma Billy. Mijn bigge verster je, mijn bigge verster je en... Wat moet je plezier nemen?
0: Erwin. Erwin Griffith.
4: En mijn bigge verster meneer Erwin Griffith, na een voorjaar die zei ik kom.
0: En een sade tap 80 jaar.
4: Alas maar mijn verster, a heer serna groepa mijn verster. Alas serna man, sa etak serna of sa verstaan serna. Allemaal zijn fiar, we zijn nog fiar of wat dan ook. Maar verster u allemaal. En we hoop dat u dan precies zo leeg vijf nu. We willen zo, nog een probleem, meneer F.O. voor u. Mokar want to nummer doen. Sorry, de eerste nummer van Mokari. dat na voetbal toen bij

0: Ik heb de programmamakers voor de Sansa de Maidu steun de Maifuani. We hebben steun zoals Torre Chatori. We steun Torre Chatori toe, maar we steun de programmamaker ook toe. Want ze doen hun best. De eerste bankrekening is nummer Samokari. Na NL 48 Rabu. En nummer na 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1 de naam van Stichting MCC Maart. Het tweede nummer Samokari Pokapot Wapje Sangi de programma maken na NL 54 INGB. En nummer na je bij op 3-0. De bakken die 3-0 de op 6 0 3 7 8 8 0. Ten naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. En nummer samen kan nu. Dat in een op die programmamakers naar van gebouw. In een kamp 20 kolen of 30 of weer in Moskot 50. En noteer zij op die. En nummer dan NL 04 Rabo. En dan nummer dan 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6 de naam van Stichting MCC Maart. Maar bij het kenmerk, ik heb het Tori et Chatori, de pot developer Bakatori et Chatori, de pot gebouw. Maar hij moest pot 50 golo, 50 euro. Dat naam van mij, want het was mama, want ik Annie Odi, en want ik mevrouw Daniel Odi ook toe, samen met dat tapawe en Gitori. Dus met taku alamala odi, ze mami vergeti, dan neem me kwalijk. Maar me etak alamala, ala sernamang, wispo def grond tapu. Ik moet na sernang, me etak u odi. Wis mino sab u neng, me etak u odi. Me lobu alamala, u volg haar programma. Abu, me jubaka, me gi, brot na Lucia, me gi ab brek baka.
1: Oh ja. Vrouw D.
2: Ja.
1: Wou vrienden Mikwa Sernang. Dat bij Artitori et Tatori. Alle de sang en brade kost door Artitori et Tatori. De loba programma zodanig. Dat den bij wat internet radio voor Artito. Dus als Sangwe en Sernang. Maar toen is de bel als Satak. Nu staat het op radio.
0: Dat is Google Arki.
1: Ja. Dus dit is dan de Artu. En je ziet, want verleden was mevrouw bij Belfo Doneer toe.
0: Dus je maakt programma dus. Ik ga voor heel groot op.
1: Ja.
0: Laat ze maar hier aan.
1: Ja, dat klopt. Maar verleden was hier bij Belfo ooit zien naartoe. Als er namen bij Belfo in haar uitzending toe. Dus het laat ze de Artu. Mevrouw D, hebben jullie gehoord Nono wat rage die in Sedan schooltoe? Dit op alle de scoren. Er zijn mensen die zijn zeer drugs die hem zien aan bevorderen voor scoren. En dat schooltoe. En Nono heeft hij op een spel, de Luke en Tapu, de telefoon, van het gamen.
3: Lisha.
1: Dat de Thai heeft hij versie naar Mandoeku, dat de vorm op zien, dat bloedens toe.
3: Nee, laat maar. Laat maar.
1: Dat telefoon ding. Dat de Lusa doet dat ze moest taksuma. Dus nu school de bezig langatori in Sana. Ik weet niet wat met die kinderen.
0: De maatak de boer gebruikt op.
3: Lucia, ik wil toch even vragen voor een speciale occasie. Ik wou Gwenti naar Radio Maart. Naar Inno Minderi. Saripsa. En te Saripsa, dat je tak overeen voor krakti makanera, toch?
1: Ja.
3: Dat naar Libi.
1: Ja.
3: Zo de tine naar Hari.
1: Ja.
3: Hari La Semprada en hebben verjaardag en we willen zijn boom voor karakter in de DDC. Ik kon ja zo en die tijd moet ik er bespang.
1: Ja.
3: Maar dit is een lucie op zo.
1: En Aspa e de Lusso.
3: Brarari. Altijd doet dit dan, hè. Wie speelt, wie zo tegen.
0: Ja,

0: Это валяется мне винси бумфу крактиаре. Клюша?
1: Да. Ага, то есть там де скоуты де бейсерс но фуруй абендера санденцер нам. Мая, фабойнен Хидо Рафенберг бе такуалисми бе даса нам. Ме аркива программа да пас. App aan het telefoon aan de Sanbeko. Rino Rafenberg taki. A telefoon is nou een vloek. Is op omes mijn libi e pori. Sa libi ome jari. Ze hebben geen tijd voor elkaar. Heer deed de bezig aan het telefoon. Het zo alles. Ja, dat is mij go.
0: Twee telefoon?
1: Om het telefoon.
0: Twee telefoon?
1: Ja, voilà, man. Ja. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, meneer Jan.
2: Met Jan.
1: Ja, ik hoor het, ja.
2: Ja, dank u wel. Nee, allereerst had ik gecondoleerd met het heengaan van een broer, dacht ik.
1: Ja.
2: Sterkte.
1: Nou ja,
2: ik had hem al gefeliciteerd.
1: Ja.
2: Vorige week. Dus ik heb een drankje te goed van hem.
1: het is af dat hij mij kon versteren, maar drankje.
2: Ja.
0: We hebben pom.
1: Harry, maar met stroom die daarna van komt, ik ga dranken. Nee, of zo, je met los stroom die daar.
2: Mijn bel voor een trattori.
1: Ja.
0: En dat houdt in.
2: En mijn arke boemse met aki.
1: Ja.
2: En de Sernaman in Herkrontapu. De assemblee gaat vandaag een wet aannemen.
1: Ja, ik heb het gehoord.
2: Dat sporters en mensen die geleerd hebben en een bijzonder prestatie hebben gedaan, die mogen in aanmerking komen voor de dubbele nationaliteit.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind dit een misplaatste zaak.
1: Een keus dus.
2: Waarom niet voor alle Surinamers?
1: Mm. Ja.
2: In 1974 had meneer Latschman gezegd, we willen een dubbele nationaliteit voor alle mensen. De regering Aaron had dat niet gedaan. Aaron had gezegd, ja, you have two sorts of namen. We geboren zijn namen en we trutru zijn namen. Weet u wat hij daar zei? Degene die achterbleven in Suriname waren de trutru zijn namen. En wij waren geboren, dus we hebben geen recht
1: dat,
2: zo.
1: Dat had hij gezegd.
2: Dus je ziet de politiek in Suriname. Wanneer het aankomt, dan zijn we hier goed voor de ambassadeur hier om vlaggetjes te gaan zwaaien.
0: Cadeautjes.
2: En bij het consulaat en zingen. Maar wanneer het aankomt om gelijke rechten voor alle Surinamers in de wereld, dan zegt de politiek en de regering in Suriname, ho, dat gaat niet.
1: Ik heb het goed gehoord, ja.
2: Dat iedereen er hierover praat. Want het kan toch niet zijn dat je weer een deling krijgt.
1: Een deling.
2: De regering zegt, of politici in Suriname zeggen, we hebben 1 miljoen Surinamers, 400.000 in het buitenland en 600.000 in Suriname. Maar wanneer het gaat om gelijke rechten, dan worden grote groepen in het buitenland achtergesteld.
3: Uw boodschap is duidelijk naar ons toe.
1: Ja, ja.
3: Wij begrijpen uw boodschap.
2: Oké, ja? Dank u.
3: Oké, dank u wel.
1: Eigenlijk Jan Aplitti. Ja, lief gelijk.
3: Ja. Je mag geen verdeeldheid brengen.
1: Ja, maar nee. Dat doet ze weer.
3: Als je het bij de een doet, dan moet je het bij de ander ook doen. Dat ja. Bedoelt hij
1: ja.
3: Dus.
1: Ja, maar dat
3: je
1: is
3: mag
1: de bedoeling.
3: Geen verdeeldheid hebben.
1: En aan de noord heeft het bakken aan twee nationaliteiten.
4: Wat zeg je?
1: Ik
4: weet vanaf de onafhankelijkheid hebben die ministers van ons voor de mensen die voor ons
0: vertrekken. Zijn negen voor een microfoon.
1: Een heleboel dingen hebben ze niet meegenomen.
4: Ja. Hoe hebben andere mensen twee nationaliteiten en wij zijn geboren?
3: En getogen, Surinamers.
4: Ja. Nee, Nederlanders.
3: Nederlanders.
4: Ja, ja. Want toen hebben we die ben geboren met een actiefdroom, dat heb ik geboren, zijn na altijd met de omtjeboos, dat maar ik ben een Surinamer zijn. Maar het kon niet, ik had een Nederlandse paspoort, ik was een Nederlander. Ja, en is die onafhankelijkheid ook.
3: Het is die verdeeldheid.
4: Niet controleren.
0: Nou, dat is niet eerlijk wat je zegt, want je hebt de keus gehad.
4: Ik heb geen keus gehad.
0: Ja, je hebt de keus gehad.
3: Nog steeds.
0: Allemaal. Allemaal hebben
4: de keus. Ik was een jongen en ik ben hier gekomen.
0: Oké, we gaan even naar Donker.
3: Naar een andere
0: plek. Mag dat?
1: Welkom in de RZ, ja.
5: Ja, goedendag met Anne.
0: Dag
1: Anne. Ja, Anne. Welkom.
5: Ja, ik wil even op inhaken op wat mevrouw Lucia net had verteld over de telefoon en broekers van Libby.
1: Ja.
5: En ik heb toevallig gisteren twee verslagen gelezen van mensen die dus gezinnen, hè?
1: Ja.
5: Die hebben zich een flink dubbel gelegen om te sparen om hun kinderen, twee dochters, mee te nemen naar een Italië op vakantie. En ze hadden zich zo op verheugd, hè, op een leuke, gezellige vakantie. En die kinderen die waren alleen maar bezig met die telefoon.
1: Mm-hmm.
5: Ze wilden alleen maar op het strand liggen. En elke keer hadden ze weer een lang gezicht als ze daar naartoe gingen of daar. Ze hebben die hele ouders hun vakantie verpest. Ja,
3: dat klopt. Dus
5: het is echt heel erg. Ja.
3: Telefoon, het is wat met die telefoon, want ja.
1: Sommige kinderen willen zelf hun huiswerk niet maken.
3: Maar ik heb een pa voor een telefoon.
0: Maar Anne kijkt ook de hele dag op haar telefoon, hoor. Ik heb het gezien. Ja, ik heb gezien.
5: Ja, dat
0: ja. Kan
5: maar niet de hele dag, liever.
0: Ja, maar ik zag je op straat lopen met die telefoon in je hand.
5: Ja.
3: Nee. Sommige mensen, het is een verslaving.
0: Ben je een boksanger niet?
3: Het is een verslaving geworden, want als je soms in de trein zit, dan denk je nou, iedereen is zo voorovergebogen van aan hun telefoon.
1: Dus,
3: maar ik zou wel zeggen van, kijk, het is tegenwoordig wel een must, want als je de straat op moet en je bent je telefoon vergeten, lijkt het alsof je hele
1: pastijd bent. Leven.
3: Want je hebt kinderen op straat, je hebt dat ding ook nodig, alles gebeurt.
5: De hele dag toch? Ja.
3: Ja,
1: maar hoe zeg je, maar doe je nog bij mijn koedruk?
3: Nee, maar nu is het anders.
0: Ik ben het eens met mevrouw D.
5: Ik kan u wat vertellen. Een man heeft een zoon, een Hollandse man, zijn zoon heeft hem uitgenodigd op de koffie. En hij gaat daar aan huis en die jongen was de hele tijd op zijn telefoon.
3: Ja.
5: En die man zegt, die vader zegt, ik ga nu weg. Want je bent de hele tijd op je telefoon.
3: Ja, dat is een jaardag ook.
1: Zal ik je vertellen, want ik geef mijn master kan geen vriend uit Kosovo, Kolukono. Akong, vanaf Akong aan jongen, dit op haar telefoon.
3: Ja.
1: Weet dat kan ding. Alleen is die actie zo tak bakken.
3: Het is verschrikkelijk.
1: Gegeven moment ben passeren, maar op het een show te bieden erop.
0: Maar kijk. Hij
5: was een huisarts in Den Haag, is gepensioneerd.
1: Mm-hmm.
5: Verleden af bij je rijtaxi af zijn voetstroa, heer Brokka, heer telefoonpatro, in naar Dorothee.
0: Maar laat ons eerlijk zijn, de tijd van vroeger was erger. Vroeger moest je naar een telefooncel, daar moest je
3: in de rij staan.
0: Ja, dus laat ons blij zijn dat we dit is.
1: Ja, maar dat is
0: het waarborgt ook een stukje. Even, Anne, mag ik even? Het waarborgt ook een stukje veiligheid. Hè?
3: Ook dat.
0: Je bent
3: ook
0: op straat, was maar. Ik heb het een keer meegemaakt dat ik van het oude plek kwam en iemand liep achter me aan.
3: Ja.
0: En ik bel Norman op en ik hou die telefoon. Ik zeg: Norman, ik word achter. Maar één moment, ik word achtervolg. Dus het heeft ook een stukje veiligheid.
5: Maar we hebben het over de hele dag op de telefoon zitten. Dat is even iets anders.
1: Ja.
0: Nee, maar ik zeg, vergeleken met vroeger, mogen we blij zijn dat het er is, toch?
3: Het nieuws is ook, alles is op telefoon.
5: Over gebruik.
3: Ja.
4: Mag ik een beetje negatief zijn?
1: Ja.
0: Je bent altijd negatief.
3: Anne, ben je klaar? Even wachten, Anne is nog aan de telefoon.
0: Ja, Anne heeft ook al het.
5: Kijk, het is heel erg als je in nood bent en je taal toilet.
3: Dan is het zeer belangrijk. Dan is het heel belangrijk.
5: Dat soort dingen zeker doen. Dingen.
0: Positieve dingen.
5: Het gaat over het overgebruik in sociale sfeer. Maar de heer denkt dat in
3: de hele dag.
5: Daar gaat het over.
3: We kunnen niet meer normaal communiceren, want zelfs bij verjaardagen ook. Dat is makkelijk het eerste wat ze doen. Er worden geen gesprekken meer gevoerd.
1: Ik ga dansen, de heer dansen, daar heb ik zo'n foto.
3: Het brengt een hoop.
0: Oké, we gaan Anne bedanken.
6: er is een restaurant in Italië. Je levert je telefoon in en je krijgt een gratis glas wijn.
3: Ja.
6: Van 5 euro.
7: Ah, dan gaan we je bedanken.
1: Oké, okay, dank
3: je wel. Het is verschrikkelijk. Okay.
7: Dag, dag.
3: Je kan geen gesprekken meer voeren met mensen.
1: Nee, ik ga wat dansen als Majur en Poku.
3: En wat?
1: Dit is dansen zoals opname vast, maar dansen. Angas als maar bori, angas niet. Dat is zoals met ik de band. Wat is meneer Dansi?
7: Maar meneer Perotti wilde ook iets zeggen.
3: Oh ja.
7: Dus geef hem de gelegenheid.
8: Wat ik zou zeggen is hetzelfde wat jullie gezegd hebben. Je zit in een gezelschap.
7: Ja.
8: En iedereen zit aan de telefoon. En mevrouw D. praat met mij door de telefoon. Ze stuurt berichten naar mij. U stuurt berichten. Maar we praten niet zo meer met elkaar.
3: Nee, nee, nee, we communiceren niet meer.
8: Maar we doen het wel in dezelfde groep. Praten met die anderen.
3: Ja.
8: En in de Sapero weer of
3: Sapero.
8: Dan praat ze over mij, dan denk je dat ze maar.
3: Op dat moment wordt er al geroddeld door die telefoon.
8: Door die telefoon.
3: Door die telefoon.
8: Die telefoon.
3: Maar dat klopt, want
1: maar Peru, die ben verteerd, dat kan bij Garde Duitsland. Dit was waar ik opname ving. Alles aan de best in Amsterdam, Sabi doet Duitsland.
7: Tjepoti.
1: Ja.
8: Ja, we zijn
3: daar bezig. Ja. Er gebeurt aan het telefoon. Dit is Fadong.
1: Ja.
3: Amang het takanga vrouw. Ik brok een vrouw telefoon. Dus ik voor mijn vrouw bij.
1: Ja.
3: Want hier die vrouw die na telefoon. Ja. Ja, ja, zijn dingen die gebeuren.
7: Ik heb dat soort dingen niet meegemaakt.
1: Ja, maar het gebeurt. Het gebeurt.
3: Het gebeurt. Ik zit naar YouTube te kijken.
7: Ik heb dat Harry Belli mijn telefoon. Ja, ze heb je stemmen look in dat telefoon. Voor zomaar ADR.
3: Zo zo vrouw.
7: Ik heb zo'n missie. Zo zo vrouw die vrouw die.
1: Maar mijn denkie.
7: Je denkt weer bellen aan elkaar.
1: A telefoon zijn Harry Abi. Lemme sap, ote jo si de san, jare wa kan wa...
3: Wa ouder werd zo lang.
1: Wa telefoon zo'n first Christus.
3: Wa ouder werd. Maar voor jare, Marta bo gewaan dus minne sap sap.
7: Harry de Farayski
1: na. Nee, Marta ta karine nodige uit.
3: Oh, des anodin.
1: Anodin.
3: Nee, maar a telefoon de, a de wa vloek nou nodig. Ay tja dede, ay tja praat in Libi.
1: Het gaat om die jongeren. Daarom mi brengt die dat score. Ik tek de telefoon in beslag nu. De mag gangen scoren.
3: Ja, ze zijn door. Niet meer geconcentreerd. Ja.
7: Bepaalde tijd, hè?
1: Ja, ja.
3: Ze zijn niet meer geconcentreerd bezig
1: nee,
3: op school.
1: Nee, nee, nee. Vooral met die gamer. Die game is een om mijn money.
3: Dat met Ogri Epsanono, want na de game stel de boeien voeren
1: ja,
3: uit.
1: Ja, ja, ja. Die gevaarlijk, ja.
3: En rij, met auto van de kaart de race die de race had op
7: de pas. Ja, Perotti is ook een. Hij rijdt op een scooter. Hij boor op z'n allen auto.
3: Ja.
7: Misschien.
3: Hij denkt, dat kan daar
1: zijn. En daar zijn voor
7: tijd. Dan ook even als geheilig visie.
8: Meneer, dat deel van mij reist 15 kilometer.
7: Ja, maar je hebt het opgevoerd.
3: Je kan het opvoeren.
8: Het gaat ook in 15 uur, gaat tot 12, 13.
7: Ja. Hij heeft het opgevoerd misschien.
1: Nooit. Oh, dan moet je meteen wat gaan voeten.
8: Nee, als je mijn boodschap is het.
1: Ja, dat is waar.
3: Ik heb drie huizen verder bij mij staan. Drie van die scootmobielen dappen naar Mifadoro.
1: Ah.
3: Maar ik zal je zeggen, de hele dag rijden die kinderen op. Til ik was aan gebeurd, landt die ook al. Ja,
8: die kinderen
3: rijden op dat ding. De jongen niet die rijden.
7: Dan mag je bij de gemeente waarschuwen. Want ja, het mag niet.
3: Ze rijden op dat ding. Van die ouders.
7: Ja, maar, ja?
3: Het maar die ding is opgevoerd.
1: Maar vooral die, wat los maar op een scootmobiel, maar die neem ik gebruik de tering.
3: Ja.
1: Ja, heel veel. Heel veel.
3: En die kantas, ook die dingen worden opgevoerd.
1: Ja.
7: Kantas mag wel, geloof ik. Hè?
3: Het mag wel opgevoerd worden. Het is 45.
7: Nee, opgevoerd nooit.
3: Het is 45, maar soms als ik ze daar voor volmaakt die rijden. Is het hoger?
7: Ja, als je zus bijvoorbeeld mag er wel in rijden als ze een rijbewijs heeft. Maar ja? dat weet Harry beter als ik, denk ik.
3: Maar wat mensen vergeten, van je pakt zo'n scootmobiel, hè. Die mensen gaan niet meer lopen.
1: Nee.
3: Want alles niet. Pakken ze de scootmobiel. En ja. Dat niet is niet...
7: Heb je normaal wakker moeder
1: maar vrouw D.
3: En alles maar normaal wakker, want soms maar dat ik dan de naaf bij parkeergeld.
1: Maar vrouw D.
3: Ja, dat gebeurt ook.
9: De ableti.
1: Want los weet ik maar de rijden.
3: Ja, ik kan dat ook toe. Misschien van dame.
1: Ik kan niet eens morgen.
7: Kan dat is een brommer toch?
3: Nee, is die auto toch?
7: Ja, dat is een brommer.
3: Misschien van dame. Misschien van dame, als ik was scootmobiel, maar scootmobiel de letting neemt voor ons elektronisch.
1: Misschien van dame toe.
3: Elektronisch.
1: Toen dames, misschien.
8: Dat mag eigenlijk ook niet worden, als brandgevaar.
7: Ja, mag niet.
3: Je mag het niet, maar zij heeft het in huis.
8: Batterijen in, hè?
3: Ja. Ja, laat ze ook doen toch eens als dan ontploft in dat in schuur.
1: Mevrouw Oela, ze hebben de gang. Abbe poten de gang. Ze zoeken ons abbe hangen niet.
3: Ja.
1: Nooit. Toen lees de mevrouw. Wanneer zou Oela schrijven, dan was mijn voet nooit meer aan rijden.
3: Je tekst is al lang en lang gegeven poten
1: in. Terwijl ik abbe kwartels mag gelukkig.
3: Maar dat zei die betekent, omdat die heren die praat niet, want ze moeten elke maand een bedrag inleveren.
9: Ja, maar makkelijk hier is maar ook.
1: Nee, maar mevrouw D.
9: Maar makkelijk.
1: Volgens mij Amsterdam Zuidoost. De meeste scootmobielen. Vreselijk veel mensen.
8: Mevrouw Lucia,
1: Oost.
8: Dat
1: is waar.
8: Ik ga naar Oost. Ik ga naar West.
3: Ja, mensen lopen niet meer, hè? En dat is dan jammer. Want eigenlijk, je moet heel veel in beweging blijven. Terwijl je de tekastkoetmobiel, de pedden, alle chimpjes aan de tekastkoetmobiel, die tikken. Kijk, de goeie niet nagesproken, ik van Hortense.
1: Ja,
3: ik gun iedereen eentje, maar... In een wakamoro.
1: Maar even ziek, ik heb even nodig.
3: Oké.
7: Maar Lisha, jullie leider van 10 jaar zo.
1: Ja.
7: Ik moet dus als mijn takje, want schoot dat op, hoor je niet?
1: Nee, schoot u dat op, hoor.
7: Heb je periode? Hier is samen taxen.
1: Ja.
7: Bijna alles maar dat bij Oost. Dus ben maar in Amoro Boensef.
8: Zeker, ze werken.
7: Wacht die
1: dokter. Maar ik ga je vertellen, vroeger gaven ze kanta, ze geven geen kanta meer.
7: Nee, je moet het gewoon kopen.
1: Je moet het nou kopen.
3: Maar ze kunnen het ook via Marktplaats kopen.
1: Ja, tweede hand.
3: Maar mis op dag niet bij hen via Marktplaats.
7: Het is gewoon een brommer hoor, maar overdekt.
3: Overdekt. Ja. En wat parkeerplaatsen betreft, af dit jumpertje.
1: En je mag op trottoir rijden, je mag...
7: Harry wil wat zeggen, hè?
9: Ja, maar als hij dit ziet, heb ik mijn baba man gebruiken, man.
7: Ja.
3: Je zou het gebruiken, maar je zet het niet in je woonkamer.
7: Zo, als kant of als scootmobiel?
3: Als scootmobiel.
9: Alato, mijn baba gebruiken, mijn baba man.
3: Ik heb een dame gekend, een dame deed het in dit en zielen. Maar dame tak me teken aan, want dame nafie paai parkeer.
9: Ja, als hij dat deed.
3: Fietspad mi karei ala te.
9: Ja, en dis makan chade de tas na de san.
1: Ja, mevrou de, wan mafu RMC, wan chauffeur tegen me. Atak mevrou Griffith, ik ga u wat zeggen. We vergaderen vaak. En we zeggen aan het bestuur van RMC. Controleren jullie alle mensen opnieuw. Er zijn mensen die met die RMC gaan die het niet nodig hebben. En maken nu pasjes met foto's. Want er rijden mensen op andere mensen pasje. Maar RMC wil het niet aannemen. Omdat in het begin, RMC betekent de hele sportiek. Wie is hier ziek of in de best ziek? En RMC, zatmobiel. Betekent alles maar. Nou, de chauffeur, ik probeer voor de man draai en stel, controleer alles maar opnieuw. En wie heb je echt via WMO, wie heb je echt van u. Attacks zijn bezig daarmee, die chauffeurs. Want soms komen die mensen in die bussen. Attacks, als je die dingen hoort wat die mensen zeggen, ze komen binnen in die bus, ze komen als laatste. Wie gaat u als eerste brengen? Niemand mee, Mireille. Als chauffeur moet ik tussen naast me. Als eerste man kom. Ik koos allemaal, omdat hij man ben laat. Een man tegen hij moest wel plannen. Als tweede man kom. In Rijkersbos, die kon ik niet gaan. Als hij dat minder bij rechtstreeks vervoer. Als tweede man. Een man zei, ik ga naar Belmar, als Sakhalin. Ik ben een Afrika man. Een man tegen me. Vrouw, ik ga u eerlijk vertellen. Ik heb geen problemen met niemand, alleen met Surinamers. Ze, altijd als ze komen, gaan ze schelden. En ze willen als eerste.
9: Als aan dat die, met tobe ab, tobe rijbeurs, ook toe. Maar de man zei, ik is probleem na afvolg voor u, Surinaman. De Marokkaan, ik is probleem na de Marokkaan. De Sernama, ik is probleem naar de Sernama. Omdat ze naast aan hem, de ma e paiu. Je roko de ma e paiu, de ma e tegi, die money fi paia bus, de ma weekend, de ma nyama her money, de ma yam. Da moede, de Sernama, da
3: moede. Ja, ta pa lanti bus.
9: Ja, da moede de ma mus gua roko, da ma ko
3: aksi. Ja,
9: fena money. Ama na money, ma ma ko aksi tak para inoka, nyuwa le, mi tak ma de ma gi money fi paia.
3: Ja.
9: Ama tak ya, ma isa pasan, da solis mete ama tak abu me dek you. Dan mij kan gewoon wit boeien tap mino, dat me kan man die zip satu. Mama de si de akkefaas heb zag ik meer, akkefaar amal die
3: wat. Iu kan lachen roko.
9: Ja wat daar wit boeien kan tegen de maar dat mino tegen moni me met me de
1: maar. Maar niet die Surinaamse mensen bij RMC of bij Stadmobiel of Connection was niet Want ik heb met een chauffeur gereden hier naar de Bijlmer. Ik was in die bus, maar die vrouw had rechtstreeks vervoer. Maar die agoteek me naar haar vrouw. Haar vrouw bij koosie dat kon naar bus. Potverdomme, wat is dit nou? Dat iemand anders in die bus zit. Ik heb toch rechtstreeks vervoer. Als chauffeur neppi. Ik ben allemaal bakker op keel. Akeel neppi. Haar vrouw, ik kroet toe. Gegeven moment als chauffeur tegen. Weet u wat je moet doen? Je moet een taxi nemen. Want u levert te veel commentaar. Die Asaka, als chauffeur tegen me.
9: Vrouw, ik
1: vind dat ik zo vara, ik ben tja jou, ik ben tja in het laatste.
8: Maar kijk, dan mevrouw, dat ga ik je dus zeggen. Als ik het weet dat ik ook rechtstreeks heb vervoeren. Als ik het rechtstreeks heb, moeten ze mij alleen komen halen.
1: Is niet waar. Is niet waar. Ik heb rechtstreeks vervoer, is niet waar. Dat is twee monden aan het doen. Luister, ze komen met twee mensen in die taxi. Dus de negotiek is maar naar mij samen. De kan het toesma. Dat de techniek, dat de tjabigwe, dat de tjabin trasma. Maar nooit de tjabigwe naar het trasma. Nee, ik heb rechtstreeks vervoer. Dus dat weet ik zeker dat niet waar is.
8: Mag ik nu praten?
1: Ja.
0: Okay. In de microfoon graag.
8: Ja, ik heb rechtstreeks vervoer. Ik moet naar het ziekenhuis gaan.
3: Dat is, ja, dat.
8: Ja, dan komen ze me hier ophalen.
3: Ja.
8: Dan gaan ze mensen daar in de Bijlmer pakken. Ze gaan weer langs.
1: Dat heb ik hier rechtstreeks.
8: Mag ik even uitpraten?
0: Ja, laat hem even uitpraten.
8: Dan gaan ze weer langs mijn huis. Omdat de tijd wat we hebben afgesproken, moesten ze me komen halen. Dat zijn ze aan de mensen gehalen. Dan ga ik als tweede uitstappen. Toen heb ik mijn dochter gezegd, mag ik even uitpraten mevrouw? Toen heb ik mijn dochter uitgelegd. Toen heeft de dochter voor me geregeld dat ik zaaldes kreeg. Dat is een extra taxi die me speciaal komt halen.
1: Ja, maar dat is ziekenhuistaxi die je extra komt halen. Omdat je naar het ziekenhuis moet gaan.
3: Prioriteiten erin.
1: Ja,
8: ja hoor, dan moet je ze ook zeggen, ik moet eigenlijk...
3: Als je naar het ziekenhuis gaat, dan heb je voorrang.
8: Ja, dan moet je zeggen, ik moet 11:00 naar de dokter zijn.
3: Ja,
8: hoe
3: lang
8: kom ik me halen,
3: ja.
8: Dan regelen hun dat. Maar als je gewoon die extra vervoer hebt of wat dan ook, ze
3: niks
8: doen
3: aan
8: met
3: hand.
8: Je wat ze willen. Net als mevrouw Lucia zegt, ze kunnen twee mensen pakken. Nee, ik had extra vervoer, ze moeten mij pakken en naar het ziekenhuis brengen. Maar dat doen ze.
3: Ook als je naar de uitvaart moet, dan heb je ook prioriteit. Ja.
1: Nee, maar omdat ik altijd, zo lees me de miwang, maar zo lees de kangawa of tusma, maar dat ik pot niet voorzien, dat ik op den trasma, maar nooit de gangamigo tek trasma. Dat me nou jokoe die ding.
0: Omdat jij brutaal bent.
1: Ja.
3: Ik heb het keer meegemaakt, maar Sami heer ozo. Amant Sami ozo, regota diemen.
1: Ik weet dat, ik weet
3: dat. Mag ik even, Lucia?
1: Ja, ik weet dat.
3: Tena diemen amant jamgeu. Hij rei mipsa, tja alle den trasma gede, rei mipsa. Daar go stop door het diemen zuid, dat knap nou aan dungru plek.
1: Oh.
3: A knap nou aan doen roepen. Ataki en wacht die wans maar. Dit is also de boomfara voor gote aan de regona. Also paam gote. Dat is al een bejaarde te huizen van zijn abende. Senioren wonen in Sabi. Maar knap nou aan doen roepen. Aman knapu. Dan denk ik bij mijn eigen. Je rijdt mijn huis voorbij. Deze tjamige pot nou aan doen roepen. If one knopje sla om van man is, man is het hier, maar dat is napjes olo. Toen heb ik de volgende dag opgebeld naar klantenservice. Ik zeg, die chauffeur wil ik niet meer hebben. Het was gewoon eng om dat mee te maken.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja, het was gewoon eng. Want ze weten precies wie er rijdt, hè. Een telefoonnummer, een autonummer,
1: ja, ze weten alles.
3: Weten ze. Natuurlijk. Maar ik vond het echt verschrikkelijk die
1: eng,
3: avond.
1: Eng, man.
3: Weet dat, ik een knop draai naar mijn idee. Maar ik zou het niet doen, want dat ben ik ook op de dongerepressie.
8: Dat is mijn moest van Blakachilla.
3: Die dongerepressie, een man kan ik echt naar een dongereplek. Dan man tak ei wacht die wans man nooit o regwe nooit as makom.
8: Nee draven.
3: Nooit as makom.
7: Amma si de ebi si.
8: Amma tu ei fer la.
1: Ebi si dat is stampu.
7: Ebi de de.
3: Timo fodia.
7: Mister Bocha de gos na pin wan dungu rupasi.
1: Amma fodia. Amma abu dat nooit irela.
7: Ya dat mete tak we wacht die wan man just doros.
3: Ada taman tak ei ek mutap. Imat wacht de teme luku not ne kabel ni. Not ne kabel.
1: Maar jij nog meer vrede?
3: Meer vrede. Tuurlijk meer vrede.
7: Nee, maar als je zei, heb je dat niet moest vreden.
3: Mami ga door. Mannen, en Abin.
7: Ja, dat is toch aan mij, want...
3: Amia, Bastien.
7: Ja, maar dat is juist die, maar hoe mag ik het doen, toch?
9: Of hoe maak ik
3: Lucia, ik heb een onderwerp, hè?
1: Ja, vertel.
3: Sami, erger me, taki. Agislek dat ze namen kon draaien door. Agislek dat ze namen kon draaien door de young boy, mi gado. En amore de siwan bigis mij kom, amore den boye tak do taki. En heel scherp, hè? Heel scherp, heel hard ook. Dan me precies jongen, dan niet meer buiten van jongen. Me tak jongen, hou toch rekening mee. Hè? Hou rekening mee.
1: En ook kosie?
3: Ah, boy, nog kost me.
1: Oh.
3: En tak pardon, oma, precies tak you. Agis, dat ben af is gaan zo, hoef ook toe. Wan lo do taki. A boy, don't go for una fessa brede. Voor zijn winkel in mijn breder. Zo dat toch alle de moeders.
8: Maar dan ga ik je wat vertellen. Weet dat niet gebeurt. Ook toen aan toe Marokkaan en weet maar de meleraar daar. We zijn mijn lady.
9: De dottaki.
1: Er is iemand op de telefoon.
7: Ja, dat klopt. Maar laat Peres een zin even afmaken.
8: De dottaki de meleraar is allemaal. Die kan je taks eraan.
3: Geweldig, ja. Ja. Hij weet het niet.
8: Hij weet het wel, maar...
3: Het is voor hem stoer. Het is voor hem stoer.
7: En we een beetje grappig doen.
3: Ja.
7: We gaan naar de beller.
1: Welkom in de uitzending.
10: Goedemiddag met Anne.
1: Ja. Anne, welkom.
10: Ik wil even wat doorgeven van een vriendin van mij, wat ze meegemaakt heeft met RMC.
1: Ja.
10: Ze kwam van een buurthuis en ze had een glas water in haar hand. Hè? Dus ze dronk wat ze wilde die chauffeur niet laten wachten van RMC. Dus ze had dit beker water in haar hand. En ze liep naar die auto toe. En toen heeft ze het opgedronken en die beker heeft ze toen weggegooid. En die man die beweerde dat ze alcohol gedronken had. Ze dronk alcohol. Dus hij wilde haar niet vervoeren. Hij zegt hij gaat haar niet vervoeren. En hij heeft toen gebeld. Hij heeft die vrouw die zei, ze heeft water. Het is geen alcohol. Ja, je steekt naar alcohol, zegt hij en dit en dat. Hij heeft die hele weg, hij heeft die RMC gebeld. Die mensen hebben, die man heeft hem gezegd. Laat de service, rijd die mevrouw gewoon naar huis. Hele weg door heeft hij gewoon dit raam, het was koud ook, heeft hij met open raam gereden. En die vrouw gezegd, die stinkt naar alcohol. En toen hij aankwam bij die woning van die mevrouw, gek genoeg, als die vrouw stinkt naar alcohol, hoe komt het, en je kan er niet tegen, hoe komt het dat je met moeite voor je pa vrouw toe? Dan in tas.
3: Yeah,
10: je opkoffiepressie, dan je gooi je pa vrouw dan in tas. Dat klopt toch niet?
7: Maar wacht even, wat
3: Harry, is de service die
7: Harry, wat zou jij doen in dit geval, Harry?
9: Toezang.
7: Je hebt ervaring met dit soort dingen volgens mij.
10: Die vrouw had zich alcohol.
7: Ja, even luisteren naar Harry.
9: De buschauffeur, wie zou ons maar doen? Je moest de cool. Je nou moest tak niks charingo pa wango.
7: Dus een vrouw ting uit alcohol.
9: En dan moest haar charingo.
3: Ja, maar daarom neemt ze toch een taxi?
10: Ja,
9: charingo pa
10: moest dingen erbij die niet kloppen. Afrona
3: ja. Ja, maar daarom neemt ze toch... Daarom neemt ze toch een taxi.
10: Nee, dat is een ander voorbeeld. Daar gaat het hier niet om. Afrona bij drink alcohol.
1: Oké.
10: Nou, wat voor afrona bij ouwe naam
9: bij. Ja, maar wie is maar drinken? Of als maar drinken? Je moest een taxi, je moest charingo.
7: Ja, je mag niet weigeren, hè?
10: Misschien
3: werd
10: ik
3: best door sinds
10: ik café.
3: Maar ik heb het ook gehad met een chauffeur, die stonk ook naar alcohol.
7: Oh, dat min ook.
3: Ik heb het, ik heb het een keer meegemaakt.
7: Hoe gaat het door elkaar?
3: Dan had hij shilling oil van zijn voetdemper als meer. Maar hij rook gewoon naar drank, hij was gewoon dronken.
10: Maar
7: dan
10: klagen de chauffeur, maar man die ziet, en dan waren ze van Turku, maar dan een bril. Maar die twaalf is toen misreft me kwam aan mee naar hen toe. Een flevohuis, dat ik weer een consumptie vroeg aan de bel, tel ik dat zei vaak, in die teka lip, alles aan. Dat had ik een gorei, want transman, moe lang afroeg wat te bakken. Wat verschrikkelijke man.
7: We hebben nog een beller.
10: Ja,
1: oké, bedankt. Welkom in de uitzending.
11: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
11: Mevrouw Lisha, mevrouw Lisha is een vroeger meer in YouTube.
1: Ja.
11: So. Oh, meneer, het hoor ik voor mevrouw D. Maar wat is hem niet begrepen? Volgens mij, als je rijdt, zit een vervoerder met karaman, aanvullend, Ja, RMC heeft ook een toezicht aan. De auto die komt aan, maar op een signaal. Dus if na Bolt, ik kon tegen je, if na TCA, ik kon tegen je, if na. Maar er zijn kenmerken op die auto, universiteit kenmerken.
3: Maar?
11: Mevrouw B, universiteit.
3: Nee, want misdoen, in na auto, mijn man, je kenmerk toch. Bij de centrale wordt dat doorgegeven aan de chauffeur. Hij weet, ze kennen zijn kenteken, welke auto hij rijdt. Ja, toch? Nee,
11: maar de vraag is toen u instapte. Heeft u niet gezien?
3: Nee.
1: Maar er waren ook andere mensen in de bus. Ze was niet alleen.
3: Hij heeft al die andere mensen weg thuisgebracht.
9: Nee, maar ik zeg, heb je lees was en in de bus?
3: Nee, ik heb niks gelezen.
11: Maar je hebt het eerst in een taxi.
3: Ja?
11: Dan het eerste wat je dan kijkt, het nummer op het dak of de kenmerk aan de buitenkant. Zo zou ik het doen.
9: Ja, maar jij bent geen kennis. Nee, maar los maar net was
11: aan het. En jij maar leg zo uit. Dan zou het met dat de moes. Je moet niet als je stinkt en neem ik je niet mee. Als je ontzettend stinkt, neem ik jou niet mee. Dan noem daar niet. Hey, ik hoef het niet te accepteren. Je bent niet verplicht. Wat jullie zeggen, nee, klopt. Nee,
9: nee, nee, Billy, een taxi naar jouw taxi. Maar RMC aan Otan of de man. Nou, een bedrijf je regie.
1: Maar de paaien.
9: De mij paaien, jullie kan tapama, omdat naar jouw auto. Maar RMC,
3: nou, wat is dat? Je moet door naar centrale.
11: Ja, nou, maar ik de man kan ontkel. Ik tel even bijna 200 kilo. Dat is alleen kilo, je rijdt dan een café. Hier is het geld, breng die man naar huis. Ik heb droom, die moet door om mijn man op een keer. Jongen, dat is zomaar in. Die moet door om mijn man op een keer.
9: Stel alle terug, moet hij toch te vandaan groepen.
11: Met dat Miguel, hoe was dat ja? Dat moet sorry voor racisme. Maar als je leert, weet ik. Want toen werd mijn man, ik ben beroep van man. Maar dan ook, hallo, hallo, wat doe je dan? Ik ja man. We poeren hij zelf de milieuze in boom.
9: En maar dat nog mag.
11: Hij weet niet waar hij woont.
9: Nee, maar you nog kapot aan mas, dat slaat is in one boom. Ik heb tjara, man ga school tozo.
11: Ja.
9: Ik heb man ga school tozo, ik heb man.
11: Ik heb nog zo'n pijtan.
9: Ik heb tjara school tozo.
12: Maar jullie nog wel, want ik kwam pauze even met de beulen, zo.
1: Oké, dankjewel.
12: Ik vind het een mooie discussie, hoor, daar niet van.
9: Ja, maar zij is toch geen kapot, maar straat niet zomaar.
12: Nee, nee.
9: Nee, dat is
1: aan meneer Abede uit India. Maar het roer aan vrouw.
12: Dus dan zullen we na de pauze bespreken.
9: Oké. Okay.
12: Dan ga ik een muziekje zetten en dan horen we ze.
1: Een mooi muziek speciaal voor
3: mij. In die tussentijd, Harry, ik

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Radio Markt. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. Met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, beste luisteraars, dat zijn we dan weer. Het pauzeuurtje, of het pauze, 10 minuutjes zijn voorbij. Mevrouw D is nog niet zo ver. Harry is nog niet zo ver. En Perotti nog niet zo ver. Maar ik heb toch een vraag aan u. Ik ben echt benieuwd of u weet welke twee zangers, of een zanger en zangeres hier zingen. En graag hoor ik het op 020-471-4291. Lucia, je bent weer aan de beurt.
1: Ja, de luisteraars, door in het tweede uur, Tori et Tori. Meneer Aksu, not more, ze zo van gebouw verstoord. En mi breed dat we arki, mi breed dat we doneer. En mi breed dat we arki. En dat we reageer maar saal. Mi want ak de matief mi in zijn naam zei arki, mi want ak u odi. De groetjes, kusjes, heel veel warme brasa's.
2: Zo. Dat is kort.
1: Mm-hmm. Ja, mevrouw D take over. Mevrouw D, je had iets te vertellen. Wat eet je weer?
3: Oké. Me weet ik aan voor de...
1: Of de jongens.
3: De mans, maar me houden jullie een beetje rekening. Ja? Biggie sma e wakap sa we koso a lot do taki.
1: Ja.
3: Ja, aan de kant, jullie hebben ook kinderen. Jullie hebben getraind met samen hier, want boy, want de man is bara tapa uko. Ah, mi beka te kasma dat hij, mi kan nu doen aan kasma dat hij, het past nog niet. Je broka vrouw zaka. Wie is je gebruiken vrouw? Je naaf kon knap aan min die de matifie knap van je bari tak van je gebruiken. Het kan niet. Surinaamse mannen, letten jullie even daar op. Nou, mijn bedoel nu.
1: Vrouw D.
0: Maar mevrouw D, de Surinaamse vrouwen zijn er ook niet achtergebleven.
3: Maar deze mannen staan gewoon te schreeuwen.
1: Op de hoek, op straat. Ja,
0: weet je hoe Surinaamse vrouwen, Surinaamse mannen soms
1: maar afbreken. Niet op straat, op
0: tot de
1: hoeken.
0: Grond. Nou.
1: Vrouwen staan niet op hoeken.
0: Ik heb ze op de markt gehoord hoor.
3: De mannen staan gewoon niet, dat niet je karasman in bij toe.
1: Vrouw D, daarom,
3: ik ben niet heilig.
1: Vanaf geen... Doe dit programma. Mij ben abender over. Ouders, let op je kinderen. Jou, dit is ook je praktijk. Je bent lief op ding. Maar, nog streef nooit diep ding. Van mij dat je weest en dan geef je me de beste ding. Want mij is op dat weest op mij de bedoel van koekoe. Dus mij de beste ding. Geef je rustig. Dus mij de bedoel op en dat dan geef je. Maar, mij is dat look op ding. Want de ptje gaat naar de pina Amsterdam station. De knap naar de station. De ding, het kost wel lot dat taki. De smokkel wiri, de smokkel assi. De going tram. En pot de voet het op stoer. De sma aksi de gosdong. De kost de sma vis en vuil. Dus, en dan noem ik dat erover, vrouw D. Sinds na geen de ombeginning op programma. Mij ben erover. Dat ouders let op je kinderen. Ouders.
3: Ik kan dat niet tegenwoordig. Je vredesdang, want op een gegeven moment in de
1: zappam. Allemaal heb ik foto's van de visabi.
3: In de zappam, ja. Op de camera.
1: Dat bedoel ik.
3: Nou, liebie me lekt me van deze.
1: Ja. Daarom vrouwen want ik maar nu. Daarom vrouwen want ik maar op deze.
0: Ik vind jullie grappig.
1: Ja.
0: Echt, het lijkt alsof mannen alleen maar dit kwaai jongens streven.
3: Ja, ook vrouwen, tuurlijk. Tuurlijk zijn er ook vrouwen die dat doen. Dat vind je gewoon laf. Nee,
0: wat vrouw kan broek allemaal eerder.
3: Dat doen. Dat vind je gewoon laf. Nee,
0: wat vrouw kan broek allemaal eerder.
3: Ja, maar ja, goed.

0: water bij de wijn, hoe meek en boem, hoe doorrekenen naar de ching en zo. Ja. Maar, vrouw D. Ik vind het erg. Ik voor een man op een telefoon dat wat vrouw ik wil zien.
1: Nee,
0: vind
1: laat het liggen.
0: Ja, ja, maar dan moet je het op een...
1: Je mag het zetten overal van het huis. Jij moet zorgen dat een man respecteert elkaar.
0: Ja.
1: Hey, een telefoon is iemands privébezit.
0: Ja. Yes,
2: maar wat doe je als je ziet dat je man geheimzinnige telefoontjes pleegt?
1: Ik laat hem.
2: Ja?
1: Ja, ik zou hem laten. Want ik zou me alleen maar ergeren. En wat heb ik daaraan? Wat heb ik daaraan?
2: Wacht. Harry, kon je me ja want vrouw de horen me.
1: Nee,
2: kon
1: maar als je zo trobi spanning er kon in na onze joluku.
0: Dat programma begint.
2: Nou, je na 2-1, maar nee. die mannen komen eraan.
1: Wie na trobang aan de mannen? Mie et taksa, mie et
2: Harry, onderwerp de Harry.
0: Dat de man in mijn kie, terwijl de seks aan de vrouw, dat de met film, dat de met de matisie.
2: Nee, dat nog bij de andere.
0: Nee, maar dat Arki, maar dat het nap
2: nap eerlijk zijn.
0: Het nap nap
1: ook. Dat onderwerp, dat het onderwerp was
2: van. Onderwerp,
1: dat... Het telefoon kijken in andermans telefoon kijken.
2: Nee, maas maar je brokken om als masaka.
1: En
2: het is niet alleen de man.
1: Mannen zijn ook vrouwen.
2: De vrouw moet ook vallen.
3: En ik... Alla toezee.
1: En ik zeg van, je liepen aan een vrouw, je liepen aan een man. Liep na telefoon. Nogal luku san de na man in telefoon.
3: Oh, okay.
1: Nogal luku wan na so trobi. Want als er is niet die atori escaleer.
3: Ja? Bepaalde maas, man. Ik doe dat aan volgens mij expres. If you na wan vrouw beslist dat we go na bedi, me neem aan dat as an lap you na wan vrouw.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
3: Amo mensen aan maat door het tapoek, amai bige leg de matifin bebe de nasma dat die me nasma dat bedo so.
0: Toen vallen vrouw die bij Abedi.
2: Maar het gaat er, ging het volgens mij om, volgens mij ging het om, dat ze aan praten, dat de wijn brok aan trouwens.
1: Ja, gaat het om stoerigheid bij mannen of bij vrouwen, waarom?
0: Nee, maar vrouw die, dat kan bij wat kapselen, want mij baard die wat trouwen, dat is niet zelfs maar dat ik bij kan gangen, of mij gangen.
1: Aan gangen, ja. Daar is man neem bij, in hem naar een matje.
3: Als ze dat mee tegen, dat maakt me takkie, heeft me zoek een vrouw, I wish Afro na one much of wish Afro na sang. You know Afko tell me some Afro. Make me step go on the show some Afro.
2: Yeah, in a broken man saka. That's funny.
0: You're right.
3: They might take you on that the man step one Afro.
2: Yeah.
3: And they tell the man say do this and
1: Na jalousy.
2: But if you leave Afro, you broke Afro saka.
1: Nee, dat hoort het toch niet, want ik zeg altijd in een relatie, wie zang, want boem, die ben de voen.
3: Boem,
1: die ben de.
2: Ja, dat ben ik eens.
1: Dein abif no contact je broka vrouw zakken.
2: Nee,
1: dat hoort niet.
2: Beide partijen
1: niet.
3: Dat maakt me dat temide na wans, ma. Mene suku antra vrouw. Mina wan go nanga wan tra frau na bedi mi wan go nanga frau sa mi de nanga na bedi ona teme waka mi waka rek en tas me waka se mi de mamu shilat na mi de nanga sma
1: ma ya so mandi de espresi
3: ya la meta
1: mi je waka nanga frau ai suka frau
3: ya ndat
1: ai suka frau
3: ndat ma sa big basu mana frau
1: ya
2: me da be la fat
1: da me je toka laf i mati alin fu broko yulek mati au suku broko yusa ka de
0: ofe wati te amati no da o sa sa de yusa amati no de Dan go sugar amai go sugar mati.
3: De maat me kar abo ma. De na lu de luru.
2: Wat zeg Pedro?
4: Mami mati na ko na mi na usef mi na de. Sari musko.
3: Na dat me taki. No kami oso. Me na kai oso no kami.
4: Eko do ino. Ona te na mo podor. Esi lu ala ne.
1: Nei go
3: baka. Ya.
4: Yere mi na go mi mati usef mi mati na de.
3: No
4: mi.
2: Sa mano ma go drink one coffee ngai fra.
3: No. Mi na do asana ti.
2: Sande.
0: Asa vrouw ik haar helemaal kom bij
1: me. Youssef is dat naar jou mati. Naar jou vrouw mati. Naar jou mati.
3: Minego.
1: Dat zei je bief go suka.
3: Ja, je concentreert je morgen voor tapa vrouw. Je luka vrouw van vrouw wat ik doe de sani. En op weken beter waar een pichin shot broek of waar een pichin shot koto. Nou, je gaat maar fassi tamar kousa masya salam. Je gaat maar fassi. Je hebt twee man, nog twee man.
2: Luko, Harry, als je kon niet zeggen, vrouw, dat je me kwam soepen, jongen, je hebt hier.
3: No, ik nog wel niet.
2: Je dat doen?
3: No.
1: Zo'n vrouw, hoe maakt een lok wat man?
0: Ja.
3: Ik nog wel niet.
1: Hij boor dat soepen dat man kon doen, dat is de vader, dat man kon dat, of dat je een jan soepen.
3: Een
1: man is dat, terwijl het misschien onwetend is, hè?
3: Ja,
1: maar... Dat een man komt niet kon jouw soepen.
3: Ja,
1: dat
3: probleem is.
0: Maar dat gevaarlijk. Wat vrouw, ik dacht wat man toe, vrouw, die... De masse go roko, dat zijn te kwam uit ze naar de horang, maar dat tegen man, dat kan man in neef. Dus dat ben ik ook, dat ben ik ook zo alles aan. Maar te manier.

0: 个罗哥，那么弗朗阿玛哈的罗水，伊那么欧索，马达瓦利西达玛古巴卡拉古米丁。
1: karma。
0: 阿古米丁。
1: karma。阿玛提达。karma。
2: 拉吉奥图。
0: 那么你阿贝耶苏克拉米法弗朗。
3: 阿玛诺拉吉。
1: 什么？
3: 阿玛萨莫克斯纳阿弗朗圣特克姆贝阿玛诺拉吉。Nee,
2: zo aan jou toe rimne, dat baat toe.
1: Afro fire.
0: Senang, ape horang amang.
1: Afro fire.
0: Abe masra.
1: Ja, afro fire.
0: Ja, dat zit ik amang. Maar dat tegen amang dat niet neef. Maar dat egona amang egone oso amang masra eding niet neef. Dus amang libe vrij in e oso. Want hij partier ne vrouw neef. Maar dat tegen gua oso afro na amas. Maar dat ik wel eens voor ook dat kom ik denk.
1: Karma. Zo karma je ook.
4: Ja.
1: En wat mij liever boven aan jou en je doet voor verder tegen ons voor een maf, je liever takken in de gama. Wel eens aan mijn kiesje, ga door met haar kiesje wel eens. Dat is karma. No denk dat ik
2: kon niet. En dan laat u zeggen, zowel man, zowel vrouw, vrouwen kunnen ook een ontzettend in de fout
0: gaan. Hé, vrouw die. Vrouw moren ergens, moren maar hier. Vrouwen zijn erger dan man. Vrouwen gaan overleken. Ik ben zelf ook
2: vrouw. Maar hoe was het ook? Ik kwam een man hier, wat man, gewoon.
0: Ja.
2: Gewoon. Ik van de magie, maar ik kwam afspraak aan.
0: Ja.
2: Jullie hebben mijn idon.
4: We hebben een telefoontje.
0: Welkom in de uitzending.
5: Ja.
0: Ja, meneer Verbeulenzorg.
5: Meneer, mijn Alkiatori.
0: Ja.
5: Zou het Aki. Maar was aan mijn kategorie. Amna, probeer zij de kwaad. Het man was die man aan de vrouw.
1: Wat heb je bescheiden, kaba?
5: Daarmee leg je uit. Na in Bele, dit zij.
1: Dan een jaloersopsa, jaloersopsa.
5: Nee, er zit meer achter.
1: Ja, tuurlijk. Heb je brokken aan wat Oma's maar in het demonie?
5: Nee, man, dat is wat. Mijn man was directeur voor Abidjibegeis, toch? Afro, Oraman, maar de bescheiden, daarna was hij nog directeur. Maar dame Oraman, dat wordt er als hij keek. Ik niet door, of ik zie ook bij elkaar. Ja, niet het gimmick, de gimmick bij mannen, dan maakt het een ander was dan nog. Het is niet maar alleen jaloezie, het is een schaal aan dingen. Ja, en het hoort niet zo, noem maar redeneren, want.
4: Daar hebben we dagen voor nodig.
5: Isawi, Amoro, die plek. Wat maak je, Harry?
1: Harry.
5: Amoro, die plek in een groot appel, de zee, in de zee, in de riverzee. Zang Amoro, die en een man, die amande.
1: Zo, Sani, zei, je hebt me ook die plek.
5: Ano alas ya titi yang wang ma amoro tip presiden kerana bufani.
4: Ni orang tu nak sabi ada.
1: Bel.
5: Ini aku yang hari. Ik bawa ketan an Yuli Alma.
1: Ik boleh tak ni minat sabi.
0: Amoro sa?
1: Amoro
0: tip liba.
1: Amoro tip presiden tap kerana bufama deh.
2: En deze rode zee.
1: Ik ben dat zo niet. Nooit meer aan rode zee.
5: De Maikaraman, de Marianne Troch.
1: De wie?
4: Marianne Troch.
0: En de paarden.
5: Ik heb een Japan, een 25 kilometer breed, maar 2500 kilometer breed. Nou,
1: Odipa maade.
5: Nee, met
1: de ja, maar Odipi ade dan.
4: 2500.
1: Nee, dat gaat beter.
5: Is hij breed? Is hij breed?
1: Ja. Maar Odipte naar Omeni.
0: Goeiedag, welkom.
2: We horen u heel ver.
6: Ja, ik ben het Kreton.
1: Meneer Kreton. Meneer Kreton. Ben meneer Kreton.
6: En wie weet, die mevrouw...
0: Mevrouw D.
6: Nee, die andere mevrouw.
0: Lucia.
6: Ja, Lucia.
0: Ja.
6: Me want tak en grand tanje die tek notitie daar attack wel en breed Jimmy en zo.
0: Ja.
6: Maar me beheer wat onderwerp zo bij haar voor amang die compleet neef in as atras
0: maar ja ja
6: adorai
1: ja
6: ano approach culpa in adorai dat enkelik aself moorta by pre
1: nee de reste goed dat nee
6: de moort want want dit man
1: ja
6: want
2: i atras man adorai
6: jong is dat suas maar de je looking de je dit man dora man zo dan ik naam de god naam maar also
2: ja.
6: Nooit die moest wel iemand maar moest dat zijn dat gewoon was maar ook zo.
2: Ja, ja.
6: Dit is mijn cherga van prespe de moro veilig.
2: Ja, door ons heen.
6: Maar no, ja, maar nog gewoon iemand ook zo nog zo je je
2: je zwemmen.
6: Ja,
2: man. Ja, de man.
6: En dat man geeft een man keer van wat kiri, maar nog aan het kiri voor afa vrouw ede, maar kiri
2: van de tijd.
1: Ja, ja, ja. Respectloos.
2: Wees afvrouw nodig je uit je humus gebruik je verstand.
6: Ja, in hem binnen hem goed trappen.
2: Ja, ja.
1: Dan ben je respectloos.
6: Dat afvrouw dengen maar dat die taal dwangen je toe.
0: Ja, ja.
6: Wat afvrouw had dekati.
0: Ja.
1: Maar als je bekant ziet dat ik kom met een man dat is in dat man goeie afvrouw kan of jang afvrouw doen dat dat dan moest doen man.
6: In hem goed trappen naar man also.
1: In hem goed nee minute dat me dat
6: in hem goed play neef go nama also you know I don't drink
1: that me that me the 1000% na you money credit
6: you go play self more special more play what 100% did
2: that
6: did that coloku I'm a man committed na also among a moment that I'm on a defense ref
2: more. Yeah, seeker.
6: I'm on a kiri on my frau, I'm a kiri on my dorai di charai.
2: Yeah.
6: That thing.
2: You like man bem kabraik you first time, you know, kam
6: maka kraka. Yeah, go.
0: Yeah.
6: I begrijp you.
1: Yeah.
6: Dem lusas ma dati in orang em orang.
4: Okay. Where are you?
0: Ja, maar ik ben blij, want meneer Kreton is een krachtig boy, hij is een kobaka.
6: Ja, maar dat komt, want dat raakt mij, Frida.
0: Ja.
6: Want bij mij kwam scan 2 weken geleden.
0: Ja.
6: En tegen mij kwam scan dat vaak, tegen mij een resultaat. Je hebt een probleem, ben je poepijsting.
2: Ja, ja, ja.
6: In 1 jaar te
0: waarheid. Angstig, ja.
6: In de sabie, in 1 jaar te waarheid
2: nooit. In de sabie, even naar positief negatief.
0: Ja, maar een bloedwaarde moet toch, meneer Kreton?
6: Toef dem om op kiep mee kan aan mij.
0: Oké.
6: Ter ondersteuning.
2: Ja.
0: Oké.
6: Oes dong do Archie, oes dries do Archie. Dat raakt hij mij tak mee kring.
0: Oké, dat is
6: wel. Dat raakt hij tak wel. Door
2: chemo.
6: Fare karang, aan o chemo.
0: Bestraling.
6: Des als hij niet timor, des door tap mij maag.
0: Oeh.
6: Dat ino man, ino man nyang. Dat je mangere gwe, want je eet een soflooibaar. Drink ons soepoe, zo dat alle dee. Je gaat af zo wat raak en zo.
0: Ja, dat is waar.
6: Dus, maar moro, baka bestraling, moro, teenjam, timoro betre, is een teken dat het wordt kleiner en kleiner.
0: En kleiner. Ja.
6: Want hij op een spatie.
0: Ja, ja.
6: Maar voedsel moet zijn, wat hij bent tappen toch?
0: Ja, ja.
6: En hij komt erop ching. Ja. Hij komt erop ching. Ja. Hij komt erop ching. Teleki, ik kan jammer op beter nou.
0: Maar dat is leg je boel uit.
6: Ah, maar dat raakt hij niet toe, dat wel 6 uur geleden een beetje maar bestraling.
0: Ja.
6: En de hoogste tijd dat hij aan de sofara.
0: Oké.
6: Okay. Dan hij komt ching teleki aan de koslonken.
0: Hij was stevig ook krachtig bakai.
1: Mooi.
6: Ja, maar dat straat hier om en dik bom en wiki met dat tapadan.
0: Maar dat altijd.
6: Ja, ja, dus hij komt morgen beter in om en ja, morgen beter.
4: Ja, dat schilderij kon ook.
0: En moeilijk ja.
6: Vanaf.
4: Ja, we hebben nog een beller, hè?
6: In december, ongeveer, misschien die de man. Tijd is aan mijn abyss en haar probleem. Dan nog een gami atelier morgen.
0: Oh,
6: Je neemt begrijp je?
0: Ja, en de olie zijn niet gevaarlijk.
6: Nee, maar de potentie dat je de kunstenaar die gebruikt in tube, die man is zwaar verkeerd.
0: Chemische troep.
6: Ja, ja, ja.
0: Maar beterschap is sterk, daarom zijn blij dat je hebt gebeld.
6: Oké.
0: Dan moet je goed van Erwin.
2: Ah, boom.
6: Wie?
0: Erwin zit dat hier wat in. Amasraf mee.
6: Oh, Mr. Berwin, man.
0: Ja, man.
6: Okay. Erwin, de familie is de Velter.
0: Ja.
2: Ja,
4: we moeten naar de volgende
0: bellen. Dankjewel voor het bellen.
2: Hallo?
4: Ja.
0: Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Dag, Lodi, welkom.
7: Ja, goedemiddag, ja. We gaan even, Tori. Tori, Akel Tadere. Kan je een brief lief naar Afro zoeken? Het kan toch niet? Dat is de man dat hè?
0: Maar
7: kan ook niet.
1: Nee, nee, maar.
7: Ik ben een man also.
1: De man wil play ogri man. Dat maakt de man
7: ogri
1: man. Ja. Nou, ogri man. Hij wil play want hij staat als maar bij massasego schuldap.
7: Dat doen we dan.
1: Ja dan. Als maar bij massasego schuldap.
7: Hij zegt schuldap.
1: Ja nou. Na, ya cara mahu na
4: dora ini. Alibi, alibi, bego moro. Kandra yang fai wani.
1: Bisa alibi no bego dawe mita wan trapresi. Efa mai kon na oso mino wan kon dape.
4: Nei, that is.
7: Okay, that no, you no bego go.
2: Ni na musgo in asma oso.
1: Nei, dok.
7: Nei, no.
2: It's not dog, dog
7: stuff. Yeah, it's not dog
2: stuff. Lati mi breti kombaka.
7: Abu. Mi
2: ato norman be for welcome itaki.
0: Pabede.
2: Kombaka ben data pa radio. Da bel.
0: Omidek abe dasar nang.
2: Nee, abe skorsani.
4: Skorsen.
7: Mau kau abe lepas dasar nang. Isan saya
0: nee.
7: Mau bilalah tu dan.
0: Dah yo cami kau tu. Dah yo tek bimai tu. Ti bilalah cok tek bimai.
7: Mau ni lah yang kau.
0: Nee, macam ni lah. Lalu ti bilalah tu wajah dia tu wajib mart. Minanga yo takatori da wo di wa khadel ta na mar e wa khadel ta na manga ye guasan nang
7: da na sikar da ina prede da na hol al ne har
0: okay 100% na net
2: ni follow dem programa wan
7: mi ya sikar
2: mi tradi mi lafu tradi mek mi lafu mar kon fer te manga e mi timotegi sai de mi lafu
7: ya sikar
2: abo
0: oi oi aha
3: Ik ga toch even inhaken voor als een man en een vrouw en een man die van een desiree van zijn man. Een vrouw zegt, ik ga maar kon je naar Nederland. Dat
2: zou
3: ik zeggen. En dan zou ik zeggen, maar mijn man heeft praat, maar ik heb een opzette of wat ik zie. Een vrouw kan dat zo mooi. Een man zou moeten naar zijn naam. Mijn man heeft een pauze van.
1: Mijn ego.
4: Wacht, ik kan mijn geld uitleggen, mijn heer, graag.
2: Dat paar maatser hebben die, maar dat is een naam. Dat is een tekamang.
0: Nee, een man, we horen aan mij, dat is een tekamang. Maar aan een maatser hebben die het, dat is een man, dat is een neef.
2: Maar kan dat? Dan kan man stemmen eens aan, want later een man ook liep pas ging. Dan kan dat zijn tekamang ook toe.
0: Nee, een man
2: moest...
0: Nee, maar daarom, een man komt niet in, toch?
2: Ja.
3: Amma
2: mai laten toen nu want amma sa tamara kan ka holan da fro e broko na ngani
1: ya mai bis afrogia asan da dati au kadati o broko na ngama te you kon dape you go na oso eigenlijk zijn no mus do
2: ina mus kon na ma oso so
1: ma fi go dape na oso i sha fro san sen tek you na ga e masa dape na di pchi ataka abip chi na ngama you no mus go dape want amma ede kan dry plusling
2: ya Ja, gevaarlijk zijn dat.
1: Ja, nou, gevaarlijk zijn. Je moet doen, maar je moet go. Mijn vrouw kon naar Juna ofzo, maar nog naar Juna ofzo.
0: Mama, dat ben je aan het aanpreden.
3: Ja,
0: vrouw zijn
2: tekenen. En vrouw zijn tekenen.
0: En vrouw tegen man en neef.
1: Na, dit is suku, brada.
0: Met dat, dat ben je aan de smoes.
1: Na, dit is suku.
4: Maar dat is de kinderen dan?
0: Die vrouw had geen kinderen, ze hadden geen kinderen.
1: Mibo, mibo, pota vrouw aan straat, die dan tegen dat dagang botang aan man aan straat.
4: Ja, maar dat kan niet.
2: Maar is absurd afspraken, dus, mameki.
1: Maar man, wat dan in dat ozo? Als dat nog een probleem was.
2: Ja, is dat. Even vrouw?
3: Daarvoor een vrouw krijgen, man, naar mijn neef.
2: Naar een neef. En heeft mijn familie. Ja, toch?
3: Ik weet het niet, maar dan ga ik je andere vraag vertellen. Witman, dat moet je ook Witman.
1: Oh, Witman, nog een vergelijk Witman af zijn naam.
3: Wat maak ik mee? Jaren terug. En van mijn Witman. Daar maak ik gewoon naar mij. Ozo. Maar mij er niet naar hem. Ja, ik ben met hem gescheiden, maar heb geen huis om te wonen.
2: Dat gebeurt. Dat gebeurt.
3: Mijn matte is riep rechts.
1: Links.
0: A promesse van minder.
1: Ja.
3: Dat is mijn. Doe de opgeten. Moet hij helemaal. Hé, wie is naar jou? Je bent een vrouw praat, je bent een post op taal. De hele woman toe is vrouw. De vrouw. Ja, ja. Met dat je. Jok is van flank, Jos, dat maak je naar zee. Met dat je een weer.
2: Ah, verhaal is mijn brieven.
3: Excuse.
2: Ja, nu nee,
0: brieven. Vroeger de weet maar bij Pijdes, zijn lamboy. Vroeger seks aan de vrouw dat het naploek, dat het Pijdes zijn lamboy. Vroeger was het zo hoor. Ja, ja.
4: Laat ons eerlijk zijn.
0: Ja, het was waar.
4: Laat ons eerlijk zijn als zoiets gebeurt. Dan is die man 100% homo van.
0: Nee, maar allemaal
4: gewoon die bisma.
2: Kijk, ik heb een wel geval meegemaakt. Ik heb wel een geval meegemaakt waar die man dus zegt, aan mijn eigen van je nicht of noem maar op, whatever. Maar een man tegen een vrouw taki, wij daar zo wij daar groen, tegen een vrouw taki, want nu was maar den toen wel laat noti. Dus if you moet eerst in de auto,
1: dan je last man.
2: You last your
3: rechter. Oké, dat is oké.
2: Ja, you last your rechter. Maar je nang een vrouw een hele boede, brokken trouw, maar je deed na auto. Omdat volgens de wetten, nou niet meer hoor ik, volgens de wetten, if you moet of zomaar voor dit motto in de auto, dat na de
1: rechter. Dat last je.
4: Dat is nooit zo geweest.
1: Jawel.
0: Wat? Vrouw Debo, vertel je
1: wat?
0: Dat is nooit zo geweest.
1: Jawel.
0: Vrouw Debo, vertel je wat?
1: Jawel, Etjen.
0: Je verliest je rechter.
4: Laat mij even zeggen, ik woon er vanaf de jaren 70 hier.
0: Ik woon vanaf 70.
4: En ik heb veel scheidingen gezien, meegemaakt, vrienden.
2: Maar het is een vraag verder.
4: Maar vroeger was het zelfs zo, dat men zei van, er staat een koningin aan het hoofd van de staat. En vrouwen hebben meer rechten als mannen.
2: Als je kinderen hebt.
4: Nee. Ook zonder kinderen.
1: Zonder kinderen, vrouwen hebben meer rechten
4: als
1: dan mannen.
4: Als je kan bewijzen dat die vrouw niet goed voor de kinderen zorgt. Dan moet je echt met een bewijs komen.
0: Vrouw, ja.
4: Maar we hebben een telefoon. We gaan even luisteren.
2: Lucia.
0: Welkom in de uitzending.
4: Een moment, Lucia.
0: Ja, welkom.
5: Ja, bij deze mijn familie voor verstaan, Harry.
0: Ja.
5: Harry, mijn vrienden, Harry. Vrede, want man.
0: Maar ben ik Harry mee, nog kong?
5: Ik zie Harry dood, dat. Hij loopt om in een keken, hij noemt wat ik me origineel.
2: Ik ben Sipoti, ik ben Dasari, een brada de
1: Jebaya. Ayoko.
0: Want meneer Burleson, als ik het tegen je nog kom,
1: dan
0: ben ik een vrouw die aan Peru te gaan eten. Ik kon jou schieten
1: in de
5: handen. Hij is goed, maar verder is het met me wat hij eet. Marianne Trog is 11 kilometer. Niet naar die punt voor
1: Minus, pas aan de soort contramande.
4: Japan.
0: Zuma?
5: Amai door kruis drie konden.
1: Minus, heb ik nooit meer gehad dat ze. Dus dat je kan het.
5: Ik leek naar alles, ik ken naar geografie, jongen. Maar ja, je schrijft nu uitspelen, joh.
1: Amar zei kan wel, daarbij kan die professor. Allah zat daar maar zei Jimmy. Allah zat naar Amai Belgara, moet Amai tegen de mata in om de nederang aan die wat naar professor Amar zat. Allah zei ido wilam. Allah zat daar maar, daarbij kan mina Frankenstein, daarbij kan mina dati.
4: Jere wordt hier over gejan.
1: Ai, jan, dat kan Amar.
0: Ai, hoe jere nou? Ai, meneer Belleson, bedankt. Jere, mi om wan bradaf mimma. Abe libina Maristraat. Da be libina een vrouw in Maristraat. Da schuins abasie. Abe libina een vrouw. Na kistina nga Tant Mari en na kistina nga Tant Gerda.
4: So.
0: En de libi gewoon naast mekaar. Maar dan mi omu kon naar Holland, dan met daar Rotterdam, dan mi mabra dat dus dan familie toren meedoen. Dan mi omu kon ja, dat ik toen die staan die vrouw, wana ja, baka. Sodra, naar Rotterdam, wana sodra, dus haar oude vrouw voor Maristra, Tant Mari, dat ik pota grong, en dat hun die staan die vrouw, pota sodra, en dat allemaal in mijn kip zien.
4: Maar dat mag.
1: Luku no sorai luku
0: maar eh maar dat die vrouwen het tolereren.
4: Nee, maar het mag.
2: Liefde maakt blind.
4: Ja. Volgens het geloof mag het toch?
1: Ja.
2: Ja.
1: Zolang je zorgt voor de man boem. Ik zorg wel aan toe boem. In op jouw amor.
0: En dan in een metrobi na elkaar. Die ben lief gewoon na elkaar. De alle vrouwen.
2: Maar mis dat ik al weg de. Dat if you throw na een man. Suma fosik moto in oso.
1: Dat lasi. Ja.
2: Amanka het was wel zo. Het is gebeurd.
4: Maar je luistert wat ik zeg. Je luistert niet. Ik zeg, het hoeft niet zo te zijn.
2: Hoe bedoel je, het hoeft niet zo te zijn?
4: Ik heb het huis ook verlaten en toch ben ik terug in mijn huis.
1: Ja, maar dat ook weg.
0: Ja, maar
4: hier zit het levende bewijs.
1: Maar
0: nee,
1: ook weg.
0: Is het ook
2: een koopwoning?
4: Nee, geen
2: koopwoning. Ook geen koopwoning?
4: Oh, nee.
2: Ja, vrouwen bij Matjaar aan huur op.
1: Dat je naar
2: zoals onderwijzeres. Maar dat klopt er iets niet.
4: Waarom
2: hadden jullie kinderen?
4: Twee.
2: Dan wilde zij weg.
4: Nee.
2: Dat snap ik niet.
4: Ja, het hele huis al ingericht op haar manier.
2: En dan moest zij weg.
3: Maar blij over die man daar, vrouw.
4: Nee. Kijk, je gaat naar de rechter, toch? Je moet naar de rechter.
2: Dan heb je punten.
4: En als je punten hebt,
2: ja.
4: dan win je de zaak.
2: Ja.
4: Dus, het kan.
0: Ja, maar dat is weer
2: het kan, anders. Dat is weer iets anders.
4: Ik wil over jullie net spraken van neef.
2: Maar
4: als die man naar de rechter zou gaan en zegt van ja, ik heb haar betrapt met neef.
2: Oké, dan heb
4: amai
2: je punten.
4: Amai wina osa,
2: dat gebeurt.
4: Alles.
2: Ja. Dat gebeurt. Maar ik ken gevallen, als er kinderen in spel zijn, hoef jij het huis niet
4: te verlaten. Het wordt meestal
1: lastiger.
2: Maar nu zijn de wetten veranderd. Want
4: de kinderen zijn ook aan mij te
1: groeien.
2: Dan moet jij het huis krijgen, dat is normaal.
1: Ik ga mijn lekkie was aan uit. If you throw naar je vrouw, en je tijden wat ook zo, en een vrouw gaat schoten, en een vrouw tegen de schoten, dat je mishandelen je vermoeg wat dan
2: ook. Ja, laat ze toe.
4: Ja.
1: Naar schoten kom, dan moet je tegen dat, je moet moeten uit dat ook zo, je kan ook schrijven dat een familie of wat maakt het hier.
4: Ja,
1: een vrouw dat nou zo naar hem
4: zien. Helemaal.
1: Samen met wat misschien pas aan dat dit zak.
4: Maar dat is waar.
2: Maar de wetten zijn nu ook veranderd, wat ik laatst hoorde van, kijk, you up, you buy ook zo, of laten we het niet hebben, gewoon een huurwoning. En je hebt je ook zo. De vrouw moet in na ook zo. Een vrouw, dan mag je na ook zo morgen.
1: Nee. Maar
2: het gaat over een koopwoning, hè?
1: Ja, maar ik kan bij wat ook zo.
0: Gezamenlijk.
1: Nee. Je bij ook zo. Maar dat je dan een vrouw. Dat je kiest in een vrouw in na ook zo. Dat je ook wat straat. Een vrouw niet wat straat.
2: Ten dele van de kinderen. Zolang een vrouw in een gakroetu. Ja, zolang in een gakroetu. De vrouw mag ik gebruik van Oso. En mama mag gebruik van mij. Maar met als haar gakroetu. Zoma gwe.
1: Dat laat je ook
2: een vrouw in een gakroetu. Ja.
0: Die heb al gevallen.
4: Dus Harry.
0: Maar een vrouw met trouw. Nee, maar mama heb voor kinderen. Maar dan ben ik een vorige vrouw nou op 10, dat ben ik herkend op 10. Dat is wel jongen nou een meisje, maar ben ik trouw nou een vrouw. Maar door dom van de vrouw, een eerste vrouw, een vrouw kon vertellen hem te wel alleen. Ze hadden bij de trouw. Maar dat een man ben ziek, dat een saffan man, een man, met hem een big boy, dat tegen dat ik wel geluk heb, ik moest genoemd, ik paterne nou. Dat een boy, go, neem pa. Den pa, ja, alle papieren kon zorgen voor een vet die ding, voor de win aan rechtszaak, voor de rechter met dat ik moest zien, ting, dan met dat ik gebruik hem en zo. Dat boy, ik weet dat ik assassin van man, en ik heb een zakken. Dat zorgen alle papieren, en met dat ik aan de best zorgen, want dat ben de directeur van een Spaanse bank. En dat ik a sorde alla papira o memu o memuni a begide alla mu da mabete gidem ching
2: ta kana be sorgo dem
0: ching ba da di amade de amabe de be na termina dem ti horse speech that was speech de ta de ma go bide excuses ta ma fosa ma de ta do you to do me kuno kis father liefde a ma go bide excuses na her familie
1: ja lu kuno ak ama alu ama ama kan do an san sa hata fro tu data fro do so
2: ja tena be de
1: kada ma do an san na fro pe asane hata fro of agweliba fro sa do na ja om als maar dus aan de walasipje dus al aan de pje kon naar een zee dus al taki
4: Harry, je hebt gelijk, want je hebt ook vrouwen die jaloers worden met kinderen.
1: Ja,
4: dat kan een paar etiketten morgen voor aandacht.
2: Maar bij dat je het op televisie zegt, vrouw, voor twee foto dat ik op tien deed, maar dat op tien kon biggie op tien gesukken. Ab chingo su kempa asi ap ataka mata kappa dede.
4: Des hari wankoni begrijp mi goed jara met taksan soma soma. Te yang ade goli bi so ta ki mek papira tak. Eh goda ta.
2: A wet veranda dat na pas pas mi era. No
1: mino ka mek papira da.
4: Mek ek buta ta.
1: No mino mek papira da man.
2: A wet de no ta ki. Mek
1: papira da.
2: Yere inchen. Heb je gelezen? A wet de no ta ki. If a batra dis fos mi tro eh. If a batra dis naf mi, a tam fu mi. Mm-hmm. If a black dis naf mi, a tam fu mi. Wish you broke a throw, yeah, a naf mi.
1: Ja, dat is net
0: tafas.
2: Na nu werd gekomen.
4: Maar hij moest al bewijs.
2: Ja, maar na nu werd automatisch.
4: Contact van je ba auto.
2: Contact
1: tegen mijn
2: bos. Geen huwelijkse voorwaarden, moro.
4: Maar look, ja, dat is waar wat je zegt.
2: Geen huwelijkse voorwaarden. Mijn fles bleef voor mijn fles.
1: Ja.
2: Dit is a tam fu in. Tek naf u, sta naf u.
4: Mevrouw, de... If you have a auto doctor,
2: yeah,
4: dan ben je toch in alleen maar aan mij.
2: Ja,
4: dan met de kapbewijs voor schrijven op de over. Dat zou je doen.
2: Mine lieb morgen aan jou.
1: Nee, dat is goed toe.
2: Mine lieb morgen aan jou, dat mi wan dat illati, want dat nou die mine lieb aan jou, dat nou wie wan kopen dat auto tap.
4: Nee, dus met ben stiekem toch dat auto kan op tap mine.
2: Nee, jo, vijf en.
4: Nee, jo, jo, lasi.
2: If un ga kru tu jo, lasi.
4: Nee, jo, lasi.
2: No, no, no. No, no, no.
0: Niet op zijn naam schrijven, je moet met hem meegaan.
4: Nee, hoor, is niet waar.
2: En ook wees maar, vooral even op 10 dagen na plei, en ook alles aan te jou, je teki, heb ik je kompot bakken in na, of zo, una brokete
4: ja maar ma auto kan op dan mineng ba
2: yugo pote tap you neng adatom no lei
1: rector
2: adatom no lei
1: rector ka acp drive
2: abunda
1: drengo baka
2: abunda masang e kobet a black this af you te kom af i gwanga i kofru if you have one spoon af i teki spoon is we maar dit me aan mi
4: kofru hulux voor waar is veranderd
2: het is veranderd het is veranderd dat wist ik ook na pas meer
4: en heb je dit dan.
2: If he did it, then I'll take it to you and send kinder in the spell.
0: Yeah.
1: If you did it,
2: then not you no more take it about that man did it. When Allah dem che if you charing we have
4: to come back. I can put up a pair of that so long I'm not leaving me.
2: You say, self, so long you don't leave me. If he did it, and if one chin no one taken, not no
0: problem. Maar het is ook zo vrolijk tegenwoordig. De Spanje trouwde met samenwoningcontact. Het is maar
2: hallo. Hallo.
0: De Spanje doen het. De Spanje.
2: Samenlevingscontract naar telekamang en Libi.
0: Ja.
2: Telekamang en Libi.
1: Dit is mijn trouw, normaal is dit mijn trouw.
4: Ja, want ze krijgen nou belasting voor dit.
1: Ja, dit is mijn trouw, man.
0: Niet meer.
1: Nee, ik heb een gesprek op de radio. De trouw, de trouw, dan kan dat tegen kerst zo, dan kan ik 60 brokken in trouw bakken.
0: Dan ben je een verdrag voor bakken.
2: Ja, maar
0: dat moet je zo.
1: Maar de trouw.
0: En dat heb je echt rond de dupe. Dat vind ik erg.
2: Maar dat kan. Ja. Trouwen brokken ze voor morgen of trouwen trouwen voor morgen, omdat de wetten veranderd zijn.
1: Ja, ja.
2: Maar, de wetten zijn veranderd. Maar hoe vaak was dat niet zo? Je liep in een man of je liep in een vrouw. Kinderen in spel. Een moment.
3: Ja, is er weer iemand.
2: Oké.
0: Okay. Samen wonen contact.
2: Wacht even, Lisa is telefoon.
0: Oké, welkom in de uitzending.
8: Ja, goedemiddag, mevrouw Vandenburg.
2: Goedemiddag, mevrouw Deetman.
8: Dat is mevrouw Deekman. Mevrouw Deekman, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
8: Ik wil mevrouw Vandenburg bedanken, want ze had me wat pillen meegegeven voor mijn broer.
0: Ja.
8: Ik ben niet meer geweest bij jullie hier bij de brandweer.
9: Maar mijn broer is overleden.
0: Oh, dus ik wil je
9: toch bedanken, want dit perkje toch bij doet nu.
0: Oké. Okay.
9: Dus dat, ja, ja, ja. Ze zit naast u, hè. Hoort ze mij.
2: Met wie heb ik geëerd dan?
9: Met Elfriede.
0: Elfriede, zoals bij ons bij Maart geweest.
2: Elfriede
0: toch? Heb ik een tablet.
2: Oh, ja. Dus die man is in die tussentijd overleden.
0: De broer. De broer.
9: Ja, februari overleden.
2: Oh, gekondeleerd. Ja, ook.
4: Ja, dus Elfriede met Taina, Elfriede.
0: Ja, want je was toch naar Suriname?
9: Ja, ik ben 4 maanden gebleven.
0: Hoe is met je moeder dan?
9: Oh, het gaat. Ja. Wat moet je anders? Een keer rustig.
0: Ja.
9: We zijn met haar gebleven, even gezorgd dat ze verzorging heeft en toch dat iemand elke dag...
0: Maar die broer van je bleef toch mee, hè?
9: Ja, we zijn daar gebleven. Ja, bij haar waren we.
0: Oké.
9: Okay. Mijn broer woonde ook daar, dus ja, dat, we waren allemaal samen.
0: Oké.
9: Okay. Ja, dus Agoboeja en dan neef Gado. Ja.
0: Maar is schoonzuster dan wel naar mama?
9: Ja, okay, en mijn broer. Okay. En mijn andere broer
0: Oké.
9: Die was ook voorgoed teruggegaan. Okay. Ja. En mevrouw Vandenburg, ik hoorde jullie net zeggen over het huwelijk, hè.
0: Ja.
9: Er is nog een wet wat veranderd is. If you have one pay man, you throw nanga amang, ama have one pay man.
2: Ja, ja.
9: A man have taken pay man,
2: you throw nanga amang. Nee, maar dat bedoel ik toch?
9: Ja.
2: If me that a black of me, I'm a black of you. Take kon of it, take mu tete guang hai blacky guang hai batara.
9: Ja, want posi da ibeta, lek vrouw in na, maar ook.
2: Want hoe vaak werden er misbruik van gemaakt ook, hè? A man te kwa nieuw vrouw. Jou abi fuk ook na pai, ala den pai ma je roko. Wat in verleden heel vaak gebeurde, hè?
9: Ja, en aan de hand daarvan hebben ze het veranderd. Nee, dat is een mooie onderwerp voor
2: Ja.
9: Dus dat wilde ik zeggen.
2: Dank u wel.
0: Ja, ik hoop je gewoon weer te zien.
9: Ik hoop je gewoon weer te zien. Ja, we lopen langs, ja.
0: Oké.
9: En meneer Harry gefeliciteerd. Ik wil meneer Harry feliciteren.
1: Dankjewel.
9: En ik wil hem ook direct condoleren met zijn broer. Van
1: Dank je.
9: En ik ken ook de groetjes daar.
0: Dankjewel.
2: Wat zat Dorothy Libu in zo in de steek? Dat is Dorothy de.
0: Dorothy Bell.
4: Ze heeft toch gezegd, ze gaat op vakantie.
2: Oh, ze gaat op vakantie.
0: Dorothy Bell op taki. En van tien kon hem maar die amma van baby zouden tekenen. Toen allemaal een kroko in de oude sabi. Jere Dorothy, dat wordt de kaptien nou een lesbisch. Met dat oma,
2: hoe dan ben je sam
0: Dorothy, kom op op
2: eindelijk.
0: Hé?
1: Ja?
0: Ja?
1: Dorothy kan alleen zo te steek
0: met. Extreem sami, ja.
1: Mam, nou, jere, wat tijdje hem nog zo pago?
0: Nee, 2 weken geleden, bebel.
1: Ja, bebel, ik heb bebel, maar meneer jere, moro. Want zo, ik zei, belga, ja, boereke. Dan me jere, taki, mam, nou, jere, wat 2 weken.
0: Ataka, nou, wat jere is, ter, atei, wie, want, i, apan vrienden.
1: Dorot, die tijja, sanat.
0: Ja.
1: Mino, denk
0: je. Ataka, dat die takia, ano, ja.
1: De te de Dorothy
0: of er aan
2: de mannen aan
1: de Dorothy want hij was alleen hij persoonlijk
0: niemand tegen mij
2: niet maar ze me laden nooit mis je mee ja Dorothy hoe zeg ba
1: nooit dat zeg
2: Dorothy otte je kon die steek wat je hebt chimbro Dorothy kon die mat met mis je
1: yo want die
0: lala Dorothy
2: is kom bij start hier
1: hij start ja als wat is je Ramon de Socros bij Dorothy te abrawatra
2: oké
1: attack me shuno wa met deleja maar nooit wat voor je Dorothy hij zal
4: We hebben 2 telefoons.
0: Eentje
2: is neergelegd.
4: En die andere.
0: Hallo.
10: Mijn Lodi, ik wou meneer Promes feliciteren.
2: Wie?
1: Dankjewel.
2: Meneer Promes.
1: Dankjewel Lodi, dankjewel.
4: Nee, dat was het.
10: Ik wens hem gelukkig veel jaren en gezondheid.
1: Dankjewel.
2: Maar Lodi, laat ze via de jas in Fischen en Njanja.
10: No, ja toch.
2: Oké, dank je.
10: Maar ik kom.
2: Aboom.
10: Ik start Wamoni.
2: Aboom. No, wel oké.
0: Ik kom.
10: Ja, zeker.
2: Aboom.
10: Doei.
2: Is dat samen met je? Meneer Norman moest me kwast maar confronteren over de nieuwe wetten zijn kon. Want sommige nieuwe wetten kon die onze naam maar nog hebben. No sabe.
1: Wa frobe
0: nor afkati amusteki.
2: Amme kwas ma konfoteri.
1: Norman er halwa san wa frote dat unu musluku de bigis ma fu unu.
2: Yeah.
1: Is fol dunda. Wa unu yomup ching musluku de upa na umma de ouder make de libu a sweet libik te den den.
2: Ma dat doen we toch ho?
0: Nee, vroeger nu niet meer.
1: Unu fonde unu fonde unu fonde sma ulibi de sma.
2: Mi lees wa santra de. Ie da fa una asiana. Ja. Den toen jong op 26 van 25. De vrouw doet een operatie. De da operatie, de vrouw is kermen voor pijn, pijn, pijn. Dan in toepje kan je weer een pot van washandje in de vrouw mofo. Dat dat niet genoeg is, dat ik een mondkapje tap naar mofo.
0: Een vrouw deed het.
2: Een vrouw, nooit deed het, maar een vrouw dochter komt plotseling.
0: Nee,
2: dat is hier geval. Dat je jonge meiden, maar je moet je best aan moest bedenken dat maar steek je steek af rond, toch?
0: Nee, dat is die maar predestineerde.
2: Nee, land is rood, dat is een toepsmaat, jonge mensen.
0: Verpleegkundige,
4: no? Je moet in de microfoon.
2: Nee, maar het is in Suriname.
1: Ja, maar akondre faya, dus de tjinsrefi.
2: Raken gefrustreerd.
1: De tjie raken frustreerd, want de tjie no sapsa de moest doen, als de money no de, alles wat weere de weere.
2: Ja, maar if a vrouw ik kerme voor kwijn, je kan best aan kan tegen taki. Dat kan je afrouw steek.
1: Je
2: kan een pot van washandje in afrouw en mofo. Als dat niet genoeg is, dan heb je een mondkapje tapen.
4: Misschien moet ze de tanden poetsen.
0: En ook kan.
2: Dan kan de poetsen afrouw een kermen voor pijn. Ze heeft de operatie gehad.
1: Ja, maar dat is goed naar
0: de mijl. Dat is wat meteen de verpleging.
2: Ja, de zorg, ja.
1: Maar dat is de mijl de route dat we loven of vrouwen in verpleging. Maar dan is dat de regels voor verpleging.
4: Maar dit is moord met voor.
2: Dit is moord, moord, ja.
1: Dat joke is
2: altijd. Je bent geen kind om dat niet te weten.
4: Dat was aan je bewust in die vrouw.
2: Ja.
1: Ja, na van tante dat dat dood was.
4: Ja.
1: Dan is dat trouwens niet.
2: Toevallig een vrouw ching is
1: een levenslag. Ja, ik had geen pensel in de vakantie. Maar if je nog hebt dat niet als aan.
2: Propa vrouw moet van hangen.
1: Dat je post, niet meer kan oren moet van.
2: En foto in de leeg.
4: Ja, nog verpleegster.
2: Ja.
1: Dat met dat je nog hebt de regels. Look, ja, dat is de mij te kiezen smaak moet op Filipijn alleen zijn zoekar. Maar de tenendoro ja, de mij die was score volg wat
2: even
1: was
2: studie. Ja, een opleiding, ja.
1: Isabi, wat, ik nou zeker wat kiezen, maar zo maar.
2: Ja.
1: Mika tak moet je tegen mij gua, mika mina broeder, 12 mano broeder. Dat heb je zelfs nou wel, maar tak dat art.
2: Ja, maar hier ook.
1: Maar de mano art.
2: Maar no no de tantarse, alles wat komt er de tantarse go no no de.
1: Ja,
2: ja, ja. De kies wat opleiding, hup, go in de praktijk.
0: Je was uit Cuba.
4: Maar mevrouw D, is dat ook abaris, abotro sweetie, maar barim.
2: Maar barim tapu, maar oh. Tori begwanga langa
1: toro toch. Maar dat soort barrio tapu.
4: Abotro barim. Dus binnen zo'n peruan begin, maar waarom is dat
0: mevrouw? Luisteraars, Milisha en Futore Tatore Baru Odi, te over 2 weken, uno vergiet voor die Tore Tatori, naga die gebouw aan de traprogramma's. U stort basaal die gebouw met gebouw ko. Vos mi de gebouw moest de, of vos mi de gado moest met mi wina monit baya gebouw.
2: Mij no de te.
1: Jolie blaga. U kan baya gebouw, u kan baya gebouw. If u arkisa met teiguno da u kan baya gebouw. U gona de senua umas maf wa mwas masa sap takbu. U nam sen migo want de mao yagi migbe.
0: Ma, footballer.
1: Yeah, de footballer u senua mango taka de boy de boy chamoni look fandeke sorgu a her family say tam brina met chuka mai sorga. U gade boy go taka de ma u go furwa moy kasprak. Mi no mango on that de boy deng mo fura moni.
4: Sen migo. Eh? Oh, Lisa, jouw microfoon is al uit. We gaan een rondje groeten snel.
1: Abu Esserama.
2: Me bar alas ma odi de baru odi baya te tover 2 weken. Nota ka be romala wana torwe chakadoro.
1: Me ma asani uktu romala tok. De man voor een vaarman naar Snorning.
2: Oh, Derkse.
1: Derkse. Ah, ook. Toen was aan veel rommelig
4: toen.
1: Ja, wel, nou, dus even door elkaar naar spanning. De umas maar moest hebben we taxen aantal, dus ook kan grap precies zo'n passie.
2: Maar ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. Dat bepaalde onderwerpen te sprake zijn gekomen. Ja. En we baren okay. Tot over 2 weken.
1: Dat is goed. Joep.
4: Ja, Junet, dat kan niet. Sande na takori. Ja, luisteraars. Het zit er weer op, het is 1 minuut voor de klok van 4. En ik groet u namens de technicus. Odi, Odi, te want te lezen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw pikitiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: 30 jaar na Skawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kero te Kauroko dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Comita eind of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag. Het is nu 10 minuten voor de klok van 4:30. Wegens andere verplichtingen die de heer Van Gom heeft, is hij vandaag niet aanwezig. Dus ik zit nu eventjes achter de knoppen. En natuurlijk ook in afwachting van de heer Raymond Dalvoer. Die komt mij ook hier zo helpen met de uitzending. Want we zitten dan tot 7:00. Dus vandaag geen participatie. Maar als de heer Raymond straks is, dan kunnen we kijken hoe we de uitzending kunnen volmaken. Vol praten. En als er luisteraars zijn, die kunnen dan ook bellen naar de studio. Maar ik ben even in afwachting van de heer Raymond Dalvoer.

0: Precies 12 minuten over de klok van 4:30. Inmiddels is aangeschoven de heer Raymond Dalvoer. En die zal het een en ander tegen u zeggen. Mr. Ray Dalvoer, goedemiddag.
1: Goedemiddag collega Henk. Fijn dat u mij hier in uw uitzending wilt hebben. Ik maak er gretig gebruik van.
0: Nou, het is jou ook een beetje jouw uitzending, hè, eigenlijk, hè?
1: Ja. Maar goed, ik maak ook gelijk gebruik van de gelegenheid om de trouwe luisteraars van Radio Mart, om die ook van harte te groeten, ook waar ze zich mogen bevinden. Fijn dat u bent afgestemd, nu is die stereo, ja. Fijn dat u bent, dat ze zijn afgestemd op deze familiezender. We hebben een paar mensen ook hier, behalve mij persoon, ook in de studio. En we gaan kijken als die mensen bereid zijn om eventueel, desgevraagd, wat in de uitzending te willen vertellen. Ja. Zover is het niet. Maar hoe gaat het verder met u, meneer Henk?
0: Ja, nou, met mij gaat het een beetje rustig, een beetje druk. op het, zeg maar, het laatste moment kreeg ik een telefoontje van de directeur van, hey, wil je even daar gaan zitten voor mij? En de heer Dalvoer komt er ook. Ja. En trouwens, onze andere collega zit er ook bij, hè? Natuurlijk, H.N. Wicks.
1: De captain of the crew.
0: De captain of the crew, die is er nog steeds. Die zit er nog steeds. Die is nog steeds hier zo. Ja. H.N., zeg eens wat.
2: Ja, ik ben hier tegen betaling, hè?
0: Ja, oké, is goed. Ja, is goed. Stuur maar een tikkie.
2: En meneer Henk is ook hier.
0: Ja.
2: Maar meneer Henk heeft een beetje microfoonvrees vandaag.
0: Oké.
2: En hoe gaan we dat aanpakken?
0: Nou, hij komt zo.
2: Ja, dat we doen, dat kwam nou staan niet, hoor.
0: Ja, daar reageer. Dan automatisch, hij komt zo onderbij.
2: Acties reactie, toch?
0: Ja,
1: acties reactie, ja, precies. Zo is het.
2: Wat komt toch wel langs aan van Brada?
1: Nee. En Brada dan is petit, man. Ja, man. Kijk, Koesie.
2: Welkom, Henk. Henk, je bent een fantastische man op de radio, altijd. En ik wilde je graag even op de stoel. Om even te vertellen van hoe je Mart deze dagen beluistert. Het is fijn soms om mensen die het lang niet gehoord hebben, toch eventjes weer voor de mic microfoon te hebben.
0: Hey, Etjen, maar mijn naam is ook Henk natuurlijk, hè, dus je moet de gasten meteen goed aankondigen.
2: Dit is Henk, ik ben die achternaam even kwijt.
3: Groenberg.
0: Oké. Okay. Meneer Groenberg, welkom.
2: Die familie staat meer bekend als Kaikoesje.
1: Dat is zijn broer.
2: Hoe komen jullie aan die Kaikoesje eigenlijk?
3: Nou, dat is een nickname.
2: Oké.
3: Dat is een nickname. In het verleden maar bij Karama Beren.
2: Beren.
3: Ik ben kleine Beren.
1: Hij was doelman toch?
3: Ja, die man was doelman.
2: Oh ja?
3: Maar het is, ja.
0: Van welke club? Van welke voetbalclub was hij doelman?
3: Nou, dat was toen de tijd TGG.
0: Oh.
3: Dat was een voetbalclub in Frimagroon.
0: Oké. Okay.
3: En die man was keeper.
0: Keeper, oké.
3: Okay. Ja, en voor de rest, ja.
2: En jij?
3: Ik heb altijd aan basketballen gedaan.
2: Oké, met meneer Dalvoer.
3: Ja, in de periode van mevrouw Sonja Weygaarde.
1: Tante Sonja, ja.
3: Tante Sonja.
1: Ja, ja.
3: En
2: Heren, mooi. Oratorie kan door.
1: Ja, de Arend.
3: Ja, dat was een geweldige tijd.
2: Ja, de Arend. Dat is een naam, hè?
3: Ja, ja.
1: Zeker weten, zeker weten.
2: De Arend, Yellowbirds.
3: Klopt, maar de Arend was een heel sterke...
2: Die was de topper, ja.
3: Een sterke basketbalclub, om het dan zo te zeggen.
2: Ja,
3: met Essie van Wilgen.
1: Om Essie van Wilgen was er?
3: Ja, Jozef Gilius.
1: Jozef, ja. Later ging hij naar CLD, Hans.
3: Naar CLD.
1: Ja.
3: En later ging ook een periode naar Kongi Tonsang.
1: Kongi Tonsang had je ook.
3: Ja.
2: Gilius heeft toch in het buitenland ook gespeeld?
1: Hij heeft hier gewoond.
2: Nee, ik bedoel in Amerika van zijn meest.
1: Nee, hij heeft in Nederland gewoond, hij is er niet meer.
2: Nee, ik ken hem heel goed.
1: John Gilius. Geen John. Geen Hans.
2: Maar die Sabi.
1: Nee, Reeg is die andere modderman.
3: Reeg is die modderman.
1: Modderman, ja, mooi boy.
2: Ja, hij woonde hier achter, toch? Ja. Hij is een paar keer bij Maart geweest.
1: Hij heeft twee boeken geschreven.
2: Klopt. Maar ik weet wel dat Tedeman voor de Arend bij Konda zorgen ook. Want dan komen jullie tegen Jarrowbeurt spelen. Dat doen we wel als we bij Fomulu toch?
1: Ja, maar grap.
2: Ah, ik vergeet die.
1: Ik heb het nooit meegemaakt.
3: Ik heb het ook nooit meegemaakt.
1: Nee.
2: De prins.
3: Ja, wij kwamen uit Frimagroen. Arend is een echte Frimagroen club.
2: Ja, hoe ben je beleefd om ze?
3: Ja, de man voor CLD.
2: Van de boys Polanen
3: bij Prins. Semi elite, om het dat zo te zeggen.
1: Zuiver.
3: Ja, want de man voor de zorgen.
2: Dat waren de
3: elite. Ja, ja, ja.
2: Briefer bij Prins.
3: Die Babi Renfrum, we kennen Renfrum, de boeien, Zorgvold,
2: Oké, ja, ja.
1: Toch? Galant.
2: Mooie tijd, ja. Mooie tijd. Dat was even een grapje, luisteraars, met...
1: Grano's.
3: Grano's.
1: De boy, de panafotograaf, hoe heet hij weer? Salman.
3: Ja.
1: Ellie. Als je het over vechten hebt, HM, dan heb je misschien over Ellie.
2: Ja, no?
1: Waylon Ellie, toch? Ellie van Yellow Bird.
3: Hij was geen vechtersbaas, maar
2: was een beetje driftig.
1: Maar je moest niet met hem zollen.
3: Ja, je moest niet met hem zollen.
1: Helaas niet meer tussen ons.
2: Laatste basketbalwedstrijd, Sammy Prena in het jeugdcentrum. Ken je die nog?
3: Jeugdcentrum.
1: Ja, zover dat Monstraat, ja. Ja.
2: Dan vind je man bij oefent strak, hè?
3: Ja, maar ik wou een periode toe, in de vakantieperiode, dat er veel activiteiten... Waarbij jeugdcentrum,
1: ja.
3: Voetballen, basketbal, noem maar op.
2: Jammer dat...
3: Veel sporten.
2: Doen ze nog wat daar?
3: Nee, volgens mij niet meer.
0: Heel weinig.
2: Het was een mooie plek om sport te doen.
3: Geweldige plek.
2: Je had een zaal ook met de bok en alles soort toestanden.
3: Ja, en volgens mij een voetbalclub bij Oefendrapen, dat was Tuna, als het goed is.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Want ik weet dat meneer Belfort was... Hoe neem je dat woord als je daar op het terrein woont en je houdt toezicht?
3: Ubekare wachter.
1: Wachter.
3: In Nederland de Malero toezichthouder.
1: Beheerder.
2: Ja, en mijn zwager is ook beheerder daar geweest.
3: Om het mooier te zeggen, facilitair beheerder.
1: Zo.
2: Maar hoe kan het zulke mooie dingen verloren gaan?
1: Nou, je moet een pot voor hebben, er moet geld beschikbaar zijn. En ook
2: de overheid moet dat soort dingen zijn voor de jeugd, is belangrijk.
1: Ja.
2: En jeugdcentrum, aan het auditorium?
1: Nee.
2: Je bent Ripje Boy, de jeugdcentrum.
1: Ja. Volgens mij was het ook gekoppeld aan de broedergemeente van EBS.
3: Ja. Volgens mij wel. Mm-hmm. Want we begonnen toen met die Willy dichtbij draaien bij de familie Chinfu.
1: Ja, hij woont in Horen.
3: Klopt.
1: En met Otmar Inge.
3: Ja, dat was mijn groep.
1: Ik heb nog een foto van jullie. Jullie waren op Parima.
3: Klopt.
2: Ja, dan heb je zo'n beetje compreden op hem.
0: Bij jeugdcentrum was toch die Chinese evangelische broederskerk? Daar zo aan de dokter Sofie in Mastra, Tibe Wakagwe in Zee.
2: Ken die Chinese kerk?
0: Ja, die Chinese kerk was daar toch?
3: De Chinese begraafplaats, ietsje verder.
2: Dat is Schietbaanweg zo'n beetje.
3: Nee.
2: Maar je had een Chinese kerk ook daar?
0: Ja, klopt. Bij jeugdcentrum. Tibe Wakagwe.
1: Ja, toch?
0: Dat was van de EPG.
2: Maar bestaat die nog?
0: Ja, die Chinese kerk, die staat er nog. Dus Tibe Wakagwe in Zee zo. Dan had je eerst die Chinese kerk en dan ben ik ook wel gezegd. Dan
2: had je de grote kerk aan de Wanikastraat. Nee, de Wanikastraat, die grote houten kerk.
3: Je had een school ook op het erf.
2: Ja, toch?
0: Dat is de Vrouwijnschool.
1: Of de Vrijenschool.
3: Nee, voordat je de Vrouwijn. Was een lagere school.
2: Ja, wat is op z'n me herinner me zo boem. Als we van de bioscoop kwamen, dan een vrouw bij zit, Karoen en zuur, goed.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik koop die toch niet, waarom niet? Er staat een vrouw in een kapje, moet je dat weten, naar Karoen.
1: Je bent grap.
3: Niet
1: door vertellen.
2: Maar zo is het soms wel heel af. Vroeger waren die mensen gemoedelijk.
3: Ja, klopt.
2: Een heel andere tijd. Nu heb je door aan een man terug. Haar wanneer vind je?
1: Hij
3: had een Chinees op de hoek, een Chinese winkel. Jozef en Maria.
2: Ja.
3: Maar bij Serboru, Zuurwater.
2: En wie ben ik ook onmiddellijk? Kan dat maar Jewan Boru of een Piscassi gewoon?
3: Ja.
2: Dus aan dat de moren van.
3: Nee, klopt.
1: Maar misschien weten de luisteraars ons meer te vertellen over wat er zich allemaal daar in de buurt bevond van jeugdcentrum.
0: Ja.
1: Misschien is die begraafplaats of die kerk misschien op een trein of misschien daar buiten.
0: Kunnen ze natuurlijk bellen.
3: Ja.
0: Het welbekende nummer 020-471-4291. Als u wat info heeft over de omgeving, jeugdcentrum daar.
2: En wat er nu met jeugdcentrum is gebeurd, zou ik graag willen weten.
0: Ja, klopt.
2: Maar de meest bekende plaats in Suriname is volgens mij toch Onderbon, hè?
1: Onderbon, zover het moest
2: er zijn zoveel verhalen over Onderbon, ongelooflijk.
1: Maar wat specifiek, want Onderbon is de Sovjet Monstraat.
0: Ja, klopt.
2: Kijk, in veel liedjes wordt het ook genoemd, Onderbon.
1: Ja,
2: Onderbon was volgens mij een zeer populaire plek. Ik weet niet waarom, hoor.
0: Ja,
2: want die Panama niet, maar met dat over Onderbon.
1: Ja, het was een gracht vroeger.
2: Ja, het was een gracht.
0: We hebben een beller. Beller, goedemiddag, Mart Radio. Zegt u maar.
4: Ja, dank u wel, met Jan.
0: Hey Jan, goedemiddag.
4: Ik hoorde meneer Hij kent mijn naam noemen.
0: Ja, klopt.
4: Ik heb in Onderenboom gewoond.
0: Oh, en waarom was daar zo populair, Jan?
4: Omdat daar de mooiste mensen woonden.
0: Zo, jee, zo. Ik god.
1: Dat zal ik zeker niet daar hebben gewoond.
4: Onderenboom grensde net en deelde Paramaribo in tweeën, toch? Ja, aan de ene kant Primangron.
2: Ik heb daar ja, op klopt. Telefoon.
4: Tot Molenpad, dacht ik.
0: Ja.
4: En de andere kant had je Burenstraat.
0: Mm-hmm.
4: Dus naar Onderenboom is het centrum van Paramaribo. Helaas ziet men dat nog niet.
0: Nee, klopt.
4: Nu niet meer.
0: Maar de bekende winkel stond daar zo, hè? Stond zo.
4: Stonzo, ja. Maar dan ja.
2: Die staat er nog, hè?
4: Stong ruïne geworden.
0: Ja, inderdaad.
4: Weet je wat Stonzo eerst was?
0: Het was een Chinese winkel, heb ik een
1: keer. Er werd rechtspraak gesproken over het tot slaafgemaakte.
4: Ja. Daarom is die naam Zwarte-Hoffenbrugstraat.
1: Zwarte-Hoffenbrugstraat.
4: Dat is hof daar waar de zwarte mensen werden voorgebracht om...
1: Om berecht
4: te worden.
0: Oké.
4: Tijdens de slavernij.
2: En waar gingen ze daarna naartoe? Laat me kijken of je geschiedenis kent.
4: Wie?
2: Die slaven.
1: Als ze veroordeeld waren.
2: Als ze verkocht waren daar. Hè?
1: Nee, hij zegt...
4: Het was veroordeeld.
1: Er werd recht over gesproken.
4: Daar.
2: Want ik weet dat ze dan richting Pallas gingen. En daar werd...
4: Nee, als ze veroordeeld werden, werden ze opgesloten in Fort Zeelandia.
2: En wat gebeurde in Pallas Hotel dan? Want dat heeft ook een naam met Dixiebaar aan de kant. Als je naar Dixiebaar gaat,
4: één moment, Jan. Toen ik 16 was, werkte mijn broer daar.
2: Ja, maar als je naar Dixiebaar gaat, dan zie je nog die ijzers.
4: Die Dixiebaar is niet meer daar.
2: En die lange tafel, jawel.
4: Die is verhuisd, denk ik.
2: Nee, Dixiebaar.
0: Aan de waterkant.
1: Naast Pallas Hotel.
2: Naast Pallas
1: Hotel. Daar heb je Dixiebaar op de hoek.
4: Naast Pallas, weet ik.
0: Ja, klopt.
2: Want volgens mij heeft men om die reden Pallas Hotel verbrand.
4: Ik kijk nu naar het parlement van Suriname. Ze gaan over het wet aannemen of bespreken.
0: Oké.
4: Over een dubbele nationaliteit.
0: Oh, oké.
4: Maar ze willen alleen sportmensen, rijke mensen... En bijzondere prestatiemensen. Dus wij tellen niet mee.
0: Nee, okay.
4: Suriname verdeelt elke dag het Surinaams volk. Ja. De ene keer zijn we 1 miljoen, de andere keer zijn ze 600.000. En nu willen ze van die 400.000 in het buitenland, willen ze de mensen die iets gepresteerd hebben en... Deskundigen willen ze wel die dubbele nationaliteit en sporters.
2: Jan, ik ga je vertellen, ik heb een idee gelanceerd, geopperd. En ik heb het idee van, als je nu begint met de mensen die gepensioneerd zijn, een dubbele nationaliteit geven in plaats van een gekke PSA. Wat hebben die mensen allemaal niet voor Suriname betekend? Al die pakketten. Hoe moesten ze zelf betalen om in Suriname te gaan? Wacht even. Eén moment.
4: Ja.
2: Hoe moesten ze zelf betalen om in Suriname te gaan? De wisselplicht, hè? Vergis je dat niet?
4: Ja.
2: En nu... Nee, maar ik maak het eventjes af, Harry. Want ik heb dit al lang geschreven. Het staat ook op papier. Als je nu deze mensen een gratis toegang geeft, dan heb je alleen maar voordeel. Ze brengen mij hun deel van hun pensioen mee. Ze brengen kennis mee, want dat hebben ze. Ze hebben hier op grote bedrijven gewerkt. En dat levert je alleen maar winst op. Waarom zou je die mensen nog tegenhouden?
4: Weet je waarom ze het niet willen?
2: Dat weet ik niet. Ik heb met zoveel gesproken.
4: In de tijd heeft een politicus in Suriname gezegd, als de AOW'ers in Suriname komen... Dan zullen onze AOW'ers naar aanleiding van hun salaris ook meer eisen. En daarom willen ze dat niet.
2: Maar dat is toch flauwekul?
4: Ja. Nee, dat is toch onzin?
2: Het levensstandaard van hier en Suriname is toch niet hetzelfde?
4: Nee, maar ze hebben dat gezegd, de politiek in Suriname. De AOW'ers in Suriname is veel lager.
2: Ik heb binnenlandse zaken...
4: Gaan, dan gaan de mensen daar, of ze willen het wel, maar dan zeggen ze dat je een mindere AOW moet krijgen als je naar Suriname gaat.
2: Dat is, ik vind dat de reinste. Ik weet dat ik in Binnenlandse Zaken toen met een groep mensen heb gesproken tijdens de verkiezingen. En daar heeft een mevrouw me aangesproken die nu in het kabinet zit en ze zegt van, luister, laat Nederland maar eerst over de brug komen. waarop mijn antwoord was, Nederland kan niet over de brug komen, want het is Europees gebied nou. Dan moet heel Europa het eens zijn, wil je een gratis of gratis toegang naar Nederland geven. Dat gaat niet gebeuren.
4: Als
2: één land het afwijst, is het al voorbij.
4: Kijk, wat er moet gebeuren, is die tweedeling. We zijn al verdeeld in tweeën.
2: Absoluut, absoluut.
4: En nu willen ze in die tweedeling een extra deling. Dus alle Surinamers, geboren in Suriname, in het buitenland, daar willen ze weer een tweedeling maken. Dus als je gewoon eenvoudige Surinamer bent, dan tel je niet mee.
2: Oké, we gaan het woord geven aan een van de andere tafelgasten.
4: Terwijl net wat je zegt, onze spaarrekening, onze AOW, als je dat zou meenemen, dat is ten goede van het land.
2: Van het land,
0: klopt.
2: Maar misschien wil meneer Dalvoer of zo even reageren.
4: Meneer,
2: maar je moet iemand anders de kans ook geven.
4: Ja, even, tot slot. Meneer Aaron zei, je hebt geboren Sernama en Aturuturu Sernama.
2: Ja, dat is een hele vervelende uitspraak geweest.
4: Ja.
2: Maar goed, Dalvoer, wilde jij wat zeggen?
5: Nou, als het goed is, is de parlementariër in de DNA namens de NPS, de heer Pabiro Regio. Als het goed is, heeft hij ook tijdens de vergadering heeft hij ook het woord gevoerd. En hij heeft duidelijk gesteld dat die wet die men van plan is te lanceren voor de voetballers, dat het kan niet alleen maar gelden voor sporters.
2: Helemaal eens.
5: Het moet voor de hele diaspora gelden. Tuurlijk. En ze zijn ook bezig met het maken van wetgeving daarvoor. Om te zorgen dat, net wat jij net hebt gezegd, om te kijken of als dat een feit is. Maar ze moeten ook aan tafel met de vertegenwoordiging in Europa. Omdat
2: Nederland heeft al gezegd, wij hebben er geen probleem mee.
5: Mm-hmm.
2: We kunnen wel je niet beloven dat we morgen een toegang van 3 maanden zullen geven, zoals het in vele landen is. Mm-hmm. Brazilianen mogen hier 3 maanden gewoon blijven.
5: Ja, dat klopt. Ja. Zonder maar visum komen ze
2: als je dit nou wil doen, met het Europese gedoe, mm-hmm, dan moeten al die landen eens zijn.
5: Ja.
2: En anders krijg je niet. Maar misschien kan meneer Kaikoussi daar wat meer over vertellen. Want ik weet dat hij ook in die politiek zit.
3: Nee, ik zit niet in de politiek.
2: Ja, maar je weet er.
3: Ja, maar ik ben zeker geen meneer Kaikoussi.
2: Sorry. Mijn excuses. Ja, Henk bedoel ik.
3: Ja.
2: We hebben dubbel Henk hier, toch? 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours Ire tek opalanyi gwasar nang anonotete Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa londu Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Epa som faya teng somun soma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, odi.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goedemiddag. Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. En zoals ik eerder had aangegeven dat de heer Van Gom vandaag niet aanwezig kan zijn. Dus zit ik even achter de techniek. En in de studio hebben we mijn collega Raymond Dalvoer. De man met het hoogste woord natuurlijk, hè. En onze andere collega Etienne Wicks, die zit er ook. En we hebben een gast, de heer Groenberg. En ja, het is een programma net, Tori Tja Tori. Ja? Ja. En we praten over van alles. Dus er werd net gesproken over...
1: Ja, ik wil even...
2: Als mijn microfoon open is.
0: Ja, hij is al open.
2: Ik wil even naar meneer Groenberg gaan, want ik ken deze man al jaren bij mijn Radio Maat. En dan heb ik altijd de vraag van... Wat heeft jou zo geïnteresseerd in Radio Maat? Want dan nooit tijd met je rebel, je bel om naar Radio Maat. Nou, volgens mij jaren 80 was je al bij Maat, hè?
3: Jawel, kijk, Radio Maat is voor mij een podium, zang, etja, informatie. En altijd met Taki, voor mij is Radio Maat een nostalgisch gevoel. Okay. In mijn Arki Radio Maat, daar heb ik het gevoel dat ik in Suriname ben. Tenminste, nou werk in dat Radio Maat, op dat me. En
2: Maar jullie heerden ook van de politiek, hè, jij en je broer?
3: Nou, of niet? Jij niet zozeer, maar... ver van de NPS. En ik heb een familielid gehad die een prominent NPS'er was. Dat was mevrouw Irma Lumbantobi.
2: Ik heb een telefoonnummer als je er weer bellen.
3: Klopt, dus wat dat betreft...
2: Ze is er nog, Stevie vrouw, man.
4: Klein toch?
3: Ja.
4: Klein. Ze was getrouwd, Lumbantobi.
3: Pas getrouwd.
2: Ja, ze was toch ambassadeur?
3: Jawel.
4: Consul.
2: Consul, hè?
4: Consul, ja.
3: En zij was de oprichter van Voogdijraad toen de tijd,
4: ja.
3: Jeugdzorg.
2: Ze kwam in Suriname.
4: Ja. Ze kwam op tv ook, speciaal om haar programma te promoten. Ja,
2: praten, hè?
4: Klopt. Ja, ook voor vrouwenrechten, weet je. Heel vroeg was ze ermee bezig.
2: Ja, oké.
3: Ja.
2: Nou, dat zijn mensen die... ik heb een telefoon en we kunnen er altijd een keertje interviewen.
4: Dat zou mooi zijn.
2: Ik heb er een paar keer op de radio gehad, hoor. Dan moet ik eerlijk zijn. Praat buiten de microfoon, sorry. Maar een weldenkend mens. Zo
3: zeker, zeker.
2: En daar is Rufus.
4: Rufus, ja.
2: Het gaat ons nog...
4: Het wordt nog spannender hier.
0: Ja. Klopt. Daar zijn we bijna compleet.
2: Maar je gaat naar mevrouw Luma toe, hè? Een heel prominent figuur in Suriname geweest. Welke ken je nog meer van die tijd, van de politieke...
3: Nou, wie ken ik? Ja, kijk, ik was nog jonger. Ik heb
2: Pengel heb je gekend, sowieso?
3: Ja, ik heb de periode van Pengel meegemaakt. En wanneer NPS eigenlijk de grote massameeting zat, dan gebeurde dat al meestal bij, de Bronsplein.
2: Ja, klopt.
3: Wij waren van de buurt, dus er was werkgelegenheid voor de jongeren met het opzetten van podium. Klapstoelen, al dat soort dingen.
2: Okay.
3: Dus op een of andere manier raak je toch, je raakt toch betrokken met de partij
2: dat,
3: NPS.
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, ik ben een fanatieke NPS'er.
3: Ja.
2: Ik behoor tot Frambo Nederland. Dat is de tak van NPS hier.
3: Klopt.
2: We hebben binnenkort 80 jaar viering. Mag ik je uitnodigen? Het zou leuk zijn als er een paar mensen komen, want 80 jaar NPS, dat zegt wel wat.
4: Is een mijlpaal, hè?
3: Dat is een mijlpaal, sowieso.
2: En de voorzitter gaat praten, en misschien Jarop Awiro ook. Dus ze zijn het nu allemaal aan het opzetten.
4: En de consul ook, want de consul
2: is... Die komt sowieso.
4: De consul, mevrouw Daan.
2: Ja, ik heb het bericht al.
4: Die is van afkomstig, die komt uit de NPS vandaan.
2: Nee, kijk, onze voorzitter hier is de Ritveld, John Ritveld.
4: John Ritveld.
2: En die heeft al contact met
4: hem. Okay.
2: Dan hebben we een line met Paramaribo.
0: En dat wordt hier gehouden, Etienne?
2: Ja, hier waarschijnlijk in de grote zaal.
0: Oh, oké, in de grote zaal. Oké.
2: Okay.
4: Daarnaast bedoel je?
2: Maar misschien zal ik nog een vraag om er toch een beetje bekendheid aan te geven.
0: Oké.
4: Nee, want zoiets kan niet zomaar zonder meer voorbij gaan, toch?
2: Maar ken jij nog wat prominente figuren van die tijd? Dat je zegt van Polana bijvoorbeeld?
4: Nee. Ja, Rufus nooit meer. Dat,
3: maar Rufus nooit meer. Ja, maar mijn zoon was daar scoren. Precies. Dat was de Karama Bommi. Regilio.
2: Die Polanes, die apotheek en zo. En de brillenzakken op de Shanna, dus geloof ik. Waren die ook NPS'ers toen?
4: Ik weet niet. Burenstraat, hè, of
3: dat,
4: niet?
3: Burenstraat, weet ik niet, nee. Wat ik wel weet, dat bepaalde namen, zoals Salmein, Aura van Renard Glenn.
4: Renard Glenn, ja.
3: Dat, ja.
2: Ja, maar
3: dat,
2: Salmein is toch degene die met de bom naar het Engels huis was gegaan, toch?
3: Ja, dat weet ik niet.
2: ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren.
3: Goed, ik was nog jonger, dus ik ken niet al de verhalen wat betreft NPS, maar dat zijn namen. Die bekende namen die als sympathisant waren van de NPS.
2: Dat moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik het mooie van Pengel geweest. Hè? Salmein en er waren nog twee anderen, toch? Die hebben die spijkerbom zogenaamd geplaatst. Mm-hmm. En die man heeft ze nooit in vijandschap gehouden. Nee, ze zijn tegen die geholpen aan een beter leven. Mm-hmm. Want Salmein is rijk gestorven. Okay. Tegenover de oase woonde hij.
4: Okay. Ja, hij woonde op Zorg en Hoop, ja. Het was een heel groot terrein. Ja, ja, ja. Er zaten allerlei grote voertuigen ook, want hij was in de business van grondverzet en dat soort dingen, weet je wel.
2: Ja. Ik denk Bouterse vader.
4: Die vader van Bouterse ook.
2: Daisy Bouterse, dat was ook een aanhanger van Pengel. Mm-hmm. En Pengel heeft deze mensen goede dingen bewezen, hoor. Hij het leven teruggegeven, zeg maar. Ja. Want eigenlijk wisten ze niet eens wat ze deden. Mm-hmm. Ik heb zo'n respect voor deze man. Hè. Je kan je niet voorstellen hoeveel respect ik voor Pengel heb van kinds af. Hè. Als die man sprak, dan was ik misschien 8, 9 jaar.
4: Zo.
2: Dan zat ik gekluisterd. Ja. Volk van Suriname.
4: Ja. Landgenoten.
2: Heer geven vandaag. Hey, Akelbert Takio.
4: Ja, die man was ver voor zijn tijd. Die man is een geweldige... behalve dat hij een geweldige premier was, die wist waarover hij sprak. Jammer dat je zoals altijd bij dit soort situaties, dat er mensen uit zijn eigen gelederen probeerden ze onder zijn poten van zijn stoel te zagen.
2: Maar dat is politiek.
3: Ja, maar dat is politiek.
4: Dat is politiek.
2: Kijk, ik ga je een staaltje vertellen. Ik kwam in de jaren 70 hier en ging met een paar vrienden naar Glorie. Het was een platenzaak aan de Centuurbaan. En allemaal kochten stapels singles of LP's.
4: Toen,
2: en ik had 1 LP gekocht. Mm-hmm. En we kwamen buiten en die mannen zeiden, zij bij. Mm-hmm. Ik bij een LP, jong. Een LP van Pengel. De man, nooit drink ik mijn voeten sinds. Ik heb dat ding 1 keer aan Iwan Botsen geleend, nooit meer terug gehad. Ik vind het zo jammer. Want die speeches van hem zijn erop met vrolijke jeugd, weet je, al die dingen.
3: Klopt, dat was meneer Waal, Pa Waal.
2: En een mooie foto.
3: Ja, klopt.
2: En een hele mooie foto van hem op die LP. Ja. Misari, jongen, misari. Maar ja. Iwan zegt het is kwijt.
3: Maar wat Pengel wel had als kleinjongen. Ja, hij sprak de taal van de mensen, van het volk. En,
2: absoluut.
3: Ja. Wat dat betreft...
2: Er was veel tegen hem, vooral in de Staatse bevolking.
3: Hij wist de mensen wel te bereiken op een of andere manier. En wat dat betreft was dat een hele sociale man.
2: Ja, hè? Ja.
3: Zeker.
2: Ja, dus, jij hebt hem ook natuurlijk van dichtbij meegemaakt.
3: Ja, van dichtbij in de zin van als kleinjongen.
2: Ja, oké, je was niet zo oud.
3: Nee, ik was niet zo oud.
2: Maar nog steeds ruist er wat door het hoofd, als ik je zo hoor.
3: Ja, mijn moeder was sowieso NPS, dus ik kwam uit een NPS-huis. Maar ik heb niet de politieke aspiraties om zo te gaan verdiepen in het hele politieke gebeuren van Suriname.
2: Ik weet dat mijn vader NPS was en mijn moeder was Eenheidsfront.
3: Oh, Eenheidsfront.
2: En de buurvrouw was ook Eenheidsfront. Dus er werd een soort touw getrokken.
3: Oh, maar was Eenheidsfront niet een splintergroep van, hoe heet die man, van de SDP toen dat deed?
2: Ja, toch? Ja, ja. Maar Findlay was toch...
3: Findlay,
2: Die van had een krant, weet ik nog.
4: Ja.
3: Oké.
4: Okay. De West of de ware tijd.
2: Ja, zo was dat niet.
5: De West was van Findlay.
4: Oké.
2: Maar het waren Joden onder elkaar, toch?
3: Ja.
2: Die Joden hadden al een klik. Synagoge.
3: Oké.
2: Maar kijk, wij verdiepten ons niet in dat soort dingen. Ja. Ja. De EBG was de populaire kerk. Hervormde kerk was groot, maar
3: nou,
2: dat
3: de
2: was...
3: meeste mensen van Fremont Grong is toch Rooms-Katholiek.
2: Ja, toch wel?
3: Ja, Bonifaas, Juanicastraat. Ja. Toch, we zijn allemaal gedoopt katholiek.
2: Maar kijk, ik heet Wicks en mijn naam stamt af van de EBG.
3: Oké. Okay.
2: Mijn vaders, grootvaders, die waren twee broers die zijn vanuit Duitsland naar Suriname gegaan. Uh-huh. Om de Bijbel te promoten.
3: Om het evangelie te verkondigen. Ja.
2: Evangelie te verkondigen. Uh-huh. Het staat ook in de boek in Suriname. Okay.
0: Maar Etienne, jij komt toch vanuit Nigeria?
2: Mijn familie komt uit Nigeria. Ja. Ik ben zelf van Kombi.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dat ben ik voor wie, toch?
0: Oké. Okay.
4: Heeft u ook daar gewoond?
2: Abdeur?
0: Nee.
2: Komen we bij de high class?
4: Ja.
2: Daar woonden veel rijke mensen.
4: Ja.
2: Wij waren niet rijk, met hij eerlijk. Maar daar woonde het elitevolk van Suriname.
3: Ja, oké. Okay.
2: De, en de Chinezen ook, die jonge Kim, noem maar op, dat weet ik
0: niet.
2: Jonge Kim, noem maar op, dat weet ik niet.

0: steenbakkerij
1: Steenbakkerijstraat.
0: Ja,
2: die
0: ja.
2: Nog steeds.
0: Ja,
2: je had die Polaks. Die
3: maar dat is een supermarkt, toch?
0: Okay. Ja, maar de naam staat Joachim.
3: Joachim, ja.
0: Een beller hebben?
3: Nou, die kan ons meer vertellen wat ja. Voor het een en het ander.
0: Ja. Beller, goedemiddag. Mart Radio.
4: Zeg het maar. Ja, goedemiddag met Lisbeth.
0: Hey. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Lisbeth.
4: Ja, een geboren NPS'er. Ja, maar kijk, ik wil even een paar dingen rechtzetten. Want die informatie over meneer Salmijn is in het harnas gestorven. Is NPS'er gebleven tot zijn dood.
2: Tot zijn dood, ja.
4: Hij had niks te maken met die aanslag. Totaal niks. Dat waren... Dat was, ik weet niet meer in welk jaar tal hoor, ik weet niet of ik al geboren was.
2: Nee, was ook
4: maar het was Pieter Polane.
2: Pieter Polane was erbij, ja, klopt.
4: Goed. Pieter Polane en nog iemand anders.
2: Ze waren drie maar, met z'n drieën, toch?
4: Met z'n tweeën, dacht ik.
2: Okay.
4: Maar hou me ten goede, maar absoluut geen meneer Walter Salmijn. Pieter Polane, dat is zeker...
2: Ik heb Walter Salmijn heel goed gekend, is een dochter.
4: Ja, dat is zeker. Pieter Polane en nog iemand. En nog iemand, maar ik kan even niet op die naam vallen.
2: Nee, ik weet het ook niet meer, hoor. Dus,
4: en die waren, en ze zijn er ook voor veroordeeld. Maar nee, men moest rehabiliteren. Meneer Poti, meneer Salmijn, nee.
2: Oké.
4: Okay. Die had er niks mee te maken.
0: Oké.
4: Okay. Ja?
0: Oké, okay, bedankt voor de...
4: Oké, okay,
2: avond. Ja. Dit is okay. Maart, hè? Okay. Dit ja. Is Maart. Ja. Sorry, meneer Henk Groenberg, me ook een keertje aangevallen. En ik vond het niet eens erg, weet je. Nee, nee, ik denk nee, nee. Van, zo leer ik het.
3: Zo leer je het ook,
2: ja. Ik was net bij Radio Maart, maar nu bestaat niks.
0: Ja, ja.
2: Ik moest alles nog gaan wenden, dus ik dacht wel een laus aan. Maar lieve kritiek, dat is niet meer waar.
3: Daar gaat het om, toch? Ja, ja. De mensen zijn alert, hè?
2: Als je niet tegen kritiek kan, dan moet je niet bij de radio.
1: Dan moet je niet bij de radio.
0: Nee, klopt. Nee.
2: Want
0: klopt.
2: Je kan iets zo, bijna 100% weten, ja. Maar dat is met Lisbeth. Mooie correctie.
0: Ja, ja, toch?
3: Daar is niets mis mee.
1: Nee.
3: Nee, daar is niets mis mee.
2: Ik heb
0: we zijn er zelf blij mee met de krediet.
3: Oplettende luisteraar, en dat weten we altijd. Ja. Van mevrouw Lisbeth.
0: Nog meer luisteraars zijn die aanvullingen kunnen geven, die kunnen altijd bellen naar de studio. 471-4291.
2: Ik heb niet ver van Salmijn gewoond. En ik weet niet hoe dat verhaal op Zorg en Hoop is gekomen. Maar ik heb altijd met die gedachten geleefd.
3: Ja.
2: Vreemd.
3: Vreemd, hè?
2: En nou hoor ik het van Lisbeth. Nou, voor een paar dagen praat ik met de NPS.
3: Mm-hmm. Maar die meneer Otto van Genderen woonde ook niet zo ver van...
2: Die woonde in de elite deel van...
3: Maar op een hoek. Op
2: van Zorg en Hoop,
3: ja.
2: Waar de Fernandes woonde en de Laventa's.
3: Laventa, oké. Okay. Ja.
2: Heb ik ook mooie herinneringen
3: aan. Ja, want ik wist dat... En je had nog een, hoe dat ding weer, zo'n museum. Wie woonde in de buurt van...
2: Ja, weet je dat Norman dat museum niet heeft gekend?
3: Nee, hè, daar is een museum.
2: Heb jij het gekend?
1: Nee.
2: Tegenover het politiebureau?
3: Ja, nou, er is een school in de buurt... Je moest tegen betalen, tenminste het was...
2: Ja, wij gingen gratis, weet ik hoor. Okay. Ik ben een paar keer in het museum geweest.
3: Het museum, een school.
2: Een school?
3: Ja, het was een
2: maar dan praat je over een hogeschool.
3: VWO-school was
2: het. Ja, die is pas later gekomen.
3: Ja, Atheneumers, Vrij Atheneumers.
2: Maar tegenover het politie.
3: Ja.
2: Dat bestaat nog, hè?
3: Dat bestaat nog, hè?
2: Ja, in diezelfde hoedanigheid.
3: Ja, ze hebben het opgekrikt, heb ik begrepen. Dus
2: op een gegeven moment is Spengel daarachter gaan wonen.
3: Gaan wonen, ja.
2: Met zijn leeuwen.
3: Hij had een tijger of een leeuw?
0: Een leeuw.
2: Twee had hij.
1: Of twee.
3: Twee zelfs.
2: Ah. Ja, want ik heb samen met zijn dochter op school gezeten.
3: Oké.
2: Okay. En dan de Polanenschool. En dan gingen we naar meneer Pengel.
0: Oh.
2: Om die leeuwen te kijken.
3: Ja, maar hij had ook...
2: En het was een hele lieve man, hè. Die man kwam... Geef zwarte drink, hoor. Zo van met dat je dan ben ik eens aan stroop. Kan wel ijsjes erin.
3: Maar er waren ook veel vruchtenbomen op het erf.
2: Ja, het was een klein erf, hoor.
3: Ja, maar...
2: Naast die anijs woonde, hè, dat weet ik.
3: Ja, maar er waren toch een paar... Want Lasman woonde aan de Quarantijnstraat, wijlen de heer Lasman.
0: Ja,
2: Quarantijnstraat.
0: Aan de Quarantijnstraat.
3: Quarantijnstraat heeft hij gewoon. En
0: ja,
3: mijn oom woonde naast wijlen de heer Lasman. Dat is die man die directeur was van cultuur, de heer wijlen Frank Antonius. Dus vandaar dat ik weet dat Lasman naast aan de Quarantijnstraat woonde. Heel eenvoudig ook was hij, hoor. Ja, ook toegankelijk.
2: Ja, kijk, die mensen, vroeger hadden ze heel andere gedachten. Hè? Want mijn vader heeft me ooit verteld zelf hoe meneer Fernandes is begonnen met Coca-Cola. Wat hem groot gemaakt. Die man verkocht gewoon schaven.

0: Meen je dat?
1: Ja, okay. In zijn jongere jaren was hij goed om meneer Fernandes.
2: Oké. Okay.
1: Hij had gewoon een schaafwijskarretje aan de waterkant.
3: Mm-hmm. We hebben
1: en
3: een,
1: later is hij met stroop gaan...
3: We hebben een beller, ja, eentje.
1: Kom in, kom in.
3: Beller, goedemiddag, Mart Radio, zegt u maar.
4: Goedemiddag. Kan ik voor iets anders in gesprek met u? Ik zag op de site iets van een Nigeriaanse man die een penisverlenging is gaan doen in Thailand. Hij is overleden.
3: Oh.
4: Is toch verschrikkelijk? 43 jaar.
3: Oh, oké. Okay. Dan is de operatie niet goed gelukt.
4: Oh, nee. Je bent zo geboren, blijf toch zo?
0: Zijn er meer details? Heeft u meer details bekend naar aanleiding van zijn overlijden daar in Taiwan? Zijn er meer bijzonderheden bekend daarover? Over hoe hij is komen te overlijden?
4: Die was met vakantie, ik denk met zijn vrouw. En toen is hij een penisverlenging gaan doen in Thailand.
3: Oh.
0: Zo.
4: Het is mislukt, dus hij is doodgegaan. Die operatie is...
1: Zijn ziel rust in vrede.
4: Ja, 43 jaar.
3: En die meneer woonde hier?
4: Zo'n jonge man.
3: Die meneer woonde hier in Nederland?
4: Nee, het is een Nigeriaanse man.
3: Oké. Okay.
0: Maar zou je niet denken toch, de mensen uit Nigeria die hebben toch wat bijzonders daar tussen de benen.
4: Het is vreselijk.
1: Nou, ik zou je zeggen, deze man komt terug, hè?
4: Die mensen nemen grote risico.
1: Ja. 100% komt deze man terug, maar als hij terugkomt, krijgt hij een pindanootje.
4: Maar dat zal ik even mededelen.
1: Ja, dankjewel.
3: Okay, dankjewel voor de informatie. Doei, doei. Okay,
1: nou, ja. Waar waren we gebleven? Waar ben meneer Fernandes gebleven?
0: Hij begon ijsjes te verkopen. Ja. Schaafijs.
1: En later is hij met stroop.
0: Stroop.
1: Wat? Stroop in flesjes.
0: Was het meneer Jules Fernandes?
1: Jules
0: Fernandes, oké. Okay.
1: Ik heb hem op zijn oude dag ook nog meegemaakt. En dan liep hij van Zorg Help naar het kampement. Mm-hmm. Verlengde gemeenaansweg.
5: Gemeenaansweg, ja.
1: En dan, wanneer hij terug moest naar huis, dan kon hij niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, want hij was al dement, hè? Hij werd dement. Dus wat deed hij? Dan had hij altijd een pen en een briefje in zijn zak. En dan schreef hij, 6 jongens, gratis star.
0: En wat bedoelde hij daarmee?
1: Nee, ja. Nou, dan moesten we hem brengen naar zijn huis.
0: Oké.
1: Bij het politiebureau daar.
2: Okay.
0: Daarachter.
1: En dan mochten we gratis naar staan.
0: Ja,
1: dus jongen, hoe ben je wakker, die meneer Fernandes? Maar volgens mij wist dat kring het ook soms, hoor.
0: Ja, okay. Want hij wist ook dat de groep uit 6 man bestond of zo.
1: Ja, meestal stonden voor mijn moeders deur met z'n 6 jongens van de buurt. En mijn mama bij laboratorium, mijn panna bij laboratorium, want mijn vader zei altijd, ik moet morgen naar mijn werk toe. Maar mijn mama dacht, laat ze hier, dan weten waar ze zijn. Zo waren de mensen van vroeger, hè.
0: En welke bekende mensen worden nog bij jou in de buurt, behalve dan Pengel?
1: Meneer Salmijn.
0: Meneer Salmijn.
1: Ja, ik heb zoveel bekende mensen gehad.
0: In die buurt, hè?
1: Ja. De familie Boutersen, dat zijn de halfbroers van Boutersen.
0: We hebben ook daar gewoond.
1: Ja,
0: want die vader,
1: Deze Boutersen woonde in het verlengde van mij.
0: Ja, maar later heeft hij huis gekocht aan de Van Drimmelenlaan, dat weet ik. Want daar heeft hij op die hoek daar gewoond, ja.
1: Dennis en Erik.
0: Ja, Erik. Later zijn die ook verhuisd aan de Van Drimmelenlaan.
1: Ja.
0: Ja, ze hadden een tent daar in de buurt waar ABO is. Dat was een plek voor dat je werkte, animeermeisjes werkten daar.
1: Een van ze is toen op een boot gestapt.
0: Ja, Dennis. Ik weet nog wat Dennis was.
1: Ja.
0: Ja, ze waren met al die jongens. Ik ben die jongen.
1: Maar kijk, Zorg Hoop was een van de populairste. Weet je, dan sap Freeman Groen. Nee, maar Freeman Groen, dan wil ik er hem.
0: Nou, meneer Henk, wat ik nou?
1: Waarom zoet dat hoor ik je?
0: Nee, maar...
5: Nu komt er een bakat
0: naar
5: Fernandes. Is het die Fernandes die eigenlijk... Fernandes dat zo'n groot concern heeft gemaakt?
1: Ja.
5: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Heel
0: Jules, Jules Fernandes.
1: Kijk, vroeger had je die mogelijkheden niet. Dus die man begon met zijn ijscream en schaafijs. En schaafijs is nog steeds populair.
0: Ja, maar vele van die mensen zijn heel eenvoudig begonnen.
1: Ja, moest wel, hè.
0: En met een beetje mazzel. En misschien zaken die wij niet misschien weten. Maar zijn ze toch succesvol geworden op den duur.
5: Klopt.
0: Ja. Hoe die meneer? Die stageman die op slippers liep. Die verkocht ook huis aan huis groenten, toch? Dassassin, was het Dassassin?
5: Dassassin?
0: Hij is een van de rijkste geworden.
5: Sergio?
3: Sergio bedoel je?
0: Behalve Sergio.
1: Je hebt kom bij Mark.
0: Sergio was... Hij bracht ook spullen bij de man van aan huis.
5: Ja,
0: salesman was hij.
1: Ja. Bedoel je die man van kom bij Mark?
0: Nee, dat is weer iemand anders. Dat is...
1: Die was laatst op televisie.
0: Een of andere. Ja, hij was jarig geworden.
1: Ja, klopt.
0: En ik vond hem niet zo aardig naar zijn vrouw toe. Ik bedoel niet aardig, maar je moet respect tonen.
1: Ja.
3: Nee, maar het zou inderdaad Dasazin kunnen zijn, ja.
0: Dasazin, ja.
1: Dat is een bekende naam.
0: Ja, klopt. Ja. Ze hadden verkocht ook, ze hadden ook een winkel aan... Oh, winkel.
5: Aan de Koppenamenstraat.
0: Koppenamenstraat, ja.
3: Dan is het Dasazin. Dasazin, ja. Ja, klopt.
1: Hengen het ook niks, jaren. Waar stond de eerste wasstraat van Suriname? Kom ook even opzetten.
5: De eerste wat?
0: Nepheusstraat.
1: Wasstraat.
0: Nee, hoe die straat?
5: Je bedoelt wasseretten van de Sparendam.
0: Ja, Sparendam, ja. Hij weet het. Hij weet het.
5: Ja,
1: mijn vader heeft een speciaal daar op de fiets gebracht, hè. Okay. Automatisch. Ja.
5: Maar eigenlijk waren het twee broers.
0: Twee broers.
5: Waar van bij Abi taxibedrijf, Sparendam.
0: Sparendam.
5: Dat was in de Nepveenstraat.
0: Nepveenstraat, ja.
5: En later had Trabada ben moeten naar Nederland.
0: Naar Nederland kwam.
5: Ja, maar dat opvang
0: wasserij.
5: Wasserij.
0: Carwash. Maar was dat ook niet aan de Nepveenstraat?
5: Dat was aan hoek Nepveenstraat. Pontewerfstraat,
0: ja. Dat bedoel ik. Want als kleding heb ik dat nog gekend. Ja.
1: Hey, waar zorgen we op, ook behalve basketbal, dat we bewinden, maar altijd. Maar we waren zeer populair in de beatgroep tijd.
0: In de muziek.
1: De Devils, de Targets. Ja. De meeste van de band beginnen naar Sorgenhoop.
0: Sorgenhoop?
1: Ja, maar nou, ik grap
0: wel. Maar Sorgenhoop had ook een tent waar je... Iemand van de straat kon niet zomaar daar binnen en dan praat ik over Oase. Vertel
5: Oase
0: eens
5: en je had ook met de Lotus.
0: Ja, dat is van de Chinezen.
5: Dat is waar,
0: ja.
5: Van de Chinezen.
0: Ja, dat is weer aan de andere kant.
5: Ja, Oase dan.
1: Oase was van de Nederlanders, hè?
0: Oh ja?
1: Ja, dus okay. Je moest lid zijn. Of je moet van een bepaalde stand zijn.
5: Precies, je had een bepaalde naam moeten hebben.
3: Ja.
5: Zoals Ferrier, dat soort geweldige namen.
1: Dan kom je erin.
5: Dan kom je erin.
1: En weet je wie later...
3: De kleur van je lichaam speelde daar ook.
5: Speelde ook een...
3: Ja.
1: Ik weet niet of dat waar is.
3: Dus mensen als Etienne, die konden daar vreemd.
1: Maar kijk, meneer Anijs, ik weet niet of jullie van meneer Anijs hebben gehoord, die was tennisleraar daar. En die was een bruine man.
3: Ja, maar de tennisleraar, maar niet als bezoeker. Nee. Snap je? Ja, als bezoeker.
5: Alles van daar.
3: Ja. Als bezoeker moest je wel op Etienne lijken.
1: En weet je wie later de beheerder is geweest van dat plan?
0: Nee.
1: Danny Zinhagel.
0: Danny was ook beheerder.
1: Met mijn zus.
5: Oké.
1: Ze hebben daar gewoond in dat kleine blauwe huis.
0: En was die geweldige Surinaamse tenner al vertrokken? Want die man was ook zoek. Hij was zelf. Hij was bondstrainer van Nederland.
5: Stanley.
0: Franker. Franker.
1: Hij had ook Franker. De koning, jongere koning.
0: Oh, die ken ik ook.
1: Die toen in het buitenland gespeeld.
0: Ja.
1: Nee, was best populair, maar niet voor ons, inderdaad.
0: Nee.
3: Hey, maar eentje, wat was het adres waar je woonde op Sorgenhoop?
1: Ik woonde aan de Kotomisistraat.
3: Kotomisistraat?
1: Ja, de meest belangrijke straat van Suriname.
3: Oké, maar waar lag de Kotomisistraat om en bij?
1: Want... Sinjastraat, Madeliefjestraat.
3: Ja.
1: En dan kom je iets naar voren. En, we woonden in eigenlijk die eerste steenhuizen.
0: Dus verlengde van de Sinjastraat bedoel je zo'n beetje?
1: Ja, nee, Sinjastraat kwam later.
0: Kwam later.
1: Ja, er werden iets grotere huizen gebouwd richting het kamp, kampement.
3: Ja.
5: Heb je de familie Lemmers ook gekend?
1: Ja, tuurlijk. Ja. De voetbal.
5: Ja, ja, Iwan Lemmers.
3: Oké,
0: hij woont aan de Alphen van de Rijn.
3: Maar de Kotomisistraat was het dichtbij Sint Vincent?
1: Diakones.
3: Diakones?
1: Ja, klopt.
3: Oh, oké. Okay.
1: Kijk,
3: in die
1: mijn ouders woonden in de Combe. En toen werden de eerste stenen huizen gebouwd op Sorgenhoop.
3: Okay.
1: Volkshuisvesting.
3: Ja.
1: Misschien hebben jullie van gehoord.
3: Ja, klopt.
1: Nou, het waren kleine dingen, je kon ze bijna...
0: Het waar Jellebeursterrein is, daar werd de volkshuisvesting. Ja.
5: Tegenover Diakonesses.
0: Diakonesses,
3: ja, klopt.
1: En later hadden die mensen een deel betaald, want het was een soort huurkoop. Hè? Ja. Je kon die huizen altijd kopen. En het perceel was er redelijk genoeg om een beetje uit te breiden.
0: Ja.
1: Kinderen worden groot en toen heeft mijn vader wat bijgebouwd.
5: Ja. Okay.
1: En zo hebben we ons leven op een hele leuke plek beleefd. Ik mag niet jokken, Sorgenhoop. Niemand kan kwaad over Sorgenhoop.
5: Nee.
1: Ik ben Libang aan mijn broer daarbij. We waren echt net families.
3: Mm-hmm. Okay.
1: En dat mis ik nou in Suriname. Hè. Mensen kijken niet zo groot naar elkaar.
3: Nee.
0: Heb je dan ook... Heb je ook, sorry dat ik even tussenkom.
3: Nee, ga maar.
0: Maar heb je ook, want je hebt gezegd, je hebt in de buurt van de Kom, je hebt in de Kombi gewoond.
1: Daar ben ik geboren.
0: Ik ben ook geboren in de Louiselaan nummer 62. Ja, 62, daar ben ik geboren. Maar dan heb je ook de tijd gekend dat het Torarica Hotel werd gebouwd, of niet?
1: Ja, meneer Wijngaarden.
0: Maar toen het werd gebouwd, of was je al vertrokken?
1: Nee.
0: Want het was een vuildingsbelt waar alles werd gegooid.
1: We zijn met de school nog geweest bij de opening.
0: Met de opening,
1: ja. Ja, dan mocht je, had je een soort Bobby, dat was een oranje boom met, het leek echt op een vrouwenborst.
5: Okay.
1: Aan de voorkant.
3: Een Amanya boom.
1: Nee, het was laag. Want het schijnt ook giftig te zijn.
2: Ook giftig, ook nog.
3: Oké.
1: Bobby Makka of zo.
2: En dan ben je met de school geweest, vertel.
1: Ja, dan kregen we rondleiding door Arika. Rappie Stemschaat tuin, jongen, mis kreken. En daar is ook dieren in die tuin.
2: Er waren dieren in die tuin, ik heb daar gewerkt.
1: Zwembad. Alles soort moois aan die BD, jongen. Ja, je keek je ogen uit als kind, jongen.
3: Maar daar zie je het, hè. Is dat een kleur voor eetje, hè? Ik kan maar kakwa, ze mag je nooit meer gaan eraf.
1: Nee, ik kon niet, ik mocht niet. Ik heb samen bekies voor ze paai. Maar wat deden we? Gingen achter die tennisbaan staan. En daar sloegen die mannen soms over dat ding.
3: Oh, oké.
1: De guanga de bal.
2: De guanga de bal, ja.
1: Maar dat je vergiet die, dat kele wat theateral is.
5: Maar je kakkie, er waren ook dieren...
3: Ja.
1: In Torarica.
5: In Torarica, ja. Maar ja. Wat periode, Palmetuin had dat toch ook?
3: Ook, ja, klopt. Die had ook
5: een flamingo's, al dat soort.
1: Weet je, Henk, dat ik er vaak over denk van, hoe zou je Palmetuin weer een facelift kunnen geven? Ja. Kijk, die bomen, die zijn zo oud als ik weet niet wat.
2: Nee,
1: je kan ze niet wegdenken.
3: Nee.
1: Ja. Maar je zou dat toch een facelift kunnen geven. Mm-hmm. Dat dit, want ik vind het verwaarloosd uitzien.
3: Ja.
2: Er wordt steeds minder bomen. Een paar gaan dood, zijn oud.
1: Ja, misschien worden ze ook niet goed verzorgd.
2: Er moet goed onderhouden worden.
3: En er worden ook geen nieuwe geplant.
1: Want die berekent dat vanaf de Inigo dat in een bonde, hè?
2: De bonde, ja, klopt. Ja. Ik ben
1: hoe oud zullen die bomen zijn? 300-400 jaar?
2: Ja, kijk aan die ringen van die boom, ja. Van die stam kun je zien hoe oud het is.
1: Maar dan moet je één nog maken.
5: Dat de manier was.
1: Want Sommelsdijk is ook daar begraven, toch?
3: Ja, klopt.
2: Ja, klopt. Ja, tijdens een oproer werd hij ook daar neergeschoten. Okay. Klopt dat?
3: Ja.
1: Volgens mij, agraf naar dit maar eens.
3: Jawel, agraf dit. Agraf dit. Ja, agraf dit.
1: Volgens mij, ik wil Piet
2: daar. Hij ben vrede daarom.
1: Hij was ken daar.
3: Maar wat Ingi, dus misa pedes maar beri.
1: Ja, want dat doen ze wel nog daar, hè, Ingi Dei.
3: Ja, klopt.
5: Dus als het ware eigenlijk een geschiedenis voor Palmetuin. Moet je dat weer in eer herstellen.
3: Ja, klopt.
1: Dat moet een facelift krijgen. Want het grenst ook aan het paleis.
2: Aan het paleis, ja.
3: Klopt.
2: Ik heb... Toen ik wacht moest houden daar in het paleis zelf.
1: Ja.
2: En dan s'avonds dan als het waait. Want je hebt een paar standbeelden. Op in de tuin van
1: het paleis.
2: Van het paleis.
3: Ja, en
2: meestal waren het witte beelden.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En op een van die beelden zie je ook zo afdrukken van dus kogel
3: inslagen.
2: Inslagen.
1: Oh, ja. Okay.
2: Dus en toen kan ik me wel voorstellen hoe dat komt. Want als het 's avonds waait,
1: mm-hmm.
2: en er waren lampen daar in die tuin.
1: Mm-hmm.
2: Maar als het waait, dan gaan die bladeren van die palmen die gaan voor het licht. En dan lijkt het of die beelden bewegen.
1: Ja. Nee,
2: maar ik had me al daarop voorbereid. Dus ik wist al wat ik daarvan moest denken.
1: Okay. Ja.
2: Maar ik kan me voorstellen dat mensen die daar niets van wisten, die dag. En als je slaap hebt. Ik weet niet of jij daar hebt gewerkt.
5: Nee.
2: Temus 3 wacht hij eraf s'avonds. Ja. Meestal rond 2 uur, 3 uur, 4 uur. Je houdt je slaap niet tegen. Of je moet gaan lopen, of je gezicht naad maken.
1: Ja, klopt.
2: Maar als je gaat zitten, ben je weg.
1: Ja, ik heb hier ook wacht gelopen, dus ik ken dat gevoel.
2: En als je slaat, haalt met je wapen, ben je weg. Dan kan je gaan brommen in.
1: Ja?
2: Of in Devil, of in de nieuwe cel. Daar, op het terrein van... Devil bestaat niet meer. Nieuwe cel ook
1: wat
2: niet
1: was
2: meer.
1: Devil dan?
2: Devil was het oud gebouw van 17 zoveel daar aan de straat.
3: Aan de waterkant?
5: Aan de waterkant.
2: Ja. Nee, naast het paleis. Dus waar het kabinet is. Het is tegenover. Ja. Voordat je op het terrein
1: gaat. En daar had je een wachtpost.
2: Een wachtpost, ja.
1: Er stond ook een Marseille
2: van. Daar hebben we ook gezeten, ja.
1: En daarachter heb je Fort Zeelandia natuurlijk.
2: Ja, maar voordat je daar kwam, heb je die huizen van officieren nog.
1: Ja.
2: En links had je het huis van het gebouw van de MP, de militaire politie. Daar was onze headquarters.
1: Oké.
2: Maar voor...
3: Maar de Devil was toch dat klein gebouwtje?
2: Dat klein gebouwtje,
3: dat daar zo...
2: Ook voor aan de straatkant.
3: Ja. Staan. Ja, klopt.
1: Maar waarom gooiden ze jullie niet in Fort Zeelandia dan? Want die cellen waren groter, toch?
2: Nee, als kijk, die cellen zijn niet gemaakt voor mieren en kakkerlakken. Dus als je iets doet, dan gaat je niet, men gaat niet door de vingers kijken. Je gaat gewoon in de cel. Je eigen collega begeleidt jezelf naar die cel.
1: Ook nog.
2: Ja, het hoort erbij, het is discipline. Ja. Men gaat niet zeggen van, we gaan door de vingers kijken van, nou, die MP heeft wat gedaan. oh, ik ga hem sparen. Nee.
1: Ik sprak zondag met je...
2: Je gaat de bak in.
1: Okay. Vorige week zondag sprak ik nog met je broers, hè.
2: Ja.
1: Waarvan eentje ook militair is geweest, heb ik begrepen.
2: Ja.
1: En toen zei ik van... Waarom bestaat dat gekke kampement daar nog?
2: Aan de Gemeenlandsweg.
1: Ja, ik vind het zo'n vreselijk iets.
5: Waarom?
2: Kun je dat verklaren?
1: Ten eerste heeft het geen goede naam. En er zijn veel.
2: Memreboeko kazerne. Ja,
1: daarom hebben ze de naam. Het heette in eerst Prins Bernhard
2: Kamp. Bernhard Kamp van mij heette het vroeger. Ja.
1: Maar het is veranderd aan Memreboeko.
5: Ja, dus
1: klopt. Begrijp die naam. Memreboeko.
2: Ja, ter nagedachtenis aan het fort dat onneembaar was geacht.
1: Ik heb dit ook met Rusland besproken en andere topfiguren van de NPS.
2: Ja, maar wat was jullie probleem dan?
1: Nee, ik heb geen probleem. Ik zeg, een kampement wordt sowieso niet in een centrum.
2: Nee.
1: Want als ik je kwaad wil doen, dan blaas ik dat hier.
2: Maar ja, die bakkers hebben het gebouwd, die witte hebben het gebouwd.
1: Ja, maar je praat over 100 jaar geleden, man.
5: Maar dat was aan beide kanten toch, van
2: de Nederlandse. De brandweer ook.
1: De brandweer was aan de andere kant. Ja.
2: Maar je had ook een eenheid op het
1: terrein. Ik zeg, bouw een nieuw kampement, een beetje aan de rand van de stad, niet in het centrum. Want daar kan je de vijand zo verslaan, toch?
5: Uh-huh.
1: En geef dat ding aan studenten. Maak er een campus van.
2: Daar heb je een punt.
1: Dat zou het mooiste zijn, ja, toch? Ja, lekker in het centrum. De kinderen hebben fietsen naar binnen.
3: Ja, maar toentertijd, althans dat kan ik me bedenken, toentertijd toen het gebouwd werd, waren er geen woningen.
1: Nee, dat was zwamp. Dat heb ik nog meegemaakt.
3: Ja, dus.
1: We liepen in swampen naar de...
3: Kijk, nu is het eromheen, is hij volgebouwd.
1: Daarom zeg ik, dat ding moet weg daar.
3: Ja.
1: Maak er een campus van en die studenten die kunnen er rijkelijk van. Studenten hebben het slecht in Suriname met woonprojecten. Ja. Er zijn haast geen woningen voor die kinderen.
5: Okay. Mm-hmm.
1: En buitenlandse studenten trekken ook naar Suriname.
3: Ja,
1: stagelopers en zo. Mm-hmm. Jongen, je kan nog miljoenen verdienen met dat ding.
2: Ja. Kijk eens aan.
3: Ja.
1: Maar je broer was het ook eens met
2: me. Ja, ik heb naar jullie zitten luisteren. Ja. Daar op die dag op het consulaat. Ja.
1: Consulaat.
2: Ja.
1: Kijk, Suriname, je kan zoveel dingen daar voor elkaar krijgen, maar het is altijd money nodig. Money nodig. Waar money nodig?
2: Men moet eerst een bepaalde plan hebben, een reserveringsplan van we moeten een pot creëren om bepaalde projecten uit te voeren. Zo werkt dat in de politiek.
1: Okay. Ja, zo werkt
2: het. Weet je, en het moet ook transparant zijn, want de belastingbetaler moet ook zien waar die gelden vandaan komen en wat er vervolgens met die gelden worden
1: gedaan. Was dat maar waar?
2: Nee, maar zo hoort het.
1: Was dat maar waar?
2: Zo hoort
1: als ik
2: het.
1: Nu kijk, hè, ik lees elke dag over die SLM.
2: Mm-hmm.
1: Toevallig heb ik daar verstand van.
2: Ja, je hebt er verstand van, ja.
1: Maar dan denk ik, mijn god, hoeveel geld nog meer? He? En het schiet totaal geen moer op.
3: Nee, klopt. Ja? Klopt.
1: Ik kijk naar Curaçao, heb ik je broer ook verteld.
2: Die andere dus broer, want hij komt daar vandaan.
1: Ja, als ik over Curaçao praat, die mannen hebben geen vliegtuig meer.
5: Ja.
1: Ze zijn niet zo van national caravan.
3: Ja,
1: maar ze hebben wel geweldige technici. Ze hebben een prachtig gebouw met slurven. Alles. Waarom moet SLM met 300.000 inwoners een maatschappij? Hoeveel mensen ga je vervoeren?
2: Maar ze hebben ook heel veel personeel in dienst. Soms denk je van, is het niet te veel? Maar
1: trots dat. Je moet kijken, hoe ga ik inkomen vergaren? Hè?
2: Mm-hmm.
1: Want SLM, ze nemen luchtvaartdienst ook mee en alles. Dat is niet personeel van SLM. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Maar je moet gewoon om je heen kijken van hoe ga ik SLM tot een sterke maatschappij maken.
5: Tot een wisgevend
2: bedrijf. Ja. Ja.
1: En dat zie ik ze niet doen. Je moet sowieso een partner hebben.
2: Mm-hmm.
1: Kijk, toen KLM met in Frans, je weet het, KLM en SLM altijd een goede partner waren. Half SLM, half KLM vlogen ze, toch?
3: Ja, klopt.
1: Toen kwam de Air France in het spel en die zeiden van ja, maar het is geen maatschappij voor ons, weg ermee.
2: Mm-hmm.
1: Die Fransen die willen dat niet. En zeker die Ben Smith die nou daar zit.
2: Maar moet je niet eerst vaststellen van welk segment of welk deel van zo'n bedrijf, welk deel, waar worden de verliezen geleden? En dan moet je gaan je moet dat in kaart brengen neem ik aan, want ik heb begrepen, want jij kan het beamen. De meeste verliezen maken ze, los van die regionale vluchten die worden uitgevoerd. Mm-hmm. Maar dan kijk je naar die intercontinentale vluchten tussen Paramaribo, wij noemen het Paramaribo, maar eigenlijk is het Zanderij en Schiphol.
1: Mm-hmm. Nou, je hebt lokaal, hè?
2: Maar ja, oké, dat is nog te doen, want de concurrentie is niet zo groot.
1: Ja, maar dan moet je, kijk, Die ICA-vlucht, zoals we dat in luchtvaarttermen noemen, internationaal, die moet je laten varen.
2: Maar daar wil, daar wil ik op komen.
1: Ja, maar dat is mijn idee. Hè. Dan zeg je...
2: Geef het vrij.
1: Nee. Ja, sowieso die ICA geef je vrij.
2: Die landingsrechten.
1: Je gaat ermee verdienen, want landingsrechten...
2: Sowieso.
1: Je moet ze begeleiden, al dat soort. Bouw een goed hotel daar zo, dat je die mensen kan opvangen. Want de crash kan ook plaatsvinden, hebben we een keer meegemaakt.
2: Een ziekenhuis ook? Want je hebt gezien bij die vliegraad.
1: Ja. Dus in dat hotel kan je dat allemaal meenemen. Hè?
2: Precies.
1: Want dat is hier op Schiphol ook hoor. Je hebt boven waar je als passagier onderloopt. Daar zijn bedden. En als er wat echt gebeurt, dan gaan die mensen daar naar boven. Ik heb tijdens de staking heb ik daar ook gezeten. Want ik was in het rescue team van de KLM. Nee, ja. Dus ik moest mensen begeleiden. Met Milas meer mobiel telefoon.
2: Zo.
1: Maar goed. Dan ga je nou die Brazilianen. En let op hoeveel Embraers in Europa nou vliegen. En in Amerika. Een 737, de populair worden. Het is een duur vliegtuig. En die Embraer, zelf de KLM heeft het al 21, hè. Is een heel goed toestel. Ja, gemaakt in Brazilië.
5: Maar ik ben nog benieuwd waarom Oud-Suriname zo vast aan SLM. Als dat geen... Ja.
1: Het levert niets op.
3: Nee.
1: Het levert schulden op.
3: Ja,
1: slechte naam.
5: Waarom blijft het maar doorgaan?
1: Nou, privatiseren lijkt me een goed idee.
2: En belangen ook. Hè?
1: Ja. Maar ik zou die IK-vluchten als eerste afschaffen.
5: Okay.
1: Hoe lang praat men dan over een pier? Want een pier is eigenlijk een must nou, hè? Ja. Voor de veiligheid.
5: Mm-hmm.
1: Als iemand uit een vliegtuig komt en je wil hem neerknallen, kan het in Suriname gewoon. Mm. Ja, dan kan op wat op zee, boom, boom, boom. Daarom is een pier vrij goed, want je ziet die passagiers niet komen.
2: Maar jij zegt dat Curaçao heeft al beschikking over een pier.
1: Jawel, man.
2: Dus je loopt vanaf het vliegtuig...
1: Als... Direct in de slurf.
3: Ja.
2: Dan ga je in de slurf.
1: Net als Schiphol.
2: Ja. Oké. Okay. Maar dan met airco, want het is warm daar.
1: Maar ze hadden ook een vliegtuig, hè. Ik weet nog goed, volgens mij was het ding van Portugal.
3: Mm-hmm. We hebben even een beller.
1: Ja.
3: Beller, goedemiddag. Mart Radio.
6: Heren, goedemiddag. Mijn naam is Frank Cecil Bullesan.
3: Goedemiddag, meneer Bullesan.
2: We hebben hem getriggerd. Tenminste, oma Eetjan heeft hem getriggerd.
6: Ja, maar Eetjan heeft hem getriggerd. Want Lugo, Eetjan die weet even van aviation.
2: Ja.
6: Maar
1: jij ook.
6: Nou ja, bedankt voor je compliment. Maar luister, voorlopig heeft Embraer een toestel die transatlantisch.
1: Maar dan heb je niet goed naar me geluisterd. Ik zeg voor de lokale vluchten.
6: Over een regio.
1: Regio.
6: Oh ja, nee.
1: De regio bedoel ik, sorry.
6: Dan kunnen ze die grotere. Dus
1: ja,
6: ik heb twee types, dan kunnen ze die Embraer 90. Die kunnen ze,
1: ja, ze vliegen naar Curaçao, naar Miami.
6: Nee, maar daar heb ik gelijk in. Want die twee oude voor. Die twee oude 737.
1: Ja, die zijn er afgeschreven. Rommel.
6: Dat is geen forum, hè? Voor de regio. Dat is echt geen forum. Dan loop je leeg mee. Maar het zijn toestellen van de prehistorie.
1: Ja, die zijn er afgeschreven.
6: Okay. Ja, maar goed. En een ander probleem. Niemand, geen enkele politieke partij in Suriname wil het probleem van de SLM oplossen.
1: Dat idee krijg ik ook.
6: Ik ben bezig. Ze vliegen allemaal gratis. Familieleden vliegen gratis, neven en nichten. Er is geen enkele politieke partij die dit probleem wil tackelen.
1: Ja, ik heb wel begrepen dat ze met Embraer praten over een kist.
6: Over regio. Ja, dat kan, man. Transatlantisch zijn ze gebonden aan de... Ja, ze hebben geen geld. Ze zijn armlastig. Maatschappij. Ze moeten het afstoten, maar ze willen het niet, want het is een prestige object. Dan moeten ze zeggen van we tappen olie, we nemen een 330. We nemen Airbus 330. Het is aangeboden.
1: Je moet niet met Airbus gaan werken. Dan ben je toch verkeerd bezig als je met Airbus gaat werken.
6: Maar met u moet je bij 777, nou luister, KLM, die die stoot alle 737 af. En die gaat met de Airbus en met Embraer werken.
1: Ja, maar volgens mij heb je mij niet goed begrepen, Buddy.
6: Ja?
1: Ik heb gezegd, internationaal moet je laten schieten. Open sky maken.
6: Ja, maar...
1: En je gaat de regio vliegen met die Embraer. Die Embraer is een kleinere kist als die 737. Als je goed kijkt, zijn die kisten van SLM haast nooit volgeboekt. Dus waarom moet je een grote 737 hebben? Die Embraer neemt geloof ik op 10 personen na hetzelfde. Mm-hmm. Ja, dan ga je toch liever met een zuiniger vliegtuig vliegen, die je meer kan bieden. En je onderhoud kan je gelijk in Brazilië laten doen.
6: Dus wat jij zegt, bestoot transatlantisch helemaal.
1: Nou, Curaçao heeft het gedaan en is er beter van geworden.
6: Dan ben ik, dan vinden we elkaar, we zitten wat dat betreft op één lijn. Dat roep ik al 10 jaar.
1: Ja, ik
6: dat weet... gaat niet gebeuren, want de belangen zijn groot. Het gaat niet gebeuren, weet je waar laat die paai. Ze vliegen allemaal voor niet en het gaat niet gebeuren.
1: Ik ga je zeggen, meneer Beurenson. Er is een vlieger op Facebook, die schrijft elke dag een stuk over de SLM. Ik kan nu niet op zijn naam komen, ik probeer het te vinden, maar je moet daar nood van nemen. Dan ga je zien dat die man groot gelijk is. Hij is een oud vlieger van de SLM. En
6: I know who it is.
1: Ja, oké. Okay. Moet je die man volgen? Ja. Het is een beurtpunt gewoon. Nu gaat er 23 miljoen naartoe. Maar niemand weet waarvoor.
6: Weet je hoe groot de schuld nu is?
1: Heel groot, dat weet ik wel.
6: Meer dan 1,3, hè?
1: Ja.
6: Meer dan 130, hè?
1: En die arme bevolking die betaalt het.
6: Ja, maar niemand, er is geen enkele politieke partij die interesse heeft om dit probleem op te lossen. Oké, ik luister verder.
3: Ja, dankjewel meneer Bullison.
1: Weet je wat het is? Men denkt dat luchtvaart iets eenvoudigs is als een bus.
2: Mm.
1: Maar als je weet om hoeveel wetten je verbonden bent, aan op chains aan je.
2: Dat is regelgeving toch?
1: Europa heeft de ESA, de Amerikanen hebben de FAA. Ik heb luchtvaartwetten gehad, een deel, een heel klein deel.
2: Mm.
1: Maar als je dat niet onder de knie hebt. En dan hebben ze een mevrouw
2: Safira
3: Yesseren.
1: Die afgestudeerd is aan Amerika.
2: Mm-hmm.
1: Hoog geschoold.
2: Mm-hmm.
1: En die schop je eruit. Slim, hè?
2: Heel slim.
3: Ja.
2: Maar zij is gaan werken toen met meneer...
1: Meneer De Haan.
2: Ja. Nee, behalve De Haan.
1: Laat me één ding vertellen. Dat die familie De Haan, hè?
2: Mm-hmm.
1: Die zijn een van de vaste werknemers van de KLM. Geloof die, zijn vader was die vlieger. Mm. Eentje was directeur bij de vracht.
2: Vrachtafdeling.
1: Deze man heeft... hoe heet het land nou weer? Hij kwam, voordat hij naar Suriname kwam, kwam hij uit het Afrikaans land. Zuid-Afrika, daarnaast. En die grote president was. Kijk hoe die maatschappij is opgebouwd. Kijk hoe die maatschappij nou internationaal vliegt. En je wil me zeggen, De Haan gaat het kleine Suriname met nog niet eens een miljard besteden.
2: Yeah.
1: Hè? Geloof je dat?
2: Dat is net wat meneer, hoe die man
1: met
2: die
1: met wapens op, als je met wapens op die man zijn erf gaat, ik zou ook vluchten.
2: Ja, het is wat complex. Moet ik doen? Het is complex. Je krijgt de indruk dat er te veel mensen achter de schermen aan de touwtjes trekken daarbij.
1: Als je meneer De Haan ziet...
2: In verband met belangen, hè? Ja. Snap je?
1: Als je meneer De Haan ziet, mag je hem vragen. Hij kent mij. Die bij de SLM heeft gewerkt. Rick Poters, die kent mij. Het zijn mensen die echt erbij betrokken waren.
2: Hmm.
1: Ik heb De Haan zijn spullen naar... hoe heet dat land daar weer, man?
2: Tanzania of...
1: Nee, Zuid-Afrika daar.
2: De buurt daarvan.
1: Het grens aan Zuid-Afrika. Ik heb zijn spullen daar naartoe gestuurd. Dus ik weet wat die man kan.
2: Hmm.
1: Maar als je die man zo gaat behandelen als een crimineel...
2: Ja.
1: Kijk, zijn bedoeling was om een nieuw vliegtuig te kopen. Geen tweedehands. Hij wil een nieuwe 777 kopen. Maar daar moet geld voor zijn. En dat doe je niet in 1 jaar.
2: Mm.
1: Je moet alvast je mensen gaan opleiden. Vliegers zijn het makkelijkst op te leiden, want een vlieger heeft ervaring. Het zijn de verschillen die hij moet kennen, toch?
2: Ja.
7: Ja.
1: Maar hij heeft ervaren, hij weet hoe het in de wolken gaat. Maar je hebt technisch personeel nodig, je hebt vrachtmensen nodig. Je hebt, noem maar op, mensen die de wetten kennen. En dat is niet in één jaar gebeurd, hoor.
2: Nee.
1: Dat gaat de hele tijd overheen. Ik heb het bij de KLM gezien.
5: Oh, ja. Dus maar, als het ware is er ook een vorm van dat er geen deskundigheid echt...
1: Dat zeg ik ze gewoon. Okay. Dat zeg ik ze eerlijk. Je hebt geen deskundig personeel.
5: Okay, ja.
1: Hoeveel GWK's kent de SLM? Misschien 1 of 2?
2: Oh, dat hebben we neergelegd.
5: Ja.
2: Oh.
5: Dus met andere woorden is de SLM om een aantal prominenten van Suriname te faciliteren van overtochtreizen naar...
1: Ik,
5: gratis.
1: Weet je hoe ik SLM in een betere situatie zou zien? Weer gaan praten met de ARM. Samen weer die maatschappij op poten zetten. Mm-hmm. Curaçao is hoeveel uren vliegen?
2: Nog geen twee uurtjes.
3: Drie uurtjes.
1: Laat me zeggen, de tijd van SLM, ALM met die DC-9's nog, was het een topmaatschappij hoor.
3: Mm-hmm. Heren, we hebben weer een beller. Beller, ja. Goedemiddag met Mart Radio.
6: Luister, er is een verhaal, agent die weet er vanaf, die oud-piloot, die zegt, vroeger kregen wij de lijsten, passagierslijsten. Mm-hmm. En als ik kijk in het toestel, dan is het Guardie niet betaald.
1: Dan is het, wie niet betaald?
6: Een Guardie hebben niet betaald.
2: Een kwart bedoelt u?
6: Een kwart van de passagiers. Stel dat er 300...
1: Dat is nogal wat.
6: Ja, moet je horen. Toen is hij daarover gaan praten. En wat hebben ze dan gedaan? Ze geven geen lijsten meer. En namen.
1: Okay. Ja, dat kan.
6: Ja, maar... Je wil los een probleem. Ik kan dat je een probleem die zie ik niet los op.
1: Maar hoe zou u het vinden, meneer Burleson, als de SLM, ALM weer één werden en een mooie maatschappij opzetten?
6: Ja, dat kan. Maar ik zie in mijn land, dus in Suriname, dan moeten mensen van buitenaf, bijvoorbeeld meneer Daan, of die Nederlander, meneer Vakkelen, die onze acht is bij KLM, die is naar India gegaan, die heeft in India opgezet. En
1: wat is het, Bouwman?
6: Je weet wie ik bedoel. En nu is hij weg daar.
1: Ja,
6: als je zo iemand hebt, dan moet ik komen, maar dan moet er 3/4 in Suriname ontslagen worden. Schoolschip, alles wegvegen.
1: Dat zei je met mijn zondag bij het consulaat ook. die meneer zei van die hele kassa moet je opdonderen.
6: Ja, precies. Die hebben ze een jaar lang aan de grond laten staan.
1: Man,
6: weet
1: je wat dat kost? Een kist een jaar lang aan de grond houden.
6: Een jaar lang.
2: Dat levert niets op.
1: Dat voorstrong in de 41 jaar dat ik heb gewerkt, heb ik dat voor het eerst gehoord.
6: Mm-hmm.
1: Dat
6: een
1: maatschappij een jaar lang een kist aan de grond kan houden.
6: Ja, alleen maar om het toekomst met de elektrificering.
1: Ongelooflijk wat daar gebeurt. Dat voor zelfstandig is misschien een van de beste dingen zo. Kijk, je hebt die...
6: Het kan, maar meneer Ejen, ik vind dat nog hoor. Als je goed gaat kijken naar de mensen die uit Nederland naar Suriname. Ik vind aan de kant van de SLM 100.000 vind ik te weinig.
1: 100.000 trainen?
6: Op jaarbasis.
1: Oké.
6: Dan vind ik dat kan je niet van leven. Als je 2 super KLM naast je hebt, dan red je het niet.
1: Je moet die EK-vluchten vergeten, echt.
6: Ja, precies.
1: Dan gaat het niet kunnen. Met één vliegtuig gaat het niet lukken.
6: Ik ben het met je eens.
1: Kijk, elke keer als dat ding stuk gaat of veranderhoudt, je weet, vliegtuigen zijn een onderhoud. Je hebt zoveel uren, zoveel cycles die je maakt. Ja, en dan moet hij dan gaar of een inspectie krijgen.
6: Ja.
1: En als er wat tegenvalt, ja, dan ben je zo een keer 2 weken, 3 weken kwijt.
6: Ik weet dat. Nou, jij weet dat. Er zijn heel wat mensen die het weten. En hun weten het ook, hoor. Ze weten het ook. Maar money moet met je allemaal fris, jongen.
1: Ik denk ik ook.
6: Ik heb een heel ander verhaal gehad.
1: Ja, ik heb...
6: De haan die kwam in Nederland, de ene Airbus A330, de KLM stoot het af.
1: A330.
6: En je weet toch, en meneer LB, Leo Prinswijk, die kwam met de haan mee. En die zijn gaan kijken. En uiteindelijk moest men... Het uit zomaar, maar men moest het geld onder de tafel hebben. En toen daar begon de aan niet aan en de KLM. Ja. En weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben het toestel afgestoten naar een Belgische maatschappij.
1: Ja. Ja.
6: En wie hield het daarna van die Belgen?
1: Suriname.
6: Wie hield het?
1: Suriname. Water naar Zeeland. Maar meer dan meneer Beulenson moet hij Johans aan het idee. Je hebt een Mercedes, toch?
6: Nou, ik woon aan Mercedes in Spanje.
1: Zou je rijden dan, Tesla?
6: No. Mijn rij was Skoda elektrisch.
1: Wat?
6: Skoda.
1: Oké. Wie zou je rijden op SLM? Ja. Meer kon je aan een bedrag dan bij Pai, dan alle rit zou je een keer geven zo met money.
6: Ja, maar dat heb ik al eeuwen. Gewoon per kop. Ik zou het alles af. Je en Pai met een kop. Zo'n money.
1: Maar dat verwacht ik van de SLM, weet je. Dat ze op een andere manier geld gaan... Maar dit lukt niet, toch? Regeringen kom. Uit elkaar zijn we zijn. Ja, terwijl regeringen. We gaan afsluiten. Ik ga nou echt naar huis.
3: Ja.
1: En ik ga je groeten en bedanken voor het meedoen.
3: Yes. Ja.
1: Ook meneer Groenberg die ons...
3: Meneer Bullison, dank u wel.
2: En meneer Groenberg heeft ons nog niet verteld over... we hebben nog maar 2 minuten, maar ik was benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft over dat prachtig gebouw daar in Fremont Grove. Van La Jogo, daar had meneer, hoe die goede man weer wijlen, meneer, had zijn zender daar, toch?
5: Welk ben ik op?
3: Bram.
2: Harold Bram.
3: Harold Bram.
1: Oh ja.
3: Harold Bram.
2: Die had toch daar in de Latendalenstraat toch ook een soort uitzending, met via La Jogo, geloof ik.
5: La Jogo.
3: Ja, Latendalenstraat.
1: Latendalenstraat.
3: Maar inderdaad, 2 minuten nog. Dus we gaan eventjes wat instrumentaal afdraaien.
1: Ja. Mm.
3: En na het nieuws dan kunnen we over La Jogo en Latendalenstraat.
1: Dan gaat Eetje naar zijn huis.
3: Ja, nou,
2: en dan gaat
3: Eetje
2: voor hem koken.
1: Ik weet niet, ik weet waar mijn huis woont.
3: Ja, oké, is goed. Naast je buurman, hè?
1: Naast mijn buurman.
3: Ja, klopt. Nee, maar dan Eetje, in ieder geval bedankt dat je nog even een uurtje bij ons bent gebleven.
1: Ja,
3: maar,
1: bijna 2 uurtjes, mevriend.
3: Maar
1: ik vond het spannend.
3: Ja.
1: En ik zag Henk. En ik ken Henk al vanaf ik bij Radio Maart ben. Voordat ik bij Radio Maart ging, hoorde ik Henk en zijn broer altijd. En ik vond het interessant.
3: Oké.
1: Okay. Ik doe het niet mee, ik ben op het bellen, maar ik ben Archie. Vooral zat er wel bij Archie, helemaal strak.
3: Ja.
1: Dus dat zijn leuke tijden.
7: 107.9 Maart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaar gemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours Ire tek opalanyi gwasar nang ano no tete Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirsimaf air grontapa alontu Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Epa som poya ting sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.

0: pred flyerslam.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Welkom terug. Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. En meneer Etienne, wel thuis. En nog steeds in de studio en, zit mijn collega Raymond Dalvoer. En we hebben een gast, meneer Groenberg. En meneer Dalvoer, zegt u maar.
1: Nee, we waren zeg maar in het vorige uur. Toen we even een gesprek, ik heb toen aan meneer Henk Groenberg gevraagd wat hij allemaal kan vertellen over
0: La Jogo,
1: onder leiding van de heer, ik begin zijn naam even kwijt.
0: Harold Bram,
1: ja. Daar ben ik heel benieuwd naar en er woonden ook een paar prominente mensen daar in die straat van Latendalenstraat. En misschien dat Masra Henk ons, ook al weet hij niet veel, zegt hij zelf, maar dat we toch een beetje op de hoogte kunnen komen van het een en ander.
2: Nee, wat La Jogo betreft kan ik sowieso niet veel vertellen.
1: Niet veel vertellen.
2: Daar was ik misschien veel te jong voor toen der tijd. Mm-hmm. Maar de Latendalenstraat ken ik wel. Mm-hmm. Ik had daar een goede vriend wonen. Dat was familie Inge.
1: Otmar Inge.
2: En wat ik wel weet, dat je daar een gebouw had, Winawi.
1: Winawi, ja.
2: En dat is voor mij nog helder in gedachten.
1: Ja.
2: Maar over La Jogo.
1: Ja, precies, ja.
2: Dat, ja.
1: Nee. Ik had ook begrepen dat die man die daar heeft gewoond, dat is beheer, hij was parlementariër. Ik weet niet of het NPR was of namens de BEP, want toen had je nog geen ABOP. Uh-huh. Hij is overleden ondertussen. Hij zei nog een keer, een merkwaardige uitspraak van hem was: ik trek mijn woorden in, maar ik heb ze al gezegd. Jarin Gadden.
2: Nee.
1: Die heeft ook daar gewoond in de Latendalenstraat. Dat zei meneer Inge, zei het altijd tegen mij. Weet je. Dus, dus op die fiets. Maar goed, kijk. Natuurlijk zullen er mensen zijn.
2: Ja, er zullen sowieso bellers zijn.
1: Ja, dat zijn weet je, dus op die manier. Ik zal even kijken om die plek even over te nemen. Want als er bellers... Luister, ik ben zo heel snel bij u terug. Ja, luisteraars, ik ben weer bij u terug. We hebben begrepen van de heer Henk Groenberg dat er hij heeft dat niet bewust meegemaakt omdat hij nog niet zo politiek bewust was of niet radioactief was. Maar we weten wel dat er een hele prachtige radiozender daar was aan de Latendalenstraat en die werd gehost door de heer Harold Bram. En ook in de Latendalenstraat heeft gewoond de heer Jarin Gadden, Weilen. Hij was parlementariërs. Het kan zijn dat hij via de NPS parlementariër was, maar het kan ook zijn dat hij via de BEP was. Dat weet ik niet zo zeker, maar jullie daar of zo, snapt u? U die thuis zit, die weet het zeker. En dan horen we dat graag namens welke politieke partij de heer Jarin Gadden deel heeft gemaakt in een Surinaams parlement. Dus daar ging het over. En tot die tijd, de heer Groenberg zit nog hier. Ik weet niet of u nog wat aan ons kwijt wil. Dan horen wij dat graag.
2: Ja, nou. Op dit moment heb ik niet veel meer te vertellen.
1: Nee, hè?
2: Hoe moet ik dat zeggen? Ik luister weer.
1: Oké, dat is fijn om dat te horen. Dan ga ik even kijken wat ik voor u heb. Want eigenlijk maandag is mijn vaste dag waar ik... en dan praat ik ook meer Surinaamse naam, Tongo, meer Taki. Kijk, meneer Henk Albertson is nu even uit beeld. En dan is het van belang dat Kwama Mustaka de regie even waar hier. En het is eigenlijk nu de tijd naar Miyuru. Lobbywana onze nono de Yetakanga Masra Dalvoer. In de studio Absdonja Masra Henk, meneer Henk Groenberg. En ook toe Masra Henk Saruku. Correctie aan Henk Saruku. Meneer Henk Albertson. Nou, biggie boy voor, nou, man boy voor om Albert. Maar hij is even technisch in gesprek met een collega voor nu. Maar Ayuri is af mee. En adesso taki mi Oostonanga Unoja. Tanga Ayuri voor. Goed, Dono, Sixiru, Tanga Sebiuro. En Baka Sebiuro, de Wachisa programma voor de heer Faman en Baka me vergeten. Maar nee, nou, valk man die loopt dat politiek door. En dat hij wang, maar tak alles wat tractor ook toe. De heer Schul Reisen, nou, tek Abra na Jurufu Sebiuro, daar ook aan een eigen programma. En dan een tra-collega, ja, ook na voor techniek die de heer Schul Reisen. If you Alamunda migwent abi farekaring a programa di dekari nyusu insena tongo en mosukuf broko broko en junup chiso ifiri mi no mago tum si dipi isabi mi lukunen tori tap mi computer sani mi tablet of so tablet of na cafe nol no so kalpol e fa chan da me lukunen headline en da mosukuf challenge uru di da oso e yu foro isi wa mi saptak yu leki biji wang faral de wang di biji moro mi u lobator falik suiti te u yere an yu su in u egi tongo Sami Beshi, one of the items Sami Beshi, dat hij behalve de kondre like Liberia, dan ga etra wantra kondre, want je begreep dat Masra Trump voerde de Opolani, de Kisi, hij voerde dan als maar die aan de one in één kondre, en dat zo in bepaalde kondre, laatst u belees in Liberia, dat nou een Afrikaan kondre, en daarop u belees, dat Wan kisi be fu Amerikan be saka in Liberia en natuurlijk Liberia sa chis money. En zo ade ook tu taki in Guyana. Ade ook tu taki in Guyana. Ade so taki in Guyana ade so taki wan opolanyi dorona Guyana. En ina opolanyi dati wan kisi wan free kisi iba absiksi man Cuba nanga wantu man fu Afghanistan. En adesso tak des maf Cuba nga des maf Afghanistan Kbopona Amerika nga des maf Afghanistan Kbopona Amerika

0: Natuurlijk, if one kondre G agree voor Tekis maar uit Amerika kondre, dan als hij deze taak aan, dan is hij daar voor free. En dan kan hij daar voor free. If he re. Dat is wat money. If he re. Liberia ook is money. En of zo dan kies hij land, ik moet op Amerika kondre taak door Sakakona Liberia, voor Troy, want to Cuban, want to man die Amerikanen one more. Dat is money thing. Vawel luku. In ator di sifa wa shi den tor dati so if we re wanna eklek na mandi jes mi na yu of aba bubaf uno aso de dwanga de smarati dan mandi jes uno serefi e fudi de chis money dan de ji agri fu de opolani do saka kon in den kondre and no other in Guyana if we re ma goed dat be de wan chin chatori fu de mandi president Trump ji pramisi takanga Guyana mek opolani saka kontra pe nga siksi man Cuba nga wantu man fu Afghanistan dat be de ator fu Guyana and we go moro fara da we shitaki wa man di bere wan bron pai sigri ama last libi in na verkeer tapa ook tapu ku fu Watermolen straat nga Lima Post straat ama di last libi ama dati ama tuka nga wan di bere wan waji Iviri en drapede amalas en libi.
1: Nou ervaring
2: gebeurt. Ja toch, Robi.
0: Masra Henk ook wel liburu, we bar Masra Henk. Odi, mooi man. Grand tangi Masra Henk, te matralis baka. Angala le spetje. Mooi tori. Oké. Nee, even een beetje onderbreking. In na Yusuf Senantongo, want als we liban ook zelf ja, no ja zo, a bigi man boy fu Albert Amande, nanga mi ja sete. Ja. Ama sa tuka drape nang wawagi tapuku fu Lima Post strati nanga Watermolen strati ama dat last libit drape de. Na je begreep ambulance kon is hij nanga go maar aan hebben mij je moro era ama na ben blo moro school to onderzoek ator di si moro fara en dat ben de atori fu een brown bike agreement die last en libi na Dat apoku kwatre molen straat nanga trati di langa Lima Post strati. Iviri. We go no na. Oh Gerbert. Amanena. Amani la sen libina. Ma anoan sen naneng me shitak na. Freder Gubbert. Alugo wat doosiri. Aman pa tu tenti yari. Tu tenti nanga tu. Yari aman be abu. Be abi. Lekva Usabi, volgens Sademan Conquisiviere Nono, dan school toe verklaring dat Amani si bereid op een brompa chigri, tapu Lima Post strati, en fu asei fu wat er asei, komu po fu her strat, na pa auku drape, amarat na jiforang, en dat zo is het taki, amantuka na ngawaji, ifiri amana demoro, school te onderzoekator, teno. En ja, dan was een jong boy, 20 na 2 jaar. Een boy bij kan deze schoonzoon zeggen. Maar ja, zo zat Dubai. En we gaan morgen varen. Dan we zitten hier. En na jari kaba, want toch riep sa. Is hij? Want toch riep sa jari kaba. Luku, mama. Umapching. Nanga en kring sa of vader Karen Swageres non met man Karen schoonzus. Alleen het drie maar is last libi nou een brandi na jari kaba ifiri. Den drie maar die last libi drape. Abe de wan osho brandi dat wan tak wan osho kis fire. Mene sap ef na suit den suit en fire maar in elk geval. A osho die bron bender na Robby Gajraj weg. In Yarikaba. En daar heb je op een vrouw voor 60 tenti. En dan ben je op 3 tenti naar een 4. En dan ben je op 60 tenti naar een 8 jaar. En go om de man poti chatning. Met mijn karen initiale. Zo boom. En dan ben je op de initiale na een chatning. En begin dan een S voor Sjaak. Dan een AJ voor Johan. Dat ben 60 tenti jaar. En om op ching dat na een chat neen na MJ, M voor Marina, na J voor Johanna, dat bij op 3 tenten na 4 jaar, na een zwageres, dat a RJ, van chat neen, en dat en bij op 60 tenten na 8 jaar.

0: Den Dries Marathi, zijn ze Frida Diepsade. De betan samen aan man. In haar Osodati, in Sabito. Ik ben een soort vakantiewoning dit dag hier. En die desma kona ozo, zong de neti, aan de desma. Amang, faman in baka, amang die ben, echt, amang voor afrouw. Afrouw voor 60 jaar in, dan ga chat neng voor SJ. Die amasra vendoro kona ozo, dan ma shitaki, abede furkumanting pusonde. Amashitaka also na bronge de gwegwa ifiri. Uita undersuku sa noya so skoutu meki da a desota ki fosma bende Frida Neti fofu September de be dongo gogo na wa vakansi woning drape fu abi prisiri. Amang ook to di bende bay wan lek fam takik ba de bedanga fosma da amashma fu one of the mashma. Amang liep de drisma abagadang atek futu go nou wat tra oso na tulifo en is op lek fousabi tulifo dena in a district wanika na ten di amai doro kom baga mi bri na toro na ten fu bijna kwart voor elf de maskrif van Sanja di amang kom baka kwart voor elf de natakef na masa mensi na manteng amang mopo fu a vakantie huid a oso da amang kom baka na vakantie oso na yuru fu kwart voor elf manteng archibong da amang kon skikong amang kon shitaka oso e bron amang is na nga go amang bel fu kar skou tu kong skou tu doro wante ishito. En de man kon shitaki a oso bron ifiri en die brandweer ook to doro brandweer begin blo begin saka watraja oso en in a bron in a blus die de my blus a oso blus we karen de man shoot watraja oso alleen voor gutaki a oso no bron gomoro fara in a yurdati die brandweer de basic de man kon shitaki was aan de club ja. De man kom hier tanga drie urokosani en afat van de man zit in urokotori de man zit ake de urokosani is na de sanat bij de libi sma afisi ma kebab poti de sma kon las libi ifiri de man kara one thing de van de kar de sani de man doen onder de man forensische opsporing na een tra instantie die de man schakel in. De man kon shitaki aan de kring ete fadu fa abranti dis ben kon fadu abranti dis kon fed presi de man saba orsak ete des madi de las libi de chanen de chingo na mortuarium ifiri. En Amandi die opdracht dat naar Openbaar Ministerie OM, Fiscari Cantoro. En de deschien school to take deschien natuurlijk de mekare in Tatatongo in beslag. En dan voor die de massa doe van de karing. Weet mekare obductie. Maar jouw antra wordt ook to Sausabi in zijn naam. De moet plegen obductie tapu den de deschien. Hij go over wat ma. Moeder en een tante en een jongere zus, lijkt van brada Henk aan de Saruko en Henk naar Biggie Boy van Albert schreef en Jimmy. En dan een ma, een tante en dan ja, at een krantie voor staat nu zei tak naar schoonzus. At een krantie voor meneer Albert Zoon en schreef voor tante. Bijna is op mijn brief morgen, maar oh, dit is nou een kladblok voor. Ja, zo tori de moro voor verteri. Miami, China, Nepal, Tyron Spong. Ja, hier, zijn vijf eindjes na ten oer. Je begrijpt, de moeilijk september, oktober. A weer vijf voor true. En op Chinso, a weer vijf voor true. If here, en dus daim zorgo taki, Ida Libasi. Fika sorgu taki ya chisipchin kuleng fu a watra fa liba no se yes don ondro oso ya begreep maar Alhoewel, if you are wrong, if you are not so boom, da, now I hear warang yo miti lekta a warang sao be chishija in May, June, July, ja in Holland, in Tatania so boom, ifiri, and yeah, in senanga de hear trafasi, ifiri, and luku, ifiri, samgoro fara, but that be de ufara a temperature, and na abangi di dia kari ano abangi di dia kari centrale bank fusenang wapci konflik tre tussen de edema fu abangi serefi nanga abont en de atoris sa atoris sa dangara isabi dat ego over monitori the money if the man the rokoma must go ahead that abound fini and if the money na go ahead that adesso taki dan the rokoma sa sorgu taki de euro komoro and I attend that the euro komoro that have it over werk neerlegging voor die de is habi dus a arbeidsconflict die de tussen de leiding voor bangi a centrale bank voor senang SBVS voor dan a centrale bank werknemersorganisatie CBWO Sobong. Ja, en ik go over taki en ik go over one tak de mamus luku de pai fa de money o konfshi tak a money mus guahe ma morosan de ook tu ma a kern fu atori na a problema di da abi fu taki a one partei e gi wa hertra e forter wa her trattori na atra parte do stato attacca ed de edema fu abangi e forter a orga fu de rokoma wa her trattori e date cha wallo fromu i sabito wallo fromu and that de rokoma orga no wana sanda de monga si crin crin tru tru sepsa sa de mai forter ding sa de kan duangen fa de moni o konfsi ifiri and en Amandi nanga vooral ook toe ziekte kosten en Amandi edema voor abontu voor en rokoma dat na masera Robbie Berestein meneer Robbie Berestein tak later in a day kan da ude net juru jana na tata dat de masera hoor een persconferentie ini sir nang lek van taki mine go tum si dipin de tori mine li drape ma me broko ep chin so junu i firi da unu sref dita o so da we sa bita kwa pchi wa pchi hari trusu ko ne tak hari trusu ma de mane wa des fakti de mane agri na ngade serefi de e de man fu a senang centrale bank na ngade woro ko man fu a bon sa de no bon tu fu centrale bank na da te psa no no de no ya so i firi Mi beshi wa tori fu na wa prespari tori e nanga tori dati da mo otapu a fare karen a nyun sur internet tongo mi belis wan sani ma mi brimi mi kolega su ke snel jimi wan mi belis tapu wan site ma a pagina dan da bede star news a bede fon wes mi wan tata a nyun su en de man feni taki atori fu masra Rodney Leisner ator dat aan de fu waterkant aan de fu star news toe mi denk dat ator dat ben de fu en wat kranti mi sabe f na telegraaf f na soort graaf is er maar maar luku f mi kan fenen maar de man beskrifi taki a feitak de man pot dagu, je begrijpt, Archiman Judida of zo, dat ik bij Kissi Fiere, dat ik den kompe voor Masra Leisner, den familie vindt die de in zijn naam, de man bij De mambe kama kandra fu start wa money axi ina ana money axi ma de mambe sukuf pot monika wang de mambe karen wa sot crowdfunding so bung im tata tongo da de mambe sorgu taki de mambe kan suku wa money fu sorgu taki wa tumang fu tata serefi de mambe di afurstan fu smer smer presi speur hon da de mambe ganga dagu de mambe karen man speur hon de so bung iviri da de mambe nata ogo smer smeri tori na presi pe de mambe denk ki tak e u kan fin moro u kan kosap moro over a tor di maar sami lees jy na kranti dani teno masra henk sanis don jan am sei teno den dagu di bego smer smeri wan sabi ana libis mai wan smeri dagu se fai smeri and the mas smeri bung bari moro di fmanga yo and then Teno adesso taki den dagu di drape de wan de dasa na no no tanga no den fin noti en usap ook tu want isap tu milop dik dik in tori to usap taki skoutu a vrouw jouw oma is maar in haar hoofd voor a zware criminaliteitsbestrijding de Karen CB criminaliteitsbestrijding CBS zware criminaliteitsbestrijding Suriname en asma die daarna edefa afdeling dat in haar oma is maar en haar vrouw neer kwet in vierie maar haar vrouw schreef ben taki men is abef hij tak voor een schreefie of hij taki voor hij tak die langti of hij tak die a baas voor schooltu dat na maestra Mike Melvin Peanuts dat mine kon kiesifieren maar feit is dat een vrouw dat met taki alla stap alla moves aan de man naar de dagu en meki de man moest rapporteren naar langti dat schooltu zo boom en de man mag go op eigen houtje if hieri en alla chance ne kisif yere af de kon kisif shi wante de mus rapporter gona skoutu ifiri dene mag do noti srif not dene mag do sondref skoutu sabai ini kom tak en so ifiri en usabi ook to tak ya bumbum skoutu na senang ya wantu man di de mai do de wrokon na fast di fiti ma umus takatorlek fade ook to ya bi skoutu di Y abi solicie in a sabef ding de do de wrokolek na fast di de mus dwing. If he it blijft mensenwerk, hè? En soort belang de ma abi. Sana belang tak amana mag fini. Want die vragen ga je nu krijgen. Look om Henk voor Archimang die loopt balkon. Om in de samen familie neng maar oma Henk. Oma Henk nou een kritische luisteraar. Maar dat loopt tak den tori. Want belang moest de. Want belang moest de taki. En at de destino fini. En dan mitaki. Na conclusie die we hari. Tak want belang de tak. At de destino de fini. Am tanso. En amang di de suku ef na lote lal, fa so tori lal, fa so lal, amang na ook to Stephen, ane Stephen ane, fa minis apfang, Raul,
1: Ryan,
0: amarat na defini, en masra leisten na defini, ifiri, dus, dan asane jiestaki na samustang, ma de leer, gado ne siribi, esi na nga gau, dau sasabi, pe masra tori lalde nanga pe san kompsa nanga masra leisner want ja want tu sani di de kar caustic soda nanga eto want trasani de santi de kubrot na potrum pu fusuralko ef de man fringa sanet abrayo skoutun efen notiera ye ristiello sop nanga to dismiwan tap anyung su fusar na togo fu munde omen september de mi bri sibi step fu september Mais tako grand tangi do pot yesi archi na yungsu serna tongo en mina masra dalfour a mi prise mina nga om hen ja us dong u chara yungsu serna tongo na yuforo ici en mi metako grand tangi do be pot yesi archi mi stoma af yure tena nga uja mina nga om hen da wat ek prati funu da wat chis masra reisel mister reis masra reisel no kan en programa en dan da is het mooi geweest Meneer Barro de Te, want we waren afgehuurd. En als nog eens maar een kar kon, dan hebben we begrepen dat maar bij voor een poko. Meneer Zabef, meneer Master Henk, op een poko juno. En met je internet, meneer Zab, zijn dat die mensen? Wat zijn die internet?
1: Sabaku toch, internet?
0: Na internet voor Sabaku?
1: Ja.
0: Na eh no.
1: Ya na eh. Macam pot empahin dah.
0: Dah mimpot empahin.
1: Ya.
0: Wah misap tak iba apa mana di bepot Antoinette wel internet.
2: Sabaku time.
0: Dis nama poko fu sabaku. En mili apoka go for internet if I interslet mina kan tegi.

Trouwe luisteraar, wij kregen net bezoek alvast van de mensen die straks na mij gaan overnemen. En vandaar dat er even, ik moest nog een deur openen. En niet ik tenminste, maar zo gaat dat, snap je? En we gaan nu luisteren naar eentje van, ook van Sabaku, en dat is getiteld Kaimang. Ik hoop dat hij wat wil doen.

De formatie Sugurjani was dat met Kai Meng. Het is nu op dit moment, we zien dat er nog zeg maar 12 minuten resten ons nog tot de klok van 7 uur. En dan krijgen we de heer Reizen en die zal komen met zijn eigen programma. En dan zal ook een collega het hier van mij overnemen, hier achter de knoppen. Maar geen nood, zo zit het eenmaal in elkaar. En nogmaals, voor de Voutang, ik hoop dat je allemaal de sweetie. Ja, weer bij mooi tijden vriet. Zo'n best geen. Nou weet je dat zo'n kongwelib op tien zo. In vier. Maar ja. Op tien alleen dat lukt. En loeru. Je ziet me trafas nog de. En. Nou ja zo. We gaan wat trapoko. We gaan wat voor. We gaan wat poko voor Guyver Live Band. En dan poko zou Gwent draaien voor Guyver. Die staan wat trouwen van man. Dus na poko van man die de kari noko moksi, drape we shitaki, Iwan Willem Zorg na Isingi toe, Winston Roos na basgitaar, Arno Verweij na drums, Stapa drum, Skrati Jaap Darnout Milton na German Heimel, Jumpa, keyboard dat na Sivaru Power, na solo gitaar wap Wendje, Kijver Live Band na noko moksi, dus dat wat ik in hem kan zo maar kan minder, ik kom moksi. Thank you.

0: Driver Love Band was dat met zijn nummer Nocco Moxie. We hebben het al met u doorgenomen. We hebben het nieuws in het Surinaams hebben we bij u thuis in de huiskamer gebracht. Daarvoor hadden we een gezellig uurtje met Henk. Ik zeg altijd Saruku, Henk Albertzoon. En daar hadden we ook in de studio de heer Henk, die heet toevallig ook Henk. Henk Groenberg is een broertje van Kaikuchi, die was er ook. Etienne Wick zat er ook. Dat was heel gezellig vanaf de klok. Vanaf een uur of 4 uur geloof ik. Hè?
1: 5 uur.
0: En ik hoop dat u ook daarvan heeft mogen genieten. Ik kan nog een laatste nummer inzetten. En dan ga ik wij hier afscheid van u nemen. Maar geen getreur, blijft u alvast afgestemd op uw favoriete familiezender. Want daar komt nog meer spektakel aan. De heer Jules Reijsen heeft zijn eigen programma tot de klok van... ik geloof tot de klok van 8 uur. Met een ander perspectief. En ik geloof mijn collega Tyron die gaat hier de knoppen overnemen. We hebben morgenmiddag hebben we Rap Engel. Die begint om 4 uur geloof ik. En zij zal ook het programma verzorgen samen met mevrouw... die aan de Staanse mevrouw... Ik ben de naam even kwijt.
1: Jane.
0: Met Jane Arriva. We hebben ook... daarna hebben we onze collega Henk Albertzoon. En die gaat ook... een programma bij u thuis in de huiskamer brengen. Dus alle redenen om morgenmiddag ook gewoon afgestemd te blijven op uw favoriete zender Radio Maart. Een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. Een zender die bij de gratie van u en ons nog van kracht is en die ook bestaat. En daar moeten we heel zuinig op zijn. Zeer zuinig. Wij gaan afsluiten met een nummer van... hoe heet die populaire band weer? Dat is. Big Time zou ook kunnen, ja, maar ik heb al eentje van ze net afgedraaid. En we gaan afsluiten met eentje van. Hoe heet die goede man weer? Dat gaan we zo zien. Laat u verrassen. Het duurt wel lang, dus ik denk niet dat we het 4 uur. In 4 minuten gaat lukken. Maar dan neem ik alvast afscheid van u. Ik zou zeggen, zorg goed voor uzelf. Leeft u vooral als mens goed met elkaar onderling. Vooral geen ruzie. Respecteer elkaar. Geef ook steeds het goede voorbeeld aan de kleintjes. De Pitani, de Yabasobong, Usorgu Denbong. Morgen gaan zij het overnemen. Dus Usorgu Takujidewanbong en Xempre. Iviri, Jidewanbong en Xempre. En dan moet ik de wantralees baka. Mijn breed tak op bij Jesse Archie. En lek van ook bij Bijinanga Sabaku. Dat we eindigen naar Sabaku. Na Potifuru. Zwaai zwaai. Bye bye. En tot morgenmiddag. Dan zijn we weer bij u thuis in de huiskamer.
2: Sabaku time. Wasi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen, waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Mart. Al langer dan 40
4: jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
6: Zo, Dios Hart.
7: Zo, dat was een mooie intro. En we zijn er heel duidelijk. En met gepiep en gekraak zijn we er. Welkom, luisteraars. U luistert naar een ander perspectief van Imagine IC. Vandaag met mij, Jessica Dikmoet. Sjoel is onderweg van Suriname hier naartoe. Dus we moeten hem voor vandaag even missen. Maar er zijn leuke gasten in de studio. Ayra Kip, die hoorde u vorige maand al. Die is er weer. En we hebben twee hele spannende mannen. Nick Gewoon. Nou, wie Nick Gewoon is, Nick, gaan we straks natuurlijk horen. En we hebben Roger Beunen. En wat ze gaan doen, dat horen we straks. Maar ik weet niet, Sinead is er ook en Rochilton. Allemaal collega's van Imagine IC, die zitten hier ook.
8: Goedenavond.
7: Zijn er nog wat huishoudelijke mededelingen? Hebben we nog wat leuke dingen te doen bij Imagine IC?
9: Ja, bij Imagine IC hebben we op deze donderdag de lancering van de podcast Cooking for Longing. Dat gaat over een... Dat gaat over een podcast van de Mexicaanse kunstenares Eli, die voor het eerst in Nederland, in Zuidoost, is komen wonen en ook daar de liefde voor heeft gevonden. Dus dat, dat is het te doen deze week. Dat is wat Imagine I See.
6: Ik kom langs, man. Let's go.
9: Het doen is.
7: En wat zei je? Begint het donderdag 10 september?
9: Donderdag 10 september.
7: Om 4 uur?
9: Om 4 uur.
7: Ja. Oké, dat is leuk. Ja. Ik ga er naartoe, denk ik.
6: Zeker.
7: Ja, ik ga er naartoe. Heb je nog meer voor ons, Rochilte?
9: Wat ik nog voor ons heb, is dat we vandaag de uitzending iets anders gaan doen.
7: Mm-hmm.
9: Omdat wij... Ik ben junior verzamelnetwerker bij Imagine IC. Jules, die normaal het programma doet, is de senior. Dus ik dacht dat... ik en Janee dachten dat we hem ook anders insteken. En wat we vandaag dus gaan doen, is een taste-test samen met... Nick Gewoon, Ira Kip en Roger Buijnen. Omdat die al allemaal wat met eetbaar erfgoed aan het doen zijn. Dus dat gaan we vandaag doen.
7: Ja, maar hoe heb je dat bedacht? Want, en waarom heb je een tasting bedacht?
4: Nou ja, het is best wel populair, Janee. Het is best wel een populair concept onder jongeren, mid-ouder. Heel veel taste-testers die bijvoorbeeld op TikTok viraal gaan en dan lokaal gaan proeven. En eigenlijk vond ik het wel mooi passen bij het thema als het gaat over cultureel erfgoed. Wat is erfgoed van Zuidoost?
9: Dus eetbaar erfgoed.
4: Eetbaar erfgoed, sorry. Dus we hebben ook besloten om lokaal wat hapjes te verzamelen en het lekker live te doen.
7: En is het at random of zit er een gedachte achter?
4: Nou, we hebben wel gekeken naar zaken die er of heel lang zitten in Zuidoost... die ook roots hebben in Zuidoost. Nou ja, we hebben heel veel mensen uit West-Afrika en Zuidoost. Veel Surinamers, we hebben veel Chinezen. We hebben heel erg divers. Nou ja, dus zo hebben we gekeken. Veel restaurants zijn op de maandag dicht. van de lokale restaurants.
7: Is dat erg? We zijn in een stad stil waar we van eten houden. En is er op maandag bijna niets...
9: Ik heb heel veel maandag
4: gelukkig. Dus het was wel even zoeken, maar ja. we hebben 3 leuke gevonden. Nee, 4 zelfs.
7: 4?
4: Ja.
7: Oké. Okay. En de gasten van vandaag hebben jullie ook uitgezocht, toch?
4: Ja, zeker.
9: Ja, klopt.
7: En waarom heb je... Ira, dat weten we wel. Die is natuurlijk...
9: Kind aan huis.
7: Hè? Is kind aan huis. Ja, ja, ja. Maar die kennen we natuurlijk ook van Free Herheri. Hè? Ja. Dat is dus in de Kitty Kottie maand.
4: Ja.
7: Eigenlijk door heel Nederland kunnen we met z'n allen echt genieten. Nou, dat is zo'n fantastisch initiatief dat ze toen hebben genomen. Ira, maar wil je echt alleen maar bekend komen te staan om je Free Herheri of doe je nog meer?
5: Korte antwoord is nee.
7: Wat is nee?
5: Om niet bekend te staan om Free Herheri alleen. Kunnen jullie mij goed horen?
7: Ja, ja.
5: Wat doe ik allemaal? Nou, ik ben cultureel curator, zo noem ik mezelf.
7: Wat is dat?
5: Dat is iemand die binnen de culturele sector mooie projecten bedenkt. Dus ik cureer projecten die ik denk en vaak vanuit de erfgoedhoek. Dus dat Vrieger is daar één van, maar ik ben ook producer van theatervoorstellingen, films, tentoonstellingen. En ik ben nu zelf toevallig, nodig ik jullie ook vanuit 2 en 3 oktober, organiseer ik ook een food tasting gebaseerd op erfgoed.
7: En welk erfgoed?
5: Zwart culinair, dus diaspora, zwart culinair erfgoed. Van West-Afrika naar de Caribisch of de Amerika's, terug naar Amsterdam. Dus de transatlantische driehoek eigenlijk. En dat is geïnspireerd op een podcast die ik gemaakt heb, dat Gevolgde Geschiedenis heeft.
7: Oké.
5: Okay. Dus ja, ik doe heel veel verschillende dingen. En mijn liefde zit vooral in schrijven. En ik kom eindelijk aan met mijn eerste boek.
7: Wow.
5: Ja.
7: Mooi.
5: Ja.
7: Heb je al een naam?
5: Baiko Dios Mio.
7: Kom je?
9: Nog een keer?
5: Baiko Dios Mio.
7: Baiko Dios Mio. Ja, het is Papiamento. Ja?
5: Ga met God. Het is een boutique voor mijn dochter.
9: Oh, nice.
5: Over familiegeschiedenis.
7: Ja, nice. Hartstikke mooi. Ja, leuk.
9: Mooi.
7: Heb je nog een muziekje meegenomen vandaag?
5: Ik had een muziekje meegenomen, maar ik kon niet inpluggen. Maar ik was laat. Maar het liedje dat ik wilde afspelen heet Cartagena High Life. En dat is van een jonge producer uit Londen. En ik vind het heel leuk om op Spotify gewoon random mensen te ontdekken. En ik heb vaak playlists in de jazzhoek, maar ik luister vooral naar jongeren die jazz maken. Dus in Londen heb je een hele leuke jonge jazz scene van Caribische jongens die hele mooie muziek maken. In LA heb je dat nu ook. Dus in die hoek ontdek ik nu heel veel toffe dingen. En er is dus een producer, Hagen, H-A-G-A-N. En hij maakt hele toffe muziek. Een beetje Caribisch, maar ook afro en jazzy. I love it. Helaas heb ik het niet meegenomen, maar... als je het kan vinden, check Spotify.
7: Oké, ja. Nou, ik ga het zeker doen.
5: Ja.
7: Interessant. Nick. Gewoon Nick, of Nick gewoon.
8: Gewoon.
7: Nick gewoon. Gewoon,
8: simpel.
7: Zo kent iedereen je, Nick.
8: Zeker. Ja.
7: Maar hoe heet je echt? In het echt.
8: Met zo'n mysterie eigenlijk.
7: Mogen die weten, mogen
8: die
7: weten.
8: De mensen die weten, die weten het. Maar de mensen die het niet weten, gaan ook niet snel achterkomen, zeg maar.
4: Je blijft liever bij je artiestennaam.
8: Ja, ik blijf liever gewoon een beetje... de achtergrond eigenlijk het liefst, zeg maar, kwam persoonlijkheid. Ja.
7: Maar dan zou ik vragen, wie is je vader, wie is je moeder?
8: Ja, mijn vader en mijn moeder. Eentje is Morena, Martis is mijn moeder. En mijn vader is Nelson Maria.
5: Dus je hebt twee Antilliaanse achternamen?
8: Zeker.
5: Oké,
8: Joko
5: Sava dan?
8: Zie.
5: Oh,
7: wel. Ja, oké. Dus Joko Sava. Ja, ik ben ook Joko Sava. We zijn allemaal, tenminste, een groot deel van ons.
6: Ja, ik ook.
7: Ben je ook?
6: Nee. ik voel me wel, want ik
7: ben een Joko Sava.
6: Zeker.
7: Ja,
6: zeker.
7: Ja. Nick gewoon. Wat heb jij met food?
8: Ik ben sinds januari ben ik dus echt bezig met het food vloggen, zeg maar. Ik noem het niet echt taste review, want ik maak er ook gelijk een hele vlog mee. Gewoon, ja, ik probeer gewoon mezelf een beetje echt te uiten. En gewoon iedereen mee te nemen in mijn ervaring na eten. En gewoon eerlijke mening te geven. Want veel mensen doen bijvoorbeeld een taste review en dan ga je naar die plek, dan is het gewoon niet lekker. Mm-hmm. En ik ben diegene, juist als het niet lekker is, is het niet lekker. Als het lekker is, is het lekker. Maar dan zeg ik het ook gewoon duidelijk van, hey, dit is goed. Of nee man, dit ga ik overslaan. Of dit ga ik liever niet eten. Of ik ga niet meer naar hier komen. Ik ben gewoon lekker duidelijk gewoon met de mens.
7: Wanneer ben je ermee begonnen?
8: Eigenlijk ben ik december begonnen toen ik naar Curaçao ging, na 20 jaar. Toen begon ik te foodvloggen met mijn moeder. Mijn moeder nam ik altijd mee, zeg maar, of naar waar ik ging. En toen ging ik dus gewoon eten, plekken en gewoon filmen. En toen kwam ik terug in Nederland en dacht van, maar wat ga ik nu doen? Toen ben ik één keer een review gaan doen en die sloeg gelijk aan. Had volgens mij gelijk 100k views gepakt. En toen dacht ik van, weet je wat, ga ik gewoon even door ermee. En sindsdien ben ik gewoon...
6: Heer door ermee.
8: Ja.
7: Nou, ik wil nog wel weten hoe dat succes voor jou, hoe dat eigenlijk gekomen is. Maar eerst even beginnen met je muziekje. Je hebt ook een muzieknummer meegenomen.
8: Zeker.
7: Waarmee we je kunnen introduceren. Wat heb je meegebracht?
8: Ik heb een track meegenomen van Joey AK. Ja, Fouten. Ik kom van de struggle. Ik heb veel gestruggeld om te komen waar ik wil zijn. En hij uitte dat ook echt op zijn track van... soms word je tegengehouden door bepaalde dingen of mensen. Maar één motivation is gewoon, je moet gewoon doorgaan. Uiteindelijk kom je er en kijk waar ik ben gekomen nu. Nu ben ik op radio. Ik had dit nooit verwacht, zeg maar, 5 jaar geleden of 6 jaar geleden. Want ik was normaal niet iemand die echt op de voorgrond kwam. Ik liet mijn gezicht nooit zien en nu doe ik het gewoon. Soms moet je verandering in jezelf brengen waardoor je verder komt.
7: Oké.
8: Dat heb ik dus gedaan.
7: We gaan luisteren naar het nummer van Nick. Nick gewoon.
8: Zeker.

0: Nou, mooi. Duidelijke boodschap.
1: Ja, toch?
0: Ja, echt leuk. En had ik al gevraagd hoe je zo terecht bent gekomen bij het eten?
1: Nou, hoe ik bij het eten terecht ben gekomen is dus zeg maar, ik ging zeg maar food reviewen met mijn moeder, samen, op Curaçao. En iedereen vond onze reacties best wel leuk.
0: Maar je deed het samen, dus je ging met je moeder samen ergens eten en dan ging je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik nam mijn moeder gewoon overal mee naartoe. Ja. En toen ging ik het ook filmen. En op een gegeven moment ging ik gewoon samen met mijn moeder filmen. Ik dacht van, weet je wat, ik neem betrek mijn moeder ook gewoon bij. En toen gingen we gewoon even praten over het eten. En gewoon de eerlijke mening geven. En ik ging alles gewoon iedere keer wel een paar dingen knippen. Want mijn mond is een beetje vies soms, dus dan moet je een paar dingen soms een beetje knippen. En dan uiteindelijk komt er wel iets moois uit. En ja, zo ben ik echt in de... Uiteindelijk komt er wel iets moois uit. En ja, zo ben ik echt in de band gekomen.

0: Ik heb het lekkerste wat ik tot nu toe heb onthouden. Ik was naar een Dominicaanse plek geweest, volgens mij 2 weken geleden.
1: Hier in Amsterdam?
0: Nee, in Amsterdam, Amsterdam Noord.
1: Ja.
0: Had een soort festival daar ook. En het eten was zo lekker, een smashburger met plantain. Het was gewoon echt super anders. Gewoon, ja, ja, ik heb het nog nooit gegeten. En ik ben iemand, ik eet normaal geen plantain. Dus dat hij me heeft leren eten, is perfect. Dat zijn die mooie dingen voor mij.
1: Ja. Als je dat zo hoort, Ayra, planting. Dat heeft roots, toch?
2: Zeker.
1: Ja, kan je het plaatsen?
2: Het eerste waar ik aan denk is, kijk, ik ben opgegroeid met een Surinaamse vader en een Arubaanse Curaçaose moeder. En plantain, bananagassa, is iets wat bij ons standaard gemaakt werd. Ik ben ermee opgegroeid. Ik eet het met alles bij. Nou, oké, net nog niet met spaghetti. Maar dus voor mij is het echt bakbanaan, dat is gewoon alles voor mij. En ik denk dan gewoon, weet je, aan Caribe. Ik denk gewoon aan Caribisch gebied. En ik ben wel benieuwd naar die spot in Noord, want ik woon zelf in Noord. Dus, en ik ben ook wel van het onderzoeken. Maar wat ik wel leuk vind, is hoe verschillende culturen zo'n product als een gebakken banaan weer anders kunnen maken. Ja, zeg maar. Dus je hebt de bakabana, wat een hele andere banaan is, gebakken banaan is dan bijvoorbeeld de bananenhassa die je krijgt bij een arroz moro, zeg maar, weet je. Dus terwijl het gewoon een banaan is. En het kan zelfs in een burger.
0: Dat is
2: zelfs
0: in een burger.
2: Dus dat is, het is zo'n mooi product waar je van alles mee kan.
0: Ja, maar shout-out naar El Reyes Kitchen voor die man, 100%.
1: Ja.
0: Jazeker.
1: Maar jij gaat gewoon proeven. Het gaat jou niet echt om die culturele achtergrond.
0: Zeker, als het nog een culturele achtergrond heeft, dan ben ik er nog meer, zeg maar, ik ben echt dan geïnteresseerd erin, zeg maar. Kijk, iedereen heeft die fastfoodketens, maar als je echt iets hebt met een verhaal, want deze jongen kwam dus uit Miami, hij heeft daar 16 jaar gewoond, is toen als kleine jongen naar hier gekomen, en nu woont hij hier, en hij is gewoon goed in de keuken, hij is nu volgens mij 20 jaar al in de keuken, en ja, hij heeft gewoon iets moois gemaakt van iets wat er al bestaat. Mm-hmm. En dat lijk ik echt, man, daar heb ik gewoon mede respect voor. Als je nog van, zeg maar, hier in Nederland het kan maken, zeker, het is moeilijk hier.
1: Leuk, ja, ja, leuk om te weten.
3: En dan hebben we ook nog Roger. Wat is jouw band met eten?
4: Ik hou van eten.
3: Lekker simpel.
4: Nee, mijn band met eten. Ik heb, ben in de zomer van 2023 uit mijn hoofd. Ben ik samen met Kim van de Bims en Tifa van de Belmer Bookstore. Zijn we snackbars gaan checken in de Belmer. Omdat we vonden dat dat toch wel een soort van classic staple is. Natuurlijk heeft elke buurt zijn snackbar. Maar het mooie van dat was dat elke buurt ook weer. Dus ik kan nu zeg maar het woord snackbar droppen hier aan deze tafel. En iedereen heeft een andere affiniteit met zijn favoriete snackbar. En andere stories. Dus dat was heel interessant bij zo'n serie. Eten is ook vaak meer dan alleen eten, weet je. Het zijn ook de verhalen die eten met zich meebrengt. De ervaring, de culturen. Dus zo zijn we begonnen. En dat deed het heel goed. En toen zijn we een tweede serie gemaakt. Dat zich meer bezig hield met broodjes. Omdat ik er zelf van overtuigd ben dat. Oh, sorry. Praat ik niet met mij?
1: Ja, ga maar door hoor.
4: Ik hoor mezelf namelijk wel goed. Oh, top, sorry. Ja, we hadden het over broodjes. Ik ben zelf van mening dat Zuidoost de beste broodjes heeft van heel Amsterdam. Dus we gingen kijken wat het beste broodje in Zuidoost is. We zijn langs Wale geweest, langs Sasa Kitchen, langs Slagerij Pauw, langs Ganzenhoef. Echt elke spot. En dat deed het ook goed. Dus eigenlijk sindsdien kijken we echt per soort van serie. Proberen het wel echt te kaderen. Dus na broodjes hebben we toen gezond eten gedaan. Dat Zuidoost ook best wel veel vlek kreeg dat je niet gezond kan eten in Zuidoost. Dus zijn we de gezonde spots gaan opzoeken. En nu zijn we bezig met een serie over lokale ondernemers in Zuidoost. Je bent eigenlijk al lokaal, maar we hebben het dan echt over ground-up. Mensen die basically soort van vanuit hun keukenraam zijn begonnen eten te verkopen. En die willen we ook echt belichten eigenlijk.
1: Ik wil er nog veel meer over weten.
4: Ja.
1: Gaan we straks over doorpraten. Ja. Maar je hebt ook een muzieknummer meegenomen.
4: Zeker.
1: Ja, wat heb je meegebracht?
4: Ik heb de opdracht niet heel goed begrepen. Dus ik heb mijn eigen nummer meegenomen. Ik maak zelf ook muziek. En dit is een nummer wat me erg doet denken aan, aan Zuidoost. Het heet Mezelf, het is nog niet uit. Het is echt de eerste single van mijn aankomende album.
3: Primeur.
1: Van jouzelf?
4: Ja.
1: Wow. We hebben een primeur.
4: Ja, zeker. Ik was aan het scrollen door mijn lijst, dacht ik, moet ik sturen? Ik dacht, ik stuur gewoon dit.
1: Ja.
4: Ik hoop dat jullie het mooi vinden.
1: Oké, zeg nog een keer.

0: Dit is een applaus voor Best.
1: Dit is mezelf van mijn aankomende album. De titel wil ik nog niet zeggen. Maar het heeft ook met eten te maken. Dus eigenlijk moet het wel zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik ga het nog niet zeggen.
0: Nu zijn we hebberig. Nu heb je ons al een primeurtje gegeven.
1: Oké, aan het einde van de uitzending.
2: Blijven luisteren dus.
0: Oké, dus je hebt verschillende thema's hè, met eten heb je gedaan.
1: Ja.
0: En kan je iets samenvattend zeggen?
1: Ja, ik denk als ik iets echt samenvattend moet zeggen over eten en mijn ervaringen met eten, is dat ik denk dat voor mij denk ik als ik stilsta bij de lekkerste keer, ik weet niet hoe dat voor jullie is aan tafel, maar als ik stilsta bij de lekkerste keer dat ik heb gegeten, denk ik ook vooral aan de mensen met wie ik was, met de verhalen die we deelden, de herinneringen. Ja,
0: snap ik.
1: En de smaken komen ook wel terug, maar het gaat toch iets meer over gewoon de hele ambiance. En ik denk als ik iets samenvat, dus moet zeggen wat eten, dus daarom ben ik ook best wel hyped, zeg maar van, ja, we gaan nu met z'n allen eten en onbewust kan dit over 5 jaar, over 10 jaar, weet je, dat ik Jans op de rode loper ergens zie en zeg van, ja, maar weet je nog, ik ging naar Chappen daar, weet je nog hoe spannend het was, of dat het juist vies was misschien. Maar daar hebben we in ieder geval iets om over te praten, ja, met z'n allen. En ik denk dat vind ik eigenlijk, dat je de magie vond.
0: Ja. Dus de ambiance bepaalt ook de smaak.
1: Ja.
0: En of het lekker of gezellig is, dat is belangrijk.
1: Ik hou er ook van om te koken voor mensen. Want dan, het is een soort van taal. En mensen gaan het dan eten en ze gaan ook hun mening geven. En ik weet niet, dat vind ik gewoon heel leuk. Want je leert mensen anders kennen door voor ze te koken.
0: Ja, dus dat doorgeven.
1: Ja.
0: Zit er ook in natuurlijk. Ja. Daarom eet je ook met z'n allen natuurlijk.
1: Zeker,
0: dat,
1: zeker.
0: Dat heeft een functie.
1: Zeker.
0: Zullen ze wat gaan proeven?
1: Ik ben nou
0: ja,
1: echt
0: want er staat van alles hier. En het water loopt me in de mond zo'n beetje.
3: Ja, het ruikt wel lekker.
0: Nee, jij hebt het bedacht. Vertel, wat gaan we doen?
3: Oké, nou, van de plekken die open waren op de maandag, dachten we doen een reisje naar Boston Corner. Dat is Surinaams. Je hebt er eentje in Vensterpolder. Die is er al heel lang, sinds forever. Mm-hmm. En ze hebben volgens mij sinds een jaar of iets, hebben ze eentje geopend aan de Bijlmerdreef. Dus meer bij de Amsterdamse poort. Nou, daar hebben we moxalesi van. Open maar.
0: Ja, gaan we dat proeven?
3: Met,
0: dus we hebben een bakje met moxalesi.
3: Oh,
0: dat is goed.
3: Oh, met een gebarbecuede saté, zuurgoed, bakbanaan en volgens mij zat hete kip.
2: Alles erop en eraan.
4: Wauw.
3: Verstek.
1: Dat ruikt wel echt lekker.
0: Oké, okay, dat gaan we eventjes proeven.
1: Ruiken jullie eten?
0: Maar,
4: nee. Ik ruik altijd
0: ja?
4: Ik weet niet waarom, maar
0: ik ruik het altijd. Maar oh, dat is dus ook een gewoonte.
1: Ik doe dat dus niet.
4: Ik nooit. Echt. Als mijn eten nu lekker ruikt, kan ik het niet eten.
1: Nee. Maar dan heb ik zoiets, dus hier laat ik het dus laatst over. Maar sommige dingen ruiken toch ook niet lekker, die wel lekker zijn?
4: Nou, alles ruikt lekker gewoon wat ik eet.
2: En natural chips?
4: Ja, dat eet ik gewoon, het is niet echt goed.
1: Eet smakelijk iedereen.
0: Oké. Okay.
3: Ik zou zeggen, proef het, ik ben benieuwd.
0: Ja, en voor deze gelegenheid mogen we met een volle mond eten. Met een volle
3: ik
0: mond
3: denk
0: praten.
3: Het wel.
0: Ja,
3: ik,
0: ze zien ons toch niet, dus het maakt niet uit.
3: Ze zien het toch niet.
0: Nou,
3: het is best wel unstable ook in Amsterdam Zuidoost.
0: Weet je of er garnalen in zit?
3: Geen garnalen en geen varkensvlees.
0: Oké. Okay. Want ik ben allergisch voor garnalen. Dus
3: ik ook.
0: Het even. Jij ook. Oh.
2: Ik niet, maar ik eet ze niet.
1: Nee?
2: Nee, garnalen zijn kakkerlakken.
3: Zijn
2: zeekakkerlakken.
1: Nee, zo goed normaal. Doe ze van normaal.
0: Ja. Wat zit er allemaal in?
1: Nee.
3: Is het Darpesi?
2: Ja,
3: volgens mij. Ja, Darpesi. Mm-hmm. Sorry jongens, ik ben hier geboren.
0: Darpesi.
3: Volgens mij zit er ook zoutvlees of gerookte kip in. Zoutvlees is rund. Gerookte kip. Deze is dus wat bruiner.
2: Ja. En op de eerste taster, jongens, hoe proeft het?
4: Zeg hem.
0: Hoe smaakt het?
3: Hoe smaakt het, ja.
4: Ik ben moeilijk, man. Zeg het. Rijst is gewoon een beetje droog wel. Dit was maar het is een beetje droog. Mm-hmm. En, het is goed pikant, dat is wel belangrijk.
0: Het is pittig, ja.
4: Maar
3: is de rijst ook pittig?
4: Ja, de rijst is ook pittig, ja.
3: Mm-hmm. Oh, grappig.
1: Dat proef ik niet.
5: Mijn rijst is niet pittig.
2: Oh, mijn wel?
0: Voor mij wel.
1: Ik moet zeggen, het is natuurlijk een beetje afgekoeld. Ik hou echt van mijn eten, dat het zeg maar zo, waarom is het een zomer, god, praten. Daar hou ik van persoonlijk. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, de smaak, ik hou ervan als die, het klinkt een beetje raar wat ik nu ga zeggen, en het is geen disrespect naar mensen die van Moxalesi houden. Maar ik hou er dus een beetje van alsof het lijkt alsof de Moxalesi een beetje een soort van lichtelijk verbrande, soort smoky flavor heeft ofzo. Mm-hmm. En dat heeft dit. Mm-hmm. Dat vind ik heel lekker. Anders heb ik het gevoel dat je Moxalesi hebt onderkookt ofzo. Dat dat niet het geval is, maar...
0: Ja.
2: Het is een smaakdingetje.
3: Het ruikt in ieder geval wel.
0: Het is wel lekker pittig, vind ik. Ik vind het wel smakelijk, hoor.
4: Ik vind het wel smakelijk.
0: Het is smakelijk.
2: Ja.
1: Ik bijt het niet.
5: Het eerste wat me opviel is dat die rijst gewoon goed gekruid is.
0: Ja.
5: Want soms kan Moxalesi ook gewoon heel erg...
2: Niet te veel zijn. Ja. Echt waar.
5: Maar deze Moxalesi is niet flauw, maar sowieso Boston... Yes.
1: Mm-hmm. Echt zo. Mag ik wat vragen aan je, Aira?
5: Tuurlijk.
1: Zeg maar, jij kookt wel eens in grote getalen, om het zo te zeggen. Dus grote aantallen aan. Mm-hmm. Hoe zorg je er? Want dat vind ik, er is wel echt een verschil tussen koken voor 3-4 mensen, mm-hmm. als in echt cateren. Hoe zorg je ervoor dat het eten alsnog op zulke, met grote getalen zo smaakvol blijft, zeg maar?
5: Kijk. Ik denk dat het lastig is voor mij om dat antwoord te geven als het gaat om hiri-hiri. Omdat hiri-hiri, je hebt het van de smaak van de aardvruchten en de combinatie met de vis. Dus je bent niet iets aan het aanmaken. Ja, de vis maak je aan. En hoe wij de bakbaljauw in ieder geval op massa goed maken, is dat we gewoon hele goede chefs hebben die dat maken en echt vanuit een familierecept. Dus dat is het enige van hiri-hiri waarbij wij echt te maken hebben met je moet op massa iets goed kunnen koken dat goed smaakt.
1: Ja.
5: Maar de rest van dat gerecht specifiek, dat heb je niet.
1: Okay.
5: En daarbuiten kook ik niet op massa.
1: Oh, excuses.
5: Ik ben geen keuteraar. Maar weet je aan wie je deze vraag zou moeten stellen? Aan Angie.
1: Want Angie, chef Angie B.
3: Chef Angie B.
5: Angie heeft echt magische vingers.
3: Ja.
5: En zij...
0: Ik vind het leuk dat je Angie noemt, ja.
5: Zij kan heel goed op grote getalen koken.
3: Zeker.
5: Zonder dat het smaak verliest.
0: Maar wat is het verhaal achter de heer, achter de Moxalesi? Wat is het culturele verhaal?
2: Zo.
5: Wie wil het vertellen?
1: Ik weet het niet, hoor.
5: Ik weet het niet.
0: Moxalesi?
4: Ik kan het maar niet eten.
3: Volgens mij, maar lach me niet uit als ik het verkeerd heb, is het een gerecht dat het tot slaafgemaakte soort van hebben bedacht. Het bestond uit de scraps, weet je, wat ze hadden.
1: Mm,
3: daar hebben ze het beste van gemaakt.
0: De restjes.
3: De restjes. Dat zijn wel hele lekkere restjes.
0: Mm, ja.
5: Ja.
0: Ja,
5: en we moeten niet vergeten dat we hebben het vaak over resteten, maar we hebben het nog niet vaak genoeg over kennis. Wat is meegebracht uit Afrika.
1: Yeah.
5: Dus het is een combinatie van wat beschikbaar was, maar tegelijkertijd ook de kennis die men al had. Van hoe je gerechten maakt en producten of ingrediënten bij elkaar brengt.
2: En oké, dan heb ik ook nog... een kleine mededeling, want we hebben niet alleen eten, we hebben ook drinken.
3: Mm-hmm. Ja.
2: We hebben de verschillende gasten of verschillende drankjes. Ik zie Roger en ik hebben allebei een Dawet. En
1: yes.
2: Aira en Jessica en Janine hebben een gember.
3: Van Janice.
2: Van Janice, dat is
1: classic.
2: De worst man.
1: Ja, maar wat?
2: Ja.
1: Ga je mij dat uitleggen?
2: Nee, we zijn nog met meer mensen.
1: Oké, sorry. Ik dacht even dat jij dat aan mij ging vertellen.
2: Ja. In de tussentijd, terwijl jullie nog even aan het nagenieten zijn, welke gerechten die je in Zuidoost tegenkomt, zouden volgens jullie echt als cultureel erfgoed bewaard moeten worden? Johnny. Welke zouden we echt...
1: Johnny Cake.
5: Mm. Ja.
4: Ik hoor je.
5: Ja.
4: Johnny Cake, 100%.
2: Is het unaniem?
4: 100%.
3: De
0: Waarom?
1: Zeg maar, Johnny Cake is echt iets wat... kijk, ik ga gewoon vertellen vanuit mijn ervaring. Ik kom uit Zuidoost,
0: mm-hmm.
1: dus... Nee, ik kom vanuit, dan ben Surinaams opgevoed, maar in mijn galerij woonde alle culturen eigenlijk. Dus ik heb heel vroeg al jollof rijst gegeten. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik, rode rijst. Hoe kan dat? Maar bijvoorbeeld de eerste keer dat ik Antilliaanse pastei, denk ik, at, zat er de rozijnen in het gehakt. Dat had ik ook, dat ik dacht van, hè? Dus zo maak je zeg maar steeds die connectie. En ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik een Johnny Cake at, weet ik nog heel goed, was op een verjaardag van een mattie van mijn rit. Shout out. Ik zat hier op school toevallig bij de regenboog. En hij had de Ajax vissen. Dus iedereen moest met Ajax t-shirt naar daar gaan. En toen je binnenkwam, kreeg je zeg maar een drankje en een Johnny Cake.
0: Wat?
4: Ja, dat was de Kira.
1: Als je niet kijkt, was het ook nog een Fria gewoon. En een Johnny Cake. Top. Dat vergeet je gewoon nooit meer.
0: Oké, dus Johnny Cake staat bovenaan de lijst. Wat nog meer?
5: Ik wil alleen nog even zeggen over de Johnny Cake. Wat tof is eraan is dat je het in verschillende Caribische landen tegenkomt. Hè? Dus het is niet inherent Curaçao's, inherent Aruba. Je komt het ook tegen in Santo Domingo. Je komt het ook tegen in Jamaica. Dus het is
0: Caribisch.
1: Caribisch.
5: Echt een Caribisch gerecht.
2: Mm-hmm. Als ik zelf zou moeten denken, in Zuidoost, ja, dan zou ik toch ook wel, ja, barbecue wil ik toch wel ook zeggen. Alleen, bij barbecue is het nou maar net, je moet je weten waar je het vindt. Dat is het wel. Dus het is niet iets waar mensen van buitenaf heel makkelijk aankomen, aan een goede komen. Maar als je van de buurt bent of je let goed op, dan is het echt wel top barbecue sports.
0: Ik zeg
2: je,
0: ik ken Bradas.
1: Bradas zeker.
0: Bradas is echt goed, toch?
1: Ja, zeker. Mm-hmm. Maar ja. Ik wou even zeggen, in de coronatijd dacht iedereen dat ze barbecue maken. In die tijd nog. Iedereen in de hoed ging, shout-out, ik hou van de hoed sowieso. Iedereen in de hoed ging barbecue. Het was gewoon niet allemaal even lekker. Maar dat, het brengt wel zeg maar mensen samen. Ja. Dus dat is dan wel weer in een way goed. Ik wil wel een shout-out doen naar een goede barbecue, Liz Kitchen, man.
0: Liz Kitchen.
2: Ik ken het niet. Tijdens coronatijd
1: gingen zij
2: heel goed. Het eten was ook echt top.
0: Maar waarom ging het goed, denk je? Omdat het zo lekker was.
2: Het was echt lekker. En
0: betaalbaar.
2: Ook wel. En je bestelde gewoon vanaf, tenminste toen ik deed, bestelde ik gewoon vanaf Snapchat nog.
1: Ja.
2: Vanaf die tijd, en het was echt gewoon top, service top, eten top. Dus vanuit daar zijn ze ook echt mooi doorgegroeid.
0: Zeker.
2: Ja.
5: Ik zou toch echt willen gaan voor Pom.
0: En, Op die lijst, ja.
5: En dus, Boyo.
1: Mag ik een controversiële vraag?
0: Dus, we hebben dus, even laten we die lijst goed samenstellen. Ja. We hebben dus Johnny Cake.
5: Mm-hmm.
0: We hebben barbecue. We hebben
2: Pom.
1: Boyo.
0: En Boyo.
1: Meens.
5: En ik zou zeggen Boyo gewoon, omdat Boyo is zoiets simpels, maar zo bijzonder lekker. En dat vind ik eigenlijk met veel Surinaamse gerechten. Het zit hem echt in het samenbrengen van specifieke ingrediënten. Wat een gerecht gewoon heel bijzonder en uniek maakt. En soms is het gewoon maar één dingetje, hè. Mm-hmm. Dat je erbij doet bij wanneer je iets koopt, een gember of zo. En ineens is het iets heel erg, weet je, bijzonders. En ik vind dat Pom dat heeft en ik vind dat Boyo dat ook heeft.
0: Maar wat moet je dan als gerecht, wat moet het gerecht hebben om ook op die erfgoedlijst terecht te komen?
5: Ja, ik denk toch wel cultureel draagkracht of zo. Het is, weet je, een Boyo is iets wat je altijd gaat tegenkomen als we iets te vieren hebben. Weet je, dus de Boyo betekent meer dan het zijn van een koek. Het is ook gewoon iets dat wij hebben als wij een geboorte hebben. Iets dat we hebben als er een DDO zo is. Is er altijd een Boyo.
0: Mm-hmm.
5: Weet je, dus het is iets wat we maken, wat onderdeel wordt van onze beleving wanneer er belangrijke momenten in ons leven zijn.
1: Ja.
5: En ik vind dat wel een mooie maatstaf voor iets op zo'n lijst te zetten.
2: Ja.
0: En is het ook zo dat omdat we dus in Zuidoost wonen met elkaar, want Boyo is Surinaams, toch?
2: Ja.
5: Ja.
0: Dat je ook merkt dat het ook door andere culturele groepen wordt ingenomen.
5: Van Boyo heb ik dat nog niet gezien.
0: Nee, dus het blijft in die Surinaamse groep.
5: Ja. Ik weet niet, zie je die?
1: Ik moet wel zeggen dat ik misschien, ja, het gaat dan misschien een beetje Boyo, kokos, maar David, ik zag laatst dus David Cheesecake. Sterker nog, ik heb laatst David Cheesecake gegeten.
3: David Matcha.
4: En het werkt.
0: David Cheesecake.
1: Ik was aan het haat eerst. Ik keek ernaar. Oh. Sorry, het is van een dame. Ze maakt hele, ik ben even de naam, Asher Cakes volgens mij of iets. Ik ga het zo goed zeggen. Maar in ieder geval,
0: ja,
1: ze,
0: ken ik.
1: Ze maakte goed. Hele goede cakes. En ik keek ernaar en ik dacht van ja, wauw, cheesecake, wat is dit nou?
2: Dat is echt Surinaams, dat is echt Surinaams.
1: Nou, ja. En nu ik eet het, ik denk, yo, ik had ook die stukje van mijn vriendin gegeten. Zo, zo, dat was lekker.
0: Maar wat maakt dan dat het ineens double cheesecake is? Wat zit er dan?
1: De cheesecake is zeg maar gewoon de basis, dus zeg maar met
0: cheesecake.
1: En dan is de vulling waar je eigenlijk dan het cream cheese beslag doet. Doen ze daar dus volgens mij dauwet, ja, dat wat hierin zit, dus de citroengras, cola, water, suikermelk, kokos. Ja.
2: Oké, nou dan. Dan denk ik dat jullie al uitgegeten zijn met de eerste ronde. Zullen we ook een cijfer doen of zullen we dat niet doen? Wat vinden jullie?
4: Ik ben wel van de cijfers meestal.
3: Oké.
5: Ik volg mee.
2: Ja, dan mag ik beginnen.
4: Als cijfer geef ik het gewoon een, ik denk een solid 7,5.
3: Oké.
4: Okay. Ik ben een beetje moeilijk met mijn cijfers, dus ik geef het een solid 7,5.
1: Ik ga 7,8 doen. Alleen al om het feit dat Boston me heel vaak goed heeft gezet. Dus deze performance kan ik door de ogen zien. Boston heeft me echt vaak geregeld.
4: Ik ben nog niet gaan rekenen bij Boston, maar nee. Ik dat hij dat even gaat doen.
2: Ja. Ja. Wel vinden ze dan.
4: Vinden
3: ze, hè? Ja. Ja, Boston boven, maar dan zou ik gewoon lekker daar zitten eten, rustig. Maar.
5: Boston boven heeft een goede salto, ga ik niet.
2: Ja.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja.
1: Wat weet je van Bakkie meenemen? Die man kijkt naar je en zegt ja?
3: Voor jou, ja.
5: Ik zou zeggen een 7, maar hoe jullie hoge cijfers aan het
2: geven. Nee, juist eerlijk zijn.
5: Een beetje snel pandjes.
2: Nee,
4: het is goed.
2: Misschien is je palet groter.
5: Ja, ik weet niet, maar ik vind, kijk, ik gun het deze mensen echt. Ze zijn echt, ze rappen echt wel voor hun culture. Een 7.
2: Ja. Oké.
0: En weet je wat van Boston, het slaat misschien nergens op, het komt toch ineens in me op. Wat ze ook doen, ze geven ook terug aan de buurt.
1: Ja.
0: Dus er zijn op bepaalde momenten dat mensen in de buurt die het wat minder hebben, die kunnen tegen, of zeer gereduceerd of zelfs soms gratis.
1: Ja. Zeker.
0: Weet je, dat vind ik dat een extra puntje waard.
1: 7,9 trouwens, inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Jessica?
0: Ja, ik ga ook een 8 zeggen.
2: Een 8.
3: Ja, ik vind dat best hoog hoor. Is goed.
2: Oké.
0: Ja, dus net om wat ik zeg, die smaak natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik vind dat giving back. En dat je dus deelt met anderen ook. Weet je, wat je...
1: Verder dan eten.
0: Dat vind ik, ik ook wat waard. Ja.
3: Ja. Ja. Ik denk, dan gaan we meteen door naar de volgende.
1: Wauwie.
3: Er zit nog een bakje voor jullie. Goh, en dat is West-Afrikaanse jollof. Met kip. En volgens mij ook bakbanaan.
0: Klopt. Beschrijf het voor de...
3: Ik heb het zelf nog nooit gegeten. Ik heb nog nooit Afrikaans gegeten, maar het ziet er dus... Het is ook donker gekleurd rijst. Volgens mij is het in een soort tomatensaus wordt dat gemaakt, hè? Met zoveel kruiden.
4: Met peper ook volgens mij. Toch?
3: Pepers, alles wat rood is volgens mij.
1: Ja.
3: Het ruikt heel kruidig, maar ik kan niet zeggen naar wat. Ik
1: ruikt lelijk.
3: Kunnen we dit misschien beschrijven?
1: Ja, volgens mij zetten ze dingen erbij ook, toch? Safraan.
3: Ja?
1: En die torens, ja.
2: Oké.
3: Okay. Oh, wist ik niet.
1: Ja. Maar in ieder geval voor de luisteraars, ik ga het even op een hele poëtische manier voor je beschrijven.
3: Ja, beschrijf het.
1: Linksboven in het hoekje is er een kleurrijk feestje gaande. Oranje, groen en een beetje crème paletten die het veld mooi bestrijken. Dat is een koolsla, dames en heren. Met een kleine komkommer, daar zo. Dan gaan we naar de linkerkant naar beneden. Dan zien we twee plantains. Niet te verwarren met de bacabanas van net. Deze zijn net weer iets anders. Dan gaan we naar de rechterkant en dan zien we een prachtig stukje kip. Hier geserveerd live onder een bedje van groene en... Oh ja, ik zie ze rode paprikaatjes. Dames en heren.
2: Eet smakelijk.
1: Ja, dankjewel. Eet smakelijk. Ga een hap nemen.
3: Hebben jullie eerder van deze keuken kunnen genieten?
1: Zeker.
4: Ja, wel, zeker, maar ik heb het nog
0: die Afrikaanse keuken. Gedaan,
3: Afrikaanse keuken, ja.
4: Ik heb deze keer op het trouwerij gegeten. En ik vond het kwijt, man. Het was lekker, het was lekker. Het was goed pikant. Ik hou van pikant eten, dus.
1: Ja, maar ik hou van mijn fufu, man.
2: Wat?
3: Ja.
2: Dat heb ik nog nooit gehad.
1: Light soup. Ik ben
4: het testen, man.
1: Peanut soup.
2: Ja.
1: Alleen ik kan niet dat eten slikken.
3: Slikken, ja. Oh ja.
1: Ja, error.
3: Ja, een swallow noemen ze dat.
1: Ik moet het wel kauwen.
0: Moet je het slikken?
1: Nee, zeg maar.
3: Ja, de fufu, dat noemen ze swallow. Want het is de bedoeling dat je het gewoon In één keer doorslikt.
0: Oh, dat moet je wel even soep. Weten. Vertel dat eventjes, want het is wel interessant.
3: Ik ben geen expert. Ik weet alleen wel dat zeg maar bij heel veel Afrikaanse gerechten, waar je dus de soep hebt en dan bijvoorbeeld een fufu, je hebt meerdere typen. Precies. Nou, dan pak je een stukje van, dan dip je je soep in. En het is de bedoeling dat je dus niet koud, maar de swallow gewoon doorslikt.
1: Oh. Ja. Dat is heel lekker hoor. Ik zeg, ik kan het echt iedereen aanraden.
0: Om het te swallowen.
1: Dat heb ik persoonlijk nog nooit gedaan. Maar om het te bestellen in ieder geval. Mm-hmm.
5: Ik heb een keer fufu gegeten, maar ik heb niet zoveel met West-Afrikaanse eten. Het proeft voor mij altijd net iets te spicy, iets te kruidig, iets te... En ik vind het, wat ik tof vind eraan, is dat als ik me bedenk dat... dat dat de, zeg maar, roots is van ons eten, dan begrijp ik het wel. Mm-hmm. Want het is ons eten, maar gewoon on steroids. Dus
0: wat bedoel je met, wie bedoel je met ons?
5: We hebben het meegenomen, vervolgens hebben we het gecreoliseerd met allerlei andere dingen. En ze hebben allerlei andere dingen bedacht. Dus vaak heb ik dat met West-Afrikaans eten, dat het gewoon too much is of zo. Te kruidig, te overheersend of zo. En ik moet zeggen, ik heb jollof rijst gegeten van chef Nikki Aqua van de Jollof Club. Ik weet niet of jullie wel eens van de Jollof Club.
3: Er zit een nieuwe in de Amsterdamse poort die nog moet openen.
5: Open in november volgens mij. Okay. Maar hij doet 20 spices jollof. Dus iets van 20 verschillende kruiden. Dus dat is ook zijn signature dish. Mm. Maar, en dat is een, ik ben ook geen jollof expert, maar ik moet zeggen, hoe hij jollof maakt, vooralsnog, het is echt heel lekker.
2: Hebben we twijfel verwend, in dat opzicht.
0: Ja, wat is jollof eigenlijk?
5: Als ik had gezegd, hey, dit is jollof, dat ik gezegd, I like it. Maar, ik weet je, hij is chef, hij kookt meer, zeg maar...
2: Fusion?
5: Fusion, en zijn keuken is dan Ghanese-Nigeriaans, maar zijn cultuur is inspiratie op wat hij doet, zeg maar. Dus het is wel authentiek, maar het is ook heel erg vernieuwend en een beetje contemporary food, zeg maar. Maar ik heb een dame, een vriendinnetje van mijn dochter, zei Ghanese, en haar oma, die zei toevallig vandaag dat ze zaterdag jollof voor me gaat maken.
2: Okay.
5: Dus ik denk dat ik dan weer een hele andere jollof ga ervaren van een oma, een Ghanese vrouw, die al in de 70 is.
2: Aha, dus de echte.
5: Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn, maar ik moet eerlijk zeggen, ik was nooit fan van jollof. Ik heb het misschien 4-5 keer in mijn leven gegeten, dus ik was niet de eerste keer dat ik het at, had ik niet zoiets van, ja, jollof, maar toen ik het bij chef Nikki had gegeten, dacht ik wel van, ja, dit is wel nice.
0: Maar wat is jollof?
5: Het is dus een rijst dat in tomatensaus wordt gemaakt. Daarom is het ook zo roodachtig, zeg maar, met heel veel verschillende kruiden. Ja.
0: Een gewone rijst, dus rijst wat wij ook kennen.
5: Ja.
0: Hmm. Okay.
2: Hebben jullie, wat zijn jullie bevindingen?
1: Ik vind dit echt spannend, maar ik hou ook echt van dit, man. Wat ze zeggen, ik hou echt van, dus die chaps, hoe het binnenkomt, het is meteen, hitte. Dus ik ga niet zoeken, maar nee toch?
0: Dat pittige vind je lekker.
1: Dat vind ik zo lekker.
0: Ja, dat van kruiden.
1: Ja, eigenlijk een beetje wat ze zeggen, misschien overgekruid zelfs, omdat het een beetje machtig is.
5: Ja.
1: Maar daar, ik hou wel van uiterste, zeg maar. Ook met David bijvoorbeeld, dat het heel zoet is.
5: Oh.
1: Dus dat vind ik echt lekker. Ik zou ook echt adviseren iedereen, Gold Coast, achter het Belmer station, gaan zitten, bestellen grote tilapia of een fufu of een suju beef zelfs met de ui erop. De Afrikaanse keuken is...
2: Kinder.
4: Suju beef had bij.
3: Dit is trouwens van Mama's Pot, die kun je vinden in Gansenhof.
1: Ja.
3: Ja.
1: Shout out naar Mama's Pot.
2: Nick.
4: Zeg je eerlijk? Ik vind het niet lekker of zo. Ik ben gewoon puur gewoon... Kijk, ik heb het...
0: Jollof
4: heb
0: kruidig.
4: Nee, jollof heb gegeten vanuit huis, vanuit iemands huis. En vanuit huis, het heeft een wat sterkere smaak. Het is gewoon wat lekkerder. Ik denk dat het ook met iets meer liefde is gemaakt, zeg maar. Mm-hmm. En ja, ik heb het gewoon heel anders ervaren zoals ik het nu ervaar. Dus deze...
2: Valt tegen.
4: Ja, valt gewoon tegen. Het is niet slecht, maar ook niet goed of zo.
2: Mm.
5: Ja, ik sluit me bij Nick aan eigenlijk. Ik heb niet die ervaring die jij hebt, maar misschien is het gewoon niet mijn soort rijst.
2: Ah, kan ook.
5: Ja, dus ook. Ik apprecieer het voor wat het is, maar misschien is het gewoon niet mijn ding.
2: Oké. Cijfers?
5: Ja, 6,5.
4: Ja, voor mij gaat 5,5.
1: Jij gaat naar onvoldoende. Ik geef deze
0: Want jij vond het lekker.
1: Ik vond het heerlijk. Ik ga 8 geven. 8,2 zelf.
2: Oké. Okay. Oh, wow. Ja. Zo zie je ook dat smaken gewoon verschillen. Dan gaan we als laatste, want we hebben niet zoveel tijd meer, maar dan gaan we als laatste naar het doorzichtige bakje. Mm-hmm. En daar zit een flensje. En de welbespraakte boyo. Deze hebben we bij Ganshoef Toko Kaihing gehaald.
1: Hey, jullie komen te orgie vandaag. Jullie komen zeer origineel uit de hoek vandaag.
2: Ja, dat, dus ja, we gaan weer proeven.
0: Best gedaan, hè?
2: Mm-hmm.
5: Wat is dat, Roze?
2: Dat is een flensje. Dat is een dunne pannenkoek. Zo noemen ze dunne pannenkoek met kokos.
3: Het heeft Javaanse roots, toch?
0: Ja. Er zit ook iets met roze water. Roze water.
5: We hadden het net over esthetiek.
2: Esthetiek,
3: ja.
5: Hoe iets eruit ziet. Ja. Hoe iets eruit ziet. We hadden het over ruik je eten. Maar heeft iemand dat ook met hoe iets eruit ziet? Dat je dan op basis daarvan al aan het beoordelen bent?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, het is niet per se iets goed.
5: Ik zie dit flensje en dan denk ik,
2: Het is helemaal roze. Want het flensje is helemaal roze.
3: Mm-hmm.
2: Dus,
3: en het heeft een vulling?
2: Ja, kokosvulling.
3: Kokosvulling.
1: Dit is een van mijn favoriete dingen, man. Flensje, ja. Dat haal ik altijd op kwakkoe. En dan eet ik het niet die avond, maar die volgende dag. Magnetron zetten, 30 seconden.
2: Dag, doe ja. Dit niet heet.
4: Slaap maar gewoon met nieuwe.
1: Naar bed toe jij.
4: Nieuwe dingen
0: hierop. Het is lekker.
3: Nou, hoe smaakt deze? Ik ruik hem wel. Smaakt die goed?
2: Ik moet zeggen, deze keer ga ik ook meedoen. flensjes, ik vind kokos niet lekker.
0: Oh,
2: maar.
0: Kokos.
2: Ja, ik vind kokos niet lekker. Maar ik kan deze wel, dit flensje wel waarderen. Het is niet per se super kokos smaak of zo. Ik heb ook gewoon iets fruitigs of zo in de pannenkoek. Dus dat, ja.
1: Ja, dat voel ik dus niet.
2: Nee?
1: Die fruit is zo'n aardbeienachtige tori.
2: Ja, dat kan ik echt waarderen.
1: Ja?
3: Er zit aardbeien
4: in. Ik snap waarom hij geloof, weet je waarom? Omdat ik proef die kokos niet echt, ja. Zeg maar. Mm-hmm. Ik ben juist iemand van, als iets kokos heeft, het moet naar kokos proeven.
3: Mm-hmm.
4: En dit, ik weet niet, misschien door het roze vervaagde kokos een beetje en de mens. Kokos moet kokos zijn.
0: Mm-hmm. En die vulling heeft geen kokos in zich.
1: Die vulling is kokos, maar vulling is kokosras.
0: Oh, maar je proeft het niet.
4: Ik proef het lichtjes. Ja. Maar het moet wel sterker zijn, zeg maar.
1: Oh. En hij moet ook zoeter.
5: Maar is dit gras voor kokos?
3: Ja. Het hoort gras voor kokos te zijn.
4: Ja.
5: Maar ik ga je iets vertellen wat je gaat verrassen. Ik hou ook niet van kokos.
1: Mijn naam is Katja Uijnen. Ik wil jullie bedanken. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Ik ga er vandoor.
5: Terwijl ik kan ermee koken. Kokosmelk, kokoswater. Maar echt kokos. Ik weet niet.
2: Wat?
3: Ja, nee. Ik hou van alles met kokos. Ik hou van alles. Ik ben een kokosnoot.
1: Ja, man.
3: Ik ben echt een kokosnoot. Oh, heerlijk.
0: Ik vind kokos ook heerlijk.
5: Dus, ja. Ik ga het niet eten, maar ik vind
3: boyo
5: heel lekker.
3: En boyo is ook kokos.
5: Maar ik weet niet, ik zoek dan altijd naar een balans, maar ik ben niet zo'n fan van kokos.
2: Oké.
0: Ja, boyo is ook kokos.
5: Ja.
1: Een en al.
3: Ja.
5: Ja, en gek genoeg, mijn vader zijn boyo is wel echt heel lekker.
2: Dat heb ik met pom. Mijn moeder de pom is heel goed, maar ik eet dat niet.
1: Maar ik wou het dus naar daar brengen van, bij die pom. Ik vind pom dus ook, hoort ook zeg maar, daar bij die cultuur erg goed. Maar ik eet geen pom buitenshuis.
3: Amen. Daar dacht ik net aan, boyo eet ik ook niet buitenshuis.
5: Nee.
3: Vlees is eigenlijk ook niet. Alle dingen moet je thuis eten.
1: Dan mag die van me helaas pom bestellen. Ik ken, waar ik bij ben.
2: Dat is een beetje nasty bij de snackbar.
5: We hebben het waarschijnlijk zo erg dat we beamen en we... We bevestigen voor elkaar dat je inderdaad pom ga je niet. Maar ik ga ook jullie pom van jullie moeder. Van mijn eigen.
2: Ja.
3: Is echt zo.
5: Zo ver ga ik, zeg maar.
2: Ja.
3: Oh.
5: Want I'm sure, je moeders pom zal heerlijk zijn. Maar mijn vader zijn pom
2: is beter, hè?
5: Pom.
2: Ja.
3: En dit is echt iets Surinaams.
2: Ja, dit is ook echt iets Surinaams. Ja.
0: Ik wil toch ook nog iets anders vragen. En dat is van... wat vinden jullie interessanter om met je volgers te delen? Iets nieuws?
1: Iets authentieks.
0: Iets totaal nieuws, een nieuw gerecht? Of juist een gerecht met een verhaallijk culturele achtergrond?
1: Iets authentieks. En ik
0: wat is authentiek? Iets nieuws?
1: Niet per se. Iets authentiek kan ook iets zijn wat mensen nog niet op die manier hebben bekeken. Dat vind ik ook het leuke van content maken en creëren. Is dat jij bent als content creator, bepaal je het narratief. Dus ik kan nu een verhaal gaan vertellen over een buurt als Zuidoost, over een restaurant hier. En dat kan ik invullen hoe ik dat wil. Nou ja, kijk, de meeste mensen gaan natuurlijk het dicht bij de waarheid houden. Maar daar heb ik het ook over. Dus zeg maar, van, hoe vertel je het? Dus los van wat de waarheid is, hoe zet jij het in positie dat een jongen van 15 of een man van 65 het kan zien en dezelfde soort van affiniteit ermee kan hebben, datzelfde gevoel naar boven kan brengen. En ik denk dat dat één dus een authentieke plek is en twee dus hoe jij dat verhaal dus vertelt. Ik denk dat veel content creators dat ook onderschatten, dat ze echt verhalen aan het vertellen zijn.
0: Zou je over deze tasting die we hier vandaag hebben gehad, zou je daar ook over vloggen?
1: Zeker, als ik het wist had ik iemand meegenomen die mij dan zou filmen.
0: En wat zou je dan vertellen?
1: Dan zou ik vertellen dat ik met Imagine IC zijn we eigenlijk gedoken in de verschillende smaken van Zuidoost, maar ook los van het eten zijn we ook eigenlijk verder gaan kijken van oké, maar wat is, dus eten wordt dan bijna een middel, hè? Van oké, maar wat doet dit, zeg maar, dat dit nu op tafel staat en wij zitten hier allemaal mee, wat gebeurt er, wat voor verhalen delen mensen, en ik denk dat daar zit, nogmaals, zoals ik zei het net ook al, daar zit echt die magie, denk ik.
5: Maar wat ik nog toffer vind is dat jullie het voor elkaar hebben gekregen op een maandag. Daar zeg ik nog iets over toegang. Je kan ook gewoon op een maandag kan je dit ook krijgen. Ja. En dat is niet per se een populaire horecadag.
0: Nee.
5: Dus ik vind het wel tof dat, ik bedoel, in mijn buurt waar ik woon, gaat dat echt niet lukken. Ga je echt niet op maandag dit soort eten kunnen vinden.
2: Ja.
0: En Nick, ga je hier wat over zeggen op je vlog?
4: Ja, zeker.
0: Ja, wat ga je zeggen?
4: Ik breng gewoon de vibes mee. Bij mij is het echt all about the vibes. Mensen liken dat ook het meest. Maar ik bijvoorbeeld, ik trek sowieso gewoon ouderen en jongeren gewoon overal naar mee naartoe. Zelfs een, bijvoorbeeld gewoon een authentieke plek. Maar het kan ook gewoon even een nieuwe plek zijn waar ouderen ook denken van, hé, maar hij presenteert het zo goed.
2: Misschien
4: dus moet ik het even gaan testen. Dus ik ben zeg maar zo'n persoon qua dat.
0: En wat zou je dan van hier, van dit gebeuren vandaag zeggen?
4: Van dit gebeuren vandaag is gewoon, ik heb nieuwe dingen getest. Ik heb nieuwe dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik ben niet echt een type die zeg maar snel naar een Boston gaat. Ik weet niet waarom.
5: Waarom niet?
4: Ik weet gewoon echt niet waarom. Kijk, het is zeg maar te bekend, waardoor ik dus eigenlijk niet naar daar wil gaan. Ja, dus ik ben meer zo. Wat iemand anders een go-to is niet mijn go-to. Ik ga zeg maar liever naar iets heel anders, iets heel randoms. Als iemand mij uitnodigt van, hé, ik maak nu eten vanuit huis. En ik maak bijvoorbeeld birria tacos. Dan ben ik diegene van, ja, maar daar ben ik geïnteresseerd in. Want het is iets nieuws.
2: Ja, ja.
4: Het is niet iets wat al bestaat.
0: Ja.
4: En dan heb ik ook een hele andere vibe erbij. Dus.
0: Ja. Maar nu je dan toch van Boston en die andere hebt geproefd, waar je anders niet komt.
4: Nu ik van Boston heb geproefd, denk ik wel van, oké, misschien moet ik even naar daar gaan voor een test.
5: Maar het is misschien wel een manier om jezelf te gaan onderscheiden, Nick. Omdat dat is wel wat mensen doen. Hè. Mensen gaan naar de plekken die bekend zijn, die mensen
4: zeker
5: kennen. En het is juist ook leuk als je foodbloggers hebt die de plekjes, die ook wij zelf.
2: De hidden gems.
5: Weet je? Want vaak zie je dat vloggers die gaan naar spots voor een niet-zwart publiek om te vertellen dat we bestaan. Maar in onze community weten we al, we weten van de Angie's, we weten van de Boston, we weten van de Annie's, we weten al van die plekken. Maar als jij in dezelfde community ons iets nieuws kan vertellen, kijk, dan heb je voor mij, ben je dan echt iets anders.
4: Dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben ook, iedere braderie die er bijna is, ga ik ook langs. Dan ga ik langs, misschien 10 verschillende tentjes. En ik test gewoon nieuwe dingen. Ik ben gewoon zo iemand. Ik hou van om de route te supporten. Gewoon support de plek waarvan je bent gekomen, zodat we met z'n allen kunnen groeien. Ik ben echt gewoon, we moeten met z'n allen groeien.
1: Mag ik nog één belangrijk ding zeggen? Een van mijn beste vrienden, Chef Maka, hij is een chef-kok. Hij doet een eigen evenement 19 september, Saltwater and Smoke. Waarbij hij in een 7-gangen diner eigenlijk, het is het al, dus ik zeg het eigenlijk fout. Maar hij verhevend de Caribische keuken naar hout of naar Haute Cuisine.
0: Haute Cuisine.
1: Haute Cuisine, ja. Ja.
0: Dus als je is dat festival...
1: Het is een evenement, 19 september in Nix Hotel in Amsterdam, op het Rembrandtplein.
0: Oh, wow.
1: Kaarten zijn
5: een food experience. En wat tof is van Mekaal is dat hij ook producten uit Stesia gebruikt. Dus hij neemt ook echt, ik ken hem toevallig ook, hij neemt echt die producten mee uit van de eilanden. En dan gebruikt hij dat in zijn koken. Maar... traditioneel koken en hoge zien, daar is een soort van spanning tussen koloniaal zijn en zwart zijn. Hè? Ja. Dus ik wil dat we daar voorzichtig mee zijn, want hoge zien maakt het niet beter. Hè?
1: Nee, dat,
5: het is echt de essentie van wat hij doet, wat al heel nice is. Dus, ja.
0: Oké, dus je vindt van dat we het cuisine is niet per se beter.
5: Nee,
0: of geweldiger.
5: Yes. Nee.
1: Doe mij maar troekiepan.
5: Ja.
0: Oké, we zijn aan het einde gekomen.
1: Wat een mooie outro.
0: Lieve mensen, van deze uitzending. Het was een smakelijke uitzending.
1: Ik wist dat we hebben niet eens iets smakelijk gezegd tegen elkaar.
6: Ja, hè?
3: Wat vonden jullie trouwens van je drankje?
1: Heel snel. Lennie is al een agent.
5: Oh,
1: lekker.
0: Maar ik ga
5: het
0: snel even afkondigen, want anders zitten we in de prijs.
1: Okay.
0: Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende maand.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: 9 06 8540 8044. WhatsApp plus 32 4676 21196. Zondag 4 oktober 2026. Wofaren!
1: Natalie Zing.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kera wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Ja, het is 7 september en vandaag is het maandagavond. We hebben nog wat mooi weer en op de achtergrond horen Moxie Morion, volume 2. Santo Fianuma. Maar ja, dat was nog een tijd hè, dat die boekers uitkwamen. Ik zit hier samen met Vito Boerne en we zijn nu gastheren tot klokslag 10 uur. En welkom bij deze editie van De Heren van Stand. Hartelijk welkom. En mocht het zo zijn dat u denkt, hey, wat klinkt deze jongeman anders? Ja, de verkoudheid heeft me inderdaad gepakt afgelopen week. Ik probeer hier mijn best te doen. Maar mocht ik anders klinken dan normaal, dan weet u in ieder geval waar het vandaan komt.

0: Οξυμόριον.
1: Σαν το φιονόμα. Zoals ik al zei, ik doe het natuurlijk allemaal niet alleen. Terwijl we de heren van Maxime Orion hartelijk bedanken voor hun muzikale bijdrage aan de opening van dit programma. Ik zit met niemand minder dan de enige echte Vittorio Boerde. Kijk eens aan. Hier is hij. De Ajax zit in hart en nieren. Heeft een goed weekend gehad, heb ik me laten vertellen. Want door alle ellende heen heeft hij toch lichtpuntjes kunnen zien. Vito, deel de lichtpuntjes met onze luisteraars. En laat mij zelf kunnen vaststellen als het lichtpuntje niet een doofpunt is.
2: Nou, goedenavond luisteraars.
1: Je moet dan niet gelijk zo beginnen te zuchten. Want als je gaat zuchten, dit is een happy uitzending.
2: Goedenavond.
1: Ja, oké. Okay, ja.
2: We hebben het over afgelopen weekend. Wat er allemaal is gebeurd.
1: Een topper.
2: Ja, het was een topper, ja.
1: Een topper in de Eredivisie.
2: PSV.

0: Ik was aanwezig.
1: Je was aanwezig, zag ik inderdaad, ja.
0: Ja. En nou, PSV gewonnen.
1: Je was er tegelijkertijd ook niet, hè?
0: Nou, ik was er wel.
1: Het was een beetje een combinatie. Nee, ik bedoel, je was er fysiek. Maar ik bedoel, je was er ook een beetje niet.
0: Nou, ik was er wel. In de eerste helft speelde Ajax goed.
1: Nou, toch
0: moet ik zeggen. Jawel, ze hadden de meeste kansen. Ze hebben eigenlijk hebben ze het laten liggen om op 2-1, 3-1 te komen door Klaassen en door Berghuis. Want dat waren echt...
1: Maar hij speelde helemaal niet goed.
0: Nou, goed.
1: Je moet
0: denken, weet je...
1: Ik ga een stukje groene zee pakken voor je om je mond te wassen. Nee, dit was geen goede wedstrijd.
0: Nee, maar het had er meer mee te maken dat... Ik had het zwaarder verwacht. Want ik denk mezelf, PSV is een ingespeeld team. Ajax is volgens mij 10 nieuwe spelers of 12. Nou, PSV wel. Heeft dezelfde trainer.
1: Maar...
0: Maar wie is nieuw?
1: Nou,
0: Geertruida.
1: Ja.
0: Ja. Maar voor de rest is het alleen maar...
1: In het hart van de defensie.
0: Ja, maar voor de rest zijn het allemaal...
1: En heel geweldig is PSV niet gestart.
0: Nee, maar ze hebben Peppi, Gusteel...
1: Maar het is niet de inform. Want als we kijken naar de... Want hebben ze niet. 2-3 wedstrijden gespeeld?
0: Nee, dat
1: is
0: niet. Maar
1: is verre van titelkandidaat.
0: Ja, maar ze zijn al drie jaar achter elkaar kampioen. Het is een nieuw team. Maar bij Ajax is het een nieuw team.
1: Maar resultaten uit het verleden die geven geen garantie voor het heden.
0: Dat wel. Maar laten we zeggen, het is gewoon een ingespeeld team.
1: Nou ja, maar redelijk ingespeeld. Ik zag er niet veel van hoe ingespeeld ze waren, hoor, moet ik zeggen.
0: Nou. Oké, maar goed. Als je dan bekijkt bij de vele wisselingen die bij Ajax is ondergedaan, is een hele metamorfose. Het is eigenlijk onkruif.
1: Dat ben ik wel met je eens.
0: Het is eigenlijk onkruif. Het is eigenlijk... Jordi doet het totaal anders dan zijn vader. Zijn vader was meer van eigen jeugd. Je moet met een proces beginnen, een jeugdopleiding. En dan komen de Nederlandse jongens komen door. En hij is wat internationaler. Hij heeft niets te maken met Nederlandse...
1: Nou, maar Jordi was wel duidelijk. Het resultaat moet nu komen en niet over 3 jaar. Dus hij moet op een andere manier moet hij het aanpakken. Je kan niet bouwen meer, want dat betekent dat je heel lang in de Confetti League gaat spelen. Conference League gaat spelen.
0: Ja, dat wel, maar...
1: En dat kan hij zich niet permitteren. Dus ze moeten voor het resultaat. Ik snap het wel. Wat dat betreft heeft hij zich heel helder verwoord daarover.
0: Is wel een risico natuurlijk.
1: Altijd.
0: Want, als jij niet dit jaar in ieder geval Champions League haalt. Hij zegt ook, hij gaat gewoon voor het kampioenschap. En als je dat niet haalt, stel dat je tweede wordt, heb je nog Champions League. Maar als jij vierde wordt, dan is het klaar.
1: Ja, maar dat betekent dat hij moet vertrekken. Ja. Dat weet hij.
0: Ja. Dus wat zijn vader ongeveer deed, die had natuurlijk langer de tijd. Want die kan zeggen van, nou, ik ben bezig met hervormen en ik heb tijd nodig. En dan als hij daarna 2 of 3 jaar pas resultaat is, kan je zeggen van, ja, kijk maar. Maar nu...
1: Maar zijn vader had ook iets meer kredieten. En dus ik denk...
0: Dat denk ik wel.
1: De achternaam, denk ik, is niet voldoende om hetzelfde krediet te hebben.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar goed, eerste helft, nou ja, ging het een beetje wel gelijk op. Ajax had iets, vond ik, de betere kansen. Het was eigenlijk de kans van Berghuis en Klaassen. Nou, die moeten er gewoon in. Klaassen kan je nog zeggen van, oké, jij komt alleen op de keeper... Een beetje schuin. Moet er eigenlijk ook in.
1: Zwakke wedstrijd gespeeld. Die van Klaassen.
0: Maar die van Berghuis. Gewoon een rebound van de keeper. Keeper ligt al met zijn links. Oh, hij komt ook op zijn links. En hij is links.
1: Ja.
0: En hij schiet hem gewoon naast. Nou.
1: En je moet erbij zeggen dat hij eigenlijk over een goed schot beschikt.
0: Ook dat. En het was ook niet een stuiterbal. Je moet een volley of zo. Hij komt gewoon aanrollen gewoon.
1: Nee.
0: En hij schiet hem gewoon naast.
1: Hij schiet hem verschrikkelijk naast ook.
0: En dit soort dingen. Dan sta je gewoon 2-1, 3-1. Ja. Maar goed, dan komt dan vlak voor rust de goal van PSV.
1: Ja, nee, de goal van Geertruida.
0: Ja, PSV.
1: Ja. Geertruiden.
0: Ja. Dus dat, de echte PSV'er.
1: Ja.
0: En dan keert die hele wedstrijd, want dan weet je gewoon, het wordt moeilijk de tweede helft. Nou, en dan eigenlijk wisselt die trainer van Ajax die hele wedstrijd kapot. Van tenminste Ajax-zijde.
1: Wow.
0: Ja, maar hij gaat die Tolu eruit halen, terwijl dat er gewoon de beste man voorin was.
1: Die was de beste man voorin, maar ik denk dat hij kan beoordelen als hij dat nog kon maken.
0: En dan wordt Mokio, die krijgt kramp. En dan weet je, op een gegeven moment...
1: Mokio krijgt kramp, vond ik wel een opvallend deel.
0: Maar hij liep gewoon te veel. Als je hem soms zag jagen, gewoon in zijn eentje. En hij rende gewoon het hele veld af.
1: Maar het ligt ook aan dat zijn collega's daar niet voldoende mee jaagden, toch?
0: Dat klopt.
1: Daar kan je hem niet kwalijk nemen.
0: Maar dat bedoel ik met een ingespeeld elftal, als jij druk gaat zetten, dan moet je het met het hele team gaan doen. Anders loopt er eentje, één of twee te veel. Nou, dat gebeurt dus.
1: Mijn kritiekpunt wel op de trainer vond ik. Hij had moeten zien dat die Gaia aan alle kanten werd overlopen. Ik vond dat hij dat, dat wel. Dat was zo duidelijk in de eerste helft.
0: Door Van Bommel.
1: Door Van Bommel, ja. Maar gewoon puur op snel. Ik heb ineens over technische dingen. Die Gaia leek wel als hij moonwalk achteruit aan het inzetten
0: was. Ik vond ook dat je Gaia niet moest zetten. Dat je die Rosa moest zetten. Die is daar, verdedigend gewoon beter.
1: Daar had hij moeten ingrijpen. Ik vind ook trouwens de linksback, die Braziliaan Caio of zoiets.
0: Ja, maar
1: geen geweldenaar.
0: Nee, hij is niet geen geweldenaar. Maar hij kwam niet door Perisic echt in de problemen. Terwijl Perisic een goede speler is.
1: Jawel, Perisic is een goede speler. Maar hij is ook wel een speler van 38 of zo, geloof ik, in de tussentijd.
0: Maar hij doet het wel goed, hoor.
1: Caio niet geweldig ook, hoor. En ik denk dat daar het voornaamste probleem een beetje zit. Dat er op dit ogenblik, of ze hebben de vorm niet. Maar ik vind ze gewoon niet goed genoeg. En dan heb je dan Dave op het middenveld.
0: Nee, die moet ook. Maar Dave moet al lang weg.
1: Die moet weg.
0: Dat gaat gewoon.
1: Daar moet je heel snel vanaf.
0: Ik moet zeggen, kijk, ik heb nooit echt op hem gelet. Ik ken de naam gewoon, maar die Brand is wel een technische speler.
1: Ja, Julien Brand is een technische
0: speler.
1: Alleen,
0: ik ken hem van naam, maar ik heb nooit echt wedstrijden. Echt. Nou, weet je dat ik kan zeggen van, hey, dat is wel... Ik ken hem alleen van naam.
1: Het is een goede speler. Alleen, ook hij gaat ten onder, namelijk. Want je hebt wel genoeg medespelers nodig om dat spel te kunnen spelen.
0: Dat klopt. Ik vind ook die Israëliër, die moet gewoon niet meer spelen.
1: Nou, klopt. Nee, dat is totaal onopvallende wedstrijd.
0: Oké, hij is misschien nog jong, 17 jaar, die Ouassane, maar die moet je
1: ik
0: zetten.
1: Ik zou die jongen gewoon erin laten zetten en dan heb je Glock nog achter de hand. Ja.
0: Precies, dat wordt dan gewoon ook een betere speler.
1: Ben ik met je eens. En laat die jongen voetballen, dan komt iets meer flair, maar ook gewoon iets meer balvastheid. Kijk, en als er een verdediging voor je staat, je kan rondspelen, maar er gaat een moment komen dat je iets moet doen. Je moet iemand voorbij om iets te laten gebeuren. Nou ja, dat ging niet gebeuren met de spelers die erin stonden. Kijk, Tolu zelf, ja. Het is een aparte voetballer in de zin van... Nee, apart is niet het goede ding. Hij is fysiek heel sterk. Hij is veel beter aan de bal dan dat je misschien in eerste instantie credit zou geven. Ik zag hem wel iemand opzij zetten met een gemak dat ik bij mezelf dacht van... ik weet niet als ik dat duel was aangegaan in de... Want hij beschermt die bal gewoon met zijn lichaam. Hè? Het is klaar. Hè? Ik bedoel,
0: maar je ziet hem ook, die tekenen die hangen en trekken.
1: Ja, trekken.
0: En eigenlijk, weet je, dat is wel het nadeel als jij groot bent. Dan mag dat.
1: Ja, dan mag dat. Omdat
0: Zouden ze moeten zeggen, het is een overtreding.
1: Ja.
0: Maar omdat hij groot is en niet omvervalt, denken ze gewoon, het mag gewoon. Dus.
1: Maar wat ik wel vond, ik vond eigenlijk dat hij voor zijn doelpunt te weinig credit kreeg. Want hij kwam dus aan de rechterkant en hij stifte de bal.
0: Ja, hij stifte de bal. Ik dacht eerst dat hij hem verkeerd raakte.
1: Ik dacht ik ook, maar ik zag later dat hij die bal stifte. Ja. En dat is wel snel denken en snel handelen. Hè? Maar de commentator is het natuurlijk helemaal ontgaan dat gebeurde. Want het was een beetje een rare bal, toch? Die vrij kwam aan de zijkant. Maar vanaf die kant, om die bal te stiften, dat is een knappe goal.
0: Precies. En ja, kijk, Ajax wacht nog op die... Hij is nu nog geblesseerd. Hij is nog aan het op. Ze zeggen dat gaat wel iets van 3 weken duren. Die Simon Andriga.
1: Ja.
0: Ik ken hem niet.
1: Adingra heet
0: of
1: die man.
0: Adinga.
1: Ja. Ik ken hem van de Premier League. Hij speelde bij Brighton.
0: Ja.
1: Ik heb toevallig eens een documentairetje over hem gezien. En zijn moeder. En zijn jongen die een hele lange weg heeft afgelegd. Ik was verrast dat hij niet geslaagd was. Het was in mijn ogen echt een
0: ze zeggen dat hij wel veel potentie heeft.
1: Hij heeft veel potentie. Ik heb hem ook in de Premier League speelde. Die al. Ja. Het is een technisch vaardige speler. Hij heeft loopvermogen, technisch vermogen, scorend vermogen. Dat zou, het zou wel eens een sensatie kunnen zijn. Ik weet niet hoe hij er nu aan toe is. Qua vorm en dergelijke. Maar het verraste mij dat hij bij Brighton uiteindelijk niet gemaakt heeft. En niet een stap naar boven heeft gemaakt. Hij zat ook in de WK-selectie, hè, trouwens. Hè?
0: Ja, hij zat ook in de WK-selectie. En ik hoorde van toen ze die Afrika Cup wonnen.
1: Ja.
0: Was hij met beslissend in die finale met twee assists en zo.
1: Ja, ik vind het een hele goede voetballer. Ik vind ook jammer dat Ajax die Bizuma niet heeft kunnen halen, vind ik zelf.
0: Ja, maar die is nu nog steeds transfervrij. En veel clubs aarzel op hem.
1: Aarzelen, hè?
0: Omdat hij is een paar keer betrapt met ballonnetjes.
1: Ballonnetjes en wat wild. Maar ja, ik wel een goede speler.
0: Hij zou het hele middenveld hier in Nederland kapot maken.
1: Bij Spurs is het niet zo goed uitgekomen. Maar hij speelde bij Everton, heeft hij heel lang gespeeld. Onder Ancelotti trouwens heeft hij gevoetbald. Dat was vast de prik.
0: Ja, ja.
1: Die speelde daar iedere wedstrijd. Amrabat is ingevallen.
0: Ik vond hem wel positief invallen.
1: Ja, nou, we kunnen...
0: Het had meer mee te maken...
1: Het was een moeilijk moment, hè, voor een moment te vallen. Het was niet makkelijk.
0: Maar het had er meer mee te maken dat Ajax soms duels verloren. Dat ik denk, deze moet je winnen. En dat deed hij. Dat was met hem niet.
1: Die ene was wel een smerige overtreding, hoor. Met die noppen vooruit op het kuitbeen.
0: Nou, maar hij raakt wel die bal eerst. Hè?
1: Maar het was een vieze. Hij gleed wel door. Maar oké, weet
0: en
1: je wel.
0: En het incident van Bommel?
1: Ja. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het...
0: Ik zag het, ik was op de tribune, je ziet het gebeuren, het lijkt heel... Maar ik dacht van,
1: nou, op tv
0: wat gebeurt
1: zag
0: er
1: ik,
0: nou echt?
1: Op tv zag ik het al meteen. Het was echt, echt, echt een smerige overtreding. Het heeft niks en niks met voetballen te maken.
0: Dat wel, maar kijk, ik ben geen Van Bommel fan. Maar de uitleg wat hij, of tenminste of de trainer deed... Hij wil gaan voor de bal, hij ziet dat hij het niet redt en dan draait hij.
1: Nee.
0: Ik denk niet dat hij bewust een bodycheck gaf.
1: Jawel, 100%.
0: Denk je?
1: Kijk, degene die ging voor de bal was Bouwman. Want die keek omhoog. En het was een bal die hij niet kon halen. Ja?
0: Ja.
1: Dus als jij hem niet kan halen, moet je niet komen lullen daar gewoon. Nee.
0: En,
1: dan moet je niet. En dan ga je een man hij is in de lucht, hè?
0: Ja, ja.
1: Bouwman nog een keer. En je weet zelf, in de lucht heb je geen schijn van kans.
0: Ja, maar hij komt aanrennen om voor die bal te gaan.
1: Hij ging ervoor om een overtreding op die man te maken. Echt waar. Ik zag het echt direct. Dat ik bij mezelf dacht dat die man alleen een gele kaart kreeg. Ik dacht bij me dat kan gewoon niet waar zijn.
0: En het gekreuzde borstbeen, gekreuzde long. En je zag al meteen, deze gaat niet meer door.
1: Nee, dat gaat niet door. Dat is gewoon vreemd. Want hij was al in de lucht, dus je bent zo kwetsbaar als ik weet niet wat.
0: En
1: hij speelt precies zo smerig als zijn vader.
0: Nou.
1: Zijn vader is een grote smeerlap van een voetballer geweest. Ten alle tijden.
0: Dat was meer schoppen.
1: Ja, maar precies dit soort overtredingen. Schoppen. Ja. Hij en Jerry de Jong, waar hebben die mannen furoren doorgemaakt? Toch niet door hun soepele technische spel, toch?
0: Nee.
1: Dat waren een stelletje slachters op het middenveld die al lang ook op een WK rood hadden moeten krijgen.
0: Ja.
1: Deze man speelt zo smerig als zijn vader.
0: Ja, nou.
1: Ja. Nee, ik zeg het gewoon. Van Bommel was een vuile, vieze voetballer.
0: Ja.
1: Echt.
0: Nou ja, wat ik zo raar vond. Kijk, de scheids kan altijd denken, nou, ik weet niet of zo. Maar de VAR kan zeven keer terugkijken.
1: Nee, de VAR,
0: alle snelheid.
1: De VAR ligt te slapen. Maar ook de scheidsrechter had niet eens de VAR hiervoor nodig. Even serieus. Nee. Het was echt. Er is geen enkele intentie. Er was ook geen enkele intentie om zichzelf te beschermen. Het was gewoon de intentie. Ik zie dat ik het niet ga halen. Ik ga zorgen dat met jou mama Keri. Dat is wat er gebeurd is.
0: Ja, nou ja.
1: En ik vond het echt schandalig. En ik ben ook... Eigenlijk vind ik die 5 wedstrijden vind ik nog weinig. Ik vind dat je deze man bijna 10, 15 wedstrijden moet geven. En nota bene, deze man is terug van een blessure.
0: Ja.
1: Die Van Bommel.
0: Ja. Nee, maar hij heeft geen schorsing nu.
1: Nee, maar ik dacht toch 5 wedstrijden, heb ik begrepen?
0: Nee.
1: Ik dacht dat ik zoiets had gelezen dan. Heb ik dat gemist? Ik dacht dat hij echt...
0: Hij wordt gewoon vrijgesproken, want er is geconstateerd... En het was een gele kaart en het wordt geconstateerd. Het is gewoon dat... Bouwman ligt er nu minimaal een maand eruit, 5 wedstrijden. Dus Bouwman ligt er minimaal, zeg maar, 5 wedstrijden. Want volgens mij een maand eruit en dat zijn ongeveer 5 wedstrijden. En die speelt niet. Maar Van Bommel, hij kan gewoon spelen.
1: Weet je, als ik
0: je moet maar kijken als speler. Want als je wat aan je long hebt of zo, je weet niet of jij makkelijk op je niveau weer terug
1: gaat. Gekneusde long, dat moet kunnen herstellen. Maar als ik Bouwman zou zijn, het eerste wat ik de trainer ga zeggen, trainer, sorry. Maar die eerstvolgende wedstrijd ga ik die kaart pakken. Ja.
0: Ja.
1: Moskop ik.
0: Ja, nou ja, dat kan ja.
1: Ja, nou, 100%. Die kaart pak ik. Vrij. Nee, maar dit kan niet. Je kan niet een man zijn gezondheid in gevaar brengen met dit soort smerigheid. Ik hou niet van die overtredingen dat die mannen met die voeten vooruit en dan op je dijbeen of weet je, helemaal gestrekt. Of dat
0: en zeker op het niveau van Frankrijk. Hè? Weet je, Frankrijk, Duitsland. Met Patiston.
1: Dat is onvreselijk. Want dat zagen we ook. Je zag gewoon dat het helemaal niet oké was. Ook daar bleef het keeper trouwens staan, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat was ook toen,
1: was het niet Dirk Tony, toch? Was het toch Dirk Tony?
0: Ja, Schumacher.
1: Ja, Tony Schumacher, ja. Nee, ik vond het vreselijk. Echt waar, vreselijk.
0: Nou ja, dat is ook al zoiets dat je denkt bij jezelf, scheids, wat doe je?
1: Dat is echt waardeloos, scheidsrechter.
0: Dat is ook zoiets. En op het laatst maakte hij ook nog een overtreding. Dat was volgens mij in de blessuretijd op die Brand. Dat had ook zijn tweede geel kunnen zijn, maar goed, dat laten ze dan ook doorgaan.
1: Zeg je, het is net zijn vader.
0: Dus, nou, ja.
1: Maar wacht even, je zegt nou.
0: Hij is een linksbuiten. Hij kan niet zoveel overtredingen maken als linksbuiten.
1: Nou, blijkbaar wel. Ik bedoel, hij probeert de tempo hoger te leggen. Maar wacht even. Wil je nou niet zeggen dat Van Bommel echt een hele vuile speler was?
0: Ja. Van Bommel wel. Van Bommel was wel
1: laten
0: een...
1: Laten we gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, toch wel een mooie carrière gehad.
1: Jawel.
0: Barcelona, Bayern München.
1: Maar dat heeft Harry Kane ook, of Roy Keane ook.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar om dat meteen te zeggen, want ze hielden meteen ook zijn vader.
1: Ja, gelijk hebben ze.
0: Bert van Marwijk, die is toch
1: wie?
0: Niet, ik weet niet. Bert van Marwijk.
1: Maar dat is toch fietsovertredingen, Bert van Marwijk?
0: Nou, dat weet ik niet, hoor.
1: Nee, maar jij, daarom heb je mij hier in deze uitzending. Ik kan me dat nog herinneren, hè, van vroeger. Ja.
0: Zeggen, ja, hij is geestelijk belast en zo.
1: Nee, ja, dat is hij zeker. Nou, als je zo op deze manier voetbalt, kom op. We hebben zoveel voetballers gezien die jarenlang hebben gespeeld. 10 jaar, 12 jaar, 13 jaar. Die zulke overtredingen niet gemaakt hebben.
0: Hij is wel naar de kleedkamer gegaan, hoor ik daarna. Weet je, verontschuldigingen aanbieden.
1: Ja, Mibo. Voor meer maas als je niet in dat ding zou komen.
0: Is wel netjes gewoon.
1: Die kleedkamerdeur zou dichtgaan.
0: Ja?
1: En het zou bekend zijn als het kleedkamerincident. Ja.
0: Oké, nou ja.
1: Nou, zeker. Nee. Ik had die man een paar klappen op zijn dingen gegund, hoor.
0: Ja.
1: Dat kan niet. Je kan niet iemand gewoon bijna, weet je, dat je die man, hoe noem je dat, arbeidsongeschikt gaat maken.
0: Ja.
1: Nee.
0: Nou, het zijn en Feyenoord gewonnen.
1: Ja.
0: Met het jongste debutante doelpunt ooit.
1: Een Schaken die daarvoor gedreigd had om zijn zoon misschien naar Ajax te brengen.
0: Nou, hij komt van. Ik heb gelezen dat hij komt van Ajax. Maar hij is weggestuurd daar.
1: Wie? Die jongen?
0: Ja.
1: Maar ik dacht, nee, al die twee jongens waren naar Schaken. Dat zijn trouwens de zonen van Ruben Schaken, hè?
0: Ja.
1: Die dat hij altijd speelt al bij Feyenoord speelde.
0: Nee, eentje speelt bij Heerenveen.
1: Oh, eentje speelt bij Heerenveen. Ik dacht ze alle twee bij Feyenoord speelden.
0: Eentje was bij Ajax.
1: Ja.
0: Je hebt een soort filmpje, weet je, dat hij zegt, ik ben de beste, ik ben beter als, dan mijn vader. Je hebt hem toen was hij volgens mij 7 of zo, zoiets.
1: Heeft
0: hij
1: een grote mond.
0: Ja. Maar ze zeiden toen ook van, ja, het is echt een Ajax-brutaliteit en dat soort dingen. En toen speelde die andere bij Feyenoord.
1: Was dat geen Amsterdammer Schaken?
0: Nee, Lelystad.
1: Oh, nou ja, groot Amsterdam.
0: Ja, maar toen speelde die ene stond was bij Feyenoord volgens mij en hij ging bij Ajax. Maar toen was hij volgens mij nog, hij leek op 8 of zo of zoiets.
1: Ja.
0: En toen was hij bij, toen zei hij van ik ben bij Ajax en ik ben de beste, ik ben nog
1: ik
0: de beste van
1: bij Ajax, ja.
0: En hij zei, ik ben zelfs beter als mijn vader. Zoals hij dat zei toen. En toen was hij
1: zo van
0: dat filmpje. Maar dan. Later, ik hoor dat hij is dan is weggestuurd. Maar die andere van Feyenoord is volgens mij naar Heerenveen te gaan. Oh. Die zal ook binnenkort zijn debuut maken.
1: Ja.
0: En deze is dus nu bij Feyenoord. En hij maakt furoren. Hij is tweebenig.
1: Ja. Ik kan me herinneren, Noah Lang, de eerste keer dat hij interview had. Hier zegt, ja, hier ben ik voor gemaakt.
0: Ja. Ja, dat vind ik.
1: Ik kan me dat interview nog herinneren. Hij zegt, hier ben ik voor gemaakt. Met een iets te veel accent. Toen dacht ik, jongen, jij gaat het zwaar krijgen.
0: Ja, je gaat het zwaar krijgen. Zijn vader zei, hij was bij een interview van, hij heeft wel een klap gekregen toen hij wegging bij Ajax,
1: ja.
0: Weet je, zeg maar. Volgens mij is hij naar Heerenveen. Toen heeft Feyenoord hem genomen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Maar
1: het heeft hem wel...
0: Maar het heeft hem wel een beetje met zijn voeten op de grond gezet van, ik moet wat meer doen. Ik moet weet je, soms denk je van, nou ja, ik ben de beste, het gaat lekker. En dan krijg je iets en dan...
1: Ja.
0: Weet je, soms kan het helpen. Ja. Natuurlijk. Maar weet je, het kan helpen gewoon.
1: Soms kan het inderdaad helpen. Nou, ik ben benieuwd, want ik vind dat Feyenoord kan wat flair gebruiken, hè? Zeg ik zelf.
0: Alleen, hij speelt op de positie van Hatsmusa.
1: Ja, nou ja.
0: Hatsmusa blijft.
1: Ja, maar die heeft toch geen zin meer op de voetballen. Dus,
0: ja, maar goed, hij heeft vandaag een toespraak gehouden. Hij gaat mee naar Barcelona.
1: Yeah.
0: Een toespraak gehouden, Hatsmusa, van sorry, en hij blijft gewoon.
1: Die wedstrijd zou goed zijn voor het moraal. Maar ja, je weet net zo goed dat ik dat die toespraak die moet je doen, maar diep in je hart denk je bij jezelf, Lukonem.
0: Ja, maar goed, hij verdient iets van 1,8 miljoen bruto. En hij zou 5 jaar contract, 10 miljoen per jaar.
1: Ja.
0: Ik zou me niet meer kunnen motiveren. Nee, maar ik zou eerlijk zeggen, ik voor dit bedrag. Want
1: ik kom al eens voor de helft van het bedrag niet meer motiveren, jongen.
0: Het is nog de vraag of ze terug of hij weer zo ooit zo'n aanbieding krijgt. Hè?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Want hij is nu niet gemotiveerd. Dan ben je ook niet helemaal fit. Straks let je niet op, ben je geblesseerd. Dan is het klaar.
1: Ja.
0: En als jij gewoon...
1: Ik krijg straks pak slaag van Barcelona ook nog.
0: En als jij 5 jaren lang 10 miljoen per jaar kan verdienen...
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat betekent je kinderen, je kleinkinderen, je achterkinderen zijn safe.
1: Ik zet iedereen goed, zoals die jongboys dat zegt tegenwoordig zeggen.
0: Ja, maar het is toch gek dat je dan dat ze hem dat ook niet...
1: Ik hoor de verklaringen en ik hoor het verhaal daarachter en ik hoor de vrienden van Feyenoord. Maar ja, bij Feyenoord weten we dat het altijd zo gedoe is. Trouwens, tegenwoordig bij Ajax is het ook zo'n puinhoop, maar...
0: Nee, maar dit
1: bij PSV hoor je dat zelden.
0: Ja. Maar dit soort,
1: je hoort het zelden, toch?
0: Dat wel, maar dit soort bedragen kan je een speler eigenlijk niet misgunnen.
1: Ja, maar ook je club niet.
0: Ja, ook dat. Want het zal een recordtransfer zijn.
1: Ik bedoel, laten we wel zijn.
0: En ze hebben volgens mij 2 miljoen gehaald of zo van Vitesse.
1: Ja, dus ik dacht van, kom op, laat Feyenoord is dan. Het is dan niet bekend om de transferklappers die ze maken ieder jaar.
0: Precies.
1: Ik geloof dat, wat is een record? 30 of zo? 25? Iets in die
0: 32 geest? Miljoen.
1: 32
0: van
1: miljoen.
0: Van Wiever.
1: Ja. Ook zo niks zeggen als voetballer.
0: Ze hebben toch 32 miljoen.
1: Ja.
0: Speelt hij bij Brighton?
1: Ja, hij schijnt wel eens te spelen bij Brighton. Maar hij wordt toch soms wel eens genoemd als het Nederlands elftal voorbij is. Maar ik, weet je, kijk, als iemand draait, dan zie je vanzelf bij rond deze tijd, dan zie je zijn naam wel eens voorbij komen, toch?
0: Ja.
1: Maar ik heb nog nooit iemand horen praten over Wiever.
0: Een stille kracht.
1: Ja, dat zeggen ze altijd, hè?
0: Maar
1: dat was toen Barcelona zou doen.
0: Veel clubs. Het is net als Veerman.
1: Veerman, ja.
0: Real, Barca.
1: Real, ja dus precies.
0: En nu ook met Kees Smit.
1: Ja, Kees Smit, ja.
0: Daar zit ook de hele top.
1: Ja, de hele top zit daar achteraan. De jongens van Real Madrid likken hun vingers af.
0: Ja, nou ja, dat is het.
1: Ja.
0: Maar ik denk bij mezelf, als jij zo'n contract krijgt voor zoveel geld, kan het niet zo zijn dat een club denkt van, ik laat je niet gaan.
1: Het is gewoon pech, weet je. Van, als je die speler, als het een dragende speler of een belangrijke speler, als die weg is, moet die weggaan. Je hebt niks aan een speler die eigenlijk niet voor je wil spelen. Je gaat zien, er gaat iets gebeuren met een interland en dan komt hij weer, gaat hij waarschijnlijk te laat komen. Je krijgt dat. Weet je, dan krijg je dat. En als je niet oppast,
0: speelt, is niet professioneel dan, hè?
1: Nee, maar ja, Romario komt ook niet opdagen, dus.
0: Ja, maar goed, nu is de transferperiode gesloten.
1: Nee, ik weet het. Hij gaat er niks aan veranderen. Maar hij weet waarschijnlijk ook dat dit zijn kans was.
0: Ze zeggen, ja, misschien januari komen ze weer, wanneer het weer open gaat. Dus dat ook, maar
1: kijk, deze boys hebben mooi niet gespeend, hè, daar. Dus ik bedoel, is het niet Hadji Moussa, dan kan het wel weer iemand anders zijn. Want er hoeft maar alleen maar tot aan de winters op iemand anders te draaien.
0: Ja, dan is het weg.
1: Dan kopen ze die.
0: Dit zijn van die eenmalige kansen.
1: En Feyenoord heeft niet een team, vind ik, op dit ogenblik, dat je kan zeggen, nou, daar kan wel eens een stunt uitkomen. Ze struggelen aan alle kanten.
0: Ze struggelen gewoon. Je ziet het ook voetballend.
1: Ja.
0: Dus voor hetzelfde geld sta je in de winter vierde, dan komt er helemaal niemand meer.
1: Daarom. Dus,
0: weet je, dan ben je uitgeschakeld straks in de Champions League.
1: Ja.
0: En dan draai je een slecht seizoen. Nou, en dan komt er niemand meer. En dan kan je misschien naar ergens in Duitsland voor 2,5 miljoen of zo. Maar
1: Mainz, zoiets iets
0: maar
1: in die geest.
0: 5 jaren, 10 miljoen per jaar. Ik zou er echt alles aan doen om
1: vreselijk,
0: weg te gaan.
1: Ja, is vreselijk.
0: Maar ik vind ook dat je dat iemand niet kan misgunnen, vind ik, hoor.
1: Nee, maar het is ook slecht beleid. Want het is niet alsof Feyenoord die 40 miljoen niet kon gebruiken.
0: Ja, dat is het ook. Want je kan het ook het punt was wel dat ze het niet meteen konden herinvesteren. Pas in de winter, hè?
1: Ja.
0: Dus je bent nu zonder een rechtsbuiten. Je beoogde rechtsbuiten.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat is dan tot december, januari. En dat is best wel lang. Kijk, als ze eerder waren gekomen, kon je dat geld gaan investeren.
1: Ze hebben toch een bank vol spelers, of niet?
0: Ja, dat wel.
1: Op basis waarvan geven die jongens dan een contract?
0: Dat zou je die schaken meteen moeten zetten.
1: That's the way it is.
0: Ja.
1: Zo gaat het.
0: Dat wel, maar goed, hij is 17, kan hij meteen alle wedstrijden spelen. Dat wordt wel.
1: Maar ja, ze zijn ook 17 als ze beginnen bij Barcelona of zo. Dus ja. Ik denk bij mezelf, gaan niet te moeilijk doen, hè, nu.
0: Ja, ik vind het wel. Behalve dat je het geld kan gebruiken, ik vind voor de persoon.
1: Ja.
0: Kijk, hoe het legt het uit, het kwam ook natuurlijk om het geld, hè. Jordi Cruijff,
1: ja,
0: die zei gewoon van, als Paris Saint-Germain komt, die hebben gewoon 2 keer de Champions League. Dan ga je tegen de jongens zeggen, zoals Gods, nee, je mag niet gaan, want je hebt nog een contract. Eigenlijk kan je dat niet meer. Je kan bepaalde dingen niet meer schudden aan
1: iemand. Maar waarom zou je dat dan doen in hemelsnaam?
0: Ja, omdat hij jouw beste speler is. Dan je kans om eerste of tweede is groter met hem erbij.
1: Ja, dat is wel groter. Maar als hij er blijft en hij heeft er geen zin meer in, dan maak je geen enkele kans. Het is alleen maar rottigheid op het veld en op de bank en alles eromheen. Dat is er altijd.
0: Nee, maar als je een prof bent, ga je op een gegeven moment wel weer gewoon vol er tegenaan.
1: Maar Vito,
0: teleurstelling en je
1: Vito,
0: gaat door.
1: Vito, we kijken al heel lang voetballen met z'n tweeën. Laten we eerlijk zijn. Hoe vaak op een gegeven moment maakt het niet meer uit, hè, als je miljoenen verdient of niet. Dus ook al heb je een miljoenenploeg en de ploeg is niet gemotiveerd of de onderlinge verhoudingen zijn niet goed, ze bakken er niks van. Ook al verdienen ze 10, 20 miljoen per jaar.
0: Dat klopt wel, ja.
1: En dat maakt niet uit als je amateurvoetbal speelt of profvoetbal speelt.
0: Ja? Ja.
1: Als iemand eigenlijk ergens is, maar hij wil daar eigenlijk niet zijn.
0: Ja.
1: Is net als je moeders eten, maar je hebt er geen trek in. Dan zeggen ze, je eet met lange tanden, toch?
0: Precies.
1: Maar yin yang. Dan kan je zeggen, ja, nee, maar yin yang. Maar ja, maar ik zie je eet niet met plezier.
0: Ja.
1: Dus en wat geeft dat voor sfeer in je hele team?
0: Ja, het is wel, kijk, en dan moet je hebben, wie heb jij als technisch directeur?
1: Ja.
0: En sommige technische directeuren die hebben gevoetbald, die reageren anders. Want die weten het van zichzelf. Van luister, dit kan je niet. Weet je, stel of een grote club komt, hè? Weet je, Real Madrid. En dan, nee, hij mag niet weggaan. Terwijl sommige dingen kan je niet gaan weigeren.
1: Dat ja, gewoon maar niet. Als jij
0: zelf hebt gevoetbald, dan ga je er denk ik anders mee om dan... Kijk, Robert Eenhoorn, die heeft nooit gevoetbald. Nee. Dat is gewoon een zakelijke...
1: Het is ook vreemd dat die man opeens in het voetbal terechtkomt. Want hij is ook zo'n goede manager. Ja, ik weet het niet hoor.
0: Hij is honkballer.
1: Honkballer, toch? Ja. Ja. Maar tijdje had je ook zo'n basketbalcoach, toch?
0: Je had ook Ton Gerbrands, toch? Die was volleybal volgens mij.
1: Ja, maar je had een andere man, die basketbal. Ton Boot bijvoorbeeld. Die kwam altijd aanschuiven bij die wedstrijd. Ik denk altijd bij mezelf.
0: Wat doe je hier?
1: Wat doe je hier, Kiel? Guerre, kom op. Shoot, wegwezen, jongen. Wat kom je doen? Ja, in onze basketbalwereld. Oké, okay. En? Maar waar speel je? Gewoon in de sporthal in Amstelveen?
0: Apollo Hall.
1: Dan, je kon leggen uit. Nee, maar kom op, maar nee.
0: Ja.
1: Trouwens, sowieso moeten ze wat doen aan het niveau van de analisten, hoor, in Nederland. Want het is wel heel treurig, hoor.
0: Het is heel treurig. Als ik zo kijk, dat denk ik echt. Maar ook vaak negatief.
1: Ja.
0: En weet je, altijd uiterste. Want ze willen altijd in de pers lijkt het komen. Dus ze moeten echt een voorbeeld nemen aan Match of the Day.
1: Ja, vind ik ook. Maar dan ook, zeggen ze ja.
0: Maar ook de analyses.
1: Wij Nederlanders zijn niet zo, want we zijn recht voor onze raad. Maar ik vind soms ook... En ook serieus, het niveau van de speler, Kees Kwakman.
0: Ja.
1: Kees Kwakman is analist.
0: Ja.
1: Kan jij je één wedstrijd herinneren van Kees Kwakman?
0: Nee,
1: kan jij een geweldige actie herinneren van Kees Kwakman?
0: Ja, maar goed, dat soort...
1: Nee, maar serieus, kan jij iets überhaupt herinneren van de man?
0: Nee.
1: Toch?
0: Precies.
1: En die jongen die bent, Ajax is Cedric van der Gun.
0: Cedric van der Gun. Al vind ik hem, als hij dingen zegt, vind ik hem niet zo slecht.
1: Ik vind hem ook niet zo slecht.
0: Maar als je ziet, als hij wel eens uit... Weet je wie je echt goed is?
1: Ben ik met je eens, hoor.
0: Jawel, ik heb wel geluisterd en vind ik hem niet zo slecht.
1: Nee,
0: ik vind
1: maar
0: hem niet op, een uitstraling.
1: Maar op basis waarvan zit, is hij analist geworden.
0: Ja, oké, dat wel.
1: Van de vele kampioenschappen die hij aan één heeft geregen. Waar heeft de man gespeeld?
0: Ik vind de beste nog Pastoor.
1: Ja, maar vind ik een beetje mannetje. Die vindt zichzelf ook namelijk de beste.
0: Nee, maar hij bereidt zich wel voor.
1: Jawel.
0: Van Basten, die komt gewoon zo. Die zegt, ja, die komt dan. Ja, ik volg het internationale voetbal niet zo. Ja. Dan kom jij Champions League wedstrijden analyse doen. En dan zeg je... Kan je nog een keer een legendarische uitzending gehad? Was dat niet een neef van je? Hij kwam een keer... Dat was nog toen we zaten in Zuid.
1: Welke?
0: En hij kwam bij ons bij in de uitzending. En hij zegt gewoon van, nou, voetbal volg ik niet echt zo. En hij kwam bij ons bij de Heren van Stam.
1: kan je nog een keer herinneren? Hij is er ook niet meer, hè?
0: Nee, hij kwam toen. Hij was ook een gast. We deden het met z'n vieren, maar hij was toen...
1: Hij was gast?
0: Ja.
1: Oh, wacht even. Was het er een van mij, nog?
0: En toen was hij...
1: Waarom is het er een van mij?
0: Van Ray. Maar hij kwam en hij zei, ja. Ik zei, dan komt hij hier.
1: Oh, jij zegt van Ray.
0: Je weet wel wie. En daar komt hij van. Ik ben niet voetbalvolger. En dan denk je, dan kom je nu in een praatvoetbalprogramma.
1: Ja.
0: En Van Basten, die kan dat gewoon zeggen.
1: Ja.
0: Die is soms zo slecht geïnformeerd.
1: Ja.
0: Dat je denkt, het is gewoon beschamend.
1: Maar ook negatief.
0: Ja, ook dat. Maar ook gewoon, dingen kloppen gewoon niet.
1: Nee, maar hij heeft ook gewoon, hij is gewoon fel tegen bepaalde personen.
0: Ja.
1: En die zullen het nooit goed doen in zijn ogen. Vind ik een beetje jammer,
0: dat
1: hoor.
0: Dat had Van Hooijdonk ook. Gelukkig dat hij weg is.
1: Ja, Van Hooijdonk.
0: Maar die had dat ook. Maar gelukkig, hij is weg nu, hè. Ze hebben een overeenkomst.
1: Ja,
0: maar hij is uit de analisten
1: weer. Mocht tijd worden. Nou, deze mannen komen altijd weer terug, hè.
0: Weet je wie ik ook hinderlijk vind? Perez.
1: Ja.
0: Ook super negatief. En hij doet zo van... Ik weet het, ik was de supervoetbal, ik weet het allemaal wel.
1: Luister,
0: ben jij,
1: Perez, sinds het incident met Ten Kate, staat Perez bij mij op de zwarte lijst. Hè? Om het zo maar even te zeggen.
0: Ten Kate heeft ook meteen afgehandeld, hè?
1: Natuurlijk.
0: Met hem.
1: Natuurlijk.
0: Want het is niet per ongeluk dat je ging schelden of wat dan ook.
1: Ja, nee, het was echt wat dat betreft, nee hoor.
0: Nee, maar ik vind, als je Match of the Day kijkt, dan zie je gewoon hun analyse. Je ziet gewoon hoe zij het doen.
1: En je leert wat. Als je kijkt, leer je wat.
0: Ja, en ik vind...
1: Ik bedoel, ik was van Alan Shearer, ben ik geen fan, hè? Als voetballer zelf, hoor. Ik vond hem niet de superster, net als ik Brian Robson geen geweldige voetballer vond. Maar als hij praat over spitsen, loopacties, wanneer... Het bord erbij komt wanneer de pijlen worden getrokken. Dan denk ik, ja.
0: Nee, maar ze laten dan ook zien bijvoorbeeld bij een corner van... Kijk, hier dekken ze niet goed. Hier, en dan laten ze echt zien van, kijk, hier is het helemaal open.
1: Ja.
0: Wat je ook vaak ziet van mannen komen, weet je, bij een corner... En de verdediger die wacht tot de... Eigenlijk, je moet de bal aanvallen.
1: Attack the ball.
0: Ja, precies. Klopt. Weet je wie altijd fout ging? Van Aanholt. Die heb ik heel vaak. Ja. Hij zat, hij moest naar de bal toe, maar hij zat te slapen.
1: Hij kwam heel vaak in de uitzending. Ja,
0: Match of the day. En dan denk ik, en dan laten ze zien van, kijk, dan komt de voorzet van rechts. Jij bent
1: Van Aanholt was vaak de pineut.
0: Hij moet niet voor je komen, je moet richting de bal. Dus een heleboel van dat soort dingen, dan zag je bij Match of the Day.
1: Maar ook gewoon hun de verdedigende vorm die ze moeten houden. Of de ruimtes die ze laten.
0: Ja.
1: Maar zelf de wat mindere goden, Danny Murphy bijvoorbeeld, maakt heeft een hele goede analyse.
0: Precies. Nu heb je Alderwereld.
1: Ja.
0: Zie ik nu. Okay. Ook goede dingen.
1: Ja.
0: En weet je wie ook laatst deed? Stam.
1: Jaap Stam.
0: Hij deed best wel goed.
1: Nee, maar die wordt in Engeland wel vaker gevraagd. Hè? En bij Nederland was hij ook een tijdje. En hij kan het best wel goed vertellen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft meer reputatie in Engeland dan in Nederland. Ja. Dat is het hele punt.
0: Dan liet hij die verdedigende dingen zien. Ja. Van je moet het zo doen. Of wat. En dat vond ik wel goed. Gewoon.
1: Wacht even, nu je toch over verdedigers hebben. We zagen vandaag, nee niet vandaag, van de week zagen we een bericht over Bogarde.
0: Ja.
1: Hij is trainer, toch? Ergens bij de... Is het de Bogarde...
0: Ja, een soort academie.
1: En die is bij...
0: DWS.
1: DWS.
0: Ja. En dan leidt hij trainers nu op om volgens hem te gaan trainen. En hij traint...
1: Verdedigend dan, hè? Verdedigend, met name. Ja.
0: En hij traint nu ook af en toe privé.
1: Ja.
0: Hato ging daar.
1: Ja.
0: Flamingo is daar.
1: Ja, Flamingo moet weer terug.
0: Ja, oké. Okay, maar goed, hij was niet eens een verdediger. Hij was een middenvelder. Dus klopt. Ja, hij heeft toch... Champions League heeft hij ook gewoon...
1: Maar...
0: Weet je wie altijd heeft altijd gezegd van... Die heeft me echt stappen vooruit. Alderwereld.
1: Ja?
0: Dus je hebt wel verdedigers die met hem hebben getraind. En die zeggen... Ik ben zo erg stappen vooruit gereden sinds ik train met Bogarde.
1: Ik twijfel er ook niet aan. Het is alleen jammer. Nou, kijk. Moet ik zeggen jammer? Kijk, hij trainde bij DWS. Terwijl je denkt van... Ja, een speler die onder ten tijde van Ten Hag was het geloof ik. Ja. Altijd werd geroemd op de een of andere manier. Maar zijn aanpak of zo, die werd niet was men niet gecharmeerd van.
0: Nou,
1: of zo.
0: Hij is wel geroemd ook ten tijde van Ten Hag. Want hij gaat een ander geluid. Ja. Dus Ten Hag liet dat ook toe. Ja. Gewoon. En hij heeft toen Jong Ajax gedaan met Reiziger. Toen zijn ze kampioen. Voor de enige keer dat Jong Ajax kampioen geworden.
1: Ja, klopt.
0: En hij heeft ook die diploma's gehaald, dat soort dingen. Maar toch kleeft er iets dat mensen denken van... Kijk, en hij is op een vervelende manier toen bij Ajax weggegaan.
1: Zeker.
0: Er is een soort incident gebeurd.
1: Ja.
0: Nooit echt bewezen.
1: Nooit echt bewezen, nee.
0: Maar dan lijkt het alsof de voetbalwereld denkt van... Nou, daar beginnen we niet meer.
1: Nou, in het geval van Bogarde alleen. Ik bedoel...
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Overmars had gewoon weer een baan. En heel snel, toch?
0: En heel snel. Een bepalende baan ook.
1: Zo hoog moraal wordt er in de voetballerij niet
0: Maar als
1: niet
0: je soms ziet hoe er wordt verdedigd gewoon. Kijk, Utrecht die gaat helemaal fout of zo. Dat je dan niet denkt van... Ik ga even een specialist proberen te...
1: Je moet je ego wel opzij zetten, hè? Want als jij de trainer bent en je ziet dat je een hiaat hebt en je hebt daar iemand bij nodig. Niet iedereen die zegt van oké, ik kan die hulp accepteren.
0: Maar dan vind je van dat is een tekortkoming voor jou, lijkt het.
1: Nou ja, dan kunnen ze ook zeggen misschien ben ze mij niet nodig, misschien ben ik niet de juiste. Maar ego speelt een enorme rol bij dit soort dingen.
0: Dat wel, maar...
1: Kijk, de trainer van Utrecht hebben we het over. Nou ja, die zou wel heel snel het eerste ontslagen trainer van het seizoen kunnen worden. Als hij zo doorgaat.
0: Die kans zit erin. Die kans, als die nog twee keer, dan is het klaar.
1: Officieel heeft hij niet verloren, want de wedstrijd is gestaakt. Hè? Zo kunnen we natuurlijk ook zeggen. Hè?
0: Maar als die kans is, dan als hij nog twee keer, dan is het klaar.
1: Ja. Nee, ik weet niet waar... Ik volg Utrecht niet, hè? Dus ik kan het je eigenlijk niet zeggen. Hoor. Maar ik weet echt niet waaraan het ligt. En ik denk echt wel dat de man kan trainen. Want met op papier mindere spelers heeft hij uitstekend gedaan. Met goed voetbal, toch? Laat ook eerlijk zijn.
0: Ja, maar goed, dat is wel altijd zo. Hè. Kijk, hij probeert dezelfde stijl. Want hij speelde een soort 3-4-3. Probeert hij erin te slijpen, dat soort dingen. Maar je moet wel spelersmateriaal hebben. En ik vind, maar je kan niet... Kijk, weet je wat het is? Een Pep Guardiola, maar die koopt een elftal. Hè? Dus die koopt gewoon een goede back. Voor zijn speler. Maar als jij...
1: Kan je niet vergelijken, toch?
0: Nee, maar het punt is... soms denk je van, ik speel mijn spels.
1: Ja.
0: Klopp, die hebben gewoon een bepaalde speelstijl.
1: Maar Klopp kocht ook, heeft ook gedurende een aantal seizoenen gekocht.
0: Maar als jij een kleine trainer bent,
1: kan je niet kopen.
0: Maar dan moet jij dus eigenlijk je speelstijl aanpassen aan de spelers. Je kan moeilijk zeggen, ik speel op één lijn, terwijl die mensen achterin...
1: En een goede trainer, die ziet dat volgens mij. Ik weet niet hoe het bij Utrecht gaat. Ik hoor altijd die van Sunderen, dat is een rijke vastgoedmagnaat, als ik het niet vergis, of Bouw.
0: Ja.
1: Is hij actief? En ik zie hem altijd zo prominent op de voorgrond treden.
0: Ja.
1: En ik heb het idee dat hij het gewoon leuk vindt om spelerstransfers te doen. Maar en ze hebben toch een beetje geld, toch? Laten we eerlijk zijn.
0: Precies, maar goed, ze hebben niet één goed ingekocht waarschijnlijk.
1: Maar, nee, maar eigenlijk nooit.
0: Nee, dat niet. Maar kijk, als jij dan een speelspel speelt...
1: Ja.
0: Want Ten Hag was ook bij Utrecht.
1: Ja.
0: En die zei gewoon, ik ga 4-4-2 spelen.
1: Ja.
0: Weet je? En ik ga niet... Het is net als Farioli.
1: Ja.
0: Die zei, ik ga niet als een gek aanvallen. Want deze spelers kunnen het niet.
1: Nee, verstandig.
0: Nou, uiteindelijk wordt hij tweede. Zou hij zelfs kampioen kunnen worden. Maar je kan ook denken...
1: Op de laatste dag volgens mij zelf. Ja, ja, ja.
0: Maar je kan ook denken... Ik ben de Ajax-stijl. Ik ga lekker druk zetten. Terwijl als die spelers het niet kunnen...
1: Je moet spelen wat je spelers aan kunnen. Ben ik met je eens.
0: En ik denk die Correa, die speelt zijn stijl. Maar als die spelers het niet kunnen...
1: Nou kijk, het kan natuurlijk wel dat het even duurt voordat het beklijft.
0: Ja, maar dat kan. Maar
1: dat kan.
0: Je bent geen Johan Cruijff die...
1: Maar we hebben dat ook vaker zien komen. Dat er na 5-6 wedstrijden... dat het niet lukt. En op een gegeven moment heeft hij eruit juist een mix en... De Mikey's desereve en dan gaan ze lekker aan de slag.
0: Dat kan, maar het moet niet te lang duren, want dan ben je weg.
1: Maar dat krediet heeft hij dus niet. Dus je moet, wat dat betreft moet je wel altijd heel erg...
0: Moet je aanpassen aan de spelers.
1: Vind ik ook. Hoor.
0: Dat klopt.
1: Maar Utrecht heeft wel wat geld, dus die kunnen wel wat spelers kopen.
0: Ja, maar nu niet meer.
1: Maar hoe bedoel je?
0: Je bent nu al... De transfer is al afgelopen. Pas in januari. Dus als jij nu al na 8 wedstrijden bent ontslagen...
1: Nee,
0: dan ben je klaar.
1: Daar ben ik met je eens. Maar waar het bij mij om gaat is... Wat voor transfers heeft Utrecht gemaakt nu in de tussentijd? Snap je?
0: Ja, nou goed. Hij begon hieraan.
1: Ja.
0: Maar hij dacht van dit is goed.
1: Ja, maar volgens mij heeft hij niks over de transfers te zeggen. Kijk, en je kan je natuurlijk wel zeggen... Bij Real Madrid heeft de trainer dat ook niet. Maar het enige wat je weet... Je krijgt spelers. Ik bedoel, weet je toch? Je krijgt echte spelers. Dus, ja.
0: Wat wel... wat van te maken.
1: Daar zou iets van te maken moeten zijn. En als het slecht gaat, dan word je tweede. Toch? Dat is een beetje wat het ding is. En dan ga je alsnog ontslagen worden.
0: Ja.
1: Maar het is... ik weet het niet. Soms denk ik van... wie is nou degene die dat allemaal aankoopt? Of zo? Is dat nou die man?
0: Ja.
1: Die gewoon lekker denkt van... Ik ga even lekker een beetje in de spelers.
0: Maar bij Real rommelt het ook, hè?
1: Bij Real rommelt het. Maar dan komen we zo. Maar het rommelt altijd. Het is Real. We niet winnen.
0: Nu gaat het niet lekker. Onderling. Het was verleden jaar al zo.
1: Ja.
0: Vechtpartijtjes en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar het is nog niet geëindigd.
1: Nou ja, we gaan het zien. Dat horen we aan de andere kant van 9 uur. Blijft u luisteren naar de Heren van Stand.
0: Geëindigd.
1: Nou ja, we gaan het zien. Dat horen we aan de andere kant van 9 uur. Blijft u luisteren naar de Heren van Stand. Stand by for 1. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Seije op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Toujours, na wie reisbureau Capricho Stoers. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, die 43. Ah, anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, fu set you opolani free, wa para maribo, na kande, isa fasande, trasif gronta pa lontu. Ook tu kana kuan konkru te 020-67-37-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.

0: Is Marta. Alangata 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur en welkom bij de Heren van Stand. Het tweede deel. De tweede helft zeggen sommige mensen, maar ik zeg gewoon het tweede deel. Ik hoop dat u heeft genoten van Rentje op de achtergrond. Awoyo 2000! En u heeft gehoord Alukusma, Pietje Pissi. We hebben Miatan Somuku en Monte. Daar luisteren we nu naar. Dat waren nog eens tijden. En altijd als ik dit hoor, Awoyo 2000, kan ik me herinneren dat ik op een goede dag in Suriname was op vakantie. En ik naar ik dacht dat ik naar een dansosso ging, maar ik ging naar Stubila. Die tevens ook fungeerde als dansosso. Dat is toch een beetje een verschil tussen die twee dingen. En dat was een van de meest memorabele bezoeken die ik heb gebracht toen. Daar te Latour. Misschien een aantal mensen zeggen nu thuis, ay boy, ik kan me nog herinneren hoor, die tijd. Daarmee pleit Biggie Tourist dat, hè. Rentje Adipi, Awoyo 2000. Yes. Hi Vito, we gaan naar die tweede helft gaan we in ieder geval starten. We hebben warm gelopen, we hebben gerekt, gestrekt. Onze wonden zijn verzorgd in de kleedkamer. En we komen er weer met frisse moed uit. Hè? Er wordt geen doping gebruikt hier. Dus die jongens zijn puur natuur. Naturel. Toch Vito?
1: Ja, precies.
0: Ik begon even te schrikken. Oh jeetje, ik heb het over naturel. Ik heb het over doping en we worden gebeld. Laten we kijken hoor wie gaat bellen. Goedenavond. Nou, dat is gewoon niemand eigenlijk, hè? Ja. Zeker geschrokken.
1: Ja.
0: Vito, er gebeurt veel. We hebben het over de voetballen gehad natuurlijk. Belangrijk ook, wil ik toch even met je over hebben. De verkiezingsuitslag in Duitsland. Wacht, hou je punt. We worden weer gebeld. Laten we kijken. Goedenavond.
2: Meneer Vito Bonen, goedenavond.
0: Goedendag, u spreekt met Gordon Kruder aan deze kant, maar Vito is er ook.
2: Sorry. Was een beetje met wie je spreekt.
0: Ja, natuurlijk.
2: Wie dan?
0: Ik ga je zo zeggen.
2: Een vaste luisteraar van Mart.
0: Een vaste luisteraar van Mart. Ja. Ik ga Vito laten raden, want ik ben elkaar Vito niet.
1: No. Zeg het maar.
2: Met Rivellino spreekt u.
0: Okay. Rivellino, hoe gaat het?
2: Ik wilde even terugkomen op Awoyo 2000 van daarnet, hè, met Rens Adipi.
0: Ja.
2: Altijd als ik dit hoor, hè,
0: ja.
2: Doet me denken aan mijn jeugd.
0: Ja.
2: Die old school kassikkel. Want er had een collega van jullie ook een ontzettend mooi programma gehad. En ik heb ook gereageerd. En deze muziek werd bij ons thuis afgedraaid.
0: Ja.
2: Je hoort niet die hedendaagse kassikkel wat ze nu hebben. Ik vind het eigenlijk niet zo mooi meer zoals. Ik vind meer van toen, die old school.
0: Ja.
2: Cosmo Stars, weet je wel, Paul van Dalen.
0: Paul van Dalen.
2: Dat zijn mijn zangers.
0: Maar mag ik wat vragen? Vind je de platen beter of vond je de band live beter?
2: Ik vind het een hele mooie dat je dat vraagt. Er zijn sommige bandjes die ik als kleine jongen live heb mogen meemaken.
0: Ja.
2: Ik heb Jackie van

0: Series zien spelen een paar keer in Rotterdam.
1: Ja.
0: In hun begintijd. Ik heb Caribbean Combo gezien.
1: Ja.
0: Ik heb Sabaku heb ik gezien. Maar ik vind die, als het hele goede kwaliteit is qua opnames, qua live opnames, vind ik het ook echt heel goed.
1: Oké. Okay.
0: En ook qua platen, ja, dat sowieso. Weet je, ik heb ook die maxi-singles hier van Latinos en zo.
1: Ik moet je zeggen dat ik zeker als ik nu terugluister hoor, de maxi-singles van bijvoorbeeld Conjunto Latinos waren in mijn ogen altijd minder dan als ik ze live hoorde.
0: Vind je?
1: Ja, als ik ze live hoorde, want ik vond ze niet altijd even goed opgenomen, maar qua verhoudingen niet. Maar als je dat live hoorde, dan bent in volle glorie. En dat had ik zeker bij Latinos. Terwijl, ik bedoel, ik heb de maxi-singles ook gekocht en verzameld, zeg ik eerlijk erbij. En ik vond ze geweldig, maar nu ik terugluister, dan denk ik van nee. Eigenlijk zijn sommige van de platen deden geen recht aan de kwaliteit die je hoort als ze live optraden. Dus daarom vroeg ik het je.
0: Nou, maar dat is juist mooi, want jij hebt dus die maxi-singles ook gehad vroeger van ze.
1: Ja, zeker. Ik had zelf nog dat als er iets uitkwam, ik uit Suriname via Disco Amigo, dan gingen mijn neven kopen en die werden ingepakt in krantenpapier en dan kregen ze via luchtpost.
0: Goeie.
1: Ja.
0: Ik heb ze hier gekocht bij Concerto in Amsterdam.
1: Concerto in Amsterdam, oké. Dat is een mooie plek inderdaad. Dus die is er nog steeds, hè?
0: Die is er nog steeds. Ja. En die verkopen die platen ook.
1: Oh, serieus? Dat moet ik eens gaan kijken, want ik heb een platenspeler aangeschaft. Maar ik moet maar eens gaan investeren in platen, want de platenspeler is er wel alvast. Maar zoveel platen heb ik niet meer op de een of andere manier.
0: Ik heb nog een platenspeler hier staan, een automaat. Die heb ik al een hele tijd. En ik heb die maxi-singles, die heb ik daar verkocht. Ik ben er twee keer aan toe, ben ik daar geweest. Okay. 2 jaar geleden was voor het eerst.
1: Ja.
0: En dit jaar was voor de tweede keer en twee keer ben ik echt wel aan mijn trekker gekomen.
1: Maar even uit nieuwsgierigheid, wat geef je uit op zo'n dag?
0: Als ik je dat ga vertellen,
1: maar ja.
0: dan hoort alle mensen het over die zender, dat ga ik niet doen.
1: Dan horen ook mensen die het niet moeten horen.
0: Nee.
1: Is goed, dat is een eerlijk antwoord. Een eerlijke vraag verdient een eerlijk antwoord.
0: Daar ben ik gewoon eerlijk in, dat ga ik niet doen.
1: Ja, maar je klinkt dan als een collector dus, ja.
0: Ik ga je alleen maar zeggen van ik heb een paar platen gekocht van Cosmostars daar. Ik heb een paar van Exmostars verkocht.
1: Ja.
0: En dat soort dingen. Ik heb die eerste maxi-single 2 jaar geleden van Chucky Familie heb ik ook gekocht daar.
1: Oké, wauw.
0: De eerste, ja. Ja, dus...
1: Dus Away in 2000, ja, dat brengt herinneringen. Ook voor mij hoor, brengt het herinneringen terug. Dus ik denk, we moeten even aandacht besteden aan deze man van vandaag, toch?
0: Ja, want deze maxi-single die je er net draaide, Away in 2000 van Peking Pizzy.
1: Ja.
0: Dat is uit 1989.
1: Is het? Nee, ik ben nooit zo goed in de jaartallen, hè? Maar 1989
0: kan
1: kloppen, hoor.
0: Ja, het is uit 1989.
1: Nou, het toeval wil dat zowel Vito als ik, zonder dat we het wisten van elkaar in die periode, daar iets van 3 maanden hebben doorgebracht toen in Suriname. Ja, dat klopt. Ja, ja.
2: Toen had je Suriname ook.
0: Oké, maar jullie komen alle twee uit Nederland.
1: Ja. Geboren en getogen in Amsterdam, ja.
0: Ja, Surinaamse afkomst.
1: Ook. Surinaamse afkomst, ja. We zijn die tweede generatie.
0: Ik ben ook in Amsterdam geboren.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, ik ben van 1984, maar die muziek, ja, net wat ik zei, die draaiden mijn ouders ook.
1: Okay.
0: Mijn vader in ieder geval. Dus dat doet me dus weer denken aan die tijd.
1: Ja.
0: Dus dat was eigenlijk een beetje mijn inbreng.
1: We waarderen je inbreng helemaal. We nemen een trip to memory lane. Het is leuk als mensen zichzelf daarin herkennen.
0: Dankjewel.
1: Okay.
0: Ik wens jullie nog een fijne avond verder. En
1: hartelijk dank, Rivelino. Ja. Fijne avond. Oké, bye bye.
0: Daag.
1: Ja, zo zie je maar weer, hè. Die,
2: 89, ja.
1: 89.
2: Toen had je ook toen in Suriname Live Mo Bradi Banti.
1: Had je toen ook nog, ja. Ja, klopt.
2: Ja, ja. Dat was ook toen Golden Triangle.
1: Cartouche.
2: Boven het terras daar.
1: Uh-huh.
2: Ja, toch, dat waren die tijden.
1: Ja. Ja. Club Commodores.
2: Commodores.
1: Blacklight Palace.
2: Dat is allemaal.
1: Ik noemde dat ding Blacklight Palace.
2: Satisfaction.
1: Maar. Satisfaction. Aibaya.
2: Dat waren die tijden, ja.
1: Dat waren die dingen, hè.
2: Ja. Dat was...
1: En de boy weer dapper, hè?
2: Ja.
1: De heren van stand waren toen al daar.
2: Rumble in the jungle,
1: de man. Weer dapper naar voren.
2: Ja, toch?
1: Ja, man.
2: Dat was spits.
1: De spits, hè? Wacht, boy, laten we stoppen, hoor. Want ja, ik wil mezelf niet in de beklaagde bank zetten, hè?
2: Ja.
1: Dus we moeten voorzichtig zijn. Even terug naar de realiteit, want dat proberen we ook te doen. We switchen even. Heeft u gevolgd hoe de verkiezingen in de Duitse deelstaat Ik ben even de naam kwijt van de Duitse deelstaat, zijn verlopen.
2: Ja.
1: En waarom zeg ik dat? Het zou je denken, ja, wat heb ik nou met Duitsland te maken? Nou, er gebeurt heel veel, want Duitsland is een van de grote economische machten in Europa. Maar de AfD...
2: Maar twee keer een wereldoorlog ook is begonnen. Hè?
1: Twee keer een wereldoorlog is begonnen. Dus, laten we dat even ook niet vergeten. Maar de AfD, dat is alternatief voor Duitsland. Wat eigenlijk anders betekent het alternatief voor Duitsland. Die heeft 44% van de stemmen al binnengehaald in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nou, even voor de mensen die iets minder met Duitsland hebben. Duitsland is een Bundesrepubliek Duitsland. Dat betekent dat er zijn verschillende Bundesländeren, wat wil zeggen dat zijn landen eigenlijk, die tezamen dan de Republiek Duitsland vormen. En ik geloof dat in Sachsen-Anhalt iets rond de 2,5 miljoen mensen wonen. Om een beetje een idee te krijgen van hoeveel mensen er in zo'n staat kunnen wonen. En dat Sachsen-Anhalt ligt in het voormalige Oost-Duitsland. Het voormalig door de communisten gedomineerde deel van Duitsland. Wat na de Anschluss, de aansluiting, weer één Duitsland is geworden. Dat is even wat context. Nou, maar Vito, misschien kan je de luisteraars even meenemen waarom het van belang is om hier op te letten. En waarom die zegen, die enorme verkiezingszegen, van significant belang is voor wat er gebeurt om ons heen.
2: Ja, omdat het is niet zomaar een wat veel mensen denken een gemeenteraadsverkiezing.
1: Nee.
2: Want het zijn ongeveer, nou, hoeveel zei je? 2 miljoen mensen ongeveer?
1: Ja, ruim 2 miljoen inderdaad, ja.
2: En zij hebben ook de macht op dat moment om bepaalde wetten te veranderen. In de grondwet bijvoorbeeld niet, maar bepaalde wetten van wat betreft school, ja, wat betreft immigranten, dat soort dingen. Die mogen zij gewoon veranderen. Zij hebben bijvoorbeeld ook gewoon gezegd van kinderen van statushouders, die moeten in aparte klassen, die mogen niet meer bij de Duitse kinderen in de klasse. Zij kunnen gewoon bepaalde...
1: Waar hebben we dat vaker gehoord, hè? Om het zo maar even te zeggen, ja.
2: Regenboogvlag mag niet meer.
1: Mag niet meer.
2: Dat vinden zij dan gewoon.
1: Ja.
2: Publieke omroep in dat gebied, dat willen zij dus ook niet.
1: Meer.
2: Dat zie je dus vaker, hè, publieke omroep. Want dat, weet je, tegenspraak, dat willen ze dan wat dat betreft niet. Dus bepaalde wetten kunnen zij, mogen zij dan gewoon veranderen. Gewoon.
1: Precies.
2: En dit kan gewoon een soort sneeuwbaleffect zijn. Gewoon.
1: Nou, dat zien we eigenlijk al.
2: Dat zie je gebeuren. Want ongeveer nog niet eens een week terug waren er mensen met gemaskerde maskers. Dat was dan bij Dover in Engeland.
1: Ja.
2: Alle boten werden er tegengehouden. Dan wilden zij ook geen immigranten. Dus, en AfD, daar is gewoon van bekend dat er mensen met neonazi-achtergrond, die zitten er gewoon in. Dat is gewoon gedocumenteerd. Is gewoon
1: extreem recht, ultra-rechts.
2: Ultra-rechts.
1: Ja, dat zit daar.
2: Er zitten ontkenners van de
1: Holocaust
2: zitten erbij. Zij mogen dus ook lesprogramma aanpassen.
1: Ja.
2: Dus als zij zeggen de Holocaust heeft bijvoorbeeld niet plaatsgevonden of bepaalde dingen, die kunnen zij gewoon zeggen van dat wordt niet meer op schooldagen.
1: Klopt.
2: Tenminste in dat gebied wordt dat niet meer gedaan. En het was heel lang was dat verboden, hè? Dus bepaalde partijen, dat mocht niet. Want
1: dat is
2: ook
1: een taboe, toch? Uiteindelijk
2: ze waren een beetje bang, omdat Duitsland, het heeft een keer een nazi, Tweede Wereldoorlog. Dus, maar nu zie je het gewoon weer langzaam maar zeker opkomen. En men is bang voor dus dat het in meerdere deelstaten gaat gebeuren.
1: Nou ja, ze staan hoog in de peilingen, hè? Ook in grote delen van het land. Dus ze zullen echt een factor worden. En dat gaat gevolgen hebben voor
2: mensen
1: die lijken op u en ik, om het zo maar even te zeggen.
2: En dat kan ook natuurlijk gevolgen hebben van, als daar het kan, kan het hier ook.
1: Maar ja, je ziet het in...
2: En als je dan hier dit ook gaat krijgen, want het lijkt een beetje op vorm.
1: Ja.
2: Gewoon de dingen wat ze zeggen.
1: Ja.
2: Ze zijn ook heel pro-Russisch.
1: Ja.
2: Nou, als zij pro-Russisch zegt, want op een gegeven moment werden er vragen gesteld en dat leek wel ingefluisterd door Rusland. Dus er werden vragen gesteld, dus ze mochten vragen gesteld aan het centraal kabinet. En het was echt van, hoeveel drones kunnen jullie produceren per jaar en hoeveel fabrieken?
1: Ja.
2: Normaal gesproken, wat gaat die deelstaat het nou aan?
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Er werden vragen gesteld, dat leek ingefluisterd. En, maar het gekke ook is dat bijvoorbeeld Hexet, de minister van Oorlog.
1: Ja.
2: Die wordt zo genoemd, hè? Minister van Defensie, minister van Oorlog.
1: Ministerie zo genoemd, ja.
2: Die heeft ook hele goede banden met ze. Ja. Dus behalve Rusland, maar US dus ook.
1: En J.D. Vance, de vice-president.
2: En onze Elon Musk.
1: Ja.
2: Die heeft ook... nou goed, dat weet bijna iedereen al. De manier Precies. hoe hij ging goed... Ja. Dat
1: het is gewoon ook een Zuid-Afrikaan die in de apartheidstaat Zuid-Afrika is opgegroeid en rijk geworden is. Ja. Hè? Zijn familie dan, zijn vader dan.
2: Maar als je dat zo ziet, weet je dat je ziet ook Le Pen in Frankrijk. Ja. Nou, je kan er bijna op wachten dat die misschien bij de volgende verkiezing... nou ja, dan heb je het Vlaams Belang, hè, of zoiets.
1: Dat heb je ook, maar we hebben Meloni in Italië.
2: Ja, Italië. Dus je ziet heel veel rechts nu opkomen, maar niet alleen hier. Want in Centraal-Amerika en Zuid-Amerika... Chili, Bolivia. Ja. Dus je ziet daar ook gewoon...
1: Een kind van een ex-nazi is dus de nieuwe directeur. De nieuwe premier, moet ik zeggen. Ik zei
2: Chili,
1: directeur.
2: Dacht Chili, ja. Nou, die van Argentinië is ook niet helemaal... helemaal koosje.
1: Ja, dus. Alleen de enige land wat nog een beetje overuit staat is Brazilië. En daar zijn binnenkort ook weer verkiezingen. En daar staat Lula tegen de zoon van Bolsonaro. Waarvan je denkt, wat heeft Bolsonaro nou gedaan dat hij zo populair is?
2: Ja, maar als je ziet dus dat... En heel veel hebben wat tegen immigranten.
1: Ja.
2: Bijna al die landen, zelfs ook Chili, het maakt niet uit, je hoort gewoon
1: maar
2: van...
1: Maar ze hebben ook tegen mensen, bijvoorbeeld, laten we zeggen, van je mag wel dan in een land geboren zijn, maar als je ouders daar bijvoorbeeld niet vandaan komen, nou, dan zou het. Waarom ga je eigenlijk dan niet terug naar je eigen land? Precies. Ik bedoel, die beweging zien we.
2: Zij willen dan terug naar hun eigen cultuur.
1: Ja.
2: En de cultuur is, je moet lijken op...
1: Ja.
2: In dat land de meerderheid, zeg
1: op
2: maar.
1: Op de meerderheid. Dus, je moet doen, je moet leuk vinden wat zij leuk vinden.
2: Dus in Duitsland
1: vinden.
2: Moet je op een Ariër lijken.
1: Dat is een beetje wat het
2: een
1: is.
2: Beetje zo.
1: Alleen dat woord Ariër wordt dan niet gebruikt, maar feitelijk komt het daar allemaal op neer. Ja. Toch?
2: Wat zij wel veel sterker doen, is de communicatie via social media.
1: Ja.
2: Met het volk, want die man van de AfD, die kwam met zo'n oude Sundap,
1: ja.
2: Ging hij door het publiek.
1: Publiek
2: dus, weet je, dus er is minder afstand dan,
1: dan
2: iemand van CDU.
1: De elite politici.
2: Ja. Dus dat,
1: die trouwens hun eigen land aan het verkwanselen zijn, omdat ze dan geen energie uit Rusland mogen krijgen. De Duitse industrie heeft enorme klappen gekregen.
2: Ja.
1: Duitsland bekend om de auto-industrie. Als je heeft gevolgd hoeveel mensen Volkswagen aan het ontslaan is.
2: Precies.
1: Ik geloof 150.000 banen verdwijnen daarbij in Duitsland. Dus de economie staat zwaar onder druk. En het economisch paradijs wat Duitsland ooit was, is in verval.
2: Ja, en het kwam eerst voornamelijk Oost-Duitsland.
1: Ja.
2: Met wat betreft een beetje nazi en een beetje pro-Rusland. Maar nu gaat het ook richting West-Duitsland. Maar dat had ook te maken omdat... Want in 1990 viel de muur, dacht ik, of zo.
1: Ja, zoiets, ja.
2: En toen moesten ze noodgedwongen doen wat West-Duitsland en het Westen wilden.
1: Precies.
2: Dus mensen hebben wel zoiets van, ja, we zijn altijd achtergesteld. En,
1: ja.
2: Maar mensen hebben ook altijd een beeld. Maar dat is hier ook, we moeten terug naar de gulden. Vroeger was alles beter.
1: Alles was
2: terwijl,
1: beter, ja,
2: in die
1: terug.
2: Periode was niet alles. Maar
1: verder van.
2: Men romantiseert het ook gewoon.
1: Graag,
2: en,
1: ja, zelfs.
2: En
1: ja.
2: Hier heb je het ook van, ja, nu heb ik problemen, maar vroeger had ik het niet.
1: Ja.
2: En, terwijl... Dat was ook niet. En
1: dingen die ook niet waar zijn. Hè? Nee. Want de asielzoekers, maar ook heel veel van onze broeders en zusters, die blaten daarna. We hebben dat vaker gezegd. En ik zeg het, ja, je hebt het goed gehoord. Ik zei, blaten daarna. Omdat feiten namelijk niet meer tellen. Want die feiten zijn terug te vinden.
2: En dat,
1: die kun je opzoeken.
2: En het punt is dat ook de huidige partijen, die vind ik vrij zwak met feiten komen. Want als jij bijvoorbeeld zegt, ja, we worden overspoeld, dan kan je met feiten komen. Kijk, het is minder geworden. We kunnen de cijfers laten zien. We kunnen laten zien dat er opvang gesloten is. Dus moeten ze op straat. Weet je, dus bepaalde dingen kan je gewoon met harde feiten. En ik vind dat wel, dus de gevestigden dus die nu zitten, maar omdat zij ook mee hebben gedaan.
1: Klopt.
2: Dus omdat iedereen schuldig, zeg maar de huizencrisis, iedereen is eraan schuldig. Dus je gaat niet makkelijk een partij zeggen die zegt van, ja, het kwam door dat. Want dan gaan ze zeggen, maar ja, jij zat er ook, jij hebt ook voorgestemd bij wijze van. Hè?
1: Precies, dus, ja, dat is wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd gebeuren om ons heen hele belangrijke dingen bijna in het geniep. Hè? We hebben bijvoorbeeld Lef Lezer als journalist. Die sprak de minister van Defensie aan over een nieuwe wet die op dit ogenblik in behandeling is. Ja. Hè? Een voorstel is gegeven.
2: Precies.
1: Waarvan eigenlijk niemand, inclusief ik, eigenlijk niet wist wat er dus in stond. Ik heb het fragment, zullen we dat eens delen?
2: Ja.
1: En dan om maar even te kijken met op welke manier er politiek wordt bedreven.
2: Ja, maar er wordt ook heel veel gelogen gewoon.
1: Nou ja.
2: Maar dan de journalisten, die laten het gewoon. Dus bijvoorbeeld van D66, ja, we gaan nieuwe steden bouwen.
1: Precies.
2: En dan komt er iemand die zegt, je hebt het helemaal niet begroot.
1: Nee, het staat nul op de begroting, zegt hij dan.
2: Hoe ga je dat doen? Ja, maar
1: dit is zo.
2: Het staat nul op de begroting. En dat is wel iets wat journalisten hier nalaten om erin te gaan duiken en dan te gaan zeggen, het klopt helemaal niet wat je zegt. Als je zegt van, het was met die nareizigers van de VVD.
1: Klopt.
2: Jezielkus.
1: Ja.
2: Die zegt, ja, duizenden. Maar dan zijn na de verkiezingen en dan komen ze erop terug. Ja, het was niet zo, het waren er nog niet eens honden.
1: Nee, maar het is de stemming maken en je wordt er niet meer op afgerekend.
2: Ja.
1: Dus dit gaat namelijk over een nieuwe wet waarin Defensie eigenlijk gegevens over het seksleven wat u en ik hebben, of uw seksuele geaardheid, of
2: etniciteit,
1: ze mogen alles dus natrekken. Dat is dus de zogenaamde democratie waarin we leven. En die democratie, die wordt met hand en tand verdedigd naar de buitenwereld toe, terwijl die aan de achterkant wordt eigenlijk afgebroken.
2: Ja.
1: En de mensen, en heel veel van de mensen om me heen, en misschien ook niet alle luisteraars, maar een aantal, die zijn bijna niet op de hoogte van de dingen die hier gebeuren. Dus dit is een interview van Lef Lezer. En die spreekt dan de minister Dylan Jezielkus, spreekt hij aan op het Binnenhof, om het zo maar te zeggen.
3: Groot nieuws op privacygebied. Als het aan minister Jezielkus ligt, mag Defensie straks gegevens verzamelen over jouw seksleven. En alsof dat nog niet genoeg is, komt er ook nog een nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Left. Voor ons bent u niet irrelevant, mevrouw.
4: Lekker.
3: Ja. Waarom wil Defensie mensen hun seksleven in kaart brengen?
4: Nou, dat wil ik niet.
3: Het staat in de wet op de defensiegereedheid, toch?
4: Nee, ik kan het niet plaatsen.
3: Er staat niks over
4: ik weet niet wat je bedoelt.
3: Seksleven, seksuele geaardheid, politieke affiliaties, vakbondslidmaatschap. Volgens mij staat dat allemaal in die wet. Dat Defensie dat mag gaan verzamelen, data daarover.
4: Met welk doel? Wat staat er precies in de
3: wet? Dat is uw wet, niet mijn wet. Daarom vraag ik dat nu.
4: Ik wil niet weten wat jij doet in bed. Is dat je vraag?
3: Nou, ik vraag me vooral af waarom Defensie dat dan mogelijk van mensen in kaart wil brengen.
4: Nee. Dit gaat, als wij al ergens mee bezig zijn, dan gaat het over, als het echt ondermijnend is voor onze nationale veiligheid. Dus ik wil niet weten wat je doet in bed.
3: Maar ras bijvoorbeeld, waarom is dat relevant? Dit zegt dus wel iets over het Haagse. We vroegen het zelfs nog even aan de woordvoerder. Nou, die wist ook niet dat dit in de wet stond. Maar we hebben dit niet verzonnen. Dit staat er gewoon echt in. En dan ga je toch afvragen, wie bedenkt dit soort dingen? Want het is overduidelijk niet mevrouw Jezielkus die bedacht heeft dat uw seksleven mogelijk in kaart moet worden gebracht. Stan, jij weet wel wat er in de wet staat. Mag Defensie straks gegevens gaan verzamelen over mensen hun seksuele activiteit?
5: Ja. Seksuele activiteit en seksuele geaardheid, politieke opvattingen, levensbeschouwelijke opvattingen, of je lid bent van een vakbond, dat mag.
6: Het gaat over spermadonaties. Nou, dat is niet ons aandachtsgebied, maar misschien wel dat van Defensie.
3: Als ik de wet goed lees, dan staan er 3 verschillende criteria waaraan moet worden voldaan om deze gegevens te verzamelen. De belangrijkste is noodzakelijkheid. Hoe interpreteer jij dat als jurist?
5: Nou ja, noodzakelijk voor het doel van de wet. En een van de doelen van de wet is het verzamelen van informatie. Dus ja, dan krijg je natuurlijk een cirkelredenering. Dan wordt het verzamelen van informatie is per definitie noodzakelijk voor het verzamelen van informatie. Want zonder informatie te verzamelen kan je geen informatie verzamelen. Ja. Dus daar zit een...
3: De andere criteria waren dat je ook andere gegevens moet verzamelen en dat ze goed opgeslagen moeten worden. Maar als ik jou zo hoor, dan mag eigenlijk... Ja, altijd gegevens van mensen, vakbondsactiviteiten, politieke gezindheid, seksleven, seksuele geaardheid, mag gewoon verzameld worden.
5: Zo lees ik het wel. En ik denk dat de Tweede Kamer en straks ook de Eerste Kamer er verstandig aan doen om daar nog eens heel goed naar te kijken en vooral heel kritisch naar te kijken. Want je kunt je best voorstellen dat Defensie bepaalde informatie nodig heeft om een operationele krijgsmacht te hebben. Maar je zou dat toch eigenlijk willen beperken tot hele concrete informatie. Dat je heel duidelijk van tevoren ook als burger weet, nou, dit is informatie, die kunnen ze verkrijgen en dit is ook de reden daarvoor.
3: Ja.
5: En dat staat er allemaal van nu veel te los in. Veel te ruim.
3: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Klopt het dat er deze week een bijeenkomst over de wet inlichting en veiligheidsdienst was met journalisten in Den Haag?
7: Ik hoop over de nieuwe wet, daar waar we mee bezig zijn, nu op korte termijn meer te kunnen zeggen.
3: Ja, na de ministerraad, maar ik vroeg me af, is er deze week een bijeenkomst geweest met journalisten in Den Haag daarover?
7: Ik hoop u op korte termijn meer over deze wet te kunnen vertellen en in de voorbereiding daarvan, die gebeurt op dit moment. En ik hoop u na de ministerraad meer te kunnen zeggen.
3: Wat was het selectiecriterium voor de journalisten?
8: Kan jij mij vragen?
3: Ja.
8: Ik zal even op terugkijken.
3: Oké, want vorige week heb ik het aan u gevraagd, toen zei u, het duurt nog heel lang en als je dan komt, vind ik niet echt netjes. Kijk, deze woordvoerder, die vroeg ik vorige week, wat gaat er gebeuren met de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten? Toen zei ze tegen mij, nou, dat duurt nog allemaal heel lang. Vraag dat maar niet aan de heer Heerma. En wat bleek, deze week was er gewoon een bijeenkomst met een select aantal journalisten hier in Den Haag om hen te vertellen over wat de AIVD en de MIVD graag aangepast zien in de wet op de inlichtingen en veiligheidsdienst. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat niet helemaal netjes. Wat voor gegevens mag Defensie straks allemaal gaan verzamelen?
5: Nou ja, in principe de enige echte uitzondering die in de wet staat is het verzamelen van informatie die bedoeld is voor het stelselmatig volgen van personen. Mm-hmm. Dat roept ik ook vraag op. Wanneer is iets incidenteel? Wanneer is het stelselmatig? Mag je wel stelselmatig politieke partijen volgen of actiegroepen, vredesactivisten? Dat weten we niet.
3: Dat is onduidelijk volgens deze wet.
5: Nou ja, ik zou zeggen dat deze wet maakt dat mogelijk.
3: Deze wet maakt het mogelijk om politieke partijen te volgen?
5: Ja, ik zou niet weten waarom niet. Kijk, de wet bepaalt, we mogen informatie verzamelen behalve dit en dit. En ja, het is niet zo dat politieke partijen daarvan uitgezonderd zijn. Sterker politieke opvattingen maken daar uitdrukkelijk onderdeel van.
3: Dus bijvoorbeeld anti-NAVO?
1: Tot zover eventjes dit bericht. Ja, Vito, wat moeten we hier nou van vinden eigenlijk, hè?
2: Ja, het gaat nu tegenwoordig gaat het heel ver, maar het is gek dus dat niemand het echt oppakt ook daarna. Hè? Dus dat het niet een rel wordt. Of dat mensen denken van, hey, ik ga nog meer doorvragen.
1: En journalisten zijn ervan op de hoogte. Hè? Maar we hebben geen enkel berichten gelezen dat mensen daar tegenin zijn gegaan.
2: Nee, we hopen dus dat er een paar politieke partijen gaan ter sprake gaan brengen.
1: Maar geen één heeft het ter sprake gebracht.
2: Nee, en dat is wel dat is wel heel jammer. Ik denk dat zo'n partij als bijvoorbeeld, ja kijk, en die zitten er ook niet meer, maar B1, dat is wel een partij die dat zou kunnen doen.
1: Maar die zijn er niet meer.
2: Nee,
1: die
2: dat is wel jammer.
1: Die hebben zoveel ruzie gemaakt dat ze niet meer bestaan.
2: Ja, dat is jammer dan. Want dit zijn wel belangrijke punten die waarbij de vragen gesteld zouden kunnen worden. De rest, of die slaapt of doet alsof hij slaapt. En dat is wel, is jammer. Maar goed, dat zie je dus nu wat er allemaal gebeurt, ook binnen Europa. Dat rechts, je kent zelfs mensen die op rechts stemmen, terwijl je denkt bij jezelf van, het is nadelig voor jouzelf, weet je. Je stemt ergens op, maar het is gewoon nadelig voor jezelf om erop te stemmen, maar toch.
1: Wie niet horen wil, moet voelen, denk ik altijd maar, toch? Of niet?
2: Ja, maar goed, iedereen gaat er wat dat betreft gaat het voelen. En sommige mensen die stemmen gewoon van, ik ben in een bepaalde situatie, het gaat niet lekker met mijn leven, dus geef ik dan maar de vluchtelingen of de immigranten geef ik gewoon de schuld dat die degene zijn die waardoor mijn leven minder loopt. Terwijl lekker. Ik denk mezelf als je
1: makkelijk toch?
2: Het gaat niet lekker op je werk.
1: Ja.
2: Stel dat ze allemaal weg zijn, gaat het nog steeds niet lekker. Je moet niet denken dat je dan ineens een salarisverhoging krijgt of wat dan ook, maar. Ze verlangen dan terug naar de tijd waarbij het wel lekker ging. En zij denken dan, als dat was de tijd voordat er zoveel immigranten waren.
1: Dat is eigenlijk altijd de tijd. Of toen de immigranten nog geen plek kenden.
2: Ja,
1: dat is ook een beetje. Toen ze nog nederig waren en dankbaar waren dat ze in Nederland mochten komen.
2: Ja, want dan is het ook voor de woke.
1: Ja, woke
2: want
1: is.
2: Want dat wordt ook een beetje gezien als zwak.
1: Ja, als zwak inderdaad. Ja. Zal er een tegenreactie komen? Is er een kans dat er weer zo'n Black Lives Matter uitbarsting komt?
2: Nou ja, die hebben ze ook op een gegeven moment geëlimineerd. Hè. Ik praat wel eens met een paar zwarte broeders daar. Ja. En die zeggen ook, ja, want de oprichters, die hadden ook dit. Ja. En die hadden huizen gekocht. En ik zeg, hoe weet je dat het waar is?
1: Ja.
2: Ik zeg, ja. Wat je vaak ziet, dat als er zo'n beweging komt, dat ineens de oprichters zwart gemaakt worden.
1: Ja.
2: Maar dat is gewoon een oud beproefd. Ik zeg, als je de geschiedenis kijkt, als het nou Malcolm X, als je nou Martin Luther King,
1: de Black
2: als je
1: Panthers bekijkt, absoluut.
2: Black Panthers, als je nou Winnie Mandela, ik zeg, komt er een persoon die een zwart persoon of een migrant persoon die komt, dan ga je zien dat ineens de media. Omdat de media hebben zij niet in handen.
1: Nee, die hebben we niet in handen. Nee, dat
2: en
1: klopt.
2: Wat je dan krijgt, en dan gaan er een heleboel dingen. Mensen, normaal geloven ze niet.
1: Nee.
2: Want dat is mainstream media. Maar op dat moment gaan ze dan wel denken
1: het is wel erg veel, wordt er aangedikt.
2: Precies. En dan worden er huizen laten zien. Kijk, dit is één van de huizen. Misschien niet.
1: Maar er is ook altijd een broeder en een zuster die meewijst.
2: Ja.
1: Die is er altijd.
2: Die wordt wel ingehuurd.
1: Die vinden we altijd. Ja, dus er is altijd wel één of twee.
2: Weet je wat je ook altijd ziet? Stel, weet je, toen de tijd met Zwarte Piet.
1: Ja.
2: Daar huren ze altijd eentje aan tafel die wel voor is.
1: Ja, die absoluut voor is. Ja.
2: Dus maar dat zie je zelden dan. Bij andere groepen zie je dat niet echt.
1: Nee, daar zijn we. We rennen ook altijd vooraan om dat
2: want
1: te zeggen.
2: Want dan komen ze op tv.
1: Dan komen op tv.
2: Want normaal bij anderen, dat durf je dat niet. Want je weet, het is klaar met je in die gemeenschap of zo. Maar dan altijd heb je er eentje die zegt, ik vind het niet zo erg.
1: Nee, klopt.
2: Nee. Vind je, het moet kunnen.
1: Kinderfeest.
2: En dan zeggen ze van, dan wijzen ze naar jou, want jij bent als tegenstander.
1: Ja,
2: maar hij vindt het niet zo erg.
1: Hoe komt het dan? Ja.
2: Dan zie je dat hij ineens twee mensen met elkaar.
1: Ik speel zelf altijd al jaren voor Zwarte Piet, zegt die man dan toch? Ja.
2: En dan denk je van, komt hier mijn zwarte broeder, die komt hier gewoon het tegendeel beweren.
1: Wie niet je broeder is dan eigenlijk op dat ogenblik.
2: Ja. Dus dat hoor je dan gewoon.
1: Hoe komt het nou eens, luisteraars, dat we altijd wel iemand hebben die bereid is om aan tafel te komen, of dan opeens lid is van Forum van Democratie. Ja. En die is altijd de meest uitgesproken man. Hè? Die is nog extremer dan... Dan zijn witte counterpart.
2: Je hebt bij Ongehoord, die gaat stoppen waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Ik zag laatst ook een zwarte dame.
1: Ja, die presenteert daar ook, ja.
2: En die is fel voor Ongehoord Nederland.
1: En die
2: dacht ik, die zag ik voor het eerst in.
1: Die heb ik wel eens vaker voorbij zien komen. Ja, die heb ik absoluut.
2: En die worden waarschijnlijk nu van de buis gehaald door dat Hitler-fragment.
1: Ja.
2: Kijk, maar daar moet je ook letten, hè.
1: Precies, dat Hitler-fragment is de doorslaggevende factor.
2: Dat is doorslaggevende, want ze hebben heel vaak dingen ook over zwarte mensen gezegd. En,
1: klopt.
2: Weet je, ze worden in elkaar geslagen. Ja. En het klopt allemaal niet, maar dat is niet doorslaggevend.
1: Nee, dat is niet doorslaggevend. Nee.
2: Dit was het doorslaggevende. Dat ze
1: hebben we dat door, dames en heren? Hebben we dat door? Of heb je het idee, zitten die jongens nou weer uit hun nek te kletsen? Goed op blijven letten, hè? Want Ongehoord Nederland en het hele verhaal daarbij, dat is een zender die spuit.
2: Ja, en dat heb je ook wel eens met dat andere, weet je, dat woord en...
1: Het N-woord, het N-woord.
2: Ja, maar wij noemen ze ook zo.
1: Ik ben trots.
2: Ja, precies.
1: Onze vriend uit Brabant die opeens is bijgedraaid.
2: Oh ja, ik voel me niet aangesproken, hij moet toch kunnen.
1: Het blijft toch gek, hè? Ondanks het feit dat hij dan zich publiekelijk toch... anders niet voordoet, dan heb je toch het idee van fuck a kill.
2: Nou, hij heeft wel erin verdiept.
1: Oh.
2: Ik geloof hem wel.
1: Ja?
2: Ja, toch? Ik geloof hem wel.
1: Ja?
2: Jij bent een beetje niet echt. Ik geloof hem wel nu.
1: Ja?
2: De manier hoe hij praat en dat soort dingen.
1: Het is wel een volwassen man, hè? Hij was al een volwassen vent, hè?
2: Ja, maar je hebt nog meer volwassen mensen die zeggen ook gewoon van, nou, ik vind het niet zo erg hoor.
1: Nee, daarin moet ik je gelijk geven.
2: Ik heb een heleboel, ik heb de sleutels van de buren.
1: Oh ja, dat werkt, ja.
2: Dus een heleboel die hebben het niet zo door, wat er gebeurt.
1: Nee.
2: Die hebben gewoon...
1: Maar wacht even, maar is het dan zo dat ik het me misschien wel aanpraat... dat er in onze contraien te veel van dat soort mensen rondlopen? Of ligt het aan mij?
2: Nee, het is wel zo dus dat ze wel op tv
1: schuiven er altijd eentje aan.
2: Ja, dat ze dan wel durven te verschuiven. Je hebt er nu ook die andere bij, volgens mij Nieuws van de Dag. We hebben hem een keer geïnterviewd.
1: Ja.
2: Nou, die vind ik toch zo extreem.
1: Sashi.
2: Ja.
1: Sashi Roepram.
2: Ja, die hebben we een keer geïnterviewd. En
1: hij is geen Suriname, maar hij is een...
2: Nee, want hij is
1: een Indiër. Hij identificeert als...
2: Als Indiër. Hij heeft niets met Suriname gewoon ook.
1: Ja, en niks. Zijn ouders zijn er geboren, maar hij heeft er helemaal niks mee.
2: En hij vindt ook dus dat voor elke film... met Wilhelmus
1: gezongen
2: staan. Goh, dan moet iedereen gaan staan in de filmzaal.
1: Ja.
2: Dus je moet denken, je staat in Pathé Arena. Ja. En daar sta je.
1: Ja.
2: En dan begint de film Odyssey.
1: Ja.
2: En dan moet iedereen gaan staan en dan moeten we het volkslied gaan zingen. Want hij vindt de identiteit...
1: Misschien ook voor een Bollywood film.
2: Ja, nou, misschien.
1: Dat zou ook een mooi contrast zijn.
2: Ja.
1: Als er een remake komt van de klassieker Kabikushi Kabigum, om het zo maar even te zeggen. Zal hij dan thuis in de woonkamer, denk je, staan met de hand op de borst en zeggen, jongens, wacht eventjes. De film dat duurt wel 3 uur, maar we nemen nog even deze 10 minuten om het volkslied te zingen.
2: Dat denk ik wel, ja. Maar er zijn altijd van die mensen die op dat moment tegenover je komen te zitten.
1: Ja, maar er zijn altijd zo... met zoveel gemak komen we dan. Ja, je hebt natuurlijk wel die Leyla Gül, toch?
2: Ja, ja, ja,
1: dat
2: ja.
1: is een andere criticaster.
2: Ja. Maar je moet opletten dat die niet makkelijk...
1: Ja.
2: tegenover een andere moslim komt te zitten, hè?
1: Ja.
2: Dan niet. Ze zit daar gewoon.
1: Ja.
2: Maar bij zwarte mensen, dan zit als tegenstander zit je daar. Dus ze denken van,
1: we
2: gaan hem uitnodigen.
1: Ja.
2: Maar dan ook, misschien vertellen ze je niet eens, hè? Want je bent misschien niet eens echt voorbereid. Ja, er komen gasten. En dan ineens zie je daar iemand zitten. Hè?
1: Ja.
2: Wat doet Clyde nou hier?
1: Ja.
2: En dan denk je, dan zijn we met z'n tweeën. Dan denk je wel extra sterk.
1: Clyde, Dwight en Michael.
2: En dan ineens zegt hij gewoon het tegenovergestelde. Ja, wat jij wel beheren.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: jij denkt van, wat gebeurt hier? En dan zitten ze gewoon te kijken van, het duel nu.
1: En dan zie je daar de verdwaasde broeder of zuster zitten.
2: Want je moet maar opletten, Leyla Gül zit er heel vaak.
1: Ja.
2: Maar ze wordt zelden geconfronteerd met iemand van, ook een moslim.
1: Die of het is een video.
2: Ja, oké.
1: Of het is een video. En dan reageer je op een video. Ja, dus ja. Het is niet een directe confrontatie.
2: Nee, dat niet. Dat gebeurt zelden tot nooit. En je hebt ook wel eens gewoon Joodse mensen die gewoon tegen Netanyahu zijn. Hè?
1: Ja.
2: Ze zijn tegen wat er in Gaza gebeurt.
1: Ja.
2: Je hebt ze gewoon. Maar ze zitten nooit tegenover elkaar.
1: Nee, nooit.
2: Je ziet als er een pro is of een anti, dan zitten ze in een aparte uitzending. Maar nooit van, oké, dan gaan jullie nu discussiëren. Want het punt is, als jij gaat discussiëren met een Joods iemand van wat Netanyahu verkeerd doet of wat er in Gaza gebeurt, dan gaan ze zeggen, wat weet jij?
1: Ja, dat klopt. Dat gaan
2: dan
1: ze
2: ben je meteen vrij snel klaar. Want dan zeggen ze, jij bent daar nooit, je bent niet opgegroeid daar, je bent daar niet geweest. Dan ben je vrij snel.
1: Maar iedereen kan wel praten over ons. Het mooie is, als je dus kijkt naar CNN bijvoorbeeld en er gebeurt iets in Burkina Faso, dan is het deskundig is van de universiteit in Groningen of zo.
2: Precies.
1: Die daar 3 keer is geweest of zo.
2: Ja.
1: Weet je, en een waterpomp heeft geplaatst. Natuurlijk. Zoiets is het altijd.
2: Nee, dat klopt. En het punt is, dan zie je haast nooit een voor- en tegenstander daar zitten. En dat is wel jammer. Want dan laten hun dan een keer een debat zijn. Maar is dat het doel? Nou ja, is dat het doel? Ik denk dat mensen dan gewoon niet in debat gaan.
1: Kijk,
2: bij ons vind je ze altijd wel iemand die
1: altijd
2: wil.
1: Er is altijd wel eentje te vinden.
2: Maar ik denk in dat, die zegt gewoon, ik wil een aparte uitzending. Ik ga niet in debat.
1: Ik ga niet in debat met die mensen zitten. Of het komt niet eens in ze op. Hè? Nou, kijk, Sasje Roepram, die hier bij ons in de uitzending is, alweer een paar jaar geleden hoor. Hij studeerde geschiedenis en antropologie en hij werkt als docent aan de Haagse Hogeschool. En als promovendus is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En zijn programma heet Op Netwerk. Sasje zegt onder andere, hij voelt de pijn van de slavernij niet.
2: Maar goed.
1: Wat ik kan snappen, dat de man het niet voelt. Maar ik denk dat hij eigenlijk moet zeggen, hij kan er geen begrip voor opbrengen. Dat is het misschien een beetje, toch?
2: Dat kan, maar kijk, dit soort dingen. Hij voelt de pijn over slavernij niet. Of weet je, bepaalde dingen over de slavernij. Dat is heel makkelijk.
1: Ja.
2: Dat mag gewoon.
1: Ja.
2: Weet je, dat mag gewoon. Je kan dat niet zeggen met andere leed wat is gebeurd. Dan kan je dat niet zomaar gaan zeggen. Want als je dat gaat zeggen, dan heb je een probleem.
1: Nou, ik heb hier Sasje, toevallig een interview met Sasje. En de eerste vraag is, om al meteen met de deur in huis te vallen, wat zijn de meest pijnlijke momenten die je zelf hebt meegemaakt? Dat is vooral dat ik door blanke mensen op een belerende manier wordt aangesproken over wat discriminatie en racisme is. Mensen die mij bijvoorbeeld gaan vertellen welke woorden ik wel en niet mag gebruiken. Ik ben opgegroeid in het blanke Haagse Loosduinen. Als een van de weinigen daar met een Surinaamse-Hindoestaanse achtergrond. Ga mij dus niet vertellen dat ik geen blank, maar wit en geen bruin van kleur moet zeggen. Ga mij niet vertellen dat ik een racist ben als ik Zwarte Piet verdedig. Of als ik kritisch ben over de multiculturele samenleving. Nou, de vraag is, wat stoort je daar zo aan? Het is alsof je een auto-ongeluk hebt doorstaan. En dat iemand die dat niet heeft meegemaakt, je gaat uitleggen hoe dat is en wat het voor je betekent.
2: Ja, dat is heel simpel.
1: Dat is heel simpel gezegd, inderdaad. Ja.
2: Nu komt hij vaak op tv en dat vinden
1: nou,
2: mensen wel leuk.
1: Want bij Nieuws van de Dag.
2: Ja, dat wel. Maar je ziet hem ook vaak op social media en
1: ja,
2: alles.
1: Ja, ja, natuurlijk. Hij wordt gepusht.
2: Ja. Geloven het eerder, want die zeggen van ja, hij is zelf zwart.
1: Ja, met dit. Ja. Nee, ja, ja, nee, hij,
2: ik zie het zelf. Hij niet. Ja, maar als hij het zegt, zie je.
1: Kan ik het ook zeggen.
2: Mijn gedachte is niet zo slecht. En ik zeg het gewoon na. Nou ja, en dat is geen racisme of wat dan ook. Dus dan krijg je dat. En dat is...
1: Nog een interessante vraag erover. Omdat we allemaal discrimineren, dat komt dan in het vorige stuk naar voren. Moet ik je even de bekende gewetensvraag stellen. Stel dat je een dochter zou hebben, met wie zou ze naar thuis mogen komen? Ik denk dat het beste antwoord is met iemand die vooruitstrevend en ambitieus is. Het liefst zou ik willen dat ze met iemand thuis komt uit de Hindoestaanse gemeenschap. Maar een Hindoestaan die behoudend en verslavingsgevoelig is, daar heb ik niks aan. Dus gaat het mij uiteindelijk toch om de karaktereigenschappen. Waarvoor hij eigenlijk geen antwoord geeft op de vraag.
2: Nee, precies.
1: Toch?
2: Nee, precies.
1: Want ik denk dat niemand een verslaafd iemand voor zijn kind wil. Dus dat is geen hogere wiskunde.
2: Nee.
1: Maar hij begint bij de Hindoestaan. Hij blijft daar trouwens ook gelijk zitten. Maar de vraag wordt niet beantwoord.
2: Nee.
1: Dus als het nou Mohammed is geweest, of het is Dwight, of het is Koffie, om het zo maar even te zeggen. Daar spreekt hij zich niet over uit. En het slappe van dit hele interview is dat er ook geen vervolgvraag zit.
2: Ja, maar ik vind sowieso de journalistiek, en dat hebben we wel vaker gezegd, is wel echt dalende.
1: Hebben we net ook gezien trouwens. Ja. Hè, met dat...
2: Sowieso de journalistiek, en dat hebben we wel vaker gezegd, is wel echt dalende.
1: Hebben we net ook gezien trouwens. Ja. Hè, met dat interview met onder andere de minister. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine twee weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn twee Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond de 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam. Oost, een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Mart Radio en De Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: flyslm.com. Odi, odi.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: The roof is on fire.
1: The roof
0: is on fire.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook